0: Zij sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Paraguay heeft zich ten koste van Duitsland geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. In Boston stond het na de reguliere speeltijd 1-1 en er kwam een verlenging. Daarin leek Duitsland te scoren, maar die goal werd na ingrijpen van de VAR afgekeurd omdat de keeper werd gehinderd. Penalties moesten dus de uitkomst bieden en de Paraguayanen namen die beter. Zij nemen het zaterdag op tegen de winnaar van de wedstrijd Frankrijk-Zweden. En ook Brazilië is door naar de 8e finales. Zij schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en het oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek

0: Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Noord-Holland.
0: Bart Slim.
1: Ja, er staat weer een prachtige verzameling platen voor je klaar.
0: Goedemorgen, met een pakkie met Bart.
1: Hoe drink je je koffie?
2: Zwart.
0: Wat moet er op de toeter?
1: Hoor je dat geluid en weet je welk woord er is weggetoeterd? Onmiddellijk die telefoon pakken.
0: Goedemorgen met Bart Slim. Elke werkdag van 10 tot 12.
1: Onder het genot van een lekker bakkie.
0: Hier.
1: Ja.
0: Bij NH.
1: Dat bedoel ik.

Muziekmix.

0: Hoi, ik ben Annelies en ik kom uit Amsterdam Nieuw-Sloten.
1: Ik ben John en ik kom uit Zaandam.
2: En ik ben Annette en kom uit het vestingstadje Naarden.
3: Het is 3:00.
4: Irma de Vries met het NOS-journaal. Een Amerikaanse filmmaker is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Carl Rynch verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science-fiction-serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar zijn privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. Ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen voor in huis, waaronder 2 matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe en de slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna 1/4 van de gevallen hebben militaire burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. En tot zeker donderdagavond rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Reizigers worden tussen Rotterdam en Zwijndrecht met bussen vervoerd. Bij Rotterdam-Zuid was de afgelopen ochtend een brand in een kabelgoot, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. En het weer. De komende ochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek. De NH.

0: gezegd 3 keer en niet 4 keer.
1: Ach nee.
0: Je zei het 4 keer.
1: Nee.
0: Dat zijn de regels.
1: Ja, maar de eerste telde niet mee, want dat was oefenen.
0: Nee.
2: Elke werkdag van 6 tot 10 bij NH.

0: Straks nog veel meer van het beste uit 6 decennia popmuziek in de NH Muziekmix. Maar zometeen eerst het NOS Journaal.
1: If love was a word, I don't understand. The simplest sound.

0: Ik ben Olle uit het altijd gezellige Bresland.
1: Ik ben Roué Verveer en ik kom uit Amsterdam.
2: Hi, ik ben Jacqueline Blom, de stem van de TESO. Welkom thuis.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 4:00.
5: Irma de Vries met het NOS-journaal. In het Friese dorp Spanga zijn twee mensen met de auto in het water terechtgekomen. En daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken. En de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Friesland. In Monaco zijn drie mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van de Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag en de politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van de gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. En de Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch luisterde het geld door naar een privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. En ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen voor in huis, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer. De komende ochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. Al schijnt in het midden en oosten nog ruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek.

0: Ik ben Bas uit Egmond aan den Hoef.
1: Ik ben Manon uit Den Helder.
2: Ik ben Henk uit Broek op Langendijk.
3: Ik ben Christa uit Alkmaar.
4: Ik ben Douwe uit Heemskerk.
5: Ik ben Anne-Lotte uit Heilo.
6: Ik ben Robin uit Diemen-Zuid.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: Het is 5:00.
9: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion in het land te stoppen. Het gaat dan met name om Chinese webwinkels als Shein, Temu en AliExpress, die heel veel snel wisselende mode aanbieden. Die kleding is bovendien zo goedkoop dat repareren niet loont, en de Franse politiek vindt dat niet duurzaam. In het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer mogen maken, en ook komt er een toeslag op deze modeartikelen. In het Friese dorp Spanga zijn twee mensen met de auto in het water terechtgekomen. En daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken, en de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Friesland. In Monaco zijn drie mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. En volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. En de Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestempeld voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar een privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. En ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer, vanochtend bewolking vanuit het westen, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
10: De NH Muziek.

0: ontbijttafel.
1: Was je eerst aan het lachen?
2: Hij is voor jou de kaasschaaf.
3: Yes!
2: Jawel!
1: Hij komt jouw kant op. Ik wens je heel veel plezier.
0: Elke werkdag van 6 tot 10 bij

0: Ik ben Anne en ik kom uit Venhuizen.
1: Ik ben Huub en ik kom uit Alkmaar.
2: Ik ben Carmen en ik kom uit Diemen.
3: Ik ben Sun en ik kom uit Huizen.
4: Ik ben Lianne en ik kom uit Horen.
5: Ik ben Naomi en ik kom uit Amstelveen.
6: Ik ben Lisa en ik kom uit Bussum. Thuis in heel
7: Noord-Holland. 6 uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. Het is Nederland niet gelukt om de 8e finales van het WK voetbal te bereiken. Oranje verloor van Marokko na strafschoppen. Het duurde lang voordat er werd gescoord in Monterrey. Gakpo wist in de 72e minuut het Nederlands elftal op voorsprong te brengen via een voorzet van een vallende Summerville. En lang leek Oranje de wedstrijd te winnen, maar Marokko maakte aan het begin van de blessuretijd gelijk. In de verlenging slaagden beide ploegen er niet in te scoren en dus kwam het aan op penalties. En de Marokkanen namen die beter. Marokko speelt zaterdag tegen Canada. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag in een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. En de premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar de man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion in het land te stoppen. Het gaat dan met name om Chinese webwinkels als Shein, Temu en AliExpress. En in het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer mogen maken. En ook komt er een toeslag op de modeartikelen. De Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch luisterde het geld door naar een privérekening en hij gaf enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen, waaronder 2 matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer. Vanochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ik ben er weer.
9: De ontbijttafel.
10: Met Pieter Kok.

0: Aretha Franklin en George Michael met I Knew You Were Waiting. Goedemorgen, welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is Amor, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 6 minuutjes over 6 op die vroege dinsdagochtend. Een andere dinsdagochtend dan andere, want deze doet een heel klein beetje meer pijn dan de afgelopen dinsdagochtend die we meegemaakt hebben, jongens.
1: Ja.
0: Mocht je het gemist hebben, mocht je de wedstrijd nog terug willen zien, moet je nu even je oren dicht houden.
2: Je bent niet de enige die wat gemist heeft dan.
0: Slechts een paar minuten geleden heeft Nederland de wedstrijd verloren van Marokko. Met penalties. Frank stelde de terechte vraag. Is er eigenlijk iemand die wel raak geschoten heeft?
1: Ja.
0: Er waren er niet veel inderdaad.
2: Ah, Castricum Strots.
0: Wat zei je?
2: Castricum Strots.
0: Ja.
2: En Koopmeiners.
0: Ja.
2: Oh.
0: Ja, die schoot hem prachtig in. Ramstrak.
2: En oudspits van Ajax.
0: Ja.
1: Wat ook.
0: Wout Weghorst. Ook loepzuiver erin. Frank, ik ga eerst even naar jou. Er komen al heel veel appjes binnen.
2: Ja, dat is lief.
0: Voor een hart onder de riem voor jou. Sommige mensen zeggen ook... Hey Frank, toch niet?
2: Ja, wat?
0: Ja.
2: Wat niet precies?
0: Nou, datgene wat je ons de hele tijd beloofd hebt.
2: Dat heb ik beloofd eigenlijk.
0: Ik heb dat altijd al gezegd, we redden het nooit.
1: Nee.
0: Frank, laten we ik wil even naar je gevoel. Want kerel toch, jij bent hier vannacht om 1 uur naartoe gereden om hier de hele wedstrijd te kunnen gaan zitten kijken.
2: Een beetje, ja.
0: Toen lag ik nog te slapen, godzijdank. Je hebt gekeken en ik heb tussendoor nog gebeld. Toen ik hier naartoe onderweg was, toen kreeg ik Frank staat van aan het horen. En dat deed je waarschijnlijk al een paar uurtjes.
2: Ik heb
0: dat
2: weinig gezeten, ja. Nee. Ik heb ook op die tafel gezeten.
0: Jongen, vertel eens eventjes, hoe is dit gegaan?
2: Nou ja, hoe is dit gegaan? Eigenlijk ging het tot de 90ste minuut heel goed. Want toen stonden we gewoon nog voor. En toen werd het wel daarna erg spannend. En ik had er eigenlijk wel vertrouwen in nog, in die penalties. Hè? Want ik had namelijk een hele goede kijkmaat. Anne Brachten, dames en heren.
0: Anne was erbij.
2: En die houdt de moed erin, hè?
0: Die is altijd positief. Ja,
1: kopje omhoog, altijd.
2: Tot de allerlaatste seconde nog. Zij zei, nee, we scoren nog wel. En dat gebeurde nog bijna ook.
1: Bijna.
2: Maar Dumfries kreeg me er niet in. Ja, en toen penalties. En toen dacht ik, ja, dit gaan we doen. En we deden het eigenlijk ook. Hè? Bart Verbrugge pakte er nog een en die ging er dan op een rare manier in. Marokko miste de eerste. Ja. En toen...
0: Toen werd het een soort waas eigenlijk.
2: En toen ging Kluivert een penalty nemen. Nou, dat moet ik toch even zeggen. Zoek nou even de penalty van Patrick, dat is de vader van Kluivert, de kleine Kluivert, terug.
0: Ja.
2: Tegen Italië in 2000. Identieke penalty op de paal.
0: Echt?
2: Dat is ongelooflijk.
0: Oh.
2: In de wedstrijd, in de reguliere speeltijd toen. Dus hij lijkt op zijn vader, dat kunnen we wel zeggen.
0: Ja, aardje naar zijn vaartje.
2: En,
1: arme jongen, het kan gebeuren.
2: Wat kan gebeuren? Penalty op de paal.
1: Ja, kan
2: gebeuren. Ja, zo zie je maar.
0: Ja, je kunt er ook helemaal naast schieten.
2: Jee.
0: Zoals Quinten Timmer.
2: Oh, wat verdrietig.
0: Ja.
2: Marokkanen hebben het goed gedaan.
1: Deze viool ook.
0: Ja, dit is de...
2: Ja, wat is dit voor viool?
0: Dit is Tchaikovsky met de Serenade Melancholique.
1: Ah,
0: lekker
1: nee,
0: op zijn plaats.
1: Jemig.
0: Moeten we gewoon weer een beetje... Gaan we gewoon weer beginnen? Ja. Schouders eronder. Als hij uit dat shirt inderdaad Frank trekt op dit moment. Jeetje, wat heb jij er op... Hij ook je vrouw slaat met dat shirt? Ongelooflijk.
2: Mijn vrouw slaat met dat shirt?
0: Ja, het is zo'n wife beater noemen ze dat. Ja. Want je blijkt er nog iets onderaan te hebben. Onder
2: ja, ik heb er nog wel een.
0: Nou, ja.
2: Is dat een wife beater?
0: Ja, zo noemen ze dat.
1: Zeker.
2: Nou, toch niet je vrouw slaan met een shirt.
0: Oké, dat is even zo. Goed jongens, we gaan gewoon de moed erin. Ja. De schouders eronder. En we hebben de komende tijd weer heerlijk de tijd van de Tour de France te gaan kijken.
2: Oh, wat leuk. Ja, de wereldkampioen.
0: Ja. Ik weet nog niet precies wie dat moet gaan doen, maar... Ach, als je je gevoelens wilt delen, mag altijd even via de app 088-850-51-52. Wij gaan er gewoon een prachtig mooie ochtend van maken, want dat heeft deze ochtend gewoon verdiend.
3: Goedemorgen, gaat het nu met jou?
0: Nou, nu gaat het toch wel weer. Frank loopt misschien nog heel even weg.
3: Goedemorgen.
1: Komt ook alweer terug.
3: Het is allemaal gezegd, maar als de wekker afloopt, dan goedemorgen voor het
0: We gaan eens even kijken hoe de sfeer erbij hangt in Noord-Holland. Na deze dramatische uitschakeling.

0: Stella Lefty met Boston.
1: NH, de ontbijttafel.
0: Ja, en mocht je het gemist hebben, we zijn zojuist uitgeschakeld op het WK door Marokko. Ja, en de man die ik dan toch meteen even wil bellen is Denzel Gravenberg. Broer natuurlijk van Ryan Gravenberg en gadverdomme.

0: geeft zo laat. Dan is het extra zuur als je dan ook nog zo verliest op penalties.
1: Ja. Ja, waar zal ik beginnen? Ik hoor kenners zeggen dat Marokko wel de bovenliggende partij was.
0: Ja.
1: Ben je het daarmee eens?
0: Daar ben ik zeker mee eens. Kijk, ze kregen ook, vond ik persoonlijk, de ruimte daarvoor. Maar goed, ik ben wel mee eens dat Marokko de bovenliggende partij was, ja, zeker weten.
1: Ja. Poeh, potverdorie. Ja, je zei altijd, we worden wereldkampioen. Net zoals we dat hier aan de ontbijttafel gedaan hebben. Ja. Is er een moment geweest in de wedstrijd dat je eigenlijk dat al een beetje weg zag lopen van ons? Of heb je de hele tijd gedacht, we maken hem nog wel, het komt nog wel goed?
0: Als ik heel eerlijk ben, persoonlijk, als ik kijk hoe we vandaag speelden. Ja, persoonlijk, en dat klinkt misschien hard. Ja, dan is het voor mij ook geen wereldkampioen waardig. Ik vind dat we onszelf tekort hebben gedaan vandaag.
1: Oké, het was gewoon niet goed genoeg, is eigenlijk wat je zegt.
0: Ja, dat is mijn persoonlijke mening, ja.
1: Vandaag wordt natuurlijk de dag van ons kopje omhoog houden. Hoe ga jij dat doen vandaag?
0: Ja, kijk, hoe zuur het ook is, maar je moet wel door. Vandaag wordt wel een extra zure dag, maar goed. Dat hoort er ook bij.
1: Ja, is ook zo. Tot slot, heb jij nu dan ook meteen zitten nadenken wanneer Ryan, je broer, weer thuis komt?
0: Nee, ik ga hem nu gewoon voor nu met rust laten.
1: Ja. Oh.
0: Even laten bezinken.
1: Precies,
0: lekker met zijn teamgenoten. En dan zal ik hem over een paar uurtjes of morgen eind van de dag wel even spreken.
1: Als je hem spreekt, laat van ons van de ontbijttafel weten dat hij het fantastisch gedaan heeft. En dat we allemaal hartstikke trots op hem zijn. Oké. Okay. Dank dat we even mochten bellen. Denzel Gravenberg, broer van Ryan Gravenberg. En heel veel sterkte vandaag, hè?
0: Dankjewel, man.
2: NH. De ontbijttafel. Op locatie.
1: Ja, dan mogen we door naar onze verslaggever Quirin Ewe in Osdorp. Want daar is het feest. Quirin, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Pieter.
1: Ja, potverdorie is de één groot feest daar. Je staat tussen de toeteren en de Marokkanen, zo te horen.
3: Het is echt één gigantisch feest hier. Mensen zijn aan het toeteren, mensen zijn wheelies aan het trekken. Alles wat je kunt voorstellen gebeurt hier. De bus wordt nu gestopt door feestende fans. Het is echt één groot feest hier.
1: En geen onvertogen woord, het is gewoon één grote gezelligheid. Heb je daar de hele avond gestaan? Wat heb je allemaal meegemaakt? Vertel eens.
3: Ik was in een grote trouwlocatie, werd gekeken door een paar honderd Marokkaanse fans. Je kunt je wel een beetje voorstellen, de emoties gingen alle kanten op. En op het moment dat die beslissende penalty erin ging, echt zo'n explosie van vreugde heb ik echt niet vaak meegemaakt. Dat was echt ongekend op dat moment. En zoals je ook waarschijnlijk heel goed kunt horen nu, is die explosie van vreugde is gewoon in één rechte lijn doorgetrokken naar buiten. En daar worden auto's gestopt, hangen mensen uit de auto's. Ja, het is echt één groot feest hier.
1: En waar sta je precies dan eigenlijk? Want je staat ergens in Osdorp dus.
3: Ik sta inderdaad ergens in Osdorp bij die trouwlocatie. Met Cusco zouden hier ook helemaal nu niet wegkomen, want alle auto's die staan hier gewoon stil op straat. Dus voorlopig blijven we hier nog eventjes. Want we hebben ook niet echt een andere keuze.
1: Nee, ik kan me ook wel voorstellen dat je daar nog wel even wat mensen wil spreken. Zijn er nog mensen die even bij je microfoon willen komen of zo? Dat je...
3: Op dit moment bedoel je?
1: Ja, ik wil ook wel wat vreugde horen namelijk. Kunnen we ook wel gebruiken hier bij de ontbijttafel?
3: Ik kan wel even wat vragen.
1: Ja.
3: Hi, wat willen jullie vragen? Hoe voelen jullie je? Perfect. Ja. Zit aan de huis. Vreugde! Heel even terug naar momenten. Die laatste beslissende penalty. Wat voel je op dat moment?
4: Bevrijding. Heel veel trots, gevoel. Ik heb vooral trots over de eerste.
3: Zenuwen, dat is het enige wat ik voel. Super veel zenuwen. Gaan jullie nog even door of zo toch maar slapen?
4: Nee, we gaan wel door, maar wel rustig.
3: Oké. Okay. Kom je er zo niet tijdens, we gaan door.
4: Heel goed, dankjewel man, geniet ervan.
1: Quirin, dankjewel. Heel veel plezier daar nog eventjes. Want ja, ook gewoon delen in de feestvreugde zou ik zeggen. En maak er nog een mooie ochtend van, goed?
3: Helemaal goed.
1: Dag Quirin, Quirin Eeuw.
2: Ontbijttafel.
1: Zo jongens, hé. Nou, zo zie je het maar weer. Gaat twee kanten op, hè?
5: Nee, normaal.
1: Frank moet nog een beetje bijkomen, zie ik.
6: Ja.
5: Wil je koffie?
1: Ja, zullen we even koffie voor je halen? Koffie. Dat het beste is. Ja, wil je
5: donut?
1: Gewoon...
5: Heb ik ook nog.
1: Koud pils hier misschien helpen. Oh. Ja.
6: Maar ja.
1: Oh, de ontbijttafel is dit bij NH. Dit is ILO.

0: It's a terrible thing to lose. ELO met Living Thing.
1: Krantenkopquiz.
0: Heel erg laat, tijd voor.
1: Krantenkopquiz.
0: Ja, we zijn natuurlijk ruim aan de late kant, maar dat is ook niet zo gek. Hè? Er is al een hoop gebeurd deze vroege ochtend. Maar een krantenkopquiz, die kan er altijd even bij, toch? Deze is om even te checken of je al een beetje wakker bent. En dat kan bijna niet anders natuurlijk op dit tijdstip. Je krijgt van mij 3 krantenkoppen. Eentje ervan echter is helemaal niet waar. Aan jou de vraag, welke? Je mag het doorgeven via 088 850 51 52 voor de eer van de ontbijttafel. Je krijgt wel maar 1 plaatje de tijd, dus je moet er even snel bij zijn. En dan valt er in ieder geval nog wat te winnen vandaag, toch? 3 stuks, 1 is er niet waar.
1: Kop 1.
0: Directeur slaapt op school en zet ramen open zodat het gebouw afkoelt.
1: Kop 2.
0: Bot van Dino uit Antarctica ontdekt in La. Lag er al 40 jaar.
1: Kop 3.
0: Liters pindakaas lekken uit losgeschoten vrachtwagentrailer bij Vraneker. Nou, 1 van deze 3 is dus niet waar. Maar de vraag is, welke is dat precies? Doorgeven doe je via 088 850 51 52. Kopie 1 was, directeur slaapt op school en zet ramen open zodat het gebouw afkoelt. Is het kop 2, bot van Dino uit Antarctica ontdekt in La, lag er al 40 jaar. Of is het kop 3, liters pindakaas lekken uit losgeschoten vrachtwagentrailer bij Vraneker. Ik hoor het graag van je. Is het kopie 1, kopie 2 of is het kopie 3?
1: De

0: Katrina and the Waves met Love Shine a Light.
1: De krantenkopquiz.
0: Ik heb je er net 3 krantenkoppen gegeven en de vraag gesteld. Welke is er niet waar? Ik lepel ze nog een keertje vlot voor je op natuurlijk. Alles om ervoor te zorgen dat je die eer van de ontbijttafel wint, zodat er niet te veel verloren is vandaag.
1: Kop 1.
0: Directeur slaapt op school en zet ramen open zodat het gebouw afkoelt.
1: Kop 2.
0: Bot van dino uit Antarctica ontdekt in La, lag er al 40 jaar.
1: Kop 3.
0: Liters pindakaas lekken uit losgeschoten vrachtwagentrailer bij Vraneker. Nou, eens even kijken wat er binnengekomen is. Ik begin vandaag bij kop 1. Christian, Frank, Rodi en Lidi, helaas voor jullie. De directeur sliep inderdaad gewoon op school en zette de ramen open zodat het gebouw kon afkoelen, wat ontzettend lief is, in Roermond. Ja, met 2 andere collega's. Het was veel te warm voor de leerlingen om een toets te maken. En vrijdag was de school dicht. Temperatuur was van 37 naar 27 graden gedaald op die manier.
2: Wat goed.
0: Toets 2 kon ook doorgaan, dus dat was ook een beetje in zijn eigen voordeel.
2: Dat is jammer.
0: Ja. Gaan we door naar Els en Ans en Jeannette en Nico, die dachten dat kop 2 niet waar was. Bot van dino uit Antarctica ontdekt in La, lag er al 40 jaar. Ja, dat is in een museum in Engeland gebeurd, echt waar. Een titanosaurus.
2: Wauw.
0: Kon 35 meter lang worden. Dat lag niet allemaal in die La, maak je geen zorgen. Het bot werd 40 jaar geleden al gevonden, maar ze dachten dat het een zeedier was. Was helemaal niet zo. Kleine misser.
2: Dat is gek eigenlijk, hè?
0: Ja, kan gebeuren.
2: Even verkeerd gekeken.
0: Ja. Iedereen maakt wel eens een foutje.
2: Zo.
0: Gaan we door naar de kop die niet waar is. Dat is vandaag kop 3. Liters pindakaas lekken uit losgeschoten vrachtwagentrailer bij Vraneker. Nee, het gaat om sojaolie.
2: Oeh.
0: Oepsie, maandagmiddag gebeurd, gistermiddag dus. Lekte op het wegdek. Ze hebben daar een heleboel moeten dempen om het riool te beschermen. Niemand raakte gewond, dat is fijn.
2: Gelukkig.
0: En ja, het zal daar nog gauw een lange vette toestand blijven. Dat mag duidelijk zijn. Zorgt er in ieder geval wel voor dat de eer van de ontbijttafel en het applaus is vandaag voor als pleister op de wonden Arnold, Natterelde, Joke, Els, Gea, Cynthia, Paul, Renny en Francine.
1: De krantenkopquiz.

0: naam is Kelsey Verbrugge. En ik kom uit het allermooiste hoofddorp.
1: Hallo, ik ben Lijze en ik kom uit Purmerend. Thuis in heel Noord-Holland.
2: Het is 6:30. In Uitgeest is het 14 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Op en rond plein 4045 in Amsterdam-Nieuw-West. En in Osdorp wordt feest gevierd nadat Marokko het Nederlands elftal na strafschoppen heeft verslagen. Op het WK voetbal natuurlijk. Er wordt onder meer vuurwerk afgestoken op verschillende plaatsen in Amsterdam. En automobilisten rijden toeterend rond, ziet onze verslaggever. Die sprak een paar hele blije Marokkanen.
4: Heel veel trots, gevoel. Ik heb vooral trots over dit. Zenuwen, dat is het enige wat ik voel. Super veel zenuwen.
5: Gaan jullie nog even door of zo? Toch maar slapen?
4: Nee, zo, nee, we gaan wel door, maar wel rustig.
5: Okay.
4: Kom je zo niet tijdens, we gaan door.
3: Het bleef nog lang onrustig daar. Veel mensen hebben de wedstrijd tussen Nederland en Marokko op grote schermen op straat gekeken of in cafés in de buurt in Amsterdam. Er is ook veel politie op de been. Ja, Nederland verloor dus na strafschoppen. Na 90 minuten was het 1-1. Verlenging werd niet gescoord, dus die penalties. Moeten we die nog doen? Hey, de laatste, dat je ja, die even gehoord hebt.
2: Ja, doe maar. Ja. Trek die pleister er maar af, ja,
3: komt die aan dan.
6: Bart Verbrugge of Saibari? Saibari voor de volgende ronde. Saibari! Ja, het is voorbij. Het is afgelopen voor Nederland. Saibari schiet raak.
2: Mooi, mooi, mooi.
6: En Nederland is uitgeschakeld op het wereldkampioenschap. Weer door die strafschoppen. Altijd maar die strafschoppen. Je wordt er knettergek van.
3: Ja.
2: Jeroen, weet je wat het is? Saibari kwam aanlopen en jij zei, potverdorie, ze hebben die Saibari nog.
3: Ja, ze hadden het lekkerste voor het laatst bewaard.
2: Ja, en dat is dus ook slim.
3: Tuurlijk is dat heel slim. Maar ze hadden de ene laatste, dat is ook een kanon.
2: Ja.
3: Hakimi. Maar die schoot keihard op de paal.
2: Ja. Dus ja, ja. Toen bleven we weer heel eventjes die hoop houden. Terwijl in het begin, Frank, ik dacht, we pakken hem.
3: Tuurlijk.
2: Want dit is...
3: Ik denk het eigenlijk nog.
2: Ja. Ja. En Verbrugge had er ook eentje nog helemaal echt te pakken. Oh. Alleen die tikte die daarna per ongeluk met zijn hak toch nog over de doellijn.
3: Ja.
2: Ja,
3: ja, dat is wel echt een ongelooflijk pechmoment is dat geweest.
2: Ja.
3: Want de Marokkanen, het Marokkaanse elftal miste de eerste penalty en de tweede misten ze dus eigenlijk ook. Maar
2: ja, die ging er toch nog in getikt. Want anders dan ga je met een heel ander gevoel daar misschien. I don't know. Ik weet het ook niet, Frank.
3: Bal is rond, 120 minuten. En aan het eind winnen de Duitsers. Dat is trouwens niet waar.
2: Nee.
3: Want die hebben verloren.
2: Ja.
3: Dus wij zaten er langer in dan Duitsland. Ander nieuws is er ook vandaag. In de rechtbank van Schiphol is vandaag de strafzaak tegen de Duitse automobilist die verdacht wordt van het doodrijden van de 14-jarige Tamar uit Marken gebeurde in 2020. Bijna 6 jaar lang vochten haar ouders voor een strafzaak, want aanvankelijk besloot justitie om de bestuurder helemaal niet te vervolgen. Verslaggever Melle Bos is vandaag op Schiphol en die volgt die zaak.
7: Wat de grote vraag tijdens de zitting lijkt te worden is wat er nou precies is gebeurd na die aanrijding. Want uit nieuw onderzoek zijn er aanwijzingen naar voren gekomen dat Tamar mogelijk niet op dezelfde plek lag als waar zij werd aangereden. Dus dat het lichaam eigenlijk is verplaatst.
3: Ja, wat dat onderzoek precies heeft opgeleverd en waarom justitie de Duitse bestuurder nu wel vervolgt, is nog niet bekend. Dat horen we later vandaag waarschijnlijk. En bij een schietpartij op de Kloekhorststraat in Amsterdam-Zuidoost is gisteravond een minderjarige jongen gewond geraakt. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is niet bekend. De politie is nog op zoek naar de daders. Waarom hij precies geschoten is, is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt dat nog. En de gemeente Schagen gaat een deel van het beschermde polderlandschap daar gebruiken voor woningbouw. In het gebied aan de rand van Schagen kunnen straks maximaal 1500 woningen worden gebouwd. Het gebied is normaal gesproken streng beschermd om het unieke polderlandschappen te behouden. Maar in overleg met de provincie wordt nu toch een uitzondering gemaakt. Vanwege de woningnood natuurlijk. Deze week zetten de gemeente en de provincie hun handtekening onder het plan.
2: Ja, is dat wel een dingetje?
3: Zeker wel. Bouwen in de polder. Daar zullen een hoop mensen tegen zijn. En dan komen er nog bezwaarprocedures hoor waarschijnlijk. Dus het is allemaal nog niet gedaan. Maar als de provincie voor is.
2: Ja, dan ben je al een heel einde.
3: Ja, ja, klopt. Meer nieuws check je bij ons in de app. Of op nhnieuws.nl. Het is het weer dan nog even. Het is deze dagen rustig zomerweer met temperaturen die dagelijks oplopen tot 20, zomaar 26 graden. Hangt daar een beetje tussen. Dus nou, koud is het niet. Vandaag wel flink wat bewolking, maar het blijft droog. Komende dagen zien we de zon wat vaker.
2: Mooi zo, dankjewel Frank. Gaan we naar de verkeersinformatie van de ANWB. Ann, waar staat het vast in Noord-Holland?
8: Twee files, eentje op de A7 van Horen richting Zaanstad, tussen afrit Avenhoorn en Purmerend, bijna 20 minuten. Komt door een kapotte auto en de rechterrijstrook is daar dicht. En file op de A9 van Alkmaar richting Amstelveen, tussen knooppunt Kooimeer en Akersloot, 10 minuten.

0: Johnny Bristol met Hang On In There, Baby.
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: Kwart voor zeven op die vroege dinsdagochtend. En ja, Noord-Holland draait natuurlijk gewoon door. De bakker bijvoorbeeld, of de vrachtwagenchauffeur, de krantenbezorger, die zijn allemaal gewoon weer aan de slag. We gaan naar onze marktkoopman Martin in Amsterdam. Martin, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Martin, hoe zitten we erin deze ochtend?
2: Roemoerig is het hier ook.
0: Ja, waar zit je ergens?
2: Amsterdam, ik sta nu op de markt toevallig. Ik ben nu kramer, want ik had er vroeg ingekocht.
0: Oké, welke markt ben je?
2: Dapperstraat.
0: Ja, Dapperstraat. En het is rumoerig, zeg je?
2: Ja, ja, Marokko en Nederland, hè, dat is altijd een beetje rumoerig op straat.
0: Ja, merk je dat ook?
2: Het valt reuze mee. Okay. Ja, je merkt het wel, maar tot nu toe valt het reuze mee.
0: Oké. Okay. Heb jij zelf zitten kijken of wat heb je gedaan om de wedstrijd een beetje mee te krijgen?
2: Nee, ik heb de radio aan gehad in de auto. Ik moest inkopen, dus van links naar rechts. Dus
0: ja.
2: Ik heb niet kunnen kijken.
0: Van links naar rechts is op zich wel toepasselijk natuurlijk op dit soort dagen.
2: Ja.
0: Maar vertel eens dan, hoe heb je het beleefd?
2: Ja, nou ja, het was wel even een mooi moment om te zien. Bij die 1-0 denk ik, het gaat wel wat worden. Maar ja, daarna was het niet veel meer.
0: En daarna was het een beetje klaar, hè?
2: Ja, en drie stappen van winst is wel heel erg veel.
0: Ja. Wat gaat dit voor jouw marktdag betekenen eigenlijk? Het verlies van Oranje en de winst voor Marokko?
2: Ja, ik denk het niet. Ik denk dat alleen een beetje het gesprek op de markt wordt vandaag. Mensen gaan onderling even met elkaar praten. Maar voor de rest is het onreus.
0: En wat ga je dan zeggen? Ga je dan allemaal heel wijze dingen zeggen tegen mensen? Van, nou ja, de bal is rond.
2: Ik ga zeggen, ik heb lekker niet gekeken. Ik vind er niks aan.
0: Oh ja, oh, je doet gewoon eens je neusbloed. Ja, dat is verstandig, hè?
2: Ja, anders kun je de hele dag blijven praten. Dan kom je niet meer in je werk, toch?
0: Nee, dat is natuurlijk. Dat is wel een goede tip. Als je dus niet met collega's over wil hebben, dan moet je gewoon zeggen, nee, ik heb eigenlijk niet gekeken.
2: Anders komen we niet verder vandaag.
0: Nee, dat snap ik ook wel weer. Goed, en dan qua onrust in Amsterdam, maak je daar zorgen om? Of is dat allemaal positief en gezelligheid op zich?
2: Ik denk dat het vandaag wel positief is, als we het zo horen.
0: Okay,
2: normaal hoor je al heel veel sirenes, maar het is echt rustig.
0: Nou, laten we dan eens even naar de prachtige waar gaan die je verkoopt vandaag. Wat is er in de aanbieding?
2: Vandaag is echt watermeloenendag. Hè?
0: Oh,
2: mooi weer. Het is echt pure watermeloenen. Heel veel watermeloenen worden er weggesneden.
0: Ja.
2: In stukken.
0: Zie je wel eens van die filmpjes ook op internet dat mensen gaan aanraden welke watermeloen je moet kopen?
2: Ja.
0: Volgens mij is de helft daarvan minstens onzin, of niet?
2: Ja, het is allemaal onzin.
0: Oh, echt?
2: Ja, het is allemaal onzin.
0: Hoe kun je nou weten of een watermeloen dan echt lekker een beetje zoet? Oh, dat kun je niet weten.
2: Het is de grootste, ze kloppen erop en ze doen van alles, maar het blijft opensnijden en geluk helemaal.
0: Echt waar? Meen je dat nou?
2: Ja, het klinkt raar, maar het is een natuurproduct. En het kan nog zo hard klikken en heel vaak als het hem opensnijdt is hij gewoon droog. Dat blijft gewoon zo. Daar kun je niks aan doen.
0: Oh, dat is hilarisch. Want mensen denken inderdaad allemaal dat ze een soort van aanpak hebben. Als ik zo doe met de meloen, of als ik daar ruik, of als ik daar even... Of mensen zeggen van als dit plekje wat groter is dan dat plekje, en je moet ook eigenlijk minder van dat zien en meer van dat.
2: Ja. Of erop drukken. Dan zeg je, als ik erop kan drukken en hij is zacht, dan is hij lekker. En als je in de watermeloen die zacht is, dan is hij sowieso slecht. En meteen weggooien.
0: Ja, dan moet je gewoon niet doen.
2: De watermeloen moet hard zijn.
0: Hij moet keihard zijn.
2: Ja. Maar je hebt altijd mensen ook een zachte. Ja, dan kopen ze een zacht. Die kun je gelijk weggooien. Je land leeg op het aanrecht.
0: Ja. Oh, geweldig. Oké. Okay. Dus het is allemaal onzin. Je moet eigenlijk gewoon twee kopen. Dan is de kans groter dat er een lekkere tussen zit.
2: Het is een natuurproduct. Watermeloen blijft echt puur geluk. Geluk.
0: Ja, want soms heb je er wel eens heen. Dan denk je... deze vind ik wel echt ontzettend lekker. Ik ga voortaan watermeloen kopen. Ja, maar dan eet je er daarna in en dan zit je een hap water weg te happen.
2: Ja, dan zit er geen smaak aan. Dan kan je nog hard zijn, maar dan zit er totaal geen smaak aan. Daarom is het de watermeloen.
0: Ja, precies. Hey, en wat zei je over de galliamaloen?
2: Ja, dat, kijk, de galliamaloen, dan kan je de bovenkantje indrukken dat hij wat indrukt. Dan is hij lekker rijp. Dat zijn de meloenen die je
0: wat is de bovenkant? Wat noem jij de bovenkant van de meloen?
2: Ja, zeg maar waar het gaatje zit. Het rondje zit bovenop. Als je hem op zijn kop zet, zeg maar, dan zie je een rondje en dan druk je erop. En als je er een beetje in kan drukken, dan is hij lekker rijp. Die kan je voelen.
0: Okay.
2: Maar zo'n watermeloen, dat valt niks aan te voelen.
0: Ja, en dat is en dan de Cantaloupe bijvoorbeeld, een beetje die Franse meloen. Wat moet je daarmee zelf te verhaal?
2: Precies hetzelfde. Als ze er bovenin een beetje naar beneden drukken, dan zijn ze rijp.
0: Oké. Nou, dat is wel even een goede tip. Maar met watermeloen heb je gewoon mazzel of pech?
2: Nee. Watermeloen is 100% mazzel of pech.
0: Ben je dan iemand die er ook eentje opensnijdt en klaarlegt?
2: Ja,
0: zodat iedereen kan zien en zo.
2: Ja, we snijden het net zoals we er lekker hebben.
0: Ja, dat...
2: en dan zeggen we, kijk, dus hoe lekker ze zijn.
0: Ja. Nee, proef, ze zijn allemaal verrukkelijk. Ja hoor.
2: Ja,
0: zo werken we natuurlijk ook. Ja, precies. Ja. Goed, Martin, ik ga je niet langer van je werk houden. Mocht er daar nog een beetje wat gebeuren, dan laat je het ook even weten, neem ik aan.
2: Ja, dan laat het gelijk weten.
0: Precies, goed zo. Ik ga je ook feliciteren. Je bent met recht de vroege vogel van de dag. En je weet het, hè, hou hem hier.
2: Met heel veel plezier.
1: Ben je ook een vroege vogel?
3: App dan nu je naam en je beroep naar 088-850-5152. En wie weet ben jij binnenkort wel de vroege vogel van de dag.

0: Het is 7:05 en zometeen ga ik eens even met Frank en met Anne kijken hoe lang we die vlagjes nog gaan laten hangen, jongens.
1: Oh ja.
0: Ja.
1: Dan moet dat ook nog.
0: Even serieus. Frank zou het ze allemaal in de fik steken.
2: Nou, hè? Ja, zeker.

0: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
1: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzout de trut. Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
2: Statusduo, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner.
5: Klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Met het Groen Staal project maken we staal schoner, groener en meer circulair. Wil je meer weten? Kijk dan op groenstaal.com.
9: Landbouw Vakdagen West-Nederland. 1, 2 en 3 juli in de Middenbeemster. De vakbeurs voor de agrarische ondernemers die vooruit willen en waar de koe en het land centraal staan. Blijf bij en kom naar de Middenbeemster op 1, 2 en 3 juli. Kijk op landbouwvakdagen.nl.
10: Ik ben Paula en ik kom uit Aalsmeer.
11: Ik ben Henk en ik woon in Amsterdam.
12: Ik ben Trudy uit de mooie plaats Horen.
13: Ik ben Nora en ik kom uit Hilversum.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is 7 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
16: Goedemorgen. Op verschillende plaatsen in Amsterdam is een spontaan feest losgebarsten na de winst van Marokko op het Nederlands elftal. In onder andere Osdorp en Amsterdam-Nieuw-West wordt gefeest. Oranje werd uitgeschakeld na strafschoppen. Marokko is dus door. In de rechtbank van Schiphol begint vandaag de strafzaak na de dood van Tamar op Marken 6 jaar geleden. Justitie wilde de verdachte uit Duitsland eerst niet vervolgen, maar besloot dat later wel te doen. En vandaag begint de rechtszaak dus. En de gemeente Schagen gaat bouwen in de beschermde polder daar. Er moeten 1500 nieuwe huizen komen. De provincie is al akkoord. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het is Nederland niet gelukt om de 8e finales van het WK voetbal te bereiken. Lang ging het gelijk op in Monterrey. Gakpo wist in de 72e minuut het Nederlands elftal op voorsprong te brengen via een voorzet van een vallende Summerville. Toch kwam Marokko nog terug op gelijke hoogte. Bij de strafschoppenserie ging het uiteindelijk mis.
18: Bart Verbrugge of Saibari? Saibari voor de volgende ronde. Saibari! Ja, het is voorbij! Het is afgelopen voor Nederland. Saibari schiet raak. En Nederland is uitgeschakeld op het wereldkampioenschap.
17: Marokko speelt zaterdag tegen Canada. In Utrecht zijn veel feestende voetbalfans van het Marokkaanse elftal op de been. En er wordt getoeterd en vuurwerk afgestoken. Ook in de Schilderswijk in Den Haag wordt gefeest. Maar daarbij is ook vuurwerk naar de politie gegooid. De politie heeft een waterkanon ingezet. En Omroep West meldt dat er iemand is aangehouden. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels en kreeg geen vergunning. En daardoor konden begin deze maand klanten niet meer bij hun cryptomunten, zegt economieredacteur Bart van der Heijden.
19: Het gaat ook om een best wel grote groep klanten. Zo'n 30.000 mensen, schat het OM zelf. En daarom wil het Openbaar Ministerie dat er een faillissement wordt aangevraagd. Dan wordt er namelijk een curator aangesteld en die kan dan kijken, heel simpel gezegd, over wat er nog over is van die cryptomunten en die kan dit onder de klanten verdelen.
17: En de Fiat bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. In het Friese dorp Spanga is een auto in het water beland. Daarbij is de passagier om het leven gekomen en de bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij dat ongeluk betrokken. Het weer, eerst zon van het westen uit meer bewolking. Vanmiddag misschien wat regen. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
2: Eén file nog en die staat op de A7 van Horen richting Zaanstad. Tussen afrit Avenhoren en Purmerend Noord, 10 minuten.
20: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
6: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
20: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
21: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
20: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
22: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott... en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw... brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
23: Kom gezellig langs bij jouw Reed Shop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reed Shop, gewoon om de hoek.
22: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
24: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
25: Het is Cent de Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
24: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
25: Nu bij Dirk, biezen rauwkost, 99 cent. Lekker fris.
26: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
27: De ontbijttafel
28: met Pieter Kok.

0: Natasha Bedingfield met These Words. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is Amor, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 10 minuutjes over 7 op die vroege dinsdagochtend. Het wordt een best wel redelijk zomerdagje vandaag weer. Nog maar niks te klagen, toch? Het is 30 juni en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Frankie is er ook nog voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
2: Zei je nou helemaal niks te klagen, toch? Goedemorgen.
0: Dat zei ik inderdaad. En ja, weet je wat het is? Ik kan ook meteen wel weer helemaal in de serenade melancholiek van Tchaikovsky duiken. En dat we meteen weer... Ja, dat kan.
2: Ja, dat kan. Dat hoeft ook weer niet.
1: Nee.
2: Het is als schitterende muziek eigenlijk.
0: Prachtige muziek.
2: Ik zit er wel. Het is wel helemaal sluitelaar bij mijn gemoed.
3: Ach, prachtig, zo'n oud bootje.
2: Oh ja.
1: Afschuwelijk.
2: Afschuwelijk?
0: Oeh. Ja, jeetje, maar dat moeten we volgens mij gewoon doen. Ja, ik vind het ook te zwaar.
1: Kom op.
0: Ja. Voor de duidelijkheid, mocht je het gemist hebben... Nederland is uitgeschakeld op het WK... en er zijn mensen hier aan tafel die daar nogal zwaar aan tillen. En dat zijn voornamelijk Frank en Anne. Ja, eerlijk
2: en niet
0: is eerlijk.
2: Dan.
0: Nou, niet zo zwaar als jullie, nee.
1: Nee?
0: Nee.
1: Oh.
0: Dat is, er is wel een verschil.
2: Ja, dat is waar.
0: Ja.
2: Oh ja.
0: Hoe hebben jullie het beleefd, jongens? Want jullie zijn hier in alle vroegte naartoe getogen vanochtend...
2: Ja.
0: Om te gaan zitten kijken met z'n tweetjes.
2: Ja.
0: Dat ging mij net even wat te ver.
2: Snap ik wel. Maar we hebben gisteren heel uitgebreid zitten rekenen... dat als het dan verlengd zou worden... dat we dan de ontknoping zouden meemaken in de auto... en dat zouden we niet zo goed aankunnen. Dus nee. Hebben we uiteindelijk op het allerlaatste moment toch besloten... We moeten eerder werken.
1: We gaan.
0: Ja, jullie zijn toch maar gegaan. Ja. En een petje af voor die inzet natuurlijk. Maar is jullie iets opgevallen aan elkaars kijkwijze? Want hebben jullie vaker een Nederlands elftal gekeken met z'n tweetjes?
1: Nee, nooit.
0: Nee, just checking.
2: Alleen digitaal.
0: Ja, nee, maar... precies. Dat je nog eens een keer een appje stuurt. Hè,
2: Ja, inderdaad. Maar ik moet toch wel een lans breken voor Anne Brachten, dames en heren.
0: Echt waar?
2: Die kan goed voetbal kijken.
0: Oh ja?
2: Dat is echt top. Dat luistert namelijk heel nauw of je goed voetbal kan kijken.
0: Ik heb geen idee. Dat precies waarom ik niet bij jou durfde te kijken, Frank.
2: Nee, dat is maar goed ook. Dan moet je ook wel een klein beetje auditie voor doen. En dat had Anne in die appjes ook wel gedaan. Kijk, ik krijg ook appjes nu van collega's die zeggen... helaas, maar Nederland was matig. Slechte opstelling, dus er blijft Koerman allemaal niet best. Net kwam nog een andere collega binnen. We waren ook niet best. Dat mag allemaal niet.
0: Dat is er helemaal geen ruimte voor.
2: Nee, het is misschien wel waar. Maar we zeggen het niet.
0: Nee, oké.
2: Anne zegt dat niet. Die blijft optimistisch. Op het moment dat zelfs ik een klein beetje...
1: Ja, jij ging ook.
2: Ik ging ook onder het maaiveld. En toen ineens was daar...
0: Het zonnestraaltje Anne Brachten.
2: Anne Brachten.
0: En wat zei ze? Wat zegt ze dan?
2: Ze zei gewoon dingen, kan nog. Wat gaat het nu doen? Goed. Dat soort dingen.
0: Ah ja, precies.
2: En,
1: ik had echt nog vertrouwen in. Echt tot allerlaatste moment.
2: Het was ook bijna gelukt.
0: Het was ook echt bijna gelukt, jongens.
1: Kon gewoon.
0: We waren echt bijna. Maar goed. Met alle respect dan maar... Oh nee, dit moet ik dus niet doen.
1: Nee, dat is geen
0: idee. Ik wilde alweer... Zie je?
1: Nee, ze hebben niet nodig.
0: Dus niet doen.
2: Luister, het is super nauw.
0: Dat wist ik helemaal niet.
2: Anne Brachten. Eigenlijk is Anne Brachten...
3: wereldkampioen.
0: Nou, dat is fijn.
2: Ja, precies. Ja.
1: Super.
0: Laatste vraag. Vlaggetjes.
2: Vlaggetjes?
0: Nog gaan laten hangen of...
1: Ja, toch? Huh?
0: Ja?
1: Ze hebben het toch goed gedaan even. Ik kan het nog even niet aan.
0: Om ze eraf te halen, gaat dat al te ver?
1: Ja, toch?
2: Wanneer is Koningsdag eigenlijk?

0: Paul McCartney en Wings met Silly Love Songs.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Ja, een koerswijziging bij Defensie. Want de komende jaren moeten steeds meer taken onbemenst worden uitgevoerd. De krijgsmacht wil in de toekomst vanuit één centrale locatie, bijvoorbeeld een marineschip, onbemande systemen kunnen aansturen. De marine oefent daar vandaag mee in Den Helder. We hebben daarom Sander aan de lijn, die is adviseur onbemande systemen bij de marine. Sander, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
0: Ja, onbemande of onbemenste systemen, zoals dat tegenwoordig heet, dat heeft natuurlijk wel even wat uitleg nodig. Waar moeten we aan denken? Ik ga meteen met mijn hoofd richting drones, maar drones en marine, klopt dat dan wel?
3: Onbemande systemen eigenlijk in alle domeinen. We zijn hier bezig met de Maritime Uncrewed Sea Trials. Zoals je zelf zei net, dan oefenen we met het aansturen van onbemande systemen vanuit het centraal punt. En dat zijn zowel drones die varen, vliegen, maar ook onder water varen.
0: Ah, kijk eens. Oké, dus dat zijn gewoon drones die te land en zee in de lucht, om het zo maar te noemen.
3: Het hele spectrum hebben we.
0: Waarom is deze koerswijziging nou nodig?
3: Je ziet eigenlijk aan de ontwikkeling van de oorlogsvoering dat er steeds meer onbemand gebeurt. En wij willen graag ook onze collega's zo ver mogelijk van het gevaar houden als dat niet nodig is. Dus als we ergens iets op deze manier kunnen doen, doen we dat liever zo dan met de mensen in de gevarenzone.
0: Ja,

0: En hoe zit het dan met de besturing van al deze drone-achtige systemen? Want ja, kunnen die ook zelf een beslissing nemen? Of zullen er toch altijd weer mensen aan te pas komen? Of zal het half-half zijn? Hoe gaat zoiets werken?
1: Nou, wat wij doen, we sturen eigenlijk alle systemen aan op basis van missieautonomie. De reden daarvoor is dat als je bijvoorbeeld 30 drones aan een schip zet, heb je al gauw 20 tot 40, 50 bestuurders misschien wel nodig daarvoor, als je ze allemaal tegelijk wil laten opereren. Daar hebben we gewoon geen plek voor. Of moeten de schepen veel groter maken en dat is niet de bedoeling. Dus daar hebben we een bepaalde mate van autonomie voor nodig.
0: Oké, hoe moet ik dat dan voor me zien? Dat ze dus wel, ze worden ergens op afgestuurd. Gewoon, ga daar maar heen.
1: Nou, kijk, weet je, dat is de die autonomie die zit met name in het navigeren, in het waarnemen of het ondersteunen van complexe beslissingen. Dus eigenlijk verandert techniek op die manier wie waarneemt of wie navigeert, maar niet wie beslist.
0: Ah, ja, precies. Oké, dus eigenlijk gewoon voor het verzamelen van informatie bijvoorbeeld, daar heb je helemaal niet meer per definitie mensen bij nodig.
1: Nou ja, kijk, de mens is nog wel betrokken, maar die zit een stukje verder weg. Dus we verplaatsen eigenlijk de mens door middel van techniek, maar we behouden gewoon de regie.
0: Ja, eigenlijk hè, in een soort van bijzondere situatie zou je dus terecht kunnen komen in een situatie waarbij alleen nog maar onbemenste systemen met elkaar aan het knokken zijn in een oorlogssituatie. Wat is daar nog oorlog voeren aan bijna, toch?
1: Nou ja, kijk, oorlog voeren blijft de verantwoordelijkheid van de mens en van de politiek met name. En ook al verplaatsen we dat, dat haalt de verantwoordelijkheid niet weg.
0: Nee, oké, maar het is toch dan uiteindelijk wie het meeste geld en de meeste drones heeft of iets dergelijks?
1: Nou ja, kijk, zoals het nu is in de stand van de techniek, zijn we daar voorlopig nog niet. En hebben we echt nog wel een hele hoop mensen nodig in de organisatie om ons werk te doen.
0: Nee, oké, want je zou kunnen denken, we hebben straks een geheel digitaal leger. Dat zou ook wel bijzonder zijn. Maar zover is het nog lang niet dus.
1: Zover zijn we zeker niet.
0: Nee. Oké. Okay. In wat voor denkbare oorlogssituaties zouden dit soort wapensystemen nou van pas kunnen komen? Wat kun je daar voor voorbeelden bij bedenken?
1: Nou, we gebruiken ze voor een heleboel taken. Dus zoals ik net al aangaf, met name op dit moment gewoon voor verkenning. We zijn bezig met deze oefening vooral de focus ligt op de aansturing van al die systemen, zodat we dat verantwoord kunnen doen, dus dus goed kunnen inzetten. Je kunt denken aan precisieaanvallen of bescherming van kritieke infrastructuur, zoals onderwaterleiding of kabels. Denk aan duikoperaties. Lange afstandsvluchten, gewondentransport, search and rescue. En dat zijn allemaal elementen die we hier tijdens de Maritime Uncrewed Sea Trials eruit plukken en oefenen.
0: Ja, want inderdaad, even terug naar de oefening van vandaag. Hoe gaat die oefening eruit zien? Wat gaat er gebeuren allemaal?
1: Oh, het is niet alleen vandaag. We zijn al een week of 5 bezig.
0: Oh, kijk eens.
1: En we brengen een boel stapsgewijs steeds verder naar buiten toe. Dus we beginnen eigenlijk met haventesten van bepaalde bootjes. Die varen we heel rustig rond om te kijken hoe ze reageren op de aansturingssoftware. En vervolgens brengen we ze naar buiten. En zo is het eigenlijk voor elk systeem dat we hebben, is het kruipen, lopen, rennen.
0: Ja.
1: Zodat we goed en zorgvuldig de boel onder controle kunnen houden.
0: Oké, en zijn dit dan dus ook systemen die al zijn aangeschaft? Of zit hier dus ook nog probeersels bij waarvan je moet gaan kijken of het verstandig is om dat in grotere getalen aan te gaan schaffen?
1: Nou, goede vraag. De focus hier bij ons ligt op de command and control. Dus op de aansturing van het geheel. En niet op de hardware. De hardware zijn over het algemeen is meer een middel dan een doel aan zich.
0: Oké, dus het gaat bij jullie in dit geval, als ik het dan even vertaal naar buiten defensietaal, om het zo maar te noemen, om te kijken of jullie er goed mee kunnen werken, wat er al is.
1: Nou, we proberen vooral de aansturing hier te bouwen. Dus eigenlijk het hersenen en het zenuwstelsel van zo'n systeem van systemen.
0: Ja,
1: okay. En daar gebruiken we nu dus andere drones voor. Niet per se operationele drones, maar die is goed geschikt zijn op dit moment om daarmee te trainen.
0: Ja, merken jullie ook dat jullie echt andere mensen moeten aantrekken bij Defensie om dit soort systemen te besturen? Dan wat er voorheen voor mensen gezocht werd bijvoorbeeld?
1: Nou, dat is wel een goede vraag. En wat we hier bij deze oefening zien, en dat vind ik zelf eigenlijk heel erg leuk, is dat we heel erg hands-on bezig zijn met die ontwikkeling. Er zijn hier softwareprogrammeurs, we hebben hier operationeel personeel, we hebben hier ook veel burgers van Defensie werken, maar ook reservisten en beroeps. Dat werkt allemaal door elkaar. Het heeft allemaal andere achtergrond, andere opleiding. En samen zijn we de hele dag bezig om zo snel mogelijk te ontwikkelen.
0: Ja, tot slot, publiek is niet welkom, begreep ik. Maar is het wel zo dat mensen bijvoorbeeld in de omgeving onbemande systemen in de lucht zouden kunnen zien of dat soort voorbeelden?
1: als ze goed op hebben gelet, de afgelopen 4 weken heeft er veel gevlogen en gevaren.
0: Dan is er pas wel van alles langsgekomen eigenlijk.
1: Ja, absoluut. Ja, onder water hebben ze denk ik niet gezien, maar op het water en in de lucht is dat zeker opgevallen.
0: Is er zeker wel iets duidelijk geweest. Goed, dankjewel. Adviseur onbemande systemen bij de marine, Sander. En veel succes met de verdere tests daar.

0: gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
6: Wie Notten kent, die zoekt niet. Wie zoekt, kent Notten niet. Ik ben Aad Notten uit Lansmeer.
7: Ik ben Dida en ik kom uit Zaandam.
8: Thuis in heel Noord-Holland.
9: Het is 7:30. In Buitenkaag is het 16 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Oranje is uitgeschakeld op het wereldkampioenschap voetbal. Na een spannende reeks penalties won Marokko afgelopen nacht. De wedstrijd verliep een tijd lang moeizaam. Werd pas in de 72e minuut gescoord door Oranje, 1-0 dus. Dus leek er toch wel goed uit te zien voor Nederland. Maar in de blessuretijd sloeg het noodlot toe.
11: Masraoui gaat naar de linkerkant van het veld. Voorzet komt er voor het doel. Oh nee, daar gaat hij. Daar is dan toch de gelijkmaker. Het is 1-1 door Issa Diop. En weer krijgt Nederland de deksel op de neus in de extra tijd.
10: Ja, het is ook een stukje therapie voor de nieuwslezer, hoor, dit bulletin. Uiteindelijk kwam het na een verlenging dus aan op strafschoppen. En ja, was het voorbij voor Oranje. In verschillende steden, en onder andere in Amsterdam, is het feest. In Osdorp gaan ze van links naar rechts de Marokkaanse voetbalfans wel te verstaan.
12: Ja. Ze kennen het liedje ook niet heel goed.
10: Dat vind ik het allemaal.
12: Nee, ze moeten het even oefenen, ja.
10: Maar ze mogen hem hebben, hoor, de rest van het toernooi. Nu door, zou ik zeggen. Ja, toch even een stukje teleurstelling ook nog doen dan maar.
12: Ja, Koeman. Ik zie de hele tijd niks anders op jouw gezicht, maar
10: schep het er maar af. Koeman, die praat nog even na over een penalty die Bart Verbrugge leek tegen te houden. Dat deed hij met de NOS.
13: Dit bizarre moment. Zien,
14: ja, Richard, Bart, die heeft hem, die bal ligt hem achter hem. En met zijn eigen hak tikt hij die bal erin. Ja, als je dit soort momenten dan ook nog tegen je hebt, dan houdt het op.
10: Ja, dan houdt het op.
12: Ja, als je dit soort momenten tegen je hebt. Dus hebben drie mensen die hebben de bal of op de paal of hoog over. Of waar schoten ze allemaal wel niet naartoe geschoten?
10: Nou ja, Timber schoot hem naast.
12: Ja.
10: Justin Kluivert schoot hem op de paal. Hard.
12: Ja.
10: En die werd gepakt
12: door de keeper.
10: Ja, dat was een ware penalty. Maar die keeper van de Marokkanen staat er wel aan bekend dat hij er af en toe eens eentje pakt. En dat deed hij ook. Ja.
12: Verbrugge, topwedstrijd gekiept, wow, voor de duidelijkheid.
10: Wat een keeper.
12: Ja.
10: Jongen, nou. Maar goed, zo heb ik er nog wel een paar die echt goed. Ik wou ook Cody Gakpo nog even noemen. Die heeft natuurlijk een zware tijd gehad. Met een doodgeboren baby. En vandaag toch gescoord. Ongelooflijk moment.
12: En ook de tranen natuurlijk.
10: En ook de tranen.
12: Maar, ja.
10: Ja. Maar goed, Oranje ligt eruit, Marokko gaat door. En Koeman die heeft nog niets losgelaten over zijn toekomst. Of die bondscoach blijft, hij heeft gezegd... daar ga ik vanaf morgen over nadenken. Ander nieuws is er ook, want bij een schietpartij... op de Kloekhorststraat in Amsterdam-Zuidoost... is gisteravond laat een minderjarige jongen gewond geraakt. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. Aanspreekbaar, zegt de politie, ze zoeken nog naar de daders. Waarom er precies geschoten is, is niet bekend. Politie onderzoekt dat nog. In de rechtbank van Schiphol is vandaag de strafzaak... tegen de Duitse automobilist die verdacht wordt van het doodrijden... van de 14-jarige Tamar uit Marken in 2020, 6 jaar geleden dus. Lange tijd vochten haar ouders voor een strafzaak... want aanvankelijk besloot justitie om de bestuurder helemaal niet te vervolgen. Maar gaan ze dus wel doen. En Melle Bos die is vandaag in de rechtbank en volgt de zaak.
15: Wat de grote vraag tijdens de zitting lijkt te worden... is wat er nou precies is gebeurd na die aanrijding. Want uit nieuw onderzoek zijn er aanwijzingen naar voren gekomen... dat Tamar mogelijk niet op dezelfde plek lag als waar zij werd aangereden. Dus dat het lichaam eigenlijk is verplaatst.
10: Hoe ze dat onderzocht hebben en hoe ze dat nu zeker weten... dat moet vandaag nog blijken. De gemeente Schagen gaat een deel van het beschermde polderlandschap... gebruiken voor woningbouw. In het gebied aan de rand van Schagen kunnen straks maximaal 1500 woningen worden gebouwd. Het gebied is normaal gesproken streng beschermd om het unieke polderlandschap te behouden. Nou, gaat dus nu een streep doorheen. In overleg met de provincie Noord-Holland wel te verstaan wordt nu een uitzondering gemaakt. Deze week zetten de gemeente en de provincie hun handtekening onder het plan. En vandaag begint Sieren een nieuwe campagne om mensen aan te moedigen om eens spontaan een praatje te maken met elkaar. Want dat gebeurt nu te weinig, zeggen kenners. En bij een campagne zit natuurlijk een campagnelied. En dat klinkt zo.
16: De vrouw naast mij heeft een chihuahua in haar tas. En ik wil weten hoe haar hond heet.
17: Hoe

0: Een praatje maakt je dag. En dit liedje ook, Piet?
1: Ik ben vooral onder de indruk van de gezichtsuitdrukking van Anne op dit moment.
2: Wat afschuwelijk, hoor. Ja, jemig.
1: Ik heb jou nog nooit zo goor zien kijken, geloof ik.
2: Nou, ik ging alles wel even omhoog.
1: Ja, maar aan de andere kant, want dat begrijp ik wel. En je kunt altijd van die soort campagnes zeggen wat je wil. Maar aan de andere kant is het wel heel belangrijk dat je gewoon een beetje contact houdt met elkaar. Hè. Zeg gewoon elkaar eens gedag op straat.
0: Oh.
1: En begin daar eens mee. Zeg eens gewoon een keer vandaag iemand zomaar gedag.
2: En sterkte.
1: Ja, nee, ja, je kunt mensen ook makkelijk sterkte wensen vandaag. Nou, mocht je Frank Boer bijvoorbeeld op... Ja, Frank was het alweer vergeten al, en je begint er weer over.
0: Ik zat net even lekker naar dat liedje te luisteren. Ja.
2: Iemand zou maar in zingen uitbarsten als je hem tegenkomt met dit lied.
1: Nou, ik zou niet, ik kan niet nazingen. Ik kan niet nazingen. Nu zit ik
2: in een rondje.
0: Ik kan ook een keer nog een keer de winnende goal van Marokko laten horen.
1: Nee, laten we dat niet doen.
0: Pas op, hoor.
1: Ja, meer nieuws in de app. Of op nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Frank. Gaan we naar het weer met Jan Visser. Want het weer is er gewoon altijd zonder gedonder. Of althans, afgelopen nacht niet.
3: Goedemorgen, Pierre.
0: Ja, goedemorgen, Jan. Jan, laten we het alsjeblieft over het weer gaan hebben.
3: Ik denk dat gaan we doen.
0: Heb jij vannacht voetbal zitten kijken?
3: Gedeeltelijk wel, ja.
0: Oké. Okay. Ja, toen je wakker werd, toen dacht je, laat ik hem toch maar even aanzetten. Kijk wat
3: er
0: gebeurd is.
3: Ja, toen was het 1-0 voor Nederland.
0: Oh, echt waar? Oh, dan was je wel heel vroeg bij trouwens, Jan.
3: Ja, maar goed. Toen heb ik maar even doorgekeken, want dan blijf je hangen.
0: Ja, dat is ook zo. Maar weet je dan wel wat voor weer het wordt vandaag?
3: Ja hoor.
0: Mooi zo.
3: Ja, en ik heb daarvoor redelijk veel geslapen. Dus dat is allemaal prima te doen.
0: Heel goed. Jan, vertel, wat staat ons te wachten allemaal?
3: Nou, we hebben wat de nacht betreft trouwens ook iets moois gehad. Want zo rond middernacht waren er weer lichtende nachtwolken te zien. Dus dat is een prachtig fenomeen. En dat zijn eigenlijk een soort van kosmische wolken die op extreem grote hoogte ontstaan. En die kun je alleen maar in de zomer zien wanneer de zon net onder de horizon staat. Dat er net voldoende licht is om op die ijsdeeltjes te kunnen schijnen. Nou ja, en verder is het fors afgekoeld. Op veel plaatsen naar zo'n 11 tot 12 graden is best een lage temperatuur. Duingebied van Wijk aan Zee 8 graden. En het zal in Duinkommen best wel wat lager zijn geweest. Geen opmerkelijk lage temperaturen. Maar het zegt toch wel wat. En het is ook wel lekker natuurlijk. Hè, want dan kun je het ook weer wat koeler krijgen binnen. En vandaag overdag, het is wat bewolkt nu aan het worden. We hebben te maken met bewolking van een storing boven Ierland. Dat zijn eigenlijk de voorlopers ervan. Het is geen actieve bewolking. Ik denk dat het op de meeste plaatsen droog blijft. En in de loop van de dag hebben we ook op je geregeld zon. Maar ja, het drukt wel de temperatuur, Pieter. Het wordt aan de kust 21 tot 22 graden. Elders zo rond 23 graden. En waarschijnlijk zal het in de beeld geen 25 graden meer worden.
0: Oh.
3: En daarmee komt er dus een einde aan de 12-daagse hittegolf van de afgelopen tijd. En de wind hier zwakt tot matig. Nu wat meer noord tot noordoost. Later wat overwegend veranderlijk. Morgen hebben we geregeld zon, kan een enkele bui vallen. En temperatuurniveau een beetje hetzelfde als vandaag. En een zwakke tot matige wind uit het noordwesten.
0: Oké, Jan. En gaan we de hittegolf een beetje missen? Of
3: valt dat wel niet, toch?
0: Nee, precies. Anders staat ook wat te juichen hier aan tafel, inderdaad.
3: Ik bedoel, het lekker weer zoals gisteren en vandaag en morgen. Ja, dat is prima.
0: Daar
3: maar,
0: is helemaal niks mis mee.
3: 30 plus, dat...
0: Nee. Oké. Of dat er wel weer aankomt, daar moeten we het zo meteen maar over hebben dan, Jan.
3: Ja, gaan we doen.
0: Tot straks.
3: Ja. Tot straks.
0: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
2: Paar files, eentje op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Daar sta je voor Nieuw-Vennep 50 minuten vast. Komt door wegwerkzaamheden op de A44. Ook file op de A10, knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt de Nieuwe Meer tussen Landsmeer en de Koentunnel 5 minuten. En op de N208 van Sassenheim richting Haarlem sta je voor de aansluiting met de N207 10 minuten stil.
0: En zometeen jouw kans op kaarten voor Dierenpark Blankendaal. Bij Dingen met Dario. Voor de laatste keer. Echt waar?
4: Goedemorgen.

0: Magda en de Munnik met de kapitein, deel 2.
1: NH, ontbijttafel.
2: Dingen met Dario.
3: Dingen met Dario.
0: Het is precies net aan helemaal 7:15 geweest en dat betekent hoog tijd voor Dario. De Amsterdamse zanger gaat op cryptische wijze iets voor jou omschrijven. En als je denkt te weten waar hij het over heeft, dan pak je de telefoon en draai je dat nummer 088-850-51-52... om zo kans te maken op kaarten voor Dierenpark Blankendaal. Vandaag voor het laatst.
4: Ja.
0: Vanaf morgen weer een nieuwe prijs.
4: Nou.
0: En wat dat is, ja, dat moet je maar afwachten.
4: Hoor je dan wel.
0: Ik zou maar voor die kaarten voor Dierenpark Blankendaal gaan, want misschien valt het wel tegen morgen. Heb je morgen, weet ik veel, gratis voetreis naar Parijs of iets dergelijks.
4: Voetreis?
0: Ja, dan moet je zelf lopen.
4: Oh.
0: Goed. 088-850-51-52. Jouw kans op die kaart voor Dierenpark Blankendaal dus. En wat is de vraag van vandaag? Dit.
5: Als hij op het toneel staat, ga ik echt voor mijn plezier.
0: Als hij op het toneel staat, dan ga ik echt voor mijn plezier?
5: Als hij op het toneel staat, ga ik echt voor mijn plezier.
0: Ja. Wat is dat? Of wie is dat? Of hoe noem je zoiets? 088-850-51-52. Het is jouw kans op die kaart daarvoor. Dierenpark Blankendaal.
5: Als hij op het toneel staat, ga ik echt voor mijn plezier.
0: Ja, want hier valt nog steeds gewoon wat te winnen hoor bij de ontbijttafel. 088-850-51-52. Laat me weten wat jij denkt dat Dario hier bedoelt. En wellicht zijn die kaarten voor Dierenpark Blankendaal helemaal voor jou.
5: Als hij op het toneel staat, ga ik echt voor mijn plezier.
0: Ja, wie of wat is dat? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
6: Met Kootje.
0: Kootje, goedemorgen. Wat denk je dat het antwoord is?
6: André van Duin.
0: Ik ga eens even kijken of je gelijk hebt. Oeh, ik snap de denkrichting. Je zit er helemaal niet eens zo ver vandaan. Maar hij is niet goed, Kootje.
6: Oké.
0: Volgende keer beter.
6: Dag.
5: Als hij op het toneel staat, ga ik echt voor mijn plezier.
0: 088-850-51-52. Waar heeft onze Dario het over? Hè? Misschien als je een tip moet geven, niet heel specifiek op één persoon mikken, zou ik je aanraden.
5: Als hij op het toneel staat, ga ik echt voor mijn plezier.
0: En ook niet stiekem gaan zitten bellen met WhatsApp, want dat is ook niet de bedoeling hoor. Gewoon eventjes bellen via 088-850-51-52. Als je hier in de uitzending komt, ja, dan krijg je het misschien zomaar voor elkaar dat die kaarten voor het Dierenpark Blankendaal voor jou zijn. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
7: Goedemorgen met Henny.
0: Henny, wat denk jij dat het antwoord is?
7: Ja, mijn idool, hè, mijn favoriet.
0: Jouw favoriet, jouw idool. Laten we eens even kijken. Nee, ja, nee. Ik snap de denkrichting ook wel, maar hij is niet goed, Henny. Helaas, volgende keer beter.
7: Doei.
5: Als hij op het toneel staat, ga ik echt voor mijn plezier.
0: Ja, het is niet mijn idool, mijn favoriet. Het was ook niet André van Duin, maar ja, wie of wat is het wel? Als je het algemeen bekijkt, hè, daar gaat het om. 088-850-51-52. Jouw kans op die kaarten voor Dierenpark Blankendaal. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
8: Goedemorgen met Wies.
0: Wies, vertel, wat denk jij dat het is?
8: Ik denk André Rieu.
0: Je denkt André Rieu, zullen we kijken. Nee, het is een jammer. André. Bedankt voor het meedoen.
8: Succes.
0: Dag Wies.
5: Doei. Als hij op het toneel staat, ga ik echt voor mijn plezier.
0: Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
9: Hi, met Joke.
0: Joke, vertel.
9: Ik dacht cabaretier.
0: Je dacht een cabaretier, even kijken.
5: Een cabaretier.
0: Hey Joke, dat is helemaal goed. Nou, wat leuk zeg. Twee kaarten voor Dierenpark Blankendaal zijn helemaal voor jou.
9: Ja, dankjewel. Ja.
0: Weet je al wie je mee gaat nemen toevallig?
9: Ja, mijn man.
0: Ja, die wil per se mee, dat snap ik wel.
9: Ja.
0: Joke, ik wens jullie veel plezier samen en een fijne dag.
9: Oké, dankjewel.

Ballerskerks met What Can I Say? Nou, dat is op zich een goede vraag op deze ochtend natuurlijk. Het is 8 minuten voor 8. Zometeen is het tijd voor het nieuws. Hier bij de ontbijttafel na Sam Brown met Stop.

0: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
1: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
2: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
3: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
4: Statusduw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
5: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
6: Dus het maken van staal wordt schoner.
7: Klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
8: Moet dat dan in Nederland?
9: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
4: En wat levert dat dan op?
7: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
4: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
10: Met het Groen Staal project maken we staal schoner, groener en meer circulair. Wil je meer weten? Kijk dan op groenstaal.com.
11: Ik ben Mike uit Den Helder.
12: Ik ben Meerta uit Monnikendam.
13: Ik ben Jan Kuipers en ik woon in Haarlem.
14: Mijn naam is Petra en ik kom uit Alkmaar.
15: Ik ben Jimmy en ik kom uit Amsterdam.
16: En ik ben Ellen uit Stompetoren. Thuis in heel Noord-Holland.
17: Het is 8 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
18: Goedemorgen. Op verschillende plaatsen in Amsterdam is een spontaan feest losgebarsten na de winst van Marokko op het Nederlands elftal. In onder andere Osdorp en Amsterdam-Nieuw-West wordt nu gefeest. Oranje werd uitgeschakeld vanochtend vroeg na een strafschop in de wedstrijd tegen Marokko. Marokko is dus door. In de rechtbank van Schiphol begint vandaag de strafzaak na de dood van Tamar op Marken 6 jaar geleden. Het meisje werd aangereden. Maar nou, was dat maar de vraag wat er nou precies gebeurd is. Justitie wilde de verdachte uit Duitsland eerst niet vervolgen, maar gaat dat nu dus wel doen. En de gemeente Schagen gaat bouwen in de beschermde polder. Moeten daar 1500 nieuwe huizen gaan komen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Maar nu is het nationale en het internationale nieuws.
19: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het is Oranje niet gelukt om de laatste 16 te bereiken op het WK. Marokko is door en treft in de volgende ronde Canada. Zoals al vaker op een eindtoernooi ging het voor Oranje mis in de penalty-serie. Volgens bondscoach Ronald Koeman was vooral de tweede penalty van Marokko een kantelpunt.
20: Bart die heeft hem, die bal ligt hem achter hem. En met zijn eigen hak tikt hij die bal erin. Ja, als je dit soort momenten dan ook nog tegen je hebt, dan houdt het op.
19: Nederland heeft nu 7 strafschoppenseries verloren op een eindtoernooi. 2 keer werd er maar gewonnen. Teleurstelling dus bij de Nederlandse fans, die massaal waren opgebleven om Nederland midden in de nacht aan te moedigen.
21: Ja, kut. Oftewel kwalitatief uit het teleurstellend. Maar ja, wat doen we er dan?
22: Ja, zuur. Sure. En het raakt me heel erg. Maar het is eenmaal zo, dus klaar.
19: In een aantal steden gingen feestende Marokko-fans de straat op, zoals in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam. In de Haagse Schilderswijk braken ongeregeldheden uit. Fans blokkeerden de straat. De ME kwam in actie met een waterkanon. Agenten werden bekogeld met stenen en vuurwerk. Volgens de politie in Den Haag zijn enkele mensen aangehouden vanwege openlijke geweldpleging. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd. Mogelijk zijn 30.000 klanten hun geld kwijt. Ze kunnen sinds begin deze maand niet meer bij hun cryptorekeningen. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels. De FIAT bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. Er is beslag gelegd op het vermogen van het bedrijf. Er is niemand aangehouden. Dan het weer nog. Eerst zon, van het westen uit meer bewolking en vanmiddag misschien wat regen. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Ann, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
0: 3 files hebben we. De langste staat nog steeds op de A4 van Rotterdam richting Amsterdam. Daar sta je voor Nieuw-Vennep 50 minuten vast nog. Op de N207 van Hillegom richting Alphen aan de Rijn, tussen afrit Abbenesse en de aansluiting met de A44, 10 minuten. En ook een lange nog op de N208 van Sassenheim richting Haarlem. Daar sta je voor de aansluiting met de N207 nog 25 minuten vast.
8: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
11: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
8: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
23: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
8: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
24: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantelzorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
25: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
26: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
27: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
26: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
27: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
28: Als je Vodafone mobiel
29: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
28: krijg je tot wel 20 euro korting.
29: Elke maand weer.
28: En hoe meer data en snelheid,
29: hoe groter die korting.
28: Dat is One. Van Vodafone.
29: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
30: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
31: De ontbijttafel
32: met Pieter Kok.

0: Chris Cab met Liar Liar. Goedemorgen, welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Bedenken dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 8:09 op die vroege dinsdagochtend. Het zonnetje schijnt alweer in een groot deel van de provincie. Het wordt er een fijne zomerse dag. En niet zo bokheet als de afgelopen tijd. Het is gewoon wat koeler geworden. En daar geniet Anne enorm van. Anne, ja. Goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen.
0: Fijn dat je erbij bent. En Frank, ja, geniet eens eventjes een beetje ver te zoeken. Maar het begint langzaam ook wel even te
2: gaan. Ja,
0: toch, hè?
2: Ja, ja, ja.
1: Niet?
2: Jawel. De rug recht, de kin omhoog.
0: Ja, precies.
2: En dat zo die gaat.
1: Ja. Doet het goed, Frank.
0: Anne, jouw vader stuurde net een appje dat hij zojuist op teletext de uitslag van de wedstrijd tegen Marokko gezien heeft.
1: Ja.
0: Dat vind ik wel een mooie oldschool manier van om even te checken of iets echt gebeurd is of niet.
1: Ja, vind ik ook.
0: En hij is er toen achtergekomen dat we, mocht je het nog niet meer gekregen hebben, verloren hebben van Marokko met penalties in het WK. En dat we daardoor uitgeschakeld zijn, al daar. En dus geen wereldkampioen worden dit keer.
1: Nee.
0: Maar joh, over 4 jaar weer een kans. En dan zijn we gewoon weer back and stronger than ever.
1: Kunnen we er weer helemaal in.
0: Ja. En weet je, de ontbijttafel is ook de plek waar we met z'n allen gewoon de schouders eronder gooien en zeggen, hé, we gaan er gewoon weer voor.
2: Ja, dat is hier, hè?
0: Ja.
1: En Marokko, ik vind het toch echt leuk. Ik zit al die beelden te kijken en iedereen heeft het zo leuk. Ik vind het echt enige beelden.
2: Ja. Iedereen heeft het zo leuk, ja.
1: Ja.
0: Nou, alle
1: fans
0: van Marokko
1: wel. Ja, jij hebt het ook wel leuker dan net, hoor.
2: Dat is ook zo. Ik vind het ook leuk.
0: Ja, we hadden gisteren, Frank, en ik zeg niet dat we dat als een reëel scenario bestempeld hebben. Maar ik zei wel, mocht Nederland uitgeschakeld worden, dan wil ik het liefst dat dat dan is van de toekomstig nieuwe wereldkampioen. Want dat vind ik dan mooi. Nou, dan denk je van, nou, dan hebben we tenminste verloren van een nieuwe wereldkampioen.
2: Niks verloren.
0: Maar jij zei, nee, als wij eruit getetst worden door iemand, wil ik dat ze meteen de wedstrijd daarna eruit geknikkerd worden.
2: Ik heb dat, ja.
0: Hoe zit je daar nu in?
2: Nou, met Marokko heb ik dat wel wat minder. Want, het is ook wel lachen als nog een beetje. En weet je wat voor mij heel erg scheelt?
0: Nou,
2: de Duitsers zijn eruit.
0: We hebben ongeveer 5 uur langer in het toernooi gezeten dan de Duitsers.
2: Dat is lekker, joh. Ja. Ik hoorde net ook een Duitse commentator dat nog even vertellen. Ik dacht, ja, wonderbaar.
0: Nou, lekker, dat is toch genieten dan.
2: Ja.
0: Mocht je met je ziel onder je arm lopen en even een duwtje in de rug nodig hebben, dan kun je gewoon even bellen bij ons. 088-850-51-52. En dan helpen we je er gewoon weer bovenop.
2: Ja, en anders kijk je ook even op teletext en dan naar de uitslag van Duitsland.
0: Ja,

0: Taylor Swift met I Knew It, I Knew You.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Ja, vannacht was het dan zover. Die grootste wedstrijd tegen Marokko. En ja, we zouden dat wel eens eventjes gaan oplossen met z'n allen. Frank en Anne hier, die hebben zitten kijken. Die zijn hier vannacht naartoe getogen. Op het laatste moment zeiden ze, ja, we kunnen het toch niet volhouden om thuis te blijven zitten, want straks moeten we opeens in de auto zitten. Stel dat er een verlenging komt, dat houden wij niet vol. Wij moeten hierheen, hè jongens? Zo is het een beetje gegaan.
3: Zo is het gegaan,
0: ja. In paniek eigenlijk deze kant op. Ik lag heerlijk te slapen. Ik dacht, als er een verlenging komt, dan ben ik tegen die tijd wel wakker. En zo bleek.
4: Ja.
0: Ik kwam wel bij mij trouwens vanochtend de woonkamer inlopen, waar mijn dochter nog met een lading vrienden in de woonkamer op de banken lag.
3: Heel goed.
0: Om te kijken naar de wedstrijd. En ik hoorde toen dat de verlenging eraan zat te komen. En zei mijn dochter, oeh, kunnen we dan nu gewoon naar bed, jongens? Toen zei iedereen, wat zeg jij nou?
3: Ja.
0: Dus toen vroeg ze of ze het eerste uur van school nog even niet mee hoefde te pakken. Want ze moest wel nog even naar school vandaag.
4: Oh, wat palen.
0: Ja. Nou ja, goed, ze zoekt maar uit. S'avonds een vrouw, 's ochtends een vrouw, toch?
3: Werkt het zo ook?
0: Vind ik wel, ja. Is het niet alleen met mannen? Nee, zo.
3: Nee, maar ik ben... Nee, emancipatie, prima. Maar uurtje missen.
0: Nee, ja. Jij bent echt geen goede raadgever op dit.
3: Ja, hoor, ik vind, als je 3 penalties mist, mag je ook 1 uurtje missen. Ja. Vind ik.
0: Of dat ook geldt voor Paul Alkema, de bakker die toch moet proberen van zijn oranje tempoes af te komen. Dan ga ik nu eens even vragen. Paul, goedemorgen.
5: Hey, goedemorgen, ja.
0: Paul, jij hebt een bakkerij in Annapolona en we hadden elkaar... wanneer was dat? Gisteren? Eergisteren even aan de telefoon? Toen was je oranje tempoes aan het maken? Ja. Toch even kijken hoe het allemaal gaat. Maar ja, nou zit je met die dingen. Of valt dat mee?
5: Nou, het valt mee. Ik had gisteren alles verkocht en we hebben nu gewacht met maken totdat de wedstrijd af was.
0: Oh, dat meen je niet?
5: Ja, 4 jaar geleden ging ik het zitten in, maar nu was ik wijzig.
0: Oh, geweldig. Dus je had alle ingrediënten klaarstaan om oranje tempoes te maken, maar ja, nu hoeft het dus helemaal niet.
5: Nee. Ja, ik had ze met alle liefde gemaakt, maar dat mocht niet zo wezen.
0: Nee, dat snap ik. Heb je dan zelf al een beetje gekeken? Want ja, ik ken een beetje. Jij staat over het algemeen sowieso al best wel vroeg op, hè?
5: Ja, nou, via radio, af en toe een telefoontje erbij, schermpje links, met z'n allen eigenlijk een beetje door.

0: bakkerij heen. Was eigenlijk ook wel weer een hele leuke ervaring.
1: Ja, snap ik wel. Hoe laat ben je begonnen met werken dan vanochtend?
0: Nou, ik was om kwart over twee was ik op de bakkerij.
1: Ah ja, precies. Mooi op tijd.
0: Ja.
1: Ongelooflijk. Jij slaapt ook eigenlijk niet, hè? Dat weten weinig mensen.
0: Niet veel in deze tijd, denk
1: ik. Nee, dat kan ik me voorstellen. Oké, dus het was een beetje met z'n allen half kijken en half... Ja, dan opeens hoor je dat er een doelpunt valt. Pot, verdorie, daar gaan we dan. Alles erop en eraan. En toen dacht je, laten we maar vast beginnen met de oranje fondant. Want misschien is het nodig.
0: Nou ja, zo'n beetje. Ja, hij stond al klaar inderdaad, dat wel.
1: En je had zelfs Wout wegworstenbroodjes gemaakt?
0: Ja, nou ja, ze waren eigenlijk wel. Nou, als je het zo zag, hij kopte er mooi door.
1: Nou, zeker. En laten we zijn penalty ook niet uitvlakken. Want ik heb nog nooit iemand zo cool op zo'n belangrijk moment zo snoeihard een penalty in zien schieten.
0: Ja. Dus ja, eigenlijk misschien, die broodjes waren niet verkeerd.
1: Nee, oké. Ja, ik weet niet hoe het in Annapolona zit. We zien beelden vanuit Amsterdam. Dat daar heel veel mensen in Marokkaanse shirts naar buiten aan het gaan zijn. En toeterend door de straten gaan. Maar dat zal in Annapolona misschien net iets minder zijn.
0: Ja, ik heb hier niet veel gezien of meegekregen. Ik ben nu onderweg voor bezorging. Kom ik ook niet heel veel tegen.
1: Oké, dus het is ook niet zo dat jij allemaal rode tompoezen gaat maken vandaag of iets dergelijks.
0: Nee. Dat had ik graag gedaan. Maar ja, we hebben hier niet zo heel veel Marokkaanse inwoners.
1: Nee, oké. Nou ja, dan zou het nergens op slaan. Hè? Ik bedoel, geintje is leuk, maar... Het is nou een keer klaar. Maar is dit ergens ook een klein beetje een strop voor jou als bakkerij? Dat je denkt, van, ja, dat is toch eigenlijk wel balen?
0: Dit is ook wel een financiële, strop is een groot woord, maar dat zaterdag natuurlijk een prachtige dag voor ons geweest, weet je wel. Ja, dan verkoop je toch 500 of 600 oranje poezen en WK'sbollen, worstenbroodjes en leeuwertaartjes en dat soort dingen. Ja, dat feest gaat nou niet door.
1: Nee, maar je hoeft ze ook niet te maken, dat scheelt dan weer tijd. Toch? Al die WK'sbollen. Nee, die had ik nog niet gehoord trouwens, hoor.
0: Ik had het met liefde gedaan. Maar ja, het mag niet baten. Ik baal enorm, maar het is wat het is.
1: Ja, is natuurlijk zo. En wat dat betreft, je hebt al geleerd van de afgelopen keer bij het WK... dat je ze dus nog niet moet maken als de wedstrijd nog niet gespeeld is. Daar komt het maar weer om. Goed, en wat staat er dan voor vandaag nog meer op de agenda? Of was dit hem?
0: Nou, dit was hem niet. Nee, we gaan vandaag gewoon weer productie, want de zomervakantie komt eraan. Dus er gaan heel wat mensen op vakantie, dus daar gaan we wel een beetje volwerken.
1: Wat moet je daarvoor doen dan? Oh, gewoon de mensen in de bakkerij die op vakantie gaan.
0: Ja,
1: het is niet zo dat je extra krentenbollen maakt voor iedereen die op naar de autoroute Soleil gaat, zeg maar.
0: Nou, dat ook wel. Maar ja, die maken we dagvers. Dus het zijn meerdere dingen die we van tevoren kunnen maken. Gaan we nu al doen met de groep. We zijn deze week nog compleet. Maar daarna beginnen we echt wel een week of 12 met mensen op vakantie in de bakkerij. Dus dan,
1: Goed, mooi zo voor iedereen die in de buurt van Annapolona bij Bakker Paul en Oranje Tompoes wil halen vandaag nog eventjes om het verdriet te verdrinken. Dat kun je vergeten, want die zijn er niet, Paul.
0: Nee,
1: duidelijk. Nee. Goed. Nee. Fijn dat we even mochten bellen deze ochtend. Ja. Werk ze en over 4 jaar hebben we gewoon weer een kans, toch?
0: Ja, nee. Over 2 jaar.
1: Ja, dan hebben we het EK. Dan kun je ook weer allerlei oranje dingen maken.
0: Ja,
1: zeker. Ja, en dan moet je weer allemaal nieuwe namen en producten aan elkaar gaan koppelen. Ik verheug me er nu al op.
0: Ja, komt goed.
1: Mooi zo. Bakker Paul uit Annapolona.
2: De ontbijttafel.

0: beste Theo. Die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
1: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Hé, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
10: Hoi, ik ben Rens. Ik kom uit Schagen.
11: Ik ben Christina, oud Volendam.
12: Ik ben Chetin Sen, uit Zaandam.
13: Ik ben Anne, uit de Muiden.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is 8:30, in de Rijp is het 16 graden. Dit is het nieuws naar Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
16: Goedemorgen. Op verschillende plaatsen in Noord-Holland is een spontaan feest losgebarsten na de winst van Marokko op het Nederlands elftal. In Amsterdam worden onder andere gefeest in Osdorp en Amsterdam Nieuw-West.
17: Fantastisch. Perfect.
18: Ongelooflijk.
17: Perfect.
18: En iedereen maar haat opeens. Ja, die op. Hij heeft het toch gedaan, hè? Toch gedaan.
19: Het is al helemaal licht. Ik weet niet hoe vroeg het is.
17: Maakt niet uit. Iedereen moet werken. Mensen moeten werken. Mensen moeten naar huis. Maar eerst Marokko.
16: Ja, ze zijn blije Marokkanen. En in Osdorp ja, kennen ze hun klassiekers. Ze gaan van links naar rechts. Ja, dat hoort dan wel bij dat Nederland is uitgeschakeld. Want dat was de tegenstander. Ronald Koeman, de trainer van Oranje, gaat vanaf morgen, zegt hij, pas nadenken of hij doorgaat als trainer van het Nederlands elftal. Na bijna 6 jaar staat de automobilist vandaag terecht die ervan wordt verdacht dat hij de 14-jarige Tamar uit Marken heeft aangereden. Ze werd 's ochtends jaren geleden dood in de berm gevonden. Eerder kreeg de man een boete van €1500 van het Openbaar Ministerie. Tot woede, dat snap je, van de nabestaanden van Tamar, vertelt deze verslaggever.
20: De ouders die waren het daar nooit van begin af aan niet mee eens met die boete. En te weinig vonden ze dat. En zij denken ook dat hij meer weet dan dat hij zegt, de verdachte.
16: Ze denken dat de bestuurder het lichaam van het meisje van de weg heeft gehaald om daarna snel door te rijden. Bij een schietpartij op de Kloekhorststraat in Amsterdam-Zuidoost is gisteravond een jonge jongen gewond geraakt. Gaat om een minderjarig slachtoffer, zegt de politie. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. Ze zijn nog op zoek naar de daders, die zijn spoorloos. Waarom er precies geschoten is, is niet bekend. De politie onderzoekt dat nog. En na een jarenlange zoektocht hebben duikers een Wieringer viskotter teruggevonden die al sinds de jaren 60 werd vermist. De bemanningsleden waren toen onderweg naar het Duitse eiland Silt om garnalen te vissen. Ze kwamen in een storm terecht en het schip zonk. De vondst is nu een opluchting voor de nabestaanden van de 3 overleden bemanningsleden.
21: Onbeschrijfelijk. Van eindelijk is het voor elkaar. Het boek kan dicht.
22: We gaven af en toe gewoon bijna de hoop op om hem te vinden. En dat het nou toch gelukt is, ja, dat is gewoon echt fantastisch.
21: We gaan het vieren met een pond paling, met lekker met paling en met een drankje erbij.
16: Ach ja, de afgelopen jaren zochten specialisten steeds naar het wrak, maar steeds op verkeerde plekken. En nu is het dus toch gelukt.
4: En de gemeente Schagen gaat een deel van het beschermde polderlandschap gebruiken voor woningbouw. In het gebied aan de rand van Schagen kunnen straks maximaal 1500 woningen gebouwd worden. Het gebied is normaal gesproken streng beschermd om het unieke polderlandschap te behouden. Maar in overleg met de provincie Noord-Holland wordt nu een uitzondering gemaakt. Dat gebeurt allemaal vanwege de woningnood in Nederland. Deze week zetten de gemeente en de provincie nog hun handtekening onder het plan.
5: Best wel een beetje een dingetje, kan ik me voorstellen daar ook.
4: Ja hoor, en
5: er zullen vast wel mensen zijn die er niet al te blij mee zijn.
4: Volgens mij komen er nog wel wat bezwaarprocedures, kan ik mij zo voorstellen. De wethouder daar, maar ja, dat is de wethouder, hè, die heeft dit plan bedacht. Die zegt, nee, we gaan een hele mooie wijk neerzetten. Allemaal met oog voor natuur en geen gekke hoogbouw en noem maar op.
5: Duurzaamheid
4: maar
5: ja, hoog in het vaandel, ja.
4: Ja, al die dingen meer. Dus nou, er zal ongetwijfeld wel een kern van waarheid in zitten. Maar ja, het is wel iemand die een beetje belang heeft bij die boodschap. Maar goed, dat kunnen we gaan afwachten. Ze hebben er in Schagen, daar in het gemeentehuis in ieder geval, grote verwachtingen van. Ze zeggen, over 15 jaar zal iedereen dit een heel goed idee hebben gevonden.
5: Ja, het is misschien ook wel gewoon heel erg nodig. Ja,
4: ja, moeten huizen komen, jongens. Er zijn er veel te weinig. Dus nou, je moet iets wat dat betreft. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
5: Dankjewel, Frank. Gaan we naar het weer met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
13: Pieter, goedemorgen.
5: Jan, als ik hier naar buiten kijk, zie ik momenteel even geen zonnetje. Is het erg bewolkt in de provincie of valt het
13: mee? Ja, de bewolking overheerst wel hoor. Dat is wel zo. En dat zal in de loop van de dag zal de zon wel af en toe doorkomen. Maar we hebben te maken met vrij veel bewolking. Die een beetje afwaait van een storing. Afwaait tussen aanhalingstekens van een storing boven Ierland. Die komt wat langzaam dichterbij. Maar het blijft waarschijnlijk wel op de meeste plaatsen droog. Een enkel spatje is op de radar. Is wel wat nistelactiviteit te zien. Maar het meeste, ja, dat verdwijnt onderweg. Verdampt. Dus met andere woorden, een overwegend droge dag met bewolking, soms wat zon. Het is nu 17 graden. Ze hebben echt duidelijk de warmte nu even achter ons gelaten. En de temperatuur komt vanmiddag uit op de meeste plaatsen op zo'n 22 tot 23 graden. En de wind is nu zwak tot matig uit het noorden tot noordoosten. Later op de dag staat er weinig wind. Morgen zijn er perioden met zon. Misschien een enkele bui in de loop van de dag, maar daar blijft het waarschijnlijk bij. En de temperatuur een beetje, Pieter, op hetzelfde niveau. Zo'n 22 tot 23 graden. En een meest matige wind uit het noordwesten. Op donderdag neemt de kans op wat regen of een bui toe. Dat trekt dan een frontensysteem over de Noordzee. En de dagen daarna komen weer meer onder invloed van hoge druk. Blijft dan overwegend droog, geregeld zon. Waarbij de temperaturen stevast zo rond de 23, 24 graden gaan uitkomen. Misschien in het weekend wat hoger. En volgende week wordt het waarschijnlijk ook wel wat warmer. Maar niet echt, zeg maar, richting 30 graden. Althans, daar ziet het nu niet naar uit.
5: Nee, oké. Dus het is niet zo dat we meteen weer zo'n hittegolf induiken met z'n allen.
13: Nee, waarschijnlijk niet.
5: Nee, okay,
13: nou ja, verder sluiten we vandaag natuurlijk de maand juni af.
5: Oh ja.
13: En dat kon natuurlijk niet anders. Nou, de grote verschillen natuurlijk tussen de eerste helft en de tweede helft. En dat wordt op 1 na warmste juni ooit. En 3 jaar geleden beleefden we de warmste juni. En vorig jaar staat ook nog in die top 3.
5: Okay.
13: Dus het zegt wel wat over hoe snel en hoe vaak juni tegenwoordig erg warm is.
5: Ja, het stijgt echt door inderdaad. Ja. En jullie op dat vlak is juist weer wat minder, toch? De afgelopen jaren? Of zit dat alleen maar bij mij tussen de oren?
13: Ja, dat is, het blijft wel hoog hoor steeds. Maar van die enorme uitschieters, zoals jaren geleden, 2006 en zo, dat zien we de laatste jaren wat minder.
5: Oké, goed Jan, we zijn op de hoogte en we gaan gewoon genieten eigenlijk van een prima lekker doedagje wat mij betreft vandaag.
13: Absoluut, ja, absoluut.
5: Doen we dat, dankjewel en tot later Jan.
13: Tot later.
5: Ann, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
23: Paar files. Eentje op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Sta je nog steeds voor Nieuw-Vennep een uur vast. Komt door wegwerkzaamheden op de A44. Op de N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn. Tussen de aansluiting met de N205 en de aansluiting met de A4 25 minuten. Dat komt door een ongeluk. De weg is daar dicht. En als laatste op de N208 van Sassenheim richting Haarlem. Sta je voor de aansluiting met de N207 een kwartier vast.

0: Margo Wallen met Love Somebody.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Ja, uiteraard hebben we het veel over het WK-verlies van Oranje van vanochtend heel erg vroeg. Maar er gebeuren ook andere dingen vandaag natuurlijk. Het is namelijk ook de geboortedag van André Hazes. Hij zou vandaag 75 jaar zijn geworden. En daarom bellen we met de barvrouw van de Hazes Kroeg, de Eddy Bar in De Pijp in Amsterdam, Jacqueline Reus. Jacqueline, goedemorgen.
3: Hele goedemorgen.
0: Het is na bijna 22 jaar nog steeds een bijzondere dag bij jullie in de kroeg, kan ik me voorstellen.
3: Absoluut. Alleen natuurlijk worden alle dingen ook minder en dit wordt ook minder.
0: Ja.
3: Helaas.
0: Ja. Ik kan me ook voorstellen dat het een klein beetje weg hebt soms. Maar er zullen ook ongetwijfeld fans zijn die het fijn vinden om even bij elkaar te komen.
3: Absoluut. Elk jaar komen ze weer naar de markt toe en maken ze foto's van de zaak natuurlijk en van het beeld. En herdenken ze hem.
0: Ja. Zie je ook wel een klein beetje jonge aanwas nog? Want ik weet dat er veel twintigers in mijn omgeving, die zijn helemaal gek van Hazes.
3: Ik sta af en toe versteld hoeveel jongeren het nog inderdaad leuk vinden. Maar ja, die worden ook waarschijnlijk thuis opgevoed met het muziek van André Hazes natuurlijk.
0: Ja, en daar is ook helemaal niks mis mee. Laten we wel wezen.
3: En absoluut niet. Er zitten hele leuke nummers bij. Niet alle.
0: Nee. Niet alles is goed. Dat moeten we nooit zeggen. Bij wie dan ook, wat mij betreft. Maar zitten er ook mensen bij eigenlijk die bij je langskomen die André persoonlijk gekend hebben misschien?
3: Ja, vooral de mensen die bij ons werken, die kennen, hebben André gekend natuurlijk. En er zijn natuurlijk ook wel veel zangers die bij ons liedjes nog van hem opnemen of liedjes gekregen hebben van anderen die dan op andere haast nummers lijken en het bij ons naar voren brengen. En dan komt ook het café er altijd leuk op te staan, moet ik zeggen.
0: Ja, hartstikke goed. Is dit eigenlijk vanaf meteen na zijn overlijden jaarlijkse traditie geworden bij jullie in de Eddy Bar?
3: De oude eigenaresse, helaas die overleden, die was zondags thuis en de bus stond voor de deur uit België, wat ik begrepen heb. Toen werkte ik helaas nog niet. En toen waren ze niet open en toen wilden hun dat de zaken open gingen. Dat hebben ze niet gedaan. En toen is vanaf dat moment wel elk jaar een feest geworden.
0: Ja.
3: En toen ze overleed zijn we helaas te lang dicht geweest. Hebben ze ook andere plekjes gevonden natuurlijk. Maar desalniettemin blijven ze terugkomen.
0: Ja, Jacqueline, heel even dubbelchecken. Maar heb jij een vogel toevallig?
3: Ja.
0: Oh ja, cool. Maar hij is enthousiast. Hij hoort jouw kletsie. Ik doe lekker mee.
3: Ja. Ik heb juist mijn televisie uitgedaan. Alles uit gewoon hem niet te laten twitteren.
0: Ik vind het wel gezellig, maar ik dacht het is toch goed om te weten. Of dat je een hele schorre hond hebt.
3: Ik heb er drie.
0: Wat heb je voor...
3: Agapornissen.
0: Agapornissen.
3: Ja, geweldig. Eentje gaat ermee naar bed zelfs.
0: Echt waar?
3: Ja.
0: En waar gaat hij dan liggen?
3: Aan het voeteneind. In een mooi kastje.
0: Dat ben je niet. Serieus?
3: Ja, echt
0: waar. Dit weer voor verhaal.
3: Ja, dat zijn ze gewend.
0: Heeft hij dat altijd al gedaan?
3: Altijd.
0: Oké.
3: Vanaf het begin.
0: Bijzonder. Nou, het is helemaal goed, schat. Dat is toch prima allemaal. Even terug naar Hazes. Want vandaag zullen er ongetwijfeld weer veel Hazes-platen worden aangevraagd. En welke wordt dan het meest aangevraagd?
3: Helaas elke keer dezelfde nummers. Waardoor ik waarschijnlijk ook andere nummers ook heel mooi vind. Bloed, zweet en tranen. Ja. De Vlieger natuurlijk. En De Glimlach van een Kind. Nee, De Glimlach van een Kind. Hoe heet dat ook weer? Kleine Jongen, sorry.
0: Ja. Maar dat zijn juist de nummers waar jij dan... Ja, zeg maar.
3: Een beetje moe van hoor.
0: Ja, precies. Ja, het wordt nou wel tijd.
3: Ben ik een beetje klaar mee.
0: Ja.
3: Er zijn zoveel mooie nummers van hem. We draaien elke keer dezelfde.
0: Wat is nou een nummer waarvan je zegt van ja, dat is eigenlijk ondergewaardeerd?
3: Laat mij maar bij haar.
0: Laat mij maar bij haar?
3: Ja, dat is zo'n mooi nummer.
0: En wat maakt het zo mooi dan?
3: Ik weet niet. Dat melodietje heeft me toen ooit een keer gepakt. En dat komt niet uit mijn hoofd. Het blijft een mooi nummer.
0: Oké, wat goed zeg.
3: En ik leid mijn eigen leven natuurlijk. Maar dat is wel een gegeven dat iedereen het al heeft met dat nummer. En ik dacht dat het uit was. Dat is ook een heel mooi nummer.
0: En je bent wel echt ook zelf eigenlijk stiekem heel erg fan.
3: Ja, nee, het blijft een onderdeel van je leven natuurlijk. Ik ben natuurlijk altijd in cafés geweest. Mijn vader heeft een café gehad, dus daar werd het ook altijd gedraaid. Ik heb het niet dat ik het thuis draai, maar ik hoor het ook genoeg op mijn werk natuurlijk.
0: Ja, en zoveel dat bloed, zweet en tranen je wel eventjes kan overslaan. Daar zou je niet...
3: Nee, maar die wordt gewoon te veel aangevraagd. Het is wel eens leuk als er dan opeens iemand zegt van ik wil het rode licht horen of zonder jou. Ja, dat zijn allemaal ook mooie nummers.
0: Ja.
3: En het gebeurt wel eens. En ik raad altijd iedereen aan, laat mij maar bij haar. En dan staan ze te kijken en dan zeggen ze, oh, dat nummer ken ik niet.
0: Ja,
3: en dat vind ik dan heel grappig.
0: Ja, dat kan ik me wel voorstellen dat je dan denkt van
3: voor echte fans.
0: Ja, dan moet je dan toch eigenlijk ook kennen.
3: En die zet ik dan altijd meteen op en dan is iedereen wel verblust en dat vinden ze leuk. Dus.
0: Ja, ik ben eventjes door mijn eigen archief aan het duikelen. Maar ik heb bijvoorbeeld zonder jou hier wel even klaarstaan. Zullen we die gewoon even draaien?
3: Nou, hij zou hartstikke
0: Is dat
3: leuk
0: een goed
3: zijn.
0: Idee?
3: Ja, helemaal geweldig.
0: Op deze speciale dag. Zijn er nog mensen waarvan je zegt jongens, kom allemaal deze kant op en ik wil jullie allemaal zien nog?
3: Nou, het zou geweldig zijn als überhaupt mensen komen. En we mogen altijd een foto maken met het echte beeldje van André Hazes, waar wij op de schouwen bestaan, achter de bar.
0: Kijk.
3: En dat is altijd wel een leuk dingetje. Dat is een andere beeldje wat als op de markt staat. Dus als ze dat willen, kunnen ze vandaag bij ons een foto halen. Die maak ik voor hun, met hun telefoon. En dan hebben ze een leuke aandenken.
0: De Eddie Bar in de Pijp, daar moet je wezen als je de 75-jarige geboortedag zou willen vieren van André Hazes. Want dat is vandaag. Jacqueline, dank dat we even mochten bellen. En zonder jou is in dit geval ook gewoon lekker voor jou, goed?
3: Absoluut. Hartelijk dank. Fijne dag.
0: Jij ook. Doei.
3: Daar.

Wat een goede keus. Kan niet anders zeggen. Jacqueline de Reus die deed hem dan ook barvrouw van de Hazeskroeg, de Eddy Bar in de Amsterdamse Pijp. Want André Hazes zou vandaag 75 geworden zijn. En als je dat wil vieren, dan kan dat daar in de kroeg vanavond. Zometeen gaan we bellen met Supermarkt de Marokkaan in Amsterdam. Want daar valt wat te vieren, dat zul je snappen. Alles.

0: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
1: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzout de trut. Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
4: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
5: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
6: Ik ben Glamer, ik kom uit Sint Maarten.
7: Ik ben Evi uit Amsterdam.
8: Ik ben Nico uit Berkhout.
9: Ik ben Rodi uit Alkmaar.
10: Ik ben Mittin Hakzooi uit Zaanstad.
11: Ik ben Louise uit Purmerend.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is 9 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
14: Goedemorgen. De gemeente Schagen gaat een enorme nieuwbouwwijk bouwen in beschermd poldergebied. Bouwen was er altijd verboden, maar de provincie is nu toch akkoord met dat plan. Moeten 1500 nieuwe huizen komen daar. Op verschillende plaatsen in Amsterdam is een spontaan feest losgebarsten na de winst van Marokko op het Nederlands elftal afgelopen nacht. Hè. In onder andere Osdorp en Nieuw-West wordt gefeest. Oranje is dus uitgeschakeld naar strafschoppen. En ja, de teleurstelling is dus ook groot in het Oranje kamp. Spelers zijn sprakeloos, ze zijn in tranen en sommigen zeggen zelfs sorry. Nou, hoe dat zit, hoor je zo. Nu eerst het nationale en het internationale. Nieuws.
15: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental na de twee aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700, heeft de parlementsvoorzitter van het land bekendgemaakt. Het aantal gewonden na de aardbeving staat nu op ruim 5000. Correspondent Nina Jurna ziet de verwoesting in de stad La Guaira met eigen ogen.
16: Moet je voorstellen dat je daar gewoon achter elkaar hele, ja, ingestorte flatgebouwen eigenlijk hebt. En dat daarbovenop wordt dan nog gezocht naar overlevenden, ook door hulpteams, maar ook door mensen zelf.
15: Bijna 16.000 mensen zijn dakloos geworden door de aardbeving. Marokko is door naar de volgende speelronde van het WK voetbal. Nederland ligt eruit. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. En in de verlenging werd niet gescoord, dus het draaide uit op penalties. Daarbij trok Marokko aan het langste eind. De Marokkaans-Nederlandse speler Masraoui is blij met het resultaat van het Marokkaanse elftal.
17: Ja, geweldig. Je ziet het. We vieren het alsof we de finale hebben gewonnen. Dus ik denk dat onze acties meer dan genoeg zeggen.
15: Marokko speelt in de 8e finale tegen Canada. En na de overwinning van Marokko is het op enkele plaatsen onrustig geweest. In het centrum van Rotterdam kwam de ME in actie toen feestende Marokkaanse supporters niet wilden vertrekken. 4 mensen zijn opgepakt. In de Schilderswijk in Den Haag blokkeerden Marokkaanse supporters de weg. Ze gooiden stenen en vuurwerk naar motoragenten. De ME zette het waterkanon in. Er zijn zeker 10 mensen opgepakt. In Amsterdam en Utrecht verliep de viering vreedzaam, net als in de Belgische hoofdstad Brussel. Het weer nog. Eerst heeft de zon nog veel ruimte, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. In de loop van de middag kan er een beetje regen vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
18: 7 files hebben we en 3 daarvan zijn langer dan 10 minuten. Allereerst die op de A4 van Rotterdam richting Amsterdam. Daar sta je voor Nieuw-Vennep nog 3 kwartier vast. Komt door wegwerkzaamheden op de A44. Op de N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn. Tussen de aansluiting met N205 en de aansluiting met de A4 35 minuten. Dat komt door een ongeluk. De weg is daar dicht. En op de N208 van Sassenheim richting Haarlem, daar sta je vast voor de aansluiting met de N207, een kwartier vertraging.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai. Tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
19: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
20: Zijn we er al?
19: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
21: Oh ja, verzekering.
19: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
19: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
22: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
23: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
22: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
24: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
25: De ontbijttafel.
26: Met Pieter Kok.

0: Sunny. High time he went. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Het is inmiddels 9:09 op die prachtig mooie dinsdagochtend. Want hij is niet zo bokheet als hij de afgelopen tijd geweest is. En dat is gewoon puur genieten. Verder kwamen jullie opeens, Anne en Frank, met z'n tweetjes in een toch vrij verhitte discussie.
1: Ja.
0: Maar waar ging het precies over?
2: Ik was al even aan het doorselecteren.
0: Ging het even over die voetbalwedstrijd nog steeds?
1: Nog steeds? Die is net pas af.
0: 3 uur geleden allemaal, jongens.
2: Het zweet is nog wat.
0: De krant is alweer bijna te gebruiken als kattenbakvulling.
1: Ja. Nou, het gaat wel beter met het gemoed.
0: Mooi zo.
1: Toch?
2: Hè?
0: Nee, maar wacht even. Nee, jullie kregen woorden over de opstelling of iets dergelijks, of niet?
2: Over de opstelling.
1: Het ging over Koeman.
2: Ja, kijk.
0: Mocht je het gemist hebben, je zet net die radio aan. Helaas, Nederland, oranje dus, is uitgeschakeld op het WK door Marokko. Ja. Penalties, het is een trauma waar we nooit meer overheen komen.
1: Oeh, wat een spannende pot was het.
0: Ja, wat een spannende pot en tegelijkertijd ook weer niet. En toen vervolgens gingen jullie zojuist met elkaar in gesprek.
1: Ja.
0: Ging even mis.
1: Ja, het ging over Koeman.
2: Nou ja, kijk, Koeman heeft gezegd, ik ga morgen pas nadenken over mijn toekomst.
0: Ja.
2: En Anne zei, nogal wie dus. Je kunt nu niet het schip verlaten.
1: Nee.
2: En dat lijkt me nou. Ja, en ik denk dat dat prima kan.
1: Ja, maar dat vind ik zo'n onzin. Dat is toch ook helemaal niet leuk?
0: Nee, maar het schip is toch al gezonken?
2: Ja.
1: Nee, je bent nog een team nu, hè?
0: Nee.
1: Je bent nog een team, tuurlijk wel.
2: Ja, maar kijk, we moeten...
1: Ik vind jullie wel heel hard, hoor.
2: Nu niet zo hard. Ik ben...
0: Wat vond je van de tactiek van Koeman, Frank?
2: Kijk, weet je. Ik vond het tot de 90ste minuut doodsaai, maar goed.
0: Ja, want toen stonden we 1-0 voor de duidelijkheid.
2: Toen werd het 1-1. Toen vond ik het iets minder goed.
1: Ik vond het echt niet saai.
2: Nee, ja, ik vond het vreselijk spannend.
1: Ik ook.
2: Ik heb niet voor niks een schoon shirtje aangedaan.
0: Nee, er kwam wel lucht vanaf inderdaad.
1: Je was ook de hele tijd aan het ijsberen.
2: Ja.
1: Je was wel echt rondjes aan het lopen.
2: Ja, ik zal mijn stappen tellen er even bij pakken.
0: Dat is wel lachen. Je kunt even kijken, want normaal gesproken zit je op ongeveer 148 stappen op dit tijdstip.
2: Kijk hoor, hoe dit allemaal werkt. Gezondheid. Ik heb vandaag gelopen. Kijk hoor, het is vandaag dinsdag. Ik heb vandaag al 3,5 kilometer gelopen.
1: Ik ben ook zo vaak naar de wc geweest. Ik heb jou nog nooit naar de wc zien gaan, überhaupt.
0: Nee, dat doe je eigenlijk nooit.
1: Ik heb dat wel eens in twijfel getrokken. Of je dat wel eens doet. En nu ben je echt minimaal 8 keer gegaan.
2: Ja, maar ik,
0: allemaal paniekplasjes.
1: Allemaal paniek.
2: En ik heb ook heel veel water gedronken. Dus.
0: Ja. Oh, echt?
2: Ja, want het was hier hartstikke warm. Ja, het was superleuk. Het was echt ontzettend leuk.
0: Jongens, laten we heel even terugkijken nu. Even toch een beetje introspectie.
2: Oh ja.
1: Wat is er?
0: Nou, ik zat te denken, is het een goed idee geweest dat jullie hier naartoe gekomen zijn
1: Absoluut.
0: Om naar die wedstrijd te kijken?
1: Ja.
0: Of was het uiteindelijk dat je net zo goed lekker in je bed kunnen blijven?
1: Nee. Kijk wat we hebben meegemaakt sinds 3 uur vannacht.
0: Nou, jullie hebben
1: een
0: hoop meegemaakt.
2: Nou, de hele tapijt is uitgesleten hier. Ja, in een wandeling.
0: Dat viel mij ook op. En jullie hebben Koeman al meteen eruit gezet.
1: Ik hou van Koeman.
2: Ik ook, maar...
1: Hartstikke leuk.
0: Van Koeman. We hebben een finale gespeeld waar niet eens een naam voor is, hè? Vroeger had je 8e finale, kwartfinale, halve finale, finale. Nu hadden we een finale. I don't know, ik heb ergens al 32 zien staan.
1: Maar het was Marokko en Marokko is hartstikke goed, man.
0: Ja, nee, absoluut.
1: Het was moeilijk, hè?
2: Ja, is zo. Maar kijk, Koeman die kwam hier met een doel en dat was de halve finale halen.
0: Minimaal.
2: En winnen was een droom. En hij zei, nou, de halve finale moet er wel in zitten. Kwartfinale. En dat is niet gelukt. Nou, weet je wat het ook is? Arne Slot heeft nog geen baan. Ja, ik zeg het
0: even. Ja, je moet ook inderdaad dan vooruit kunnen kijken.
1: Echt even niet.
2: Nee? Wil jij nog even...
1: We komen net van dat veld af. Ja, ik vind dat een rare traditie dat je dan in één keer moet zeggen... ja, ik kap ermee, ik ben geen coach meer.
0: Ja, wacht even, hij heeft zelf gezegd... ik ga er morgen pas over nadenken. En dan denk ik automatisch, en dat is zijn schuld niet aan mij... dan denk ik, hoezo zou je daar vandaag niet mee beginnen? Toch? Ja.
1: Meteen we vandaag nog even een team zijn. We zijn nog even verdrietig. We moeten nog thee drinken in de kleedkamer.
2: Oh ja, dan moet nog iemand roepen kopje erbij nou.
1: Ja, jongens, kopje omhoog. Hartstikke trots.
0: Als er te weinig kopjes zijn voor de thee.
2: Ja.
0: Oké.
1: Vinden jullie dat niet?
0: We zijn hier gewoon onaardig. We zijn hier morgenochtend gewoon weer.
2: Weet je waar trouwens het wereldkampioenschap over 4 jaar? Dit is wel geinig.
1: Nou.
2: Marokko.

0: Ontbijt.
1: Jawel hoor, inderdaad, helemaal nieuw. Yves Berendsen met Misschien is het tijd.
0: De ontbijttafel.
1: Ja, wat een enorme voetbalochtend hebben we gehad. Marokko heeft Nederland verslagen. We gingen er met penalties uit, dat is wel vaker voorgekomen. Maar feest was er natuurlijk ook in Amsterdam bij Supermarkt de Marokkaan. En aan de telefoon heb ik Nesim El-Youri van de Supermarkt de Marokkaan. Nesim, goedemorgen.
2: Hoi, goedemorgen Pieter.
1: En gefeliciteerd man.
2: Dank jullie wel.
1: Is er een beetje feeststemming ook nog in de supermarkt?
2: Jazeker, er zijn al wat buren langs geweest en die hebben ons ook al gefeliciteerd. En noem het maar op. Ja. Alleen vind ik het wel mooi om te zien dat we het nog redelijk netjes houden hier in Amsterdam vergeleken andere steden.
1: Ja, ik heb ook wel wat dingen gelezen over dat het in Den Haag een beetje rommelig is. Maar waarom zouden we ook, toch?
2: Dat heb ik de afgelopen dag ook geroepen om en mijn medewerkers ook van hou het alsjeblieft netjes en dat we proberen. Ja, uit de deur te schoppen als broodjes, dat gepraat van kom op jongens, hou het netjes alsjeblieft.
1: Ja, maar had je daar vrees voor dan? Hoorde je geluiden dat dat wel eens een beetje onrustig zou kunnen worden ofzo?
2: Ja, kijk de afgelopen keren is het wel eens misgegaan. Dus, en omdat het ook tegen Nederland is het allemaal wat gevoeliger, wat eigenlijk niet hoort en noem het maar op. Maar we hebben het in ieder geval hier in Amsterdam redelijk netjes gehouden, vind ik.
1: Nou, keurig netjes en laten we daar blij mee zijn. Hoe heb jij gekeken eigenlijk zelf? Heb jij de wedstrijd thuis gekeken of wat heb je gedaan?
2: Ik heb met mijn familie gekeken. Mijn ouders zijn onderweg naar Marokko, dus ik heb met mijn schoonouders gekeken.
1: Ja.
2: Ik moet jou vertellen, Pieter, dat ik de afgelopen tijd niet echt zo erg gespannen ben geweest. De laatste keer dat ik echt gespannen was van mijn eindexamens op school.
1: Ja, precies. Oh, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, je moet weten, ik werk hier met twee collega's, Frank en Anne. En Frank heeft lopen ijsberen hier door de studio, terwijl hij naar de televisie zat te kijken. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Dus ik denk dat ik de spanning enigszins kan inschatten. Maar zo ging het bij jou dus eigenlijk ook, Nesim.
2: Ja, klopt helemaal inderdaad. Alleen het resultaat is natuurlijk mooi. Maar hoe die jongens elkaar ook respecteren op het veld en noem het maar op. En hoe dat allemaal achteraf afloopt, vind ik prachtig om te zien. En ook voor een Saibari, Mazraoui en Salahdin. Hoe hun ook praten. En ja. Dat vind ik helemaal geweldig om te zien. Dat we elkaar toch kunnen respecteren. Wat het resultaat ook wordt.
1: Ja. Ja, en gewoon de kwaliteit, hè? Want Saibari kwam aanlopen voor die laatste penalty. En ik zie mijn collega Frank een beetje nog witter wegtrekken dan hij al was. En hij zegt van, ach ja, zou de Saibari natuurlijk ook nog om een penalty te nemen.
2: Ja, kijk Saibari, dus
1: dat niet. Jij wist dat hij erin ging, hè? Net zoals Frank hier dat wist.
2: Ja, ja. Kijk, dat wordt ook. Dat is ook het Marokkaanse wapen nu van Marokko, denk ik. Dat hij expres laatst is. Gekozen. Ja. Alleen vind ik het natuurlijk ook dat hij het geweldig doet. Vooral ook hier in Nederland een mooie afsluiter bij PSV. Kampioen geworden met PSV. En dat hij dan dit doet tegen Nederland is een mooie afsluiter voor hem persoonlijk.
1: Ja.
2: Om het af te sluiten met Nederland. Alleen ja, jammer voor Nederland dat het toch niet. En ik vind het ook eerlijk gezegd een beetje te vroeg om die twee toplanden tegen elkaar te laten spelen. Alleen ja, het is wat het is.
1: Ja, dat had later gemogen inderdaad in het toernooi. Er was helemaal niks mis mee geweest. Hoe laat ga je open eigenlijk met de supermarkt?
2: We zijn gewoon geopend op normale tijd.
1: Oh, ja.
2: Van 8 uur in de ochtend tot met 7 uur 's avonds.
1: Dus een beetje met kleine oogjes vandaag in de winkel staan misschien?
2: Klopt, we kijken niet iedere dag 3 uur 's nachts voetbal.
1: Nee, dat zou wel zijn.
2: Denk ik. Maar dit is een wedstrijd die niet te vergeten is. Die kan je niet zo 1-2 vergeten, joh.
1: Nee, dat kan ik me niet voorstellen.
2: Boeken in de
1: Ja, en wat vond je van de wedstrijd trouwens? Als je gewoon even kijkt naar het spel en dergelijke. Vond je het een mooie wedstrijd?
2: Ik vond het een geweldige wedstrijd. Ik denk dat dit een van de top

0: wedstrijden is van misschien het hele WK. Of, ja, ik denk wel eigenlijk zeker dat het een van de beste wedstrijden is tot nu toe. Ook vanaf de eerste minuut dat ze zo gespannen het veld opkomen. Ja. En dat het heen en weer gaat en dat Marokko vol kansen creëert, maar het niet afmaakt. En dan komt Nederland opeens met een countermogelijkheid. En dan schiet Gakpo hem gewoon prachtig binnen.
1: Ja, godverdorie, ja, dat was een verschrikking natuurlijk.
0: En dan is het watertanden zeg maar, voor de Marokkanen. En dan schiet Isam achterin helemaal netjes in met de kopbal.
1: Ja.
0: En dan gaan we de verlenging in, waar we bang voor waren. En dan uiteindelijk kom je bij de penalties. En ja, ik wil niet zeggen dat Nederland niet goed is in penalties, maar als we naar de cijfers gaan kijken, dan denk ik dat Marokko een grotere kans heeft gehad. Alleen vond het ook best wel spannend met de strafschop, hoor. Daar waren de Marokkanen ook bang voor, denk ik. Ja. Vooral Hakimi die mist en de andere jongens die ook misten.
1: Ja, nog eens een keertje op de paal en zo. Allemaal hartstikke spannend, inderdaad.
0: Klopt. En afgelopen WK kwam hij met de panenka er onderuit.
1: Ja.
0: En nu schoot hij op de paal, ja. Dat kan ook wel eens.
1: Ja. Jullie trokken aan het langste eind, dat mag duidelijk zijn. Ik had vanochtend overigens nog een bakker uit Annapolona aan de lijn. Die had zo'n oranje tompoes nog niet gebakken. Dat had hij 4 jaar geleden wel gedaan. En toen had hij een probleem. Hij dacht nu van ja, ik wacht gewoon eventjes totdat die wedstrijd afgelopen is. En dan bak ik ze ofwel of niet. Heb jij nog dingen in je supermarkt waarvan je zegt van ja, die ga ik vandaag even lekker in de verkoop gooien natuurlijk.
0: Ik moet even kijken of ik dat nog ga doen. Eerlijk gezegd heb ik daar niet aan gedacht.
1: Oh.
0: Maar ik was daar ook eigenlijk al bang voor. Omdat ik eerlijk gezegd niet zeker wist of Marokko zou winnen.
1: Nee.
0: Gisteren had ik wel wat klaar met die. Ik heb nog een voorraad ingeslagen met de Marokkaanse elftal. Met een Marokkaanse kop thee en 2 bakjes. Met het nationale elftal.
1: Ja.
0: Op de verpakking.
1: En de volgende wedstrijd is zaterdag, hè, volgens mij.
0: Als het goed is wel, ja. Maar
1: ja, dan moet je dat hele schema. Man.
0: We gaan zien. Kijk, ze leven natuurlijk van dag tot dag.
1: Ja.
0: En niemand had gedacht dat Marokko zou winnen. Ja, en sommigen die hopen op een gelukje, maar natuurlijk is Nederland een topland.
1: Ja.
0: En is Marokko een opkomend land in de FIFA-ranking en noem het maar op.
1: Ja.
0: Maar ze doen het top. Echt petje af voor die jongens.
1: Zaterdag, ik heb het even opgezocht. Zaterdag aanstaande 4 juli om 7 uur 's avonds. Dus je kunt lekker gaan inkopen, want dan wil iedereen voor de televisie zitten met een lekker hapje wat uit je supermarkt komt waarschijnlijk, Nessim.
0: Klopt. Het gaat zeker wat. Toevallig heb ik een neefje van me die van die gebakjes in elkaar kan timmeren.
1: Oh. Die kan aan de slag.
0: Die kan aan de slag, ja. Die weet daar al van, denk ik. En anders bel ik haar zo straks op.
1: Ja.
0: Maar die kan aan de slag.
1: Die kan aan de slag, hartstikke goed. Laatste vraag. Waar eindigt dit voor Marokko, denk je, dit hele avontuur?
0: Ik hoop natuurlijk dat we de finale halen.
1: Ja.
0: Maar je weet het nog nooit, de bal is natuurlijk rood. En het kan zo misgaan. Kijk, kansen zeggen natuurlijk ook niks. En cijfers zeggen natuurlijk ook niks. Het moet natuurlijk op doelpunt eindigen. Alleen, gaat het af en toe wel eens wat stroef. Maar natuurlijk hopen we dat we de geschiedenis kunnen schrijven met Marokko. En met
1: dat zou echt gek zijn natuurlijk.
0: De jongens en die jeugd van tegenwoordig. Die allemaal zo sportief is en zo respectvol omgaat op jonge leeftijd. Dat is gewoon geweldig om te zien.
1: Zal ik het gewoon zeggen? Marokko wordt gewoon wereldkampioen.
0: Laten we het open, jongen.
1: Dankjewel, Nessim El Youri van Supermarkt De Marokkaan in Amsterdam. Gefeliciteerd en maak een mooie dag van vandaag.
0: Gaan we doen, Pieter. Jij ook. Succes.

0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 3 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei!

0: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
1: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
4: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
5: Ik ben Nel en ik woon in het druk, gezellig Zwanenburg.
6: Ik ben Natteralde, ik zwem in Oudekerk en ik woon in Duivendrecht.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: Het is 9:30. In Uithoren is het 16 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
9: Goedemorgen. Bij een ongeluk op de N207 bij Nieuw-Vennep is vanochtend een motorrijder overleden. Het ongeluk gebeurde op de Leimuiderweg. Wat er precies is gebeurd, dat wordt nog onderzocht. De weg is nu dicht voor onderzoek. Weggebruikers worden omgeleid. Ja, we houden je op de hoogte van de actuele situatie daar. De gemeente Schagen gaat een deel van het beschermde polderlandschap gebruiken voor woningbouw. In het gebied aan de rand van Schagen kunnen straks maximaal 1500 woningen worden gebouwd. Dat is een flinke nieuwbouwwijk dus, vertelt de wethouder.
10: Het is een prachtig landelijk gebied. Veel historische watergangen nog steeds behouden gebleven. Mooie linten, mooie vergezichten.
11: Gaan jullie de woningen bouwen?
10: En dan gaan wij daar woningen bouwen. Ja, dat is, de spanning, de tegenstelling die er ook wel een beetje in zit. Maar daarom willen we het ook gewoon op een hele fraaie en ja, rekening houden met die bijzondere kenmerken van dit gebied ontwikkelen.
9: Ja, ze gaan er dus rekening houden met de omgeving. De provincie Noord-Holland is intussen akkoord. Deze week zetten de gemeente en de provincie hun handtekeningen nog onder het plan. Na bijna 6 jaar staat de automobilist terecht die ervan wordt verdacht dat hij de 14-jarige Tamar uit Marken heeft aangereden. Ze werd 's ochtends dood in de berm gevonden destijds. Eerder kreeg die man een boete van €1500 van justitie. Tot woede van de nabestaanden van Tamar, vertelt deze verslaggever.
12: De ouders die waren het daar nooit van begin af aan niet mee eens met die boete. En te weinig vonden ze dat. En zij denken ook dat hij meer weet dan dat hij zegt, de verdachte.
9: Ja, moet allemaal gaan blijken vandaag. Ze denken in ieder geval, die nabestaanden, dat de bestuurder het lichaam van het meisje van de weg heeft gehaald om daarna snel door te rijden. Het CJIB, dat is het Centraal Justitieel Incassobureau, gaat voortaan een zogenaamde gele kaart uitdelen aan mensen waarvan de betalingstermijn voor een verkeersboete dreigt te vervallen. Niet meteen een verhoging dus. Daar schrijft de Telegraaf over vandaag. Nadat de betalingstermijn voor een boete vervalt, wordt de boete nu nog met 50% verhoogd. Die gele kaart, die vanaf woensdag wordt ingezet, morgen dus, moet deze verhoging zien te voorkomen. Van de 8 miljoen verkeersboetes die jaarlijks worden verstuurd, worden er 1,2 miljoen verhoogd. Komt nu dus een extra waarschuwingetje bij. Voetbal dus, daar hebben we het hele ochtend al over natuurlijk. Nederland is uitgeschakeld door Marokko. En die wedstrijd die kent natuurlijk diverse dwarsverbanden. Bij Marokko speelden bijvoorbeeld 2 Nederlanders mee. Anas Salah Eddine. Hij had er de hele week al zin in. En ja, vandaag kwamen zijn stoutste dromen uit.
13: View kijkers, super erg naar uit om tegen Nederland te spelen. Tegen mijn vrienden en dan te laten zien wie de betere zijn. En deze avond is onbeschrijfelijk. Ik voel me fantastisch.
9: Ja, ook voor oud-Ajax-ziet Noes Mazraoui was het natuurlijk een bijzondere wedstrijd.
14: Ik heb natuurlijk een hele speciale band met Nederland. Opgegroeid, opgetogen. Heel veel vrienden die hier spelen bij het Nederlandse elftal. Het scheelde niet veel. En ik speelde ook bij wijze van spreken hier. Dus ja, het is een hele speciale wedstrijd. En ik vind het nogmaals super jammer dat het zo vroeg in het toernooi al gebeurt.
9: Ja, dat is jammer. We hadden ze liever pas gezien in de finale. Maar ja, dat is achteraf, hè. De teleurstelling in het Oranjekamp is trouwens bijzonder groot. Verdediger Jan-Paul van Hekken bijvoorbeeld. Die heeft er nauwelijks woorden voor.
7: Maakt dan niet uit, we hebben verloren. Het is gewoon zo pijnlijk. Voor het land, voor het team. Ik kan me ook voorstellen hoe de mensen zich thuis voelen. Ik voel me helemaal leeg. En sorry dat we niet door zijn gegaan.
9: Ja, dit gaan we dus niet doen, JP.
8: Nooit sorry zeggen.
9: We gaan hier geen sorry
8: voor. Nee, hier hoef ik geen sorry voor te zeggen.
9: Dit vind ik, maar wat vind ik dit een hartverscheurend interviewtje.
8: Ja. Ja, en je moet weten, als je hem erbij ziet, hij zit helemaal onder het bloed eigenlijk in zijn haar. Want elke keer als er iemand bij hem in de buurt kwam, kreeg een klap op zijn hoofd ongeveer.
9: Ongelooflijk,
8: ja,
9: hè?
8: Ze hebben uiteindelijk zijn hoofd zitten niet op het veld.
9: Ja.
8: Een soort van niet-pistool.
9: Ja.
8: En hij heeft gewoon doorgespeeld, niet piepen.
9: Ik geloof dat er 20 minuten gespeeld waren. En toen was het spel al 3 keer stilgelegd, omdat...
8: Hij wil JP van Hekken weer een klap op zijn hoofd gaf.
9: Ja, is ook zielig. Ja, het bloed gutste eruit op een gegeven moment. En ik dacht echt, ze gaan hem wisselen.
8: Ja.
9: Maar hij heeft die hele wedstrijd uitgespeeld. En hij staat hier helemaal ontredderd. De pers te woord. En dat mag. Want we balen er allemaal van.
8: Zeker.
9: Paul.
8: En ik wil ook iedereen nog eventjes meenemen in... Hè, je kunt nog zo'n grote mond hebben over Koeman... of over bepaalde spelers of wat dan ook. Maar ik zeg het je nog maar eens... Ga er maar staan op het moment dat er zo'n penalty genomen moet worden.
9: Oh, doe wel.
8: En hou dan maar je rust om er even in te knikkeren.
9: Ja, je kent mij.
8: Ja, daarom rust zou ik jou zelf nooit vragen. Ik heb nog nooit iemand zo zien ijsberen tijdens een penalty-serie.
11: Jij was zo gespannen.
9: Ik heb er nog in gehouden. Oei. Sorry nog.
8: Ja, daar mag je wel sorry voor zeggen. Ja.
9: Meer nieuws op de app. Of op nanieuws.nl.
8: Dankjewel Frank. Gaan we naar het weer met Jan Visser.
15: Vanochtend zijn er vrij veel wolkenvelden, maar op een enkel druppeltje na blijft het droog. Ook vanmiddag bewolking, afgewisseld door zon. En het blijft droog bij temperaturen tussen 22 graden aan de kust, 21 tot 22 graden om precies te zijn, en elders 23 tot 24 graden. De wind is meest zwak tot matig, eerst uit noordelijke richtingen, later veranderlijk. Morgen is er kans op een bui, maar er zijn ook zonnige perioden. Het wordt opnieuw zo'n 22 tot 23 graden en de wind waait matig uit het noordwesten.
8: Jan, dankjewel. Gaan we naar Anne voor de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland dan?
11: 3 files hebben we. Eentje op de A4 Den Haag richting Amsterdam, tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep nog 5 minuten. Op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp tussen Afrit IJmuiden en knooppunt De Hoek ook 5 minuten. Dat komt door een kapotte vrachtwagen en de rechterrijstrook is daar dicht. En het langste de file op de N207 van Hillegom richting Alphen aan de Rijn tussen de aansluiting met de N205 en de aansluiting met de A4 25 minuten. Dat komt door een ongeluk. De weg is daar dicht.

0: Ray-Ban met Supergirl.
1: Hij is gaaf. De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Het is een prachtig mooi ding. Geen buikpijn gehad gisteren.
2: Nee?
0: Nee.
2: Van wat?
0: Ja, omdat iemand 5 keer of 6 keer achter elkaar kaasgaaf riep.
2: Oh ja.
0: Ja. En dat is niet zoals dit spel werkt.
2: Ja, dat was wel sneu.
0: Ja, ik vond dat ook verschrikkelijk. Want ik gun iedereen de kaasgaaf. Maar dan moet je je wel aan mijn regels houden. Mijn regels zijn, ik bel je op, jij neemt op en zegt 3 keer achter elkaar het woord kaasgaaf. En daarmee dus niet 6 keer of 5 keer.
2: Nee. Daar werd later nog even voor gebeld.
0: Ja, iemand zei, maar ja, als je zegt zeggen 3 keer, dan mag je het ook 5 keer zeggen. Dan heb je het in principe ook 3 keer gezegd.
2: Ja, je had er even bij moeten zeggen dat het exact 3 keer was geweest.
0: Dat heb ik echt al heel vaak gezegd. Ja, dat heb ik echt al heel vaak gezegd.
2: Ja. Jij bakent die regels wel af. Moet je wel nageven.
0: Ja, toch?
2: Ja, hoor.
0: Dat hoop ik dan ook wel weer. Goed, exclusief hier te winnen de ontbijttafel kaasgaaf. Hoe win je hem? Je hoeft alleen door de kaasgaaf te appen naar 088-850-51-52... om jezelf op de lijst te plaatsen. Ik bel zo meteen iemand op van de lijst. En voor de duidelijkheid, je moet dan dus, als ik je opbel, opnemen. 3 keer achter elkaar het woord kaasgaaf zeggen. Niet 2 keer, niet 5 keer. Alleen gewoon 3 keer achter elkaar. Beetje op vlot tempo. En dan ben je er eigenlijk wel.
2: Goed, prima.
0: Niet ook je naam erbij. Niet ook goedemorgen of zo, dat soort dingen. Okay. Er is allemaal geen enkele ruimte voor.
2: Prima.
0: En jij doet altijd alsof ik streng ben hierin.
2: Ben je ook?
0: Helemaal niet. Jawel. Het zijn gewoon regels.
2: Dan kun je toch wel strenge regels
0: hebben?
2: We gaan
0: zo meteen horen of het goed is.

0: Bob Marley en de Wailers met Buffalo Soldier.
1: Hij is gaaf. De ontbijttafel kaasschaaf.
0: Nou, dat is hij zeker. En ja, jouw kans om hem te winnen begint zich toch echt aan te dienen. We gaan iemand bellen en kijken of die persoon op de juiste manier opneemt. Anne, ben jij er helemaal klaar voor?
2: Ik wel, helemaal.
0: Oké, dan. Let's go and let's try this. Oftewel, laten we gaan en laten we dit proberen.
2: Oké, dank je.
0: Ik hoop echt dat het goed gaat, hè, voor de duidelijkheid.
2: Me too.
0: Jij ook.
3: Kaasschaaf.
0: Is wel gewoon goed. Ja. Goed is goed, zeg ik altijd maar. Met wie spreek ik? Hallo? Vanaf nu mag je praten, hoor, gewoon. Hallo?
3: Ja, hallo, met Ellie.
0: Ellie, ik heb goed nieuws voor je. Je hebt hem gewonnen, hoor.
3: Oh, heerlijk.
0: Ja, de kaasschaaf. Eindelijk dan. Had je het vaak geprobeerd?
3: Ja, al talloze keren.
0: Ja. Waar komt die te liggen bij jou, de kaasschaaf?
3: Bij mij in de kaasschaafela.
0: Heb jij een kaasschaafela? Speciaal voor allemaal kaasschaven?
3: Ik verzamel kaasschaven.
0: Stop de muziek. Verzamel jij kaasschaven?
3: Ik verzamel kaasschaven.
0: Hoeveel heb je er, Ellie?
3: Eentje. En met die van jullie erbij twee.
0: Heel veel plezier ermee, Ellie, en een fijne dag.
3: Ja, hetzelfde, dankjewel.

0: uit de tijd van de auditietelevisie Starmaker met Damn, I Think I Love You. En daarover gesproken. Bart Slim, Bart, goedemorgen.
1: Auditietelevisie, dat is een mooi woord. Een mooi scrabblewoord.
0: Dat was het wel een beetje, toch?
1: Ja. Hij zegt elke week wel iets, hè?
0: Ja, en er kwamen allemaal verschillende varianten van. En idols en
1: ja, het
0: allemaal maar.
1: Ja, ze wel systematisch tot de laatste bittere druppel uitgemolken.
0: Ja, ja, toen iedereen moest zich achter de schermen wel heel erg gaan misdragen, wilden ze daar een keer mee ophouden.
1: Toch allemaal weer kijken met z'n allen. Ja. Wonderlijk toch?
0: Nou ja. Bart Slim.
1: Ja.
0: Moeten wij het er nog over hebben of kun jij gewoon met je programma beginnen?
1: Ja, we moeten natuurlijk wel even. Ik ga het er met Frank nog wel even over.
0: Oeh, weet je, kijk, maar daar moet je mee oppassen, ja, hoor. Tip van Piet.
1: Ja, het ligt. Nou, weet je, kijk, het fijn. Een van de ouder worden is heel vervelend. Maar een van de fijne dingen aan ouder worden is dat je dit soort teleurstellingen iets sneller leert accepteren.
0: Oké.
1: Okay. Maakt zich een soort gelatenheid van je meester. Ik ben 55, ik heb dit al zo vaak meegemaakt. Ja. Het maakt het niet minder pijnlijk, maar dat je wel denkt van.
0: Ik denk dat voordat dat bij Frank wat minder pijn gaat doen, dat we dan toch wel richting de 185 jaar oud zullen moeten komen. Wil daar wat meer rust in komen.
1: En ik deel je verdriet, Frank. Het is natuurlijk verschrikkelijk dat dit weer gebeurt. En,
0: we praten wel overal waar die bij is ook, hè?
1: Ja, Frank. Sorry, dat is een beetje...
2: Ik zit in de laatste tranen weg te pinken van de bal op de paal van Rensenbrink het 78. Jij begint al over dit trauma.
1: Dan ben je heel langzaam een plekje aan het geven.
2: Ja, inderdaad.
1: Ja, het is zo. Maar het is ook een copingmechanisme. Gewoon denken van, oké, uithuilen en door.
0: Ja. Ja. Weet je wat je ook kunt doen? Gewoon knalharde leuke muziek gaan draaien.
1: Dat helpt altijd.
0: Ja, precies. Heb jij nog iets anders om het over te hebben zo meteen?
1: Lekkere muziek. En ik ga straks een bakkie doen met Jorina Baars. Voormalig kickbokser. Ik denk, die gaat lekker op haar lauweren rusten. Nee, die heeft een nieuwe liefhebberij gevonden. Doodin.
0: Wat dat is, hoor je na Dan Hartman met Relight My...

0: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Kloosterman, badkamers en keukens in Huizen.
1: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers. Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
4: Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
5: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
6: Dus het maken van staal wordt schoner.
7: Klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
8: Moet dat dan in Nederland?
9: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
4: En wat levert dat dan op?
7: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
4: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
10: Met het Groen Staal project maken we staal schoner, groener en meer circulair. Wil je meer weten? Kijk dan op groenstaal.com.
11: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06-272-60222.
12: Ik ben Ilona en ik woon in Nieuwsloot.
13: Ik ben Bert en ik woon bij de mooie fruittuinen van West in Amsterdam-Osdorp.
14: En ik ben Amsterdamse Pardo en ik woon mijn hele leven al in Zaandam.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: 2:10, het belangrijkste nieuws uit onze regio. Hoor je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
17: Goedemorgen. Het Openbaar Ministerie heeft zojuist excuses aangeboden voor de lange duur van het onderzoek naar de dodelijke aanrijding van Tamar uit Marken. Dan deden ze die excuses aanbieden bij de start van de rechtszaak vandaag in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Het duurde 6 jaar voor de verdachte voor de rechter kwam. Bij een ongeluk op de N207 bij Nieuw-Vennep is vanochtend een motorrijder om het leven gekomen. Het slachtoffer kwam in aanrijding met een auto. De toedracht wordt nog onderzocht. En ja, de teleurstelling bij Oranje is groot vandaag, want ja, ze zijn uitgeschakeld op het WK vannacht. Spelers zijn sprakeloos en in tranen. En sommigen zeggen zelfs sorry. Maar hoeft nou ook weer niet. Straks weer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
18: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal fraudegevallen met betalingen is vorig jaar met 30% gestegen, meldt de Nederlandse Bank. Het fraudebedrag liep op tot bijna 200 miljoen euro. Er wordt vooral fraude gepleegd bij snelle betalingen, waarbij geld vrijwel meteen op een rekening staat. Criminelen doen zich voor als familielid of iemand van de bank en vragen geld over te maken. Ook betalingen naar het buitenland zijn gevoelig voor fraude. Zulke overboekingen zijn lastig terug te draaien. Na de overwinning van Marokko op Oranje is het op enkele plaatsen onrustig geweest. In het centrum van Rotterdam kwam de ME in actie toen feestende Marokkaanse supporters niet wilden vertrekken. 4 mensen zijn opgepakt. In de Schilderswijk in Den Haag blokkeerden Marokkaanse supporters de weg. Ze gooiden stenen en vuurwerk naar motoragenten. De ME zette het waterkanon in. Er zijn zeker 10 mensen opgepakt. In Amsterdam en Utrecht verliep de viering vreedzaam, net als in de Belgische hoofdstad Brussel. Het aantal migranten dat naar Nederland komt blijft dalen. Vorig jaar waren het er 309.000, 8.000 minder dan een jaar eerder, meldt het CBS. Er kwamen voornamelijk minder asiel- en kennismigranten van buiten de EU. Het is het derde jaar op rij dat de immigratie afnam. Stichting Sieren start vandaag een campagne om mensen aan te moedigen een praatje met elkaar te maken. Uit onderzoek van Sieren blijkt dat zo'n 1,4 miljoen Nederlanders nooit een spontaan praatje maken met een onbekende. Bijvoorbeeld omdat ze dat niet durven. Maar een praatje maken kan volgens Sieren een positief effect hebben op het mensbeeld. Ook vergroot het het vertrouwen en kan het de band met de buurt versterken. Het weer bewolkt, ook af en toe zon. Misschien een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
8: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
19: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
20: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
21: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
22: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
21: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
23: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
24: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
25: Goedemorgen.
26: Met Bart Slim.
27: Goedemorgen.
28: Ja, hoi. Goedemorgen, Bart.
27: Goedemorgen.
28: Goedemorgen.
27: Goedemorgen, Bart.
28: Goedemorgen, Bart.

0: hoorde je. Bruno Mars en I Just Might. Een hele goede morgen, Noord-Holland. Fijn dat je er desondanks bij bent. Ja, het is de dinsdag op NH. Na die merkwaardige korte nacht. Die verdrietige nacht. Want ja, linksom of rechtsom, jongens. We liggen eruit, hè. Het is wat het is. Marokko was beter. Dat moeten we gewoon eerlijk toegeven. Niet alleen in de wedstrijd, maar ook bij de penalties. Althans, die namen ze dan ietsje slechter dan dat wij ze namen. Ja, het is over en uit, jongens. En dus reed ik weg uit Amsterdam-West vanochtend, waarin ik in de verte gejuich, getoeter en vuurwerk hoorde. Ja, daar wordt gewoon het feestje gevierd, Frank. Ja. En terecht ook natuurlijk.
1: Zou ik ook doen, denk ik, ja. Ja.
0: Nou, ik zag toch wel opmerkelijke beelden bij onze collega's van AT5 voorbij komen, waar ik toch ook wel een kleine glimlach van op mijn gezicht kreeg. Ze zongen respectievelijk Heb je even voor mij?
1: Nou ja.
0: En Van links naar rechts. Snollebolletjes.
1: Jongens, heb je 1-1 voor mij? Wat zongen ze dan? Ja.
0: Maar ja, dan zou je voorzichtig de conclusie uit kunnen trekken. Nou, integratie liggen koers, zou ik maar zeggen.
1: Ja, en ja, maar zij winnen wel met penalties. Dus daar kunnen wij er een hoop van leren.
0: Zo is dat. Ja. Zo is dat. Goed, nou ja. We moeten ons maar weer bij elkaar rapen, uithuilen en door. Voor de zoveelste keer als Oranje-fans. We gaan er het beste van maken. We zullen wel moeten.
1: Ja, de lekkerste we worden wereldkampioen.
0: Ooit een keer. Hopelijk gaan wij het nog meemaken. De lekkerste muziek die hoor je ook vandaag. Gewoon al hier tussen 10 en 12. Balsem voor de ziel, nietwaar. Het laatste nieuws hoor je ook van Frank Boer. En ik doe straks een bakkie met Jorina Baars. Ja, daar kijk ik dan wel heel erg naar uit. Kickboxer in rusten. Alleen Jorina's idee van rust, dat wijkt een beetje af van dat van de meeste van ons. Daar gaan we het zo eens even over hebben. Maar natuurlijk ook en vooral muziek. Hè. Tussen nu en 12 uur straks Mike en de Mechanics. En Over My Shoulder. Eerst Cliff Richard en In The Country. En net als voor de 29-jarige Julius van den Berg uit Purmerend, die over een paar weken zijn debuut gaat maken in de Tour de France, is dit een buitengewoon.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.

0: Het is iets na tienen. Tijd voor een bakkie met Bart.
1: En dat bakkie doe ik vandaag met Jorina Baars uit Den Helder. Jorina, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, wat mag ik voor je inschenken?
2: Doe maar een lekker cappuccinootje.
1: Oh, oké, nou, ik ga voor je klaarmaken. Hey, Jorina, wij kennen jou als voormalig kickbokser. Zeer succesvol, mogen we wel zeggen. 12 keer wereldkampioen, 4 keer Europees, 4 keer Nederlands kampioen. Dat is nogal een prijzenkast, hè?
2: Ja, best wel, hè?
1: Ongelooflijk, ja. Hey, vorig jaar vond je het mooi geweest. Althans, ja, het was een beetje jouw lichaam dat tegen jou zei van misschien moeten we eens een beetje kalm aan gaan doen.
2: Ja, klopt. Dus ondertussen alweer 2 jaar terug in november. Ja.
1: Ongelooflijk,

0: Ja. Toen dacht ik van nou, het is misschien wel verstandiger dat ik de handschoen aan de wil hang, zeg maar.
1: Ja, dat snap ik. Ja, dat was je schouder vooral, hè? Daar had je
0: ja, mijn schouder. Ja, ik heb echt best wel veel blessures eigenlijk.
1: Ja. Ja. Ja. Toen zat ik nog niet zo lang geleden eens op jouw Instagram-pagina te kijken. En toen zag ik tot mijn niet geringe verbazing jou ineens op een supersnelle motorfiets zitten. En toen dacht ik, wat is zij nou aan het doen? Maar vertel eens, Jorina, wat ben je gaan doen?
0: Ja, ik ben gaan motorracen.
1: Ja, en deed je dat ook al toen je nog actief was als kickbokser? Of is dat iets van onlangs?
0: Nou, ik heb op mijn 18e mijn motorrijbewijs gehaald. En toen had ik van mijn moeder op mijn verjaardag een circuitdagje cadeau gekregen. Dus gewoon om een keertje te rijden.
1: Ja.
0: Ga je met groepjes de baan op. En nou, dat vond ik eigenlijk hartstikke leuk. Alleen ja, elke keer met mijn wedstrijden van het kickboksen kwam het gewoon niet lekker uit. Plus dat, ja, mocht je een keertje vallen, ja, is het natuurlijk ook risico dat je wat blessures weer oploopt.
1: En, ja.
0: Ja, had ik zoiets van, ja, dit is gewoon niet zo heel handig. Ik heb tussendoor, ik denk, nou, in al die jaren, tot mijn 35e misschien 5 keer op het circuit gereden. Tot ik dus gestopt ben. En toen dacht ik, ja, dit is wel eigenlijk de kans om het wat serieuzer te gaan oppakken.
1: Ja, want jij pikt die liefhebberigheid dan weer op. En, maar dat doe je dan ook meteen weer op zijn Jorina Baars. Volle bak erin, hè?
0: Ja, je doet het goed. Je doet het niet of je doet het goed, toch?
1: En als je zegt goed, wat houdt dat dan in? Want je bent gewoon echt, nou, niet professioneel, maar op hoog niveau gaan racen.
0: Nou, hoog niveau nog niet, maar ja, ik ben eerst gewoon trackdays gaan rijden. Dat is dus gewoon dat je gaat oefenen op het circuit. En als je op een gegeven moment een bepaalde snelheid hebt, dan mag je ook je licentie, racelicentie gaan aanvragen.
1: Ja.
0: Dus nou, dat heb ik uiteindelijk gedaan. Dus ik heb mijn racelicentie behaald. En ja, dan mag je dus inderdaad competities mee gaan rijden.
1: Ja. Jeetje.
0: En dat doe ik sinds dit jaar. Ja, doe ik daar aan mee.
1: Ja,
0: ik doe twee competities meteen.
1: Ja,
0: meteen ook twee. Wel leuk.
1: Ja, en volgens mij heb je ook al je eerste zege al binnen.
0: Ja, we hadden de 5-uursrace in Assen.
1: Ja.
0: En dat was dan met de damesklasse. Dus daar reed je ook man op de baan, hoor. Want je hebt verschillende klasses in die 5-uursrace. Want daar reed je ook echt profs mee.
1: Ja.
0: Dat was ook heel gaaf om te zien. Want dan rij je dus op die baan en dan word je gewoon ingehaald door zo'n professionele race. Nou, dat is machtig mooi om te zien. Om dat van zo dichtbij te zien.
1: Ja,
0: maar goed, wij reden dus in de damesklasse. We hadden 4 damesteams. En nou ja, op een gegeven moment lagen we 4e. Omdat we hadden nogal wat motorproblemen bij ons in het team. Maar uiteindelijk hebben we ons teruggeknokt naar de eerste plek.
1: Yes,
0: en ja, zijn we eerste geworden.
1: Ja, ongelooflijk,
0: ja.
1: Hè?
0: Ja,
1: nou, ga ik even iets heel flauw zeggen, Jorina. Kijk, je kan na zo'n carrière als kickboksen, waar je veel van jezelf gevraagd hebt, ook met het nodige gevaar voor je eigen gezondheid, hè? Dat is toch, het is toch een gevaar. Dan denk je van, nou, dan ben je daarmee klaar. Maar dan zou je ook kunnen gaan padellen, wat voetballers doen, of lekker wandelen. Maar wat is dat dan toch in jou? Heb je dan toch die adrenaline nodig?
0: Ja, ik denk het wel. Ja, gewoon echt een leuke uitdaging. En inderdaad een adrenalinekick, maar net even op een andere manier. En ja, het heeft wat dat betreft best wel veel raakvlak om met kickboksen.
1: Ja.
0: Want je moet gewoon snel handelen, meteen reageren.
1: Ja.
0: En
1: En geen angst hebben, denk ik.
0: En geen angst hebben, nee, dat is ook wel lekker inderdaad. Vorig jaar was ik wel gecrashed.
1: Ja.
0: En niet zo heel hard hoor, maar goed, en dat is dus grappig, want er zit er dus blijkbaar toch tussen je oren.
1: Ja.
0: Want als ik nu door die bocht draai, dan merk je toch dat daar nog niet helemaal dat het zo gaat als vorig jaar. En op zich is dat natuurlijk goed, dat je lichaam dat aangeeft. Maar dat is wel weer grappig om daar dus op een andere manier mee om te gaan. En dat je uiteindelijk wel weer sneller door die bocht gaat.
1: Ja. Hey, en wat is je doel hiermee, Jorina? Is dit gewoon een laat ik zeggen, semi-serieuze hobby? Of heb je denk je van, ik wil dit bereiken?
0: Nou, op zich, ja, ik ben natuurlijk veel te laat begonnen als ik nog echt iets wil bereiken hiermee.
1: Ja.
0: En die gasten die professioneel rijden, die zitten al vanaf hun 4 op zo'n minibike, bij wijze van spreken.
1: Ja.
0: Dus ja, daarvoor ben ik echt te laat begonnen. Maar ja, ik wil gewoon het proberen het hoogste te halen en gewoon eigenlijk steeds sneller die baan over te gaan.
1: Ja. Ja. Nou, ik vind het ontzettend badass dat je dit bent gaan doen, Jorina. En ik wens je er in ieder geval heel veel plezier bij. Want volgens mij is dat het nog altijd het belangrijkste. Het plezier wat jij uit dat kickboksen haalde, dat vind je nu in deze sport. Doe wel een beetje voorzichtig, sprak hij vaderlijk.
0: Ja, zeker hoor, dat doe ik. En kickboksen doe ik ook nog steeds. Want ik heb nog steeds mijn eigen sportschool en zo. Dus wat dat betreft ben ik nog steeds in de sport.
1: Ja.
0: En we hebben hartstikke veel wedstrijdvechters ondertussen bij ons op de sportschool. Dus wat dat betreft is het kickboksen ook nog, zit nog zeker in mijn hart.
1: Nou, hartstikke mooi. En laat dat ook vooral in je hart blijven. Jorina Baars, dank voor je verhaal. Neem je cappuccino lekker mee. En heel veel succes en vooral plezier met alles wat je doet. Hè.
0: Ja, super. Dank u wel.
1: Goedjes. Hoi, hoi.
0: Doei, doei.
1: Ja, joh. Zo, even de kickboksen, handschoenen aan de wil hangen. En dan op zo'n racemonster stappen. Je moet het maar durven. Zij durft dat, Jorina Baars. Heldin van beroep, mag ik toch wel zeggen. Wij gaan op naar het nieuws van 10:30 met The Whispers. Dit is It's a Love Thing. Goedemorgen.

0: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op vangoghenrembrandtinamsterdam.nl.
1: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
2: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
1: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
3: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
1: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
10: Ik ben Henk en ik woon in het mooie Vondelparkbuurt Amsterdam.
11: Hoi, ik ben Joke en ik kom uit Hoofddorp.
12: Ik ben Alfred uit Alkmaar. Thuis in heel
13: Noord-Holland. 11:30 is het. In Den Helder is het 16 graden. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Het Openbaar Ministerie heeft zojuist excuses aangeboden voor de lange duur van het onderzoek naar de dodelijke aanrijding van Tamar uit Marken. Dat deden ze, die excuses aanbieden, bij de start van de rechtszaak in de rechtbank op Schiphol. Duurde 6 jaar voor de verdachte voor de rechter kwam. Dat is veel te lang, vindt justitie. Zowel voor de nabestaanden als voor de verdachte. Aan allebei is dus excuses aangeboden nu. De zaak liep jaren vertraging op, omdat de verdachte alleen in eerste instantie een geldboete opgelegd kreeg. Dat had niet gemogen, zegt het OM nu. Er was toen al zoveel onduidelijk dat een gang naar de rechter de enige juiste beslissing was geweest. En dat is nu alsnog gebeurd. Bij een ongeluk op de N207 bij Nieuw-Vennep is vanochtend een motorrijder overleden. Het ongeluk gebeurde op de Leimuiderweg daar. Wat er precies gebeurd is, dat wordt nog onderzocht. De motorrijder werd aangereden in ieder geval door een auto. De weg is nog altijd dicht voor onderzoek. Weggebruikers worden al uren omgeleid. De gemeente Schagen dan. Die gaat een deel van het beschermde polderlandschap gebruiken voor woningbouw. In het gebied aan de rand van Schagen kunnen straks maximaal 1500 woningen worden gebouwd. Vertelt de wethouder. Het is een bijzondere plek.
15: Het is een prachtig landelijk gebied. Veel historische watergangen nog steeds behouden gebleven. Mooie linten, mooie vergezichten.
16: Gaan jullie de woningen bouwen?
15: En dan gaan wij daar woningen bouwen. Ja, dat is, de spanning, de tegenstelling die er ook wel een beetje in zit. Maar daarom willen we het ook gewoon op een hele fraaie en rekening houdend met die bijzondere kenmerken van dit gebied ontwikkelen.
14: Ja, in overleg met de provincie Noord-Holland is er dus een uitzondering gemaakt. En dat is nodig, zegt ook de provincie, vanwege de huidige woningnood. Deze week zetten de gemeente en de provincie nog hun handtekening onder het plan. Het CJIB En je weet wel, die club die verkeersboetes uitschrijft, die gaat voortaan een zogenaamde gele kaart uitdelen aan mensen waarvan de betalingstermijn voor een geldboete dreigt te vervallen, meldt de Telegraaf vandaag. Nadat de betalingstermijn voor een boete vervalt, wordt de boete nu nog altijd met 50% verhoogd. De gele kaart, die vanaf morgen wordt ingezet, moet deze verhoging zien te voorkomen. Het is eigenlijk een soort herinnering, hè? Van de 8 miljoen verkeersboetes die jaarlijks worden verstuurd, worden er 1,2 miljoen verhoogd. Dat is een dure grap en lang niet altijd nodig. Sterker nog, mensen komen erdoor in de financiële problemen, zeggen kenners. Voetballen dan? Nou, met pijn in het hart nog even. De teleurstelling is namelijk groot in het Oranje Kamp. Nederland werd uitgeschakeld vannacht op het WK, vanochtend vroeg eigenlijk. Na strafschoppen was Marokko namelijk te sterk. Trainer Ronald Koeman vat de wedstrijd nog even samen.
16: Ja, dramatisch. We hebben er alles aan gedaan. En natuurlijk zijn er dingen in de wedstrijd wat beter kan. Op bepaalde momenten zag ik ook dat we misschien te ver terug gingen. We kregen er geen druk meer op. Maar we hebben ook heel veel momenten goed verdedigd. En helemaal niks weggeven kan niet tegen zo'n goede ploeg. Met een aantal geweldige spelers dus. Maar dit is allemaal achteraf. En achteraf heeft iedereen de waarheid.
14: Ja, zo is het ook weer. Koeman staat nu flink onder druk als bondscoach. Ja. Er zijn een boel boze tongen die beweren dat hij weg moet. Hij zegt er zelf nog even over te gaan nadenken over zijn toekomst. Dat zegt hij trouwens al heel lang, hè, dat hij nog niet weet of hij naar het WK blijft. Maar ja, je snapt natuurlijk, dit is de ene kant van het verhaal.
17: Ja, hier word je ook een beetje op afgerekend natuurlijk, hè?
14: Ja, nou, kijk, ze doen natuurlijk altijd wel een doelstelling vooraf.
17: Ja.
14: En dat is niet gehaald, hoor.
17: Halve finale, hè?
14: Ja, dat is best wel een hoge lat.
17: Ja, zeker.
14: Maar goed, wij er één over het randje kukelt. Wij dus blijven er andere paar op het randje hangen. En dat is Marokko. Nou, je snapt, in Amsterdam en omstreken ging het dak eraf.
17: Ja, dat was een beetje mijn soundtrack toen ik de stad uitreed vanochtend, inderdaad. Ja,
14: het is ook wel mooi.
17: Het is
14: een gegund, ze hebben het eerlijk verdiend. Maar wat balen, die penalties.
17: Ja, waardeloos. Het is waardeloos. Natuurlijk een trauma, hè, bij Nederland.
14: Ja,
17: daar raken we maar niet vanaf.
14: Nou, weet je wat ik wel gaaf vind? Nederland verliest dus nooit in knock-out fases.
17: Nee.
14: In 120 minuten gebeurt gewoon niet. De laatste keer dat gebeurde was in 2006.
17: Ja, en dat maakt het extra pijn. Ja, heel even, Marokko nam die penalties ook behoorlijk belabberd. Maar gewoon iets minder slecht dan wij. Hè. Het was wel echt een krankzinnige penalty.
14: Ik kan me niet herinneren dat je in één reeks twee penalties mist. Dat deed Marokko, hè?
17: Ja.
14: Maar dat je toch wint.
17: En toch wint, ja. Wat dat betreft is het een wedstrijd om nog lang over te praten. Maar ja, het verlies moeten we denk ik maar heel even proberen een plekje te geven.
14: Ja hoor, wij dragen het als een man, Bart.
17: Ja, zo is
14: het. Niks aan de hand. En hup, Canada. Nee hoor, Marokko maakt... Nee, dit is flauw. Marokko maakt zich nu op tegen de wedstrijd tegen Canada.
17: En Marokko kan nog ver komen. Dus wie weet gaan we straks nog zeggen... Nou, we toch verloren van de latere wereldkamp.
14: Nee, dat is toch te gek, zeg. Ja, nieuws in de app. Of op nnnieuws.nl.
17: Dankjewel, Frank. Jan Visser, goedemorgen.
18: Goedemorgen, Bart.
17: Nou, het weer is er altijd. De zon komt altijd weer op, ongeacht de uitslag van zo'n wedstrijd. Wat kunnen we verwachten vandaag en de komende dagen, Jan?
18: Ja, nou ja, vanochtend even geen zon. Letterlijk geen zon. Want er is, ja, de zon staat er natuurlijk wel, maar er zitten wolken voor.
17: Ja.
18: Met te maken met wat zwakke storingen, wat vocht in de lucht. Van een storing boven inmiddels Ierland. En lokaal kan er een spatje uitvallen, maar het meestentijds en op de meeste plaatsen blijft het droog. Temperatuur is nu zo'n 19 tot 20 graden, hier en daar al iets boven de 20.
17: Hé, hey, en toen viel Jan.
18: Bovenaan het wordt dan aan de kust 21 tot 22 graden, elders 23 tot 24 graden. Ook in de beeld vandaag waarschijnlijk geen zomerse dag meer. En dat betekent dat er de 12-daagse hittegolf, de 40ste hittegolf, die is dan verlopen. De wind die waait zwak tot matig uit het noordoosten nu nog. En die zal later op de dag meestal veranderlijk zijn. Morgen wordt de bovenlucht even wat kouder. Dan kan er een enkele bui vallen. Kleine kans op onweer. Maar er zijn ook perioden met zon. En het wordt opnieuw zo tussen de 21 en 22 graden aan de kust. Elders 23 tot 24 graden. En de wind is matig uit het noordwesten. Op donderdag trekt een wat actievere storing via Noord-Schotland naar Zuidwest-Noorwegen. En de fronten ervan zwaaien over onze omgeving, daardoor meer bewolking en kans op wat lichte regen of een bui. Temperatuur een graadje of 21, 22 in het zuiden van de provincie iets hoger. En de wind trekt wat aan uit het westen tot zuidwesten aan de kust tot krachtig. Nou, vanaf vrijdag neemt de invloed van hoge druk weer toe. Wel blijft het hoge drukgebied een beetje op afstand. Het kanaal Noord-Frankrijk, dus waarbij zit aan de noordflanken van. Er trekt af en toe wel wat bewolking over, met de zogeregeld geregeld zon. Neerslagkansen blijven waarschijnlijk meest klein. Overwegend klein en de temperaturen komen uit op zo rond de 23 graden. En dan na het weekend gaat de temperatuur waarschijnlijk weer wat omhoog.
17: Oké, en dan hoorde ik ook al voorzichtig fluisteren dat er misschien toch ook weer echt een hele warme periode aankomt. Eind volgende week, maar is dat nog, of is dat nog te vroeg om daar iets over te zeggen?
18: Ja, nou, je ziet in de modellen dat, dat er inderdaad warmteopkomst is volgende week. Maar er is, valt nog weinig te zeggen over hoe sterk het is, hoor. Gisteren waren die meldingen er ook. Maar
17: ja.
18: Er wordt heel veel gekeken naar een bepaald aantal oplossingen.
17: Ja.
18: Maar van belang is natuurlijk alle oplossingen bij elkaar te wegen.
17: Ja,
18: zodat
17: ja,
18: je een soort ensemble gemiddelde krijgt, wat wij dat noemen.
17: Ja.
18: En dat is niet echt zeer warm, maar wel warm. Dat okay. Wel.
17: We gaan het meemaken, Jan. Eerst maar eens de komende dagen doorkomen. Dank voor nu en tot over een uurtje.
18: Ja hoor.

Michael Zen met je hair. Hair was dat, en Zen. En daarvoor nog Charlie Puth. Samen met Meghan Trainor, Let's Marvin Gaye and Get It On. Die Charlie Puth, die staat dus ook op North Sea Jazz. En ik heb me laten vertellen dat het heel bijzonder is wat hij live doet. Dus ik ga daar denk ik toch maar eens even een kijkje nemen. Want nou, het zal wel druk zijn, want het is wel een populaire artiest. Maar we gaan het meemaken. Ja, die lijst met artiesten die is behoorlijk indrukwekkend. Volgende week, dan ga ik erheen. Dat is ook meteen het begin van mijn vakantie. Dus ik heb iets om naar uit te kijken. Iets heel anders hoor. Voordat die avond begon, of die nacht, zeg maar, die korte nacht met die wedstrijd, die dan zo onfortuinlijk verliep voor ons, had ik er even iets anders waar ik druk mee was. Namelijk het eindfeest van de middelbare school voor mijn zoon. Ja, mijn dochter is geslaagd en mijn zoon had het eindejaarsfeest. Dat is elk jaar. Doen ze dat in de Melkweg? Nou, dat was aan mijn dochter niet zo besteed. Die vindt dat te druk en te veel herrie. Maar mijn zoon daarentegen, nou, die is daar wel tuk op. Dus die was gisteren al de hele dag bezig met allerlei setjes uitzoeken. Dan dit aan doen, dat aan doen. Nou, zijn lievelingsshirt zat in de was. Dus dat was een beetje een teleurstelling. Uiteindelijk prima outfitje. Dus ik zei van, nou, weet je wat, ik fiets wel met je mee die kant op. Natuurlijk niet tot aan de voordeur, want dat is natuurlijk gênant en pijnlijk. Dus wij met z'n tweeën zo een beetje richting de Melkweg fietsen. Nou, een zomeravond in Amsterdam is sowieso een volle bak genieten. En als je dan ook nog even door het Vondelpark fietst. En zo'n Vondelpark volle bak in afwachting van die nacht die komen gaat. Mensen zijn buiten, het is lekker weer. Mensen zijn vrolijk en opgetogen en flirterig en knap en mooi. En noem maar op. En uiteindelijk kwamen we bij het Leidseplein aan. En daar hebben we onze fiets zo'n beetje neergezet. En dat hele Leidseplein was een beetje bevolkt met dus allemaal mensen van zijn school. Dus middelbare school, jongens en meiden, allemaal in de bloei van hun leven. Prachtige veulens van kinderen die nog zo onbevangen en dartel in het leven staan. En nou ja, je ziet ook wel dat met name die jongens natuurlijk de hormonen door het lijf gieren. Bij die meisjes misschien ook wel. En ik werd al even teruggeworpen naar mijn eigen middelbare schooltijd. En dat feest, dat was toch altijd wel heel bijzonder. En dan, nou ja, dat je dan het aandurft om met een meisje te gaan dansen. Dus daar hadden we het een beetje over gehad. Van, heb je een beetje een scenario voor jezelf bedacht hoe je die avond gaat aanvliegen? Nou, als die en die er zijn, twee jongens die bij hem in de klas zitten. Nou, dan moet ik even kijken wat ze gaan doen. Want de vorige keer dansten ze niet. En nou, mijn zoontje wilde toch vooral heel erg dansen. Hij zei, als dat weer gebeurt, dan zoek ik wel even aansluiting bij iemand anders. En toen zei hij, nee, laat het allemaal wel een beetje over me heen komen. Nou, vannacht kwam hij dus thuis, had mijn vrouw hem opgehaald. En die vertelde mij vanochtend, nou, hij was de koning van het bal. Hij had alleen maar meiden om zich heen. Die vonden het fantastisch dat er een jongen was die volle bak stond te dansen. En hij had het liefst de hele nacht doorgehaald. Hij had het al over afterparties waar hij heen wilde. Dus dat virus van het uitgaan, waar ik zelf ook jarenlang behoorlijk besmet mee ben geweest, dat hebben we wel echt overgedragen. Mijn zoon. Dus die is reddeloos verloren. En die gaat de komende jaren mooie momenten mee gaan maken met feesten. En noem maar op. Goed, straks Kylie Minogue en die oorworm met die toepasselijke titel Can't Get You Out of My Head. Eerst Alice in Moyet. Thuis in heel Noord-Holland. Yeah. NH. Dit is All Cried Out.

Misschien wel langsgekomen gisteren, hè, op dat feest in de Melkweg waar mijn zoon stond te dansen. Ja, mooi man. En dank voor jullie leuke reacties. Ik merk dat jullie het leuk vinden als ik dat vertel. Nou, dankjewel daarvoor. Ja, kostbaar is dat. Kostbaar en dankbaar en bijzondere momenten. Goed, tijd voor een andere band die ik ook live ga zien, nog deze zomer. Eind juli staat wat er nog over is van deze band. Want er zijn er een hoop lid geworden van dat orkest in de hemel. Maar wat overblijft heet nog steeds Third World. En die zie ik binnenkort in Paradiso. Nu in Goedemorgen is dit Now That We Found Love.

0: Tim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut, Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
1: Deze maand actiemaand bij meubelstofweerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie van €50, nu voor €10 per meter. Kijk alvast op meubelstofweerderijscholtens.nl. Meubelstofweerderij Scholtens. Uw meubelen, onze passie.
2: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
3: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
4: Ik ben Nel en ik kom uit gezellig Zwanenburg.
5: Dit is Wim uit Amsterdam.
6: Ik ben Yvonne en ik woon in het historische Alkmaar.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: Het is 11 uur, het belangrijkste nieuws uit onze regio. Hoor je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
9: Goedemorgen. Het Openbaar Ministerie heeft vanochtend excuses aangeboden voor de lange duur van het onderzoek naar de dodelijke aanrijding van Tamar uit Marken. Die aanrijding die was al in 2020, maar de rechtszaak start vandaag pas. Duurde in totaal 6 jaar voor de verdachte voor de rechter kwam. Bij een ongeluk op de N207 bij Nieuw-Vennep is vanochtend een motorrijder om het leven gekomen. Het slachtoffer kwam in aanrijding met een auto. De toedracht wordt nog onderzocht. Ja, en de teleurstelling is groot bij iedereen die Oranje lief heeft en had. Want het Nederlands elftal is uitgeschakeld op het WK. Het feest bij de Marokkanen is groter, want die zijn lekker door naar de volgende ronde. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu is het nationale en het internationale nieuws.
10: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een bedrijf in Genemuiden zijn hulpdiensten opgeroepen vanwege een ongeluk met een gevaarlijke stof. Onduidelijk is wat er is gebeurd. Er zijn 6 ambulances ter plaatse, meldt de regionale omroep Oost. Er zijn meerdere gewonden en zeker 1 ambulance is inmiddels met een gewonde onderweg naar het ziekenhuis. Het bedrijf in Genemuiden is ontruimd. Bij ongeregeldheden in Den Haag na de WK-winst van Marokko zijn 13 mensen aangehouden. Voetbalfans in de Schilderswijk gooiden stenen en vuurwerk naar de politie. De ME voerde charges uit en gebruikte het waterkanon. Ook in het centrum van Rotterdam was het na de wedstrijd even onrustig. 4 mensen zijn aangehouden voor mishandeling en verstoring van de openbare orde. Het aantal fraudegevallen met betalingen is vorig jaar met 30% gestegen, meldt de Nederlandse Bank. Het fraudebedrag liep op tot bijna €200 miljoen. Er wordt vooral fraude gepleegd bij snelle betalingen, waarbij geld vrijwel meteen op een rekening staat. Criminelen doen zich voor als familielid of iemand van de bank en vragen geld over te maken. Ook betalingen naar het buitenland zijn gevoelig voor fraude. Zulke overboekingen zijn lastig terug te draaien. Stichting Sieren start vandaag een campagne om mensen aan te moedigen een praatje met elkaar te maken. Uit onderzoek van Sieren blijkt dat zo'n 1,4 miljoen Nederlanders nooit een spontaan praatje maken met een onbekende, bijvoorbeeld omdat ze dat niet durven. Maar een praatje maken kan volgens Sieren een positief effect hebben op het mensbeeld. Ook vergroot het het vertrouwen en kan het de band met de buurt versterken. Het weer, bewolking en af en toe wat zon. Misschien ook een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS-journaal.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klikkenklaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
15: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
16: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
17: Goedemorgen.
18: Met Bart Slim.

0: Mooie combinatie van stemmen dit, zeg. Danny Vera en Marlon Pichel hoorde je met Try Again. 12 minuten over 11.
1: Hallo, daar zijn we.
0: Ja hoor, zeker. Uurtje 2 van deze doorwaakte dinsdag op NH. Ja, het is een beetje kleine oogjesdag vandaag op de redactie. Ik zie een hoop mensen ook. Nou ja, een combinatie van vermoeidheid en teleurstelling. Ja, het zijn grote emoties die een rol spelen op een dag als vandaag. Ja, de dag dat wij opstonden, of misschien wel naar bed gingen. Ja, het is ingewikkeld, hè. Ook gisteren, ik heb geprobeerd voor te slapen. Dus ik ben om een uur of 9:45 even in bed gaan liggen. En toen werd ik eerst wakker omdat mijn zoontje dus thuis kwam. Zoon thuis kwam. En toen dacht ik op een gegeven moment toch van het is 2:30, 2:45, ik ga er maar uit. Dus nou ja, dat was natuurlijk toch een beetje een rare nacht. Daarna niet meer geslapen. Nou goed, we slaan ons er wel doorheen. En het is een beetje teleurstelling en verdriet en frustratie. Maar laten we hopen dat dat allemaal snel plaatsmaakt voor berusting en acceptatie. En dan gaan we maar hopen dat Marokko wereldkampioen wordt. Of Kaap Verde hier voor mijn part, weet je wel. Een lekkere outsider is ook heel mooi. We slaan ons er wel doorheen. Nog bijna een heel uur de lekkerste muziek. Dat ga je hier horen het komende uur in Goedemorgen. Het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Een weerupdate van Jan Visser volgt ook zo rond 11:30. En jouw kans op het winnen van een klein maar fijn prijsje. Ja, dat gaat gewoon door, hè. Je kan gewoon winnen met de toeterplaat. Hij komt weer voorbij. Het enige is wel, hij zit een beetje laat in het spel. Dus ik heb weinig tijd om de telefoon op te nemen. Dus we gaan even kijken hoe we dat gaan cheffen. Ja, komt vast goed, jongen. Dat allemaal op deze dinsdag, het is 30 juni. Op nhnieuws.nl het verhaal van de gezonken viskotter WR6. Die is na 59 jaar teruggevonden door de Stichting Onderzoek Maritiem Vermisten. En die boot die verdween op 11 januari 1967 en niemand overleefde de ramp.
2: We hebben 5 expedities gedaan om te vinden. We zijn hier jaren mee bezig geweest als Stichting Onderzoek Maritieme Vermisten. En het was zo moeilijk. En weet je, we gaven af en toe gewoon bijna de hoop op om hem te vinden. En dat het nou toch gelukt is, ja, dat is gewoon echt fantastisch.
3: Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Bart.

0: Wat?
1: Wat?
0: Wat moet er?
2: Wat moet er op de toeter?
0: De toeter.
1: Ja, wat was dit een toepasselijk liedje geweest, hè, als we gewoon die wedstrijd hadden gewonnen. Nou ja, dan draai ik hem nu voor al onze Marokkaanse vrienden en buren, noem maar op. Ja, want die gaan er met de buit vandoor. The Winner Takes It All was van ABBA. Daar zat een toeter in verstopt en dus niet in Yester Me, Yester You, Yesterday. Nou ja, als ik het nu zo die titel terugzie, zijn er wel drie woorden waar ik een toeter in had kunnen plaatsen. Maar goed, daar zat hij dus niet in. Wel een hoop goede inzendingen. Eens even kijken. Nou, Henny belde. Die had het ook zwaar, die lag nog lekker in de mandje. Nou, gelijk heeft ze. Jaap heeft het bij het rechte eind. Dat geldt ook voor Willy. En eens even kijken. Standing, dat is een antwoord van Rob. Dat kan ik helaas niet goed rekenen. Voor de rest, Jos, die heeft het ook bij het rechte eind. En het kan zomaar zijn dat Jos, degene die ik nu aan de lijn heb, iets heeft ingefluisterd. Nou ja, we gaan het even meemaken. Irene, goedemorgen.
3: Nee hoor, dat heeft hij niet.
1: Ja. Ja, wat
3: ik kon alleen niet zo snel bij mijn telefoon komen, want ik was met mijn neus aan het spoelen.
1: Oh,
3: dus
1: ik
3: heb een kaakholteontsteking, dus dat gaat voor, hè?
1: Ja, natuurlijk. Je hoort er weinig van, Irene, laat ik het zo zeggen.
3: Nou, gelukkig.
1: Wel vervelend, man. Maar dan moet je spoelen inderdaad, hè? Ja.
3: Ja, spoelen en stomen. Maar ik loop er al 2 weken mee, hoor, in die minuten.
1: Ja, dus, dat is nou leuk is anders. Nou, misschien,
3: nee, helemaal niet.
1: Misschien kan ik een kleine pleister op de wonden geven.
3: Maar hij is even goed toepasselijk, hè?
1: Ja, jawel, nee, natuurlijk.
3: Woord.
1: Jij hebt helemaal gelijk. Ik bedoel, waar de een verliest, dan wint een ander. En,
3: daar past het woord vol perfect bij.
1: Oh ja, ja, nou, je bent me al voor. Het goede antwoord inderdaad, vol. Klopt als een bus. Inderdaad, het woordje vol was weggetoeterd in de Winner Takes It All van ABBA. Je bent de winnaar van vandaag, Irene. Gefeliciteerd.
3: Ja, dankjewel.
1: Ik ga je enveloppie zo snel mogelijk opsturen.
3: Nou,
1: ik ken het adres. Sterk je met je neusie. Steek hem niet in andermans zaken en dan komt het allemaal goed. Yes?
3: Ja, dat precies.
1: Fijne dag, Irene. Sterkte ermee.
3: Hoi.
0: Dat moet er op
2: dat
0: de toeter.
2: Dat moet er op de toeter.
0: NH.
1: Op naar het nieuws van 11:30 met deze van Michael Bublé. Dit is It's a Beautiful Day. Jawel.

0: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Ik ben Pieter uit Kastrikum.
5: Ik ben Nel uit Lutjebroek.
6: Ik ben Tom uit De Zaan.
7: Ik ben Hans en ik kom ik gewoon niet.
8: Thuis in heel Noord-Holland.
9: Het is bijna 11:30. In Driemond is het 18 graden. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
10: Goedemorgen. De politie heeft na bijna 24 jaar een man aangehouden in een verkrachtingszaak. Hij wordt ervan verdacht in 2002 een toen 16-jarig meisje te hebben verkracht in Lissebroek. Verdachte is een 64-jarige man uit de gemeente Haarlemmermeer. Die verkrachting was dus op 7 september 2002, lang geleden. Het meisje fietste laat op de avond op de Eiweg in Lissebroek, waar ze werd achtervolgd door een voor haar onbekende man. Hij overmeesterde haar en misbruikte haar vervolgens. Onderzoek leverde toen geen verdachte op, maar met nieuwe DNA-technieken is deze aanhouding dus alsnog gelukt. Het Openbaar Ministerie heeft vanochtend excuses aangeboden voor de lange duur van het onderzoek naar de dodelijke aanrijding van Tamar uit Marken. Dat deden ze bij de start, die excuses aanbieden van de rechtszaak in de rechtbank op Schiphol. Het duurde 6 jaar voor de verdachte voor de rechter kwam. En dat is veel te lang, vindt ook het OM. Zowel voor de nabestaanden als de verdachte. Die zaak die liep veel vertraging op, omdat de verdachte destijds alleen een geldboete opgelegd kreeg. Dat had niet gemogen, zegt het OM nu. Er was toen al zoveel onduidelijk dat de gang naar de strafrechter de enige juiste beslissing was geweest. Nou, dat is nu alsnog gebeurd, met een sorry dus naar alle partijen. Het gaat om dodelijke ongeluk waarbij dat 14-jarige meisje om het leven kwam. Maar wat er nou precies gebeurd is, of ze is aangereden, nou goed, dat moet allemaal gaan blijken in de rechtbank dus. Bij een ongeluk op de N207 bij Nieuw-Vennep is vanochtend een motorrijder overleden. Het ongeluk gebeurde op de Leimuiderweg. Wat daar nou precies gebeurd is, wordt nog onderzocht. De motorrijder werd door onbekende oorzaak aangereden door een automobilist. En de gemeente Schagen dan gaat extra huizen bouwen. Dat doen ze wel op een opvallende plek, namelijk in het beschermde polderlandschap daar aan de rand van Schagen. Dat is nu nog beschermd, maar er moet straks dus een enorme woning nieuwbouwwijk gaan komen. En ja, dat is opvallend, want het is natuurlijk wel een mooie plek, vindt ook de wethouder.
11: Het is natuurlijk prachtig landelijk gebied. Veel historische watergangen nog steeds behouden gebleven. Mooie linten, mooie vergezichten.
12: Gaan jullie de woningen bouwen?
11: En dan gaan wij daar woningen bouwen. Ja, dat is, de spanning, de tegenstelling die er ook wel een beetje in zit. Maar daarom willen we het ook gewoon op een hele fraaie en ja, rekening houdend met die bijzondere kenmerken van dit gebied ontwikkelen.
10: Ja, het is wel allemaal in overleg met de provincie Noord-Holland. Die heeft een uitzondering moeten maken en dat hebben ze inmiddels gedaan. Ze gaan alle handtekeningen er nog onder zetten. Ja, Bart, nog één keer voetballen doen?
13: Ja.
10: Ja, joh, met de billen bloot, hè?
13: Ja, het hoort bij het verwerkingsproces.
10: Ja, ja, ja, we zijn dat allemaal aan het doen. Ik moet zeggen, mijn gemoed is al wat opgeruimder. Ik heb onze aanvoerder nog niet laten horen. Dat is Beek Virgil van Dijk. Die stond natuurlijk ook ernstig teleurgesteld op de pers te woord vanochtend. Want er is veel kritiek op het spel van Oranje. Het zou allemaal veel te defensief zijn geweest. Maar, zegt Virgil, de gameplan was op orde.
14: Bijna alle grote ploegen kijken op het WK. Die zakken ook gewoon in. En die wachten ook op het juiste moment om druk te zetten. En we hebben er 2 dagen hard op getraind.
6: Ik denk met Vlaar ging het goed. Natuurlijk kunnen er altijd nog dingen beter. Maar goed, hebben we nu niks aan.
10: Nee. We kunnen nu even. Nu komt er even geen altijd meer. Er komt even geen volgende wedstrijd.
12: Nee, het nee. is koffers pakken en op Husan, hè? Ja, ja. Het is wel verdrietig inderdaad.
10: Ja, het is pijnlijk. Een hard gelach. Weer niet verloren trouwens. Hè. We hebben weer gelijk.
12: Nee, maar wel weer op penalties eruit. En ja, ik denk dan toch, ja, als je het gameplan klopte, dan hadden we nu er heel anders bij gestaan.
10: Nou ja, oranje voetballers die zeggen ook steeds. We stonden in de 90ste minuut gewoon nog voor.
12: Ja.
10: Dus het is ook pech. En het was ook echt een goede gelijkmaker van de Marokkanen. Ja, met de centrale verdediger die ze ineens naar voren hadden geschoten.
12: Ja, die op.
10: Schitterend doel.
12: Ja, heel mooi binnengeknikt. Nou ja, en die 1-0. Ja, daar is natuurlijk ook al een hoop gezegd over die hydration breaks. Hè, ja. Dat heel veel elftallen dan ineens zich moeten herpakken. Nou, het pakte dit keer heel goed uit van Nederland.
10: Ja.
12: Dat ze meteen daarna scoorden.
10: Ja.
12: Toch wel een beetje. Kwam een beetje uit de lucht vallen.
10: Zeker.
12: Maar dan ook nog Cody Gakpo.
10: Ja.
12: Vreselijke tijden gehad. Dus het was een prachtig scenario.
10: Ja.
12: En ze hadden dat even over de streep moeten kijken. Ja. We waren er dichtbij. Maar
10: ja.
12: Nee, goed, allemaal achteraf gelul.
10: Ja, dat is wat het is. Hoogste tijd voor de Tour de France, zeggen we dan maar.
12: Ja, we gaan Marokko of Cap Verde aanmoedigen nu. En er zit vast nog wel een verrassing aan te
10: komen. Hey, joh, kijk, weet je wat het is, Bart? Duitsland is ook naar huis. En dat vind ik eigenlijk ook wel lekker. Dan. Ja. Mag ik dat hardop zeggen?
12: Door het Paraguay, het meest Duitse land van Zuid-Amerika.
10: Ja, dus nou, wij kunnen lekker met de Duitsers gewoon weer lekker thuis gaan zitten. Nou ja, we worden wereldkampioen. Dat duurt alleen nog een jaar of vier. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
12: Dankjewel Frank. Sterkte ermee, jongen.
10: Ja, dank je.
12: Lekker naar huis ook. Het weer dan. Jan Visser.
15: Vanochtend is het bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Vanmiddag laat de zon zich wat vaker zien. Het blijft droog en het wordt aan de kust 21 tot 22 graden. Elders 23 tot 24. De wind is in het algemeen zwak en veranderlijk van richting. Morgen is er kans op een enkele bui. Voor de rest periode met zon, temperaturen tussen 22 en 24 graden en een zwakke tot matige wind uit het noordwesten.

één van die nummers die de gebroeders Bolland een rijk gevulde portemonnee bezorgde. In the Army Now hoorde je van Status Quo. En ondertussen is het je misschien opgevallen, doei Frank, dat de vlaggetjes zijn verwijderd. Ja, June kwam net binnen en die is er helemaal klaar mee. Ik had er helemaal geen moment aan gedacht. Ja, er hingen hier natuurlijk rood-wit-blauwe vlaggetjes en oranje. Maar ja, die kunnen we inderdaad wel weghalen. Dus ook het hoort allemaal bij het acceptatieproces, het rouwproces. Gewoon even die opsmuk verwijderen. Goed. Van die dingen. Hey, straks in Goedemorgen Nia en Sam C. Eerst aandacht voor een van de meest bijzondere liedjes ooit. Geschreven door een van de meest bijzondere liedjeschrijvers ooit. Zijn naam is Jimmy Webb. Ik moest het even opzoeken, maar hij leeft nog steeds 79 inmiddels. En met pensioen, denk ik. En een redelijk pensioen. Want nou ja, goed, hij is verantwoordelijk voor de totstandkoming van een hoop liedjes. Maar in ieder geval twee van mijn lievelingsliedjes. Dat ene, dat schreef hij voor countryzanger Glen Campbell. En dat liedje heet Wichita Lineman. Nou, over dat liedje heb ik hier al eens de loftrompet gestoken. En die ander die hij schreef, dat werd een hit in twee totaal verschillende uitvoeringen. De ene was een hele ingetogen, langzame uitvoering, ingezongen door een Britse acteur Richard Harris. Maar de uitvoering die ik zou gaan draaien, dat is een disco-stamper van het zuiverste water. En er is altijd veel gespeculeerd en gezegd en gezwegen over de tekst van het liedje. Ja, daar hebben de schriftgeleerden van de moderne popmuziek zich regelmatig het hoofd over gebroken. Terwijl Jimmy Webb daar zelf over zei, nou, alles dat ik beschrijf in het liedje, dat heb ik zien gebeuren in dat park dat in de titel van het liedje voorkomt. Dus de oude mannetjes die schaak spelen, de groene jurk van katoen, maar ook de taart die in de regen achterbleef. Ja, Jimmy Webb maakt het allemaal mee tijdens zijn relatie met Susie Horton. Want het is at the end of the day gewoon een liedje die over een relatie die op de klippen liep toen. Ja, de passie langzaam uit de relatie verdween als een taart die in de regen stond. Ja. Een van de meest bijzondere, maar ook een van de mooiste liedjes ooit gemaakt. En wat mij betreft dan, hè, vanwege die intrigerende tekst. En door nou ja, ook de zangeres die hem hier vertolkt. In Goedemorgen is dit Donna Summer en het ongelooflijk mooie MacArthur Park.

Sam C. hoorde je van Nia. Straks rollen we de rode loper uit voor June. Die blikt altijd even vooruit, hè, op wat er in haar programma zit. Er komt nog één appje mee voorbij wat ik je even wil meegeven. Appje van Kim, en die zegt terecht, wereldkampioen, how about volgend jaar al met de Oranje Leeuw winnen in Brazilië? That's the spirit, Kim. Potverdorie, ja, want volgend jaar is er al een WK voor dames, voor vrouwenvoetbal. Nou, en daar kunnen we gewoon ook weer kampioen worden. Dus hou dat vast. Dat vind ik het positieve inslag die we nu kunnen gebruiken. Dit is Casey en zijn Sunshine Band. En zo dadelijk dus June. That's the way I like it.

0: geslapen? Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Joen, wat ga je doen?
0: Oh, wat leuk.
3: Joen, wat ga je doen?
0: Joen, wat ga je doen?
2: Joen, wat ga je doen? Joen, goedemorgen. Hallo, het leef je nog?
0: Nee.
2: Het is pittig, hè, dit? Even zo.
0: Het is heel zwaar.
2: Ja.
0: En ik wilde slapen voor de wedstrijd, en dat is dus mislukt.
2: Ja, het lukte bij mij ook niet echt.
0: Dus ik ging om 7:15 slapen vanochtend. Maar dan mag de pret niet drukken, want er zijn ook heel veel mensen die hebben helemaal niks met voetbal. Dus ik klaag niet. Ik vind het wel heel jammer.
2: Ja,
0: ik ben er wel een beetje ziek van.
2: Ik ook.
0: Lois Lane heeft een nieuwe single. En zij zit natuurlijk 40 jaar in het vak. En ze hebben echt waanzinnige optredens. Met een clubtour en een theatertour. Dus die meiden, met z'n tweeën, komen ze hier langs.
2: Wat gezellig.
0: Zometeen, dus dat gaan we doen. En voor de rest spelen we Pim Pam Pet. En heb ik ook natuurlijk iets persoonlijks te delen.
2: Ja.
0: Maar ik ben ook een beetje in de war.
2: Ja, snap ik.
0: Maar ik heb nog een kwartier, hè?
2: Ja, daarom. Je hebt nog alle tijd om even tot bij zinnen te komen.
0: Zeker.
2: Dat is allemaal zo dadelijk bij June. Heel veel plezier erbij. En kop op, mensen.
0: Het zijn erge dingen.
2: Het is maar een spelletje en al die andere clichés. Maar waardeloos.
0: Maar toch.
2: Waardeloos is het wel. Dit is nog Madness en Our House. Toedeloe, hè?

0: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bakkum & Krook Tegels en Sanitair in Uitgeest.
2: Landbouwvakdagen West-Nederland. 1, 2 en 3 juli in de Middenbeemster. De vakbeurs voor de agrarische ondernemers die vooruit willen en waar de koe en het land centraal staan. Blijf bij en kom naar de Middenbeemster op 1, 2 en 3 juli. Kijk op landbouwvakdagen.nl.
3: Tatenstiel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
4: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
5: Dus het maken van staal wordt schoner.
6: Klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
7: Moet dat dan in Nederland?
8: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
3: En wat levert dat dan op?
6: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
3: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
9: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair. Wil je meer weten? Kijk dan op groenstaal.com.
10: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
11: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
12: Ik ben Marjan uit Mokum.
13: Ik ben Jelle uit de stad waar Nederland begint.
14: Ik ben Helderder.
15: Cora Broeren en ik kom uit Lemuiden. Een heel gezellig klein dorpje aan heel veel water.
16: Thuis in heel
17: precies. Het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Goedemiddag.
18: Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag excuses aangeboden voor de lange duur van het onderzoek naar de dodelijke aanrijding van Tamar op Marken. Dat deden ze bij de start van de rechtszaak. Het duurde 6 jaar voor de verdachte voor de rechter kwam. Bij een ongeluk op de N207 bij Nieuw-Vennep is vanochtend een motorrijder om het leven gekomen. En de teleurstelling bij Oranje is natuurlijk groot na de uitschakeling op het WK van vannacht. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. De eerste het nationale en het internationale nieuws.
19: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Opnieuw zijn vorig jaar minder baby's en kleuters gevaccineerd. Onder tieners steeg de inenting tegen HPV en meningokokken juist licht, meldt het RIVM. Maar over het algemeen blijft de vaccinatiegraad te laag. Voor de meeste vaccinaties ligt die onder de 90%. En dat verhoogt de kans op een uitbraak van ziektes. Daarom wil het kabinet de komende jaren onder meer de wijkgerichte aanpak verhogen. Daarbij wordt bijvoorbeeld voorlichting gegeven in wijken waar de vaccinatiegraad laag is. Vorig jaar kregen ruim 500 kinderen mazelen, vooral kinderen op basisscholen met een lage vaccinatiegraad. 13 medewerkers van een bedrijf in Genemuiden in Overijssel zijn naar het ziekenhuis gebracht nadat een accu van een heftruck droog te kookte. Daarbij is een gevaarlijke stof vrijgekomen. Ook een brandweerman kreeg gezondheidsklachten en ook hij is naar het ziekenhuis gebracht. De heftruck is naar buiten gesleept en het gebouw in Genemuiden is ontruimd. De komende dagen rijden er ook geen internationale treinen van en naar Londen. Door de brand in een kabelgoot op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht kan de Eurostar niet rijden. Ook is er vertraging op het traject richting Brussel en Parijs. Vanwege diezelfde brand rijden sinds gisteren ook al geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Die stremming duurt nog tot zeker donderdagavond. Het Nederlands elftal vliegt morgen terug naar Nederland na de uitschakeling op het WK voetbal. Het toestel landt morgen nacht op Schiphol. Vandaag gaat de ploeg eerst terug van Monterrey naar Kansas City, de thuisbasis tijdens het WK. Niet alle spelers vliegen terug naar Nederland. Een aantal internationale spelers gaat naar andere bestemmingen. Nederland verloor vannacht met strafschoppen van Marokko. Het weer, bewolking en af en toe wat zon. Misschien een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
7: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
14: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
16: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
14: De fietsonderbroek van Bikeboxer, duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
20: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
21: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
22: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
23: June tot 2.

0: 9 minuten over 12. Dit is de day after voor heel veel mensen die voetbal gekeken hebben gisteren. Ja, en dan probeer je persoonlijke moment over iets te beginnen dat niet met voetbal te maken heeft. Vind ik moeilijk.
1: Ja.
0: Maar, jij gaat het doen, Maarten.
1: Je gaat het doen.
0: Weet ik niet zo goed. Ik zit er toch een beetje mee.
1: Ah, ik denk dat er genoeg gezegd is over de voetbal.
0: Ja?
1: Ja, joh.
0: Nou, jij is nog niet door
1: eigen
0: mij,
1: verhaal.
0: Hoor.
1: Oh, nou, dan begin
0: ik. Ja, maar ik wil nog. Nou, oké, ik probeer er een andere draai te geven. Gisteren gekeken natuurlijk en ik wilde van tevoren slapen. Dat is mislukt. Dus ik heb vannacht even achter mijn laptopje gezeten voor het werk. En toen dacht ik om 2 uur, ik rij richting een kroeg waar ik ga kijken. Hartstikke leuk. Ben wezen slapen bij een vriendinnetje thuis hier op, 10 minuten afstand. Maar waarom kon ik niet in slaap komen? Dat heeft te maken met verschillende dingen die er gaande zijn op dit moment in mijn hoofdje. En 2 dingen wil ik delen. Oké, ik zat ook in de voorbeschouwing in Nederlands elftal, zo opstellingen zo. Maar ik heb zoveel filmpjes voorbij zien komen over Venezuela. Over de aardbeving die daar heeft plaatsgevonden vorige week woensdag. Niet 1, maar 2.
1: Ja.
0: Ik zie aan jouw mooie kopie dat jij er nog niet veel van gezien hebt.
1: Jawel, zeker. Heel indrukwekkend.
0: Ach, ik zag filmpjes, zag ik een vader. Ik zag een vader die gewoon een schoentje van zijn kind vasthield en op zoek was naar zijn kind. En dan kwam er een baby, werd er onder een betonlaag tevoorschijn gehaald. Ja, ik vond het heel moeilijk.
1: Ja.
0: Dus ik zag ook een oproep om gewoon geld in te zamelen. En toen dacht ik, heb jou iets overgemaakt?
1: Nee, want ik heb die oproep niet gezien. Maar stuur me de link en ik maak het over. Ja, tuurlijk. Nee, dat is heel erg wat er in de wereld gebeurt.
0: Ja, ik vond het echt verschrikkelijk. Bar, heb jij er iets van meegekregen? Het is geen Noord-Holland, ik weet het. Hoewel heel veel Noord-Hollanders daar familie hebben zitten. Want we hebben ook bij ons op de site, en niet vergeten op de site van onze collega's van AT5... mensen die gewoon helemaal de weg kwijt zijn omdat ze op zoek zijn daar naar familieleden.
2: Ja, heel hartverscheurend die beelden. Ik zie ook dat... Ik was laatst in Spanje, daar wonen heel veel mensen uit Venezuela. Dat ze daar enorm veel aan het inzamelen zijn. Ja, uit solidariteit en uit steun.
0: Ja.
2: Ja, heftig.
0: Ja, heel heftig. Dus oké.
2: Dat maakt het de rouw om het WK allemaal heel relatief.
0: Nou ja, dat dacht ik vannacht even niet. Toen dacht ik, oké, toen was ik heel even de aardbeving kwijt. Maar ik heb de vlaggetjes hier naar beneden gerukt. Want ik reed naar mijn werk. Het zag overal nog oranje vlaggetjes. Ik heb wel nog even mijn WK-bandje om.
1: Ja, dat staat je goed.
0: Dank je. Maar mijn oranje shirt ligt in de kofferbak. Oké, reageren. Ik heb eigenlijk geen idee. 088 850 51 52. Ja, ik heb er een vraag bij. Wat houdt jou bezig op dit moment? En er mag ook iets heel anders zijn.
1: Oké.
0: Want jij maakt je misschien druk, Maarten, over je spraytinnetje.
1: Nee, ik heb... ik heb een nieuw doel. En daarom kon ik vannacht niet slapen. Ik wil 80 kilo gaan wegen.
0: Maar dan
1: moet ik één bonk. Ja, ik was heel geschokt. Ik was weer afgevallen. Was 72 kilo. En toen dacht ik, moet één bonk spier worden. Dus nu ga ik heel veel eten. Dus
0: eiwitten.
1: Heel veel eiwitten. En dan heb ik helemaal met ChatGPT heel gesprek gehad over wat ik moet eten en wat ik moet doen, slapen en hoe vaak ik moet sporten. En wat ik dan de bovenkant en dan de onderkant en de achterkant.
0: Ik weet wel hoe je naar de 80 kilo moet, maar dat is dan niet met spieren.
1: Nee, je moet wel met spieren.
0: Oké, dus dat houdt jou bezig.
1: Ja.
0: Barbara, wat houdt jou bezig op dit moment?
2: Van alles natuurlijk het nieuws. En ook wat technische problemen. Ik heb al sinds 4 dagen kan ik mijn mail en allerlei andere programma's die ik nodig heb voor het werk niet meer openen. En als je zo'n technisch probleem hebt, voel je je vaak een beetje verstoten van alles.
0: Ja, snap ik. Oké, dus wij vragen gewoon aan iedereen die zit te luisteren of kijkt. Hallo, we kijken ook allemaal natuurlijk op televisie. Wat houdt je bezig op dit moment? En dat mag dus overal over gaan. Ja. Hoeft niet WK, mag ook iets anders. 088 850 51 52.

Somje was dit St. June tot 2 op NH met Dark Before the Dawn. Wat houdt jou bezig op dit moment? Ja, je bent vanochtend wakker geworden en toen dacht je... Oké, June, dit zit mij dwars. Hier zit ik mee. Kan ook iets positiefs zijn, hè? Ja. Barbara bijvoorbeeld heeft last van haar ogen. Nou, dat zit daar

0: twee officieel gescheiden.
1: Oh, ja.
0: En daarna heb ik nog wel een dame leren kennen. Maar ja, een beetje leeghoofdig allemaal. De mensen hebben zo weinig te vertellen. Oh. Ik weet het allemaal niet.
1: Je wil een beetje diepgang.
0: Interessante dame leren kennen.
1: Ja, je wil een soort Barbara of June.
0: Ja, bijvoorbeeld.
1: Nou, ik weet niet wat Barbara vanavond te doen heeft. Dan kunnen we elkaar afwisselen. Hé, maar Frank, even zonder dolle. Wat voor een type zoek je? Een vrouw met een beetje diepgang, hoor ik je zeggen?
0: Een vrouw met een beetje diepgang die van muziek houdt. Zowel rockmuziek als klassieke muziek. Ja. Iemand die een instrument bespeelt. Vind ik ook heel erg interessant. Iemand die van een weekendje weghoudt. Iemand die van een restaurantje houdt. Waar je gewoon lekker lol mee kan hebben. Ja. En al dat zeurige gedoe. En wil een relatie hebben zonder gedoe en zonder gezeur.
1: Daar draait het om, hè. Maar even, Frank, ik ga vandoor. Want ik zie die vrouw al een beetje stoere vrouw, zie ik ook. Is uiterlijk belangrijk of ga je daar niet over?
0: Nee. Een maatje meer is ook, vind ik ook prima.
1: Ja, blond. Blond haar, grijs haar, bruin haar.
0: Kleur haar. Wat ik wel fijn zou vinden, en dat vind ik echt vrouwelijk staan, is een vrouw met lang haar.
1: Lang haar. Oké, lang haar. En roken, drinken, mag dat allemaal?
0: Voor mij wel, allemaal. Geen probleem.
1: Ja, ja. En is leeftijd nog belangrijk?
0: Ja, ik ben zelf 73, maar de mensen schatten mij zo tussen de 60 en de 62. Ja. Ik ben heel erg actief.
1: Oké, dus 10 jaar eronder mag?
0: Ja, maar ik ga niet met een vrouw van 20, want mijn dochters zijn 40.
1: Nee,
0: dus
1: dat kan niet. Dat vind ik ook heel ongezond. Daar wil ik zeker geen rol in spelen. Hé, maar een lekkere sportieve dame van 82, kan dat ook?
0: Nou, 82 vind ik wel een beetje erg.
1: Oké. Nou, het is niet erg, maar voor jou.
0: Nou, niet erg, maar nee. Maar iemand in Amsterdam, een echte Amsterdamse vrouw.
1: Gewoon een lekkere, gezellige tante.
0: Ja, ik heb ooit eens een keer bij Lang Levend Liefde meegedaan. Nou ja, dat was een dame die woonde ergens bij Leiden. Nou, daar vond ik helemaal niks.
1: Oh, daar vond je niks. Oké, dus een beetje omgeving Amsterdam.
0: Ja. In Amsterdam of directe omgeving van Amsterdam, prima.
1: Hey, dit zou een stunt zijn. Nou, als er dus nu gewoon vervolgens iemand reageert. Ik zet het nog even op een rijtje. Dus gewoon iemand die verder niet, gewoon geen klager. Een beetje lekker sportief. Die zin heeft in een weekendje weg. Muziekinstrumentje bespelen is meegenomen. Dat doen Barbara en ik trouwens niet. Ik ben niet verder gekomen dan de blokfluit, boerderen licht en kind met water. Maar gewoon iemand waarmee je gewoon lol kan hebben.
0: Maar dan wel het liefst. Misschien stel ik dan een beetje te hoge eisen, maar echt een vrouwelijke vrouw. En niet een vrouw die elke dag in een joggingbroek rondhuppelt of zo.
1: Geen legging, nee. Joggingbroek.
0: Nee.
1: Geen crocs. Je kan een croc ook tegenwoordig heel leuk opleuken, als je daar van die dingetjes insteekt.
0: Ja, heb ik gezien, nou, doe je best.
1: Nee, ik heb ze niet. Oké, welke vrouw ziet het zitten? Maar Frank, wacht even. Oké, dan ga ik door met het programma. Maar 3 dingen die aantrekkelijk zijn aan jou?
0: Drie dingen die aantrekkelijk zijn bij mij. Nou ja, goed, ik heb geen snor, ik heb geen baard. Ik verzorg mezelf heel erg goed. Ik stink niet. Ik heb een netjes net huis. Wat moet ik nog meer vertellen?
1: Dat waren meer dan 3 dingen. Ik vind het helemaal goed. We gaan hier een date van maken. Maarten, dat had je meegekregen, Frank?
2: Ik heb geluisterd.
1: Ja, hij zat er weer in.
2: Ja, ik vind het heel stoer dat Frank dit ook gewoon doet, zo'n oproep.
1: Frank wil gewoon niet meer alleen wakker worden. Oké, 088 850 51 52. Wie wilde vanavond slapen bij Frank? Nee, dat is zonder dolle. Wie vindt het leuk om met jou op date te gaan? Zullen we het zo doen?
0: Helemaal goed.
1: Ik ben heel benieuwd. Ik maak je een projectje van, Frank.
0: Dank je wel, lieverd.
1: Oké.
0: Het programma.
1: Joe, dankjewel. Hoi.
0: Ciao.
1: Oh, nou, dit zou ik geweldig vinden als hier gewoon iemand op binnenkomt.
2: Ja, het klinkt als een leuke man.
1: Ja, en als die vrouw het dan eng vindt om alleen af te spreken met Frank, dan gaat een van ons mee.
2: Nee, je gaat er niet bij date zitten.
1: Nou, even
2: wat ga je daar doen dan? Toekijken?
1: Gewoon even aan elkaar voorstellen.
2: Oh,
1: okay. Nou ja, dat zien we wel.
2: Ja.
1: Wat houdt mensen bezig op dit moment?
2: Nou, wat mensen bezighoudt... Tineke stuurt een appje. Ze zegt, ik ben bezig met mijn zomervakantie. Nu alles overdragen aan mijn collega en dan lekker genieten. Jasper die gaat binnenkort verbouwen, dus die is ook alles aan het voorbereiden. Melissa heeft vannacht lopen piekeren over haar verjaardag, of ze het wel of niet moet vieren.
1: Oh.
2: Leontine had een wat mindere periode in haar relatie, maar ze zit weer op een roze wolk. En Lisa tenslotte, mijn dochter is zwanger, dus er gaat geen minuut voorbij dat ik niet denk aan die kleine.
1: Nou, wat lief.

0: Ja.
1: En wanneer komt die baby dan?
0: Dat weet ik niet. Ze heeft alleen dit appje gestuurd.
1: Oké. Okay. Jeetje, wat zit je er toch bovenop? Oké, okay, we zoeken dus nog een leuke date voor Frank.
0: Ja.
1: Dus dames, jullie hoeven niet op de radio, maar stuur ons even een appje. Want dan kunnen we jullie misschien even voorstellen aan Frank.
0: Ja.
1: Leuk. En als ze dan gaan trouwen, wil ik de bab zijn.
0: Oké.
1: Okay. Maar dat duurt misschien nog
0: eerst
1: even.
0: Eerst een eerste date.
1: Ja. Oh, Frank. Ik hoop het voor je, Frank. Dit is Albert Hammond op NR Radio. Look at me.

0: beste Theo. Die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
1: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
6: Hé, het licht doet het niet.
7: Ik heb geen bereik.
8: Hebben we nog wel water?
9: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
10: Uit Hoofddorp.
11: Ik ben Hans en ik kom uit Pakkum.
12: Ik ben Irma en ik kom uit Callenthoog.
13: Ik ben Boris en ik kom uit Amsterdam.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is 1:01. We gaan naar Volendam, 21 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
16: Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie heeft vanochtend excuses aangeboden voor de lange duur van het onderzoek naar de dodelijke aanrijding van Tamar uit Marken. Dat deden ze bij de start, die excuses van de rechtszaak. Ja, het duurde 6 jaar voor de verdachte voor de rechter kwam. En die zaak liep jaren vertraging op, omdat de verdachte in eerste instantie alleen een geldboete opgelegd kreeg. Dat had niet gemogen, zegt het Openbaar Ministerie nu. Er was toen al zoveel onduidelijk dat een gang naar de rechter de enige juiste beslissing was geweest. En dat is nu alsnog gebeurd. Vandaag dient die rechtszaak. De herrie van vliegtuigen rond Schiphol leidt tot meer slaapverstoring dan eerder werd gedacht. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM. De uitkomst van het onderzoek kan gevolgen hebben voor de plannen om hinder rond Schiphol tegen te gaan. Hinder van Schiphol komt neer op gevoelens van boosheid, ergernis en wanhoop, blijkt uit dat onderzoek. De politie heeft na bijna 24 jaar een man aangehouden in een verkrachtingszaak. Hij wordt ervan verdacht in 2002 een toen 16-jarig meisje te hebben verkracht in Lisserbroek. De verdachte is een 64-jarige man uit de gemeente Haarlemmermeer. Het meisje fietste destijds laat op de avond op de Eiweg in Lisserbroek. En daar werd ze achtervolgd door een voor haar onbekende man. Hij overmeesterde haar. Nou, het onderzoek leverde toen geen verdachte op. En ja, June, de teleurstelling in het Oranjekamp is natuurlijk groot vandaag bij ons allemaal. Nederland werd uitgeschakeld op het WK. Na strafschoppen was Marokko te sterk en trainer Ronald Koeman vatte het na afloop als volgt samen.
17: Ja, dramatisch. We hebben er alles aan gedaan. En natuurlijk zijn er dingen in de wedstrijd wat beter kan. Op bepaalde momenten zag ik ook dat we misschien te ver teruggingen. We kregen er geen druk meer op. Maar we hebben ook heel veel momenten goed verdedigd. En helemaal niks weggeven kan niet tegen zo'n goede ploeg. Met een aantal geweldige spelers. Dus. Maar dit is allemaal achteraf. En achteraf heeft iedereen de waarheid.
16: En dat zei Koeman dus na de wedstrijd. Ja, voor de Marokkanen ging het dak er natuurlijk af vanochtend vroeg.
18: Ja, dat snap ik.
16: In Amsterdam-Osdorp klonk het zo.
18: Oh, dat is een heel ander verhaal.
16: Ja, jaloers.
18: Ja, dat gaat maar door.
15: Doe maar even de korte versie dan.
7: Oké, stop. Stop hiermee. Ja, de politie laat weten dat die festiviteiten relatief goed zijn verlopen. Er waren wel wat verkeersopstoppingen in de stad. Er werd natuurlijk ook vuurwerk afgestoken. En we spraken ook in de ontbijttafel vanochtend nog even de man van supermarkt De Marokkaan.
15: Oh ja.
7: En die had het ook wel over Saibari. Ja, dat is natuurlijk ook een echte voetbalster.
8: Dat is ook de Marokkaanse wapen nu van Marokko, denk ik. Dat hij expres laatst is gekozen. Alleen ja, jammer voor Nederland dat het toch niet. En ik vind het ook eerlijk gezegd een beetje te vroeg om die twee toplanden tegen elkaar te laten spelen. Alleen,
15: ja, dat is jammer.
8: Het is wat het is.
7: Ja, het is wat het is.
15: Ja, we zijn,
7: ja,
15: gewoon,
7: dat het
15: we
7: eigenlijk
15: zijn
7: te vroeg in het toernooi.
15: Zeker.
7: Ja. Ja, klopt.
15: Ja, want ik denk dat Nederland uiteindelijk zaterdag tegen Canada gewoon, ja, vind ik ook moeilijk, want er zit ook met één been in Canada, maar dat hadden ze wel gewonnen. Dus we zijn gewoon die Marokkanen te vroeg tegengekomen. Ja. Maar het is niet anders.
7: Ja, zo is het.
15: Ik hoef geen lekker meer te zetten.
7: Daarom. Meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
15: Helemaal goed, dankjewel. Ik zie Maarten al de hele tijd kijken, waar gaat het over? Maar geeft niks om Maarten, je hebt weer je eigen wereld, snap ik ook. Jan Visser, hoe gaat het met jou? Goedemiddag.
10: Goed.
15: Ja,
10: goed,
15: niks
10: goed,
15: aan het handje.
10: Nee hoor, nee.
15: Mooi. Het weer. Ik heb begrepen, Jan, maar jij gaat natuurlijk beginnen bij vandaag. Maar komt er dan volgende week weer een hittegolf aan?
10: Nee. Althans, daar ziet het niet naar uit. De temperatuur gaat wel omhoog. Maar ik zie nog geen concrete aanwijzingen voor opnieuw excessief hoge temperaturen. En even kijken naar de ontwikkeling van volgende week. Dan zien we dat het. Er zijn wel wat warme oplossingen.
15: Ja.
10: Die boven de 25 graden uitkomen. Mm-hmm. En dan zullen er ook zeker in het zuiden van het land zal de temperatuur wat hoger zijn. Maar het ensemble gemiddelde is alle oplossingen bij elkaar. En een weging daarvan, ja, die schommelt zo rond de 25 graden, soms wat hoger. Dus, maar het ziet er niet echt. Het ziet er wel zomers uit, laat ik dat vooropstellen. Maar niet heet.
15: Nee, oké, hartstikke goed. En dan gaan we weer terug naar vandaag.
10: Ja, nou, vandaag is het de laatste dag van juni. Het is een gedenkwaardige juni, toch, mogen we stellen. Want het wordt op één na warmste, of het is de op één na warmste juni. Alleen in 2003 was het nog een fractie warmer. Toen begon die warmte eerder. Hè. Nu was de eerste helft van de maand was nog, ja, koel is een groot woord, maar het was een beetje gematigd, zeg maar. En tweede plaats dus. Nou, op de laatste dag wordt het weerbeeld gekenmerkt door bewolking. Was vanmorgen al zo. En het zal vanmiddag niet anders zijn. Zo heel af en toe komt de zon door. Maar door die bewolking blijft de temperatuur wat laag. Overigens op de meeste plaatsen droog. Hooguit hier en daar een spatje. En het is nu tussen 20 en 22 graden. En aan de kust wordt het 21 tot 22. Elders 22 tot 23 graden. Wellicht in het Gooi 24 graden. Maar voor de beeld in ieder geval geen zomerse dag meer. Dus de 40ste hittegolf is dus aan het verlopen.
15: Uh-huh.
10: Dan de wind. Ja, die is er eigenlijk niet. Zwak, veranderlijk. En dan morgen dan is de buienkans een fractie groter. Maar er zijn ook periode met zon. Temperatuur opnieuw 21 tot 23 graden. En de wind is zwak tot matig uit het noordwesten. Eigenlijk best wel fijn weer. Veel mensen weten dit weertype natuurlijk enorm te waarderen. En die grote warmte, dat was natuurlijk niks. Die hangt ook nog binnen huis. Maar de nachten zijn ook gelukkig wat aangenamer. Komende nacht bijvoorbeeld een graad of 12, 13. En de afgelopen nacht hadden we in het duingebied zelfs temperaturen beneden 10 graden. Dan de situatie voor de rest van de week. Nou, donderdag passeert een front met wat regen of een bui. Temperatuur verandert niet zoveel. Wel wat meer wind uit het westen. Aan de kust mogelijk enige tijd een krachtige wind. Zeker bij Texel en op het IJsselmeer. En dan vanaf vrijdag neemt de invloed van hoge drukgebieden weer toe. Maar de positie van de hoge drukgebieden is dusdanig dat de wind hoofdzakelijk nog zwak tot matig uit westelijke richtingen blijft waaien. Dus de temperatuur gaat wel wat omhoog. Maar gaat niet echt voluit boven de 25 graden uitkomen. Verder geregeld zon. En meest droog weer.
15: Oké, keurig.
10: Dus, ja.
15: Hartstikke goed. Ja, ik denk voor alles wat groeit en bloeit dat er een beetje regen ook moet vallen weer. Maar dit hebben we natuurlijk afgelopen weekend ook gehad.
10: Ja, zeker als je naar de maand juni kijkt, dan zijn er toch een heleboel gebieden waar behoorlijk wat is gevallen. Hoor. Zeker in vergelijking met het zeer droge voorjaar.
15: Ja. Mooi, dan gaan we nog even naar de luchtdruk en de weerspreuk van vandaag.
10: 1023. Als in juli de kwartels rustig slagen, spreken zij van regendagen.
15: Ja, mooi. Oké, mooie weerspraak. Hey, dankjewel. En ik wens je een fijne dag tot vanmiddag en vandaag de dag. En natuurlijk morgen. Morgen? Ja, morgen bij mij, maar over een uur weer jouw weerbericht. Dankjewel.
10: Yes.
15: Goed zo. Dag. Hoi. Dag.

0: Joen tot 2.
1: Speel de pim. Bam.
0: Joen tot 2.
1: Pim.
0: Pim, bam, pet. Joen tot 2 speelt Pim, Pam, Pet.
2: Het is 10:50 geweest en we gaan de selectievraag stellen voor Pim, Pam, Pet. Ik zit te denken aan het volgende, Maarten. Wat zie je in de lucht?
3: Wat zie je in de lucht?
2: Dat zie je gewoon in de lucht. Ja. Ik vind het mooi.
3: Kan er
2: kijk omhoog.
3: Zijn.
2: Het kan heel veel zijn. Het kan vliegen, het kan hangen. Het kan staan, het kan, weet ik veel. Van een bolletje tot een vliegtuig. Er kan van alles. Dus wat zie je in de lucht? En het is de...
3: Wat, wacht even hoor. Nee, maar nou ga ik er ook gewoon een ding van maken. Want hij kwam op de F. En jij hebt mij verteld, je hebt een hekel aan de letter F, toch?
2: Ja.
3: Maar waarom hebben we die F op dat bord laten drukken dan? Want het is nog nooit geweest.
2: Okay.
3: Want het is de letter F. Nee, maakt niet uit. Okay.
2: Het is de F.
3: Maar moet ik hem eraf krassen anders?
2: Ik weet het.
3: Wat heb jij tegen de F?
2: Weet ik niet. Ik vind het een moeilijke letter.
3: Ja? Waarom?
2: Weet ik niet.
3: Er zijn toch heel veel woorden met de F?
2: Ja? Ja, nou, tuurlijk. Wat zie je in de lucht met de F?
3: Een flits. Lichtflits.
2: Oh jeetje. 088, 850, 51, 52. Je hebt gelijk. Oké, ik zal niet meer... Ik moet denk ik in therapie.
3: Ja, jij hebt een trauma voor de F.
2: Ja, ik weet niet, de F van fakes of zo. Oké, wat zie je in de lucht met de F van Ferdinand? Het is echt de F.

0: Muxfeest en Making Your Mind Up.
1: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: Wat zie je in de lucht, is de selectievraag van Pim Pam Pet met de hele mooie letter, de F van Ferdinand.
2: Ja, er kwam van alles binnen.
0: Leuk.
2: Ook wat dingen vol fantasie. Flitsen, lichtflitsen, ja, zei ik al. De F-16 natuurlijk.
0: Ja.
2: Een fokkervliegtuig, dat is schijnbaar een Nederlands merk vliegtuig.
0: Ja.
2: De fazant, fruitvliegjes, een flamingo, maar ik wist even niet of die wel kon vliegen. En Freddie Mercury, omdat hij is gaan hemelen.
0: Ja, omdat hij is gaan hemelen. Ja. Kan een flamingo vliegen?
2: Weet ik
0: heb is flamingo's wel gezien.
2: Maar kunnen die ook de lucht in? Is dat niet net als
0: nou ja, die kunnen zich wel verplaatsen.
2: Ja, ja met het lange, met dat been.
0: Nee, ze hebben ook wel vleugels ook, waarmee ze zich verplaatsen.
2: Oké, nou, dan de flamingo.
0: Ze zullen niet heel hoog gaan, denk ik.
2: Een beetje als een eend misschien.
0: Ja, dat denk ik. Een beetje fladderen.
2: Ja, oké.
0: Met wie gaan we spelen?
2: Met Rebecca en Clary.
0: Rebecca.
3: Dag, Jum.
0: Goedemiddag. En dag, Clary. Hoi.
3: Goedemiddag, hallo.
0: Hallo, Clary. Rebecca, wat was jouw antwoord?
3: Mijn antwoord was fantasie.
0: Fantasie. Ja, in de lucht, fantasie.
3: Ja.
0: Vind ik mooi. En jij, Clary?
4: Ik had feestballonnen.
0: Oh, leuk, feestballonnetjes. Een beetje, met dat gas erin en dan gaan ze heel ver weg.
4: Mm-hmm.
0: Ja. We gaan spelen. Is de voorzitter er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor.
0: Ja, ik zie dat je op scherp staat.
2: Ja, en ik krijg veel appjes binnen. Flamingo's kunnen vliegen, dus dat was goed. Ja.
0: Ja. Je dacht niet dat ze op die pootjes dan hele ende gingen lopen.
2: Ja, nou, maar een pinguïn is ook, die kan niet vliegen.
0: Nee, die kan niet zo goed vliegen.
2: Nou, dat dacht ik een beetje. Maar goed, ik ben erachter weer wat geleerd.
0: Leuk. Ja, joh, je leert je helemaal suf hier.
2: Ja.
0: We gaan beginnen. Rebecca en Clary?
3: Ja.
0: Kunnen we?
3: Ja hoor, ja zeker.
0: De eerste vraag is de volgende. Een sport. Welke sport kun je beoefenen? Met de volgende letter. Oké, ik zit niet in het rad. De letter die het aangeeft... Het is de... Ja, dan moet ik ook eerlijk doen. Het is de S van Simon.
3: Skiën.
0: Ja, ja, leuk.
2: Dat was Rebecca.
0: Hartstikke goed. Een zanger of een zangeres. We hebben straks de meiden van Lois Lane. Hun achternaam begint met de K van Kleeman. Maar welke letter wordt het? Een zanger of een zangeres? Met de N van niets. Ik zei het al bijna.
3: Niels, die singer-songwriter.
0: Ja.
3: Niels, hoe heet
0: die
3: nou?
0: Sedaka? Niels Sedaka kan.
2: Niels Sedaka. Ja,
0: maar je bedoelde Niels Geuzenbroek.
2: Nee, ze bedoelde Nielsson.
0: Oh, Nielsson.
2: Maar goed, Clary was dus wel eerder. Sorry, Rebecca.
3: Hey,
0: wat gebeurt er? Is er iets op de achtergrond?
2: Nee hoor, ga door.
0: Oké, dan hebben we een spelletje. Is vraag nummer 3. Welk spelletje ken je met de volgende letter? Een spelletje met de R van Rudolf.
3: Rummikub.
2: Nu was Rebecca wel eerder.
0: Goed. Wat is de tussenstand?
3: Ja, ja, ja.
2: 2-1 voor Rebecca.
0: Oh, spannend. Vraag nummer 4. Wat kun je drinken? Iets dat je kunt drinken. Wat kun je drinken? Het is de P van Pieter.
3: Pina colada.
0: Lekker. Iets op kokosnoot.
2: Ja, opnieuw Rebecca.
0: Dus nu is er ergens een achterstand. Iets in de speelgoedwinkel. Wat zien we? Ja, heel leuk. Wat zien we in de speelgoedwinkel? Het is de P van Pieter.
3: De P van Pieter. Potloden.
2: Ja, het is wel weer goed.
0: En nu?
2: Sorry, Clary.
3: Ze is wel heel snel, hè?
2: Ja.
0: We hebben een winnaar, die heet Clary.
3: Ja, maar
0: ik ben
3: heel fanatiek.
2: Vraag het er even in.
3: Hoe kan je dat nou zeggen?
2: Rebecca heeft dik gewonnen. Sorry, Clary.
3: Het geeft helemaal niks, hoor. Ze is gewoon beter.
0: Ja. Soms gaat het wat eerlijk. Pim Pam Pet gaat altijd wel eerlijk.
2: Ja.
0: Dat vind ik altijd wel een opluchting. Oké, Rebecca, blijf in de lijn voor je prijs.
3: Ja, dank u.
0: En Clary, jij mag even kiezen welke plaat we dan draaien. Wil je Kiss Me van Sixpence Non The Richer? Of wil je de Tramps?
3: Ja, ik heb gewonnen, hoor.
0: Wacht even.
2: Clary mag kiezen.
0: Clary mag kiezen.
3: Ja, ik kies de Tramps.
0: Ja, de Tramps. Oké. Hartstikke goed.
3: Oké.
0: Nou, fijne
3: dag.
0: Doei. Ja, Rebecca zoekt de prijs uit en Clary heeft gekozen voor de plaat.
2: Nou, iedereen blij, toch?
0: Ja, niks aan de hand.
2: Precies.
0: Behalve iedereen... Iedereen blij, behalve Nederlands elftal. Maar dat geeft niet, want we hebben zometeen Lois Lane. En het wordt een hartstikke leuk gesprek.

0: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
1: Meubel Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubel Stoffeerderij Scholtens 06 2726 0222.
2: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
3: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06 272 60222.
4: Ik heet Jan Pieter, ik ben er niet geboren, maar woon wel al 30 jaar in Uithoren.
5: Hoi, ik ben Kim, geïmporteerde kaaskop in Alkmaar. En ik wens je een mooie dag.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Minuut voor 1. Het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
8: Goedemiddag. Schiphol heeft 3 grondafhandelaren gekozen voor de komende 7 jaar. De luchthaven gaat ermee van 6 naar 3 bedrijven die dan verantwoordelijk zijn voor het laden en lossen van bagage op de luchthaven. Het OM heeft excuses aangeboden voor de lange duur van het onderzoek naar de dodelijke aanrijding van de 14-jarige Tamar van Marken. Dat deden ze, die excuses, bij de start van de rechtszaak. Het duurde 6 jaar voor de verdachte voor de rechter kwam. En bij een ongeluk op de N207 bij Nieuw-Vennep is vanochtend een motorrijder om het leven gekomen. Politieonderzoek is in volle gang. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
9: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het onderzoek naar de dood van het meisje Tamar uit Muiden heeft te lang geduurd, vindt het Openbaar Ministerie. Dat heeft excuses aangeboden aan de nabestaanden en de verdachte automobilist. Tamar van 14 verongelukte op de dijk tussen Marken en Volendam. Na 6 jaar is de rechtszaak nu begonnen. De politie in Spanga in Friesland heeft de bestuurder aangehouden van de auto die vannacht in het water reed. Hij is minderjarig en wordt verdacht van rijden onder invloed. Bij het ongeluk kwam zijn passagier van 18 om het leven. Het RIVM maakt zich zorgen over een opeenstapeling van crises, zoals klimaatverandering en resistente bacteriën en virussen. Als dat allemaal bij elkaar komt, kan een nieuwe grote crisis voor de volksgezondheid ontstaan, aldus het RIVM. De explosie in een appartementsgebouw in Monaco van gisteravond was een gerichte aanslag, zegt de openbaar aanklager van het prinsdom. Een terroristisch motief wordt uitgesloten. Gisteravond ging een explosief af in de lobby van het gebouw. Daarbij raakte een echtpaar en een kind van 13 gewond. Franse media melden dat een van de gewonden een steenrijke Oekraïense zakenman is. De politie is op zoek naar de man die de bom achterliet. Vermoed wordt dat hij naar Frankrijk is gevlucht. De Duitse bondskanselier Merz krijgt veel kritiek op zijn reactie na de uitschakeling van Duitsland op het WK voetbal. De ploeg verloor gisteren na strafschoppen van Paraguay. Merz sprak het team daarna bemoedigend toe in een bericht op sociale media. Hoewel de uitschakeling pijn doet, wat een wedstrijd, schreef hij. Mensen vroegen zich online af of ze wel dezelfde wedstrijd hadden gezien als Merz. De Duitse krant Bild schrijft dat hij zichzelf belachelijk maakt. Het weer, veel bewolking, af en toe zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
10: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evi. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
11: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
12: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
13: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
14: Rook?
13: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
14: Nee, rook. Uit de meterkast.
12: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
13: Zo... Koffie?
12: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
15: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
16: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
17: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
18: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
19: June tot 2.

0: 8 minuten over 1. En ze zijn hier maar liefst 4 decennia lang staan de zussen Kleeman, oftewel beter bekend als Lois Lane, op de planken. Vorig jaar vierden ze hun jubileumjaar, bijvoorbeeld in Paradiso. Maar dat vieren, dat gaat door, want er komt een clubtour. En er komt een, echt wat dat betreft, ook een theatertour. En ze zitten hier ook, nou ik zeg ze, er zit er nog maar één. En die andere is onderweg. En Takes a Million is de nieuwe single. Wat zei je, zus?
1: De andere is aan het bellen nu.
0: Oh, die belt jou nu.
1: Mijn zus.
0: Nou, neem even op.
1: Ik zal even opnemen.
0: Ja, oké. Okay, maar Monique... die.
1: Hi, misschien... lieverd.
0: Ja, dit is de stem van Suzanne.
2: Ja, ik ben super.
0: Oké. Okay.
1: Oh, oké. Okay. Maakt niet uit, schat. Ik zit al lekker hier. Jij bent nu ook live in de uitzending. Dus no stress.
0: Nou, dit gaat helemaal goed komen. Oké, okay, Lois okay. Lane, 40 jaar zijn ze dus gewoon al heel druk bezig. Ze zijn een tijdje uit de lucht geweest, maar nooit hebben ze stilgezeten. Want Monique is doorgegaan met schrijven. En Suzanne is ondertussen ook verder gegaan met andere werkzaamheden. Maar ze zijn gewoon weer back to normal. En wat zei ze trouwens, Monique?
1: Nou, Mo heeft dus door de hele stad geleid. En,
0: door Hilversum?
1: Door Hilversum, maar ik ga nu even een locatiepunt voor haar sturen. Moet ik even kijken. Locatie?
0: Ja, deel even de locatie. Ja,
1: de live locatie. Even kijken hoor. Mo, we zijn in de uitzending nu, hè? Even wachten, schat.
0: Oh, okay. Je hebt er nog aan de telefoon.
1: Ik heb er nog aan de telefoon. Weet je, ik stuur er even... Doe rustig aan, wij zitten hier gezellig.
0: Ja, oké. Okay. Ja, kunnen we verder?
1: Ja, we kunnen verder.
0: Oké. Okay. Hartstikke goed. Ja, want... Suus, je bent nu hier en Monique is onderweg. En die, maar hoe gaat dat? Zijn jullie altijd samen op pad?
1: Nou... Kijk, voor Lois Lane zijn we altijd samen op pad, maar we zijn ook...
0: En dan rijden we ook met elkaar.
1: En dan rijden we altijd met elkaar, maar vandaag is het even wat anders. Want ik kom eigenlijk min of meer uit het noorden, zij komt gewoon vanuit Amsterdam.
0: Ja.
1: En, maar eigenlijk zijn we bijna altijd samen op pad.
0: En dan ben jij van de navigatie.
1: Dan ben ik de Tom-Tom.
0: Ja, oké. Okay.
1: Ik vroeg altijd de Tom-Tom genoemd. Tommy-Tommy.
0: Hey, hartstikke goed. Hé, hey, ontzettend leuk dat je er bent. Het is een nieuwe single en die is 2 weken geleden uitgebracht. En die gaan we zo meteen draaien. En Monique, die komt er gewoon zo meteen aan. Vorig jaar Paradiso, 40 jaar in het vak. Ja, jullie hebben wat dat betreft een hele mooie historie. Daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Hè. Heeft ook te maken natuurlijk met de film Amsterdam. Maar zo'n jubileum... Hoe voelt dat dan om gewoon weer zo in de publiciteit te staan... en gewoon weer allerlei tours te boeken?
1: Nou ja, het is eigenlijk heel bizar. Want eigenlijk stonden vorig jaar juni al in de Paradiso. Ja. Eigenlijk begint het jubileumjaar vanaf oktober. Dus het is nu nog steeds, tot oktober is het nog steeds 40 jaar Lois Lane. Maar dat was nog de enige datum dat we in de Paradiso konden staan... En de melkweg was al onmogelijk. We zijn uiteindelijk in de melkweg ontdekt.
0: Ja.
1: Dus toen hadden we zoiets, oké, dan doen we het vast in de Paradiso. Volgend jaar staan we in de melkweg, toevallig, in januari. Ja. Maar ja, het is bizar, want we hadden op een gegeven moment ook 35 jaar Lois Lane. En die wilden we vieren, maar toen kwam corona. Ja. Dus die viel echt totaal in het water. En Mo zei op een gegeven moment, Mo, we bestaan 40 jaar. Mo zei van, nou... Suus, ik ga het niet weer doen, want dat wordt toch niks. Wie zit er nog op ons te wachten? Ik zeg, nou, wacht maar. En inderdaad, toen heb ik tegen Mo gezegd... jij gaat weer net zoals vroeger de nummers schrijven.
0: Ja.
1: Ik ga weer net zoals vroeger iedereen lastigvallen met jou en met mij.
0: Ja.
1: Dus echt gewoon de kranten, de televisie, de radio... iedereen en alle journalisten, de fotografen... iedereen die wij in de afgelopen 40 jaar natuurlijk hebben leren kennen. En dat ging ineens als een speer.
0: Ja. Ja.
1: Het was niet normaal.
0: Nee.
1: Dat hadden we echt niet verwacht.
0: Nee. En dat is zo mooi, daar zit je nu dus in... en daar zit je al ruim een jaar in.
1: Ja.
0: Dus wat dat betreft is het toch zo'n trein die vertrokken is... en die niet meer stopt. We gaan even terug naar de Melkweg... Want ik hoor jou zeggen, daar zijn we ontdekt. Vind ik een mooi verhaal. We gaan even terug naar de jaren 80. Doe jij het verhaal?
1: Jij mag het ook doen.
0: Nee, doe jij maar.
1: Nee, ik vind het leuk als iemand anders het vertelt. Want ik ben heel benieuwd hoe jij het gaat vertellen. Kom op.
0: Nou toen, ja, kijk, wat ik toen weet uit de tijd... Hè, mijn Arjan heeft natuurlijk jullie heel vaak geboekt. Hè. Ja. Dat zat bij Lois Spijkerbroeken. En jullie heten Lois Lane en nog steeds Lois Lane. Amsterdam, de titelsong van de film Amsterdam natuurlijk... dat was eigenlijk het moment natuurlijk waarop jullie zijn doorgebroken. Dat is wat mij altijd is bijgebleven.
1: Nou, het is eigenlijk iets anders, want voor Amsterdam... kregen wij al een platencontract, inderdaad.
0: Ja.
1: Amsterdam was inderdaad een van de singles, maar op een gegeven moment hadden we dus Amsterdam. En inderdaad, jouw man, Arjan, die bij Lois werkte, die had zoiets van, oh, dat is leuk. Ik ga die mij lekker sponsoren.
0: Ja.
1: En ik denk wel dat door Amsterdam we wel bekend werden, maar we hadden op een gegeven moment ook My Best Friend. Weet je?
0: Ja.
1: En dat was een single die we gewoon zelf hadden uitgebracht en die langzaam maar zeker steeds hoger steeg. Maar ik, volgens mij is My Best Friend nooit hoog gekomen dan 36 in de top 40.
0: Ja.
1: Maar het is wel een nummer wat iedereen kent.
0: Ja.
1: Dus, ja.
0: Ja. Ja, dus dat is inderdaad een van de belangrijkste momenten geweest.
1: Ja.
0: Ik weet ook nog wel dat Prins op een gegeven moment jullie vroeg. Hè, dat was natuurlijk een enorme klapper. Voor de mensen die het niet kennen, doe dat verhaal voor Prins nog even.
1: Ja, dat was ook echt bizar. Nou, we waren op een gegeven moment echt wel bekend. We hadden dus inderdaad My Best Friend, Amsterdam, First Time.
0: Ja, First Time.
1: Hadden we ook. Dat was ook een gigahit, maar niet alleen in Nederland, ook echt in het buitenland. En we hadden dat jaar zoveel opgetreden met de band, want vroeger kon je echt heel veel optreden, dus je trad overal op. Dus ik denk dat wij per jaar zo'n 200 keer optraden met band, hè?
0: Ja.
1: Want in die tijd werden alle zalen nog lekker gesponsord en gefinancierd door de overheid, ze allemaal weg.
0: Ja, dus mocht wat kosten.
1: Ja, dus we stonden in Vlagtwedde, nou ooit of van Vlagtwedde gehoord. We stonden daar en we waren zo moe. Toen gingen we ook voor het WK, trouwens, in 1990.
0: Ja.
1: Wat toen in Italië was, gingen we op een cruiseboot mee en dan moesten we een liedje zingen, maar dan waren we ook op die boot. We gingen van die boot af, gingen Palermo in. We kwamen terug en de kapitein kwam naar ons toe rollen van, ja, ja, jullie moeten de manager van Prince terugbellen. En we hadden zoiets, pardon? Hij dacht, het is gewoon een grap.
0: Ja.
1: In die tijd natuurlijk geen mobiele telefoons, helemaal niks. Ja. Hij had alleen maar de telefoon van de kapitein, ben ik even het woord kwijt. Maar we dachten van, dat is niet waar. En wij bellen en inderdaad, want hij had ons gezien. Hij was niet tevreden met zijn eigen voorprogramma en hij wilde ons hebben.
0: Ja.
1: Maar wij waren zo moe en we zeiden van ja, sorry, we kunnen even niet. We moeten eerst even op vakantie. Dus zeg maar tegen hem dat we gaan komen, maar we moeten eerst even 3 weken.
0: Ja, tegen Prins zeg je dat dan, hè?
1: Ja, maar ja. Maar we konden ook echt niet meer. We waren kapot.
0: Ja.
1: En toen dachten we van nou, daar horen we nooit meer wat van. Maar hij vond het goed.
0: Ja, fantastisch.
1: Dus ja, het was echt bizar.
0: En zo
1: Marifoon, de Marifoon.
0: Oh, ja,
1: de Marifoon.
0: Ja. En uiteindelijk wilde Prins toch ook dat jullie naar de VS kwamen om muziek verder te maken?
1: Nou ja, kijk, we waren al bezig met een eigen cd. En die was al eigenlijk al bijna af. Maar omdat we met hem aan het toeren waren, wilde hij heel graag met ons een cd maken. Maar ja, eigenwijs als wij zijn, hadden we nee, dat kan niet, want we willen niet onze ziel aan de duivel verkopen. Dus we willen eigenlijk gewoon onze eigen cd op de markt brengen. Nou, toen heeft hij uiteindelijk 4 nummers van die cd heeft hij dan geremixed.
0: Ja.
1: Of hij heeft zelfs 2 nummers inderdaad, de Sex and Qualified, heeft hij eraan toegevoegd. Maar hij was not really pleased dat wij natuurlijk niet echt een hele plaat of een hele cd met hem willen
0: maken. Nee. En wat dat betreft zijn dit hele mooie verhalen.
1: Ja.
0: En is dit ook een van de verhalen die jullie gaan vertellen tijdens de theatervoorstelling?
1: Er zijn zoveel verhalen. En iedere keer weer, dan komen we weer met andere verhalen of komen we weer mensen tegen. Weet je nog dit en dat?
0: Ja. Ja.
1: En mensen zeggen heel vaak, jullie moeten echt een boek schrijven. Kijk, voor ons is het gewoon normaal.
0: Ja.
1: Maar het is niet normaal.
0: Nee, het is niet normaal. En wat het extra bijzonder maakt, is dat jullie na 40 jaar gewoon nog steeds optreden.
1: Nee, dat vind ik ook.
0: Dat is toch
1: eigenlijk veel bijzonderder dan dat we met Prince hebben gespeeld. Want Mo wilde in eerste instantie het niet vergaan. Ik zeg, Mo, welke band in Nederland bestaat dan 40 jaar? Ja, de Golden Earring.
0: Ja.
1: En welke vrouwelijke zangeressen bestaan 40 jaar?
0: Nou ja, dus er meestal dat er gewoon toch links en rechts wat gebeurt. Of dat een van de dames niet meer wil.
1: Ja.
0: Of dat erger dat een van de meiden het niet meer meemaakt.
1: Nee.
0: We gaan draaien. Takes a Million, bel jij gewoon nog even met Monique.
1: Ik zal Mo nog even bellen.
0: Waar ze gebleven is. Want
1: ja, deze single is echt heerlijk.
0: Ja, dit is een hele lekkere sound.
1: Ik vind deze echt helemaal te gek.
0: Nou, komt-ie aan. Doisley.

0: Takes a Million van Lois Lane. Ach, wat een heerlijke plaat. Ik kan ja, niet dank anders
1: je,
0: zeggen.
1: Dank je. Ja, ik vind hem ook altijd. Het is een heerlijke plaat om mee wakker te worden, ook vooral. Dus als je hem opzet, denk je, yes, ik heb weer zin in.
0: Ja. Hey Monique, bij jullie is de taak altijd zo verdeeld dat inderdaad, dat vertelde Suzanne net, hè, dat Suzanne die zorgt voor de promotie, die doet andere dingen.
1: Ja.
0: En jij bent van de teksten.
1: Ja.
0: Dus deze tekst is weer van jou.
1: Deze tekst en melodie is eigenlijk van mij. Ja.
0: We hebben elkaar eerder gesproken. Je bent een paar keer te gast geweest.
1: Yes.
0: Wat is? Weet jij nog het moment waarop jij de eerste zinnen maakte van deze nieuwe single, Takes a Million?
1: De eerste zinnen. Ik weet niet echt. Nee, weet je wat ik. Ik zal je vertellen. Wat ik altijd doe, is ik zoek naar klanken die passen bij de melodie die ik hoor. En dan. En toen dacht ik, ja, het moet gewoon eigenlijk een beetje over een hele fout meisje gaan. Wat echt alleen maar aan zichzelf denkt en alleen maar aan geld denkt en alleen maar aan succes denkt. Van die meisjes die je heel veel op Insta ziet.
0: Oh.
1: Dus dat was een beetje mijn inspiratie. Ja. En
0: is dat wat je meekrijgt door je kinderen?
1: Nee, die zijn gelukkig niet zo heel erg van de social media. Ze zitten er wel op, maar ze zijn niet. Het is niet zo dat hun hele leven daarom draait.
0: Nee.
1: Maar het is meer dat wij als Lois Lane proberen natuurlijk ook ons steentje bij te dragen op social media, wat wij best wel lastig vinden. Want we vinden het één grote borstklopperij en daar zijn we niet zo van. En dat vinden dat is ook een beetje de inspiratie geweest om die tekst te maken. Ik was er ook een beetje kwaad over, een beetje klaar mee. Met altijd maar van, kijk eens hoe mooi ik ben. En kijk eens hoe goed ik ben. En wat ik allemaal geweldig gedaan. Ik heb zulke lekkere dingen gekookt. Echt geweldig. En dan kunnen bijna niet meer praten van de botox. En ik denk van, jeetje, wat een wereld
0: maar,
1: is dit.
0: Is dit... Je doet het wel goed na trouwens. Ja. Is dit, Monique, het grootste verschil met 40 jaar geleden toen jullie begonnen?
1: Nou, dat kan je eigenlijk denk ik wel zeggen, ja. Het gaat niet meer om... het gaat echt puur en alleen om je uitingen op social media, lijkt wel. Weet je, dat is gewoon je grootste podium geworden. En dat is best wel een hard gelag voor mensen die uit een heel ander tijdperk komen. Namelijk het non-digitale tijdperk.
0: Hoe doe je dat dan?
1: Het uitbesteden en vragen of mensen je ermee willen helpen. En af en toe hebben we een held moment en zeggen we, nu moet ze zusje, moet me nu filmen. Want we gaan moeten nu geloof ik op Insta. Voelen ons twee echt hele oude wijf. Maar ja, scheid, het is nou eenmaal zo. En ook, bedoel, andere mensen zeggen, ja, jezus, jullie zijn wel heel oud met je gelul over.
0: Nou, daar klinkt het niet naar en daar ziet het ook niet eruit. Maar ik kan me voorstellen, want jullie gaan op tournee. En er komt dus een clubtour en er komt een theatertour. De ellende is dat je wel die social media dan nodig hebt.
1: Tuurlijk, en het kan ook een heel goed en positief en leuk middel zijn.
0: Maar je krijgt ook weer een hele andere doelgroep.
1: En je krijgt weer een hele andere doelgroep. Dus daarom, het is een beetje tweeslachtig. Aan de ene kant, het is een liefde-haat-relatie die we ermee hebben.
2: Klopt. Ja, en wat wij ook denken is dat... Kijk, de mensen die net zo oud zijn als wij, die zitten ook niet...

0: hele tijd op social media.
1: Nou, dus op een gegeven moment... dat valt nog tegen, vind ik.
0: Volgens mij niet, maar ik heb zoiets... Ja, want heel vaak worden we wel geliked en gezien... maar mensen abonneren zich niet. Weet je, dat doen ze dan niet. Dat heb je dus blijkbaar.
2: Vind je dat jammer, zus?
0: Nou ja, ik snap het, want ik abonneer me ook nergens op. Weet je, ik ben ook een beetje aan het failleur die gewoon door als af en toe een beetje... maar ik ben helemaal
1: een beetje
0: van
1: liked
0: social media. Ja. Maar ik snap het wel. Ik snap wel dat je... Ja, als je wat ouder bent, dan pak je een boek of lees je de krant. Maar je zit niet iedere keer zo... dat je gewoon je nek bijna niet meer kunt bewegen. Omdat je denkt...
2: Nou, jij noemt iets moois. Ik ga even naar Maarten, die is natuurlijk een paar jaar jonger dan wij. Maarten, lees je wel eens... Ja, scheelt niet veel. Lees je wel eens een boek?
3: Een boek?
2: Ja?
3: Nee,
2: wat is
3: niet
2: dat? Wat is dat? Dan gaan we dus al.
3: Nee, niet zo vaak.
2: Nee. Dat is dus alweer een belangrijk verschil. En social media speelt in jouw leven een belangrijke rol, Maarten.
3: Ja joh, ik kan er soms een heel uur, dat is een uur verstreken, heb ik alleen maar dom filmpjes gekeken, als een soort robot.
1: En wat steek je daarvan op, als ik vraag?
3: Helemaal niks.
1: Nee,
3: maar het is zo moeilijk om te stoppen.
1: Het is best verslavend, heet dat.
3: Zeker, ja, zeker.
2: Nou, ik zit er een beetje tussenin. Want ik snap hem wel, hè. En ik heb natuurlijk kinderen een beetje in die leeftijd. En sommigen ook iets jonger. Maar ik betrap mezelf ook erop dat ik gewoon... Dan zit ik wel zo'n uur op die telefoon. En dan zie ik filmpjes voorbij komen.
1: Dat is het gemeen.
2: En dat algoritme. Dat algoritme weet dan waar ik naar gekeken heb. Dus
1: zeker.
2: Ik zat gisteravond zat ik gewoon ruim 2 uur met telefoon... terwijl ik eigenlijk moest slapen. Ja. En het irriteert me ook, maar je hebt het ook wel weer nodig.
1: Je hebt het zeker nodig, dus laten we het niet langer klagen.
2: Nee, zeker niet. Nou, en we gaan ook helemaal niet klagen, want ik vind het werkelijk echt schitterend... dat jullie dus ruim 40 jaar in het vak zijn. Jullie komen aan de lopende band eigenlijk met nieuwe singles de laatste tijd.
1: Ja.
2: Die we dus ook gewoon lekker kunnen draaien, want het zijn ook radioplaten. Denk je daar van tevoren over na, Monique, van hoe pakt dit uit? Wie gaat het draaien? Wie gaat het streamen?
1: Ja, soms wel. Soms laat ik het ook helemaal aan het toeval over, als ik inspiratie heb. Maar soms denk ik wel van, ja, het zou wel lekker zijn als we nu even een uptempo liedje hadden. En dan ga ik ook in die richting denken en bedenken. Zeker, ja. Ja, je wilt toch communiceren met je publiek, zo simpel is het.
2: Ja.
1: En zeker als je voor een tour staat, dan wil je ook gewoon mensen een beetje warm laten draaien. Van ja, dit gaan we dus live spelen, mensen. Dat nummer It Takes a Million, daar heb ik zo'n zin in om dat lekker... met het publiek en het is een heerlijk opzwevend ritme... en met blazers erbij en lekker. Het is lekker veel, lekker groot. Heerlijk. Ja.
2: Nou, straks na het nieuws van 2:30 gaan we nog even vooruitkijken naar de tour. Heb je wat te drinken ondertussen, Monique?
1: Heb ik, hier.
2: Ja, heb je.
1: Water.
2: Nou, je weet waar we zitten, Schavelandseweg nummer 80... en er kan verder niks gebeuren.
0: Dat is nooit meer vergeten.
2: Nee, want Suus zit naast je. Heerlijk dat jullie er zijn. Oh, en ik wil ook nog even terug naar 4 mei, het monument op de Dam.
1: Oh ja.
2: Dat was bij jullie in de familie wel een heel mooi moment.
1: Yes.
2: Nooit alleen.

0: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
2: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Ik ben Adrien uit Volendam.
6: Ik ben Evelyn uit Amsterdam-West.
7: Ik ben Jozef en ik kom uit Alkmaar.
8: Thuis in heel Noord-Holland.
9: Half twee precies, Monnikendam, 21 graden, nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
10: Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie heeft vanochtend excuses aangeboden voor de lange duur van het onderzoek naar de dodelijke aanrijding van de 14-jarige Tamar uit Marken. Ja, het duurde maar liefst 6 jaar voor de verdachte voor de rechter kwam. De zaak liep jaren vertraging op omdat de verdachte alleen een geldboete kreeg opgelegd in eerste instantie. Dat had niet gemogen, zegt het Openbaar Ministerie nu. Er was toen al zoveel onduidelijk dat een gang naar de rechter de enige juiste beslissing was geweest. En dat is nu alsnog gebeurd. Vandaag dient die rechtszaak. De herrie van vliegtuigen rond Schiphol leidt tot meer ernstige slaapverstoring dan eerder werd gedacht. Dat blijkt allemaal uit onderzoek van het RIVM. De uitkomst van dit onderzoek kan gevolgen hebben voor de plannen om hinder rond Schiphol tegen te gaan. Hinder van Schiphol komt volgens bewoners neer op gevoelens van boosheid, ergernis en wanhoop. En de politie heeft na bijna 24 jaar een man aangehouden in een verkrachtingszaak. Hij wordt ervan verdacht in 2002 een toen 16-jarig meisje te hebben verkracht in Lisserbroek. Verdachte is een 64-jarige man uit de gemeente Haarlemmermeer. Meisje fietste destijds laat op de avond op de Eiweg in Lisserbroek, toen ze werd achtervolgd door een voor haar onbekende man. Hij overmeesterde haar en het onderzoek leverde toen geen verdachte op. En dan gaan we toch nog even terug naar het voetbal. Ja, de teleurstelling bij iedereen is natuurlijk groot in het Oranjekamp. Nederland werd uitgeschakeld op het WK. Na strafschoppen was Marokko te sterk. En de Marokkanen in Amsterdam onder andere, die waren dan weer super blij. Zo klonk het vanochtend vroeg in Osdorp.
9: Maar jou mag ik het niet te lang laten horen, toch?
11: Als je niet beter weet, denk je gewoon dat Oranje supporters zijn.
9: Ja, maar goed. Vanochtend kwamen we ook de Marokkaans-Nederlandse schoonmaker tegen hier in het gebouw. Ja. En die zei, mijn hart is eigenlijk doormidden. Tenminste, ik voel zowel Nederlands als Marokkaans. En dat geldt voor heel veel
11: mensen
9: natuurlijk.
11: Mooi. Lieve collega. Ja, we liepen samen in de parkeergarage en we kwamen hem tegen. Toen zei je gefeliciteerd. En toen dacht ik nog, maar ik heb een beetje weinig geslapen. Ik denk, sinds wanneer weet Barbara wanneer deze meneer jarig is? En toen dacht ik, oh ja, tuurlijk. Het is natuurlijk de tegenstander van het Nederlands elftal.
9: Ja, normaal heb je alles worden. Heel snel door, maar jij bent een beetje vermoeid.
11: Wij
9: allemaal.
11: Ja.
9: Ja, goed.
11: Wat zei je, zuster?
12: Ik denk dat iedereen een beetje brak is.
9: Ja, ja, toch?
12: Echt geen tijd. Ja, dan denk je, om 5 uur in bed en dan wordt het eigenlijk 6 uur... en dan kan je niet slapen, dan wordt het 6:30.
9: Ja, klopt. En dan is de dag eigenlijk
12: moet je
9: begonnen.
12: Tegen weer, hup, je
11: alles uit het leven halen.
9: Ja, je kan het ook positief zien. Inderdaad.
11: Precies.
9: Ja. Nou goed, meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
11: Helemaal goed, dank je wel. En dan gaan we nog even naar het weerbericht.
13: Er zijn vanmiddag vrij veel wolken, maar zo af en toe komt toch ook de zon eraan te pas en het blijft vrijwel overal droog. Het wordt aan zee 21 graden, elders 23 tot, waar de zon wat langer schijnt, 24 graden. Waaien doet het niet of nauwelijks. Morgen periode met zon, maar ook kans op een enkele bui. Het wordt 22 tot 23 graden en de wind waait zwak tot matig uit het noordwesten.

0: El Giron, deze plaat heet Morning. We praten verder met Suzanne en Monique Kleeman. Oftewel Lois Lane, die gewoon ruim 40 jaar in het vak staan. En wederom een nieuwe single hebben uitgebracht. Die bij ons ook gaat meedraaien. Het draait al mee trouwens. En ze komen vanaf het najaar komen ze in verschillende clubs met de clubtour. En er komt ook een muzikale voorstelling in de theaters. Als we dan gaan naar die theatervoorstelling...
1: Ja.
0: Daar gaan jullie ook verhalen vertellen.
1: Ja.
0: Daar doe je allerlei hoogtepunten, zoals Prins hebben we al genoemd natuurlijk. Daar doen we Amsterdam. Maar er zijn ook zware momenten natuurlijk in het leven.
1: Ja.
0: Het verlies van jullie zus, Caroline,
1: ja.
0: Heel jong, 25. Dat is natuurlijk een gat in jullie leven... waar je misschien nooit helemaal overheen komt.
1: Nee. Maar het is ook een inspiratie om ja, dat werkt nou eenmaal zo. Het is ook echt heel mooi om daar muziek aan te wijden en teksten aan te wijden. En op die manier, dat helpt ook met het verwerken ervan. Dat heb ik in een paar liedjes heb ik dat al verwerkt.
0: Ja.
1: En dat, ja, dat geeft gewoon echt wel heel veel, ja, een soort van rust of zo. En je leert er op die manier ook mee leven.
0: Ja, want het is volgens mij 40 jaar geleden ongeveer, toch?
1: Ook.
2: Het was inderdaad afgelopen 5 januari was het inderdaad 40 jaar geleden.
0: Ja,
2: ja. 1960.
0: En dan word je, want ze was maar 25, word je dus gewoon in één klap verandert je hele leven. Voor jullie.
1: Ja. Ja.
2: Maar het is ook voor de hele familie. Voor iedereen. En ook zelfs voor mijn oma die nog leefde. Ja. Voor iedereen, ook ooms en tantes. Voor iedereen was het gewoon even... Er was eigenlijk niemand in onze omgeving die dit had meegemaakt.
0: Nee.
2: Dus wij maakten hetzelfde mee als de volwassenen om ons heen. Maar het was in één keer klap, bam. En het was ook no more bullshit. Dus we waren op dat moment gewoon echt keihard aan de bak.
1: Als Lois Lane, een beginnend bandje. En, en eigenlijk gaf het ons dat een soort vleugels. Het klinkt raar, maar het gaf ons wel een soort vleugels. Je kreeg echt een soort bravoure van... nou, nu is het ergens al gebeurd, dus erger kan niet. Dus we kregen iets... Ja, daar kregen we ook heel veel kracht door.
2: Ja, en een ongelofelijke focus. Hè, wat je normaal gesproken niet zo 1, 2, 3 hebt. Maar we waren echt zo gefocust. Bam, want... Ja, dat was onze manier om het verdriet te verwerken.
0: Ja.
2: Bam.
0: Ja.
2: Dus dat was wel helemaal te gek.
0: En dat gaf jullie ook veel kracht. En ik kan me ook voorstellen, want het was natuurlijk een dramatisch ongeluk. Suzanne, en datzelfde geldt voor jou natuurlijk, Monique. Dat heb ik volgens mij al een keertje eerder van jullie ergens gelezen. Zij liften ook mee nog steeds op jullie, toch?
1: Ja, ja. Het is toch een soort... amputatie, maar ze is er toch nog steeds, snap je? Dus ja, we zijn nu met z'n tweeën hier op aarde. Maar zij is nog steeds in ons universum.
0: Ja, ja. Ja.
2: Ze wordt ook nog door heel veel mensen herinnerd. En Mo en ik hebben af en toe van die momenten op het podium... dan kijken we elkaar aan en dan ineens...
1: Ja, jij ziet haar dan in mij veranderen. Dat heb je een paar keer gezegd.
2: Nee, maar dan heb ik inderdaad... Ja. En ik heb dan ook zoiets van... dan voelen we allebei dat ze er gewoon is. Ja, het is heel gek, maar zo werkt het.
0: Ja. Is ook mooi als het zo kan, hè. Maar jullie prijzen jezelf denk ik ook gelukkig... want jullie moeder is er nog steeds.
1: Ja.
0: Die is 90. En die kon, televisie kijken... Nederland heeft haar kunnen zien met jullie en met jouw zoon... op 4 mei.
1: Ja,
0: want toen mocht zij een krans leggen bij het monument op de Dam... bij doodherdenking.
1: Ja, voor slachtoffers van Zuidoost-Azië.
0: Zuidoost-Azië.
1: Ja.
0: Dat was wel heel bijzonder.
1: Ja,
0: Monique?
1: Dat was prachtig. En het was zo mooi om mijn enorme zoon... naast dat hele
2: kleine omaatje.
1: Het was een enorme eer. Echt prachtig was het.
0: Ja.
1: En heel grappig toen ze dat had meegemaakt. Toen zeiden we, nou mam, nu heb je alles wel meegemaakt.
2: Ja, nu mag je dood, zeiden we.
0: Er zit nog steeds een live and kicking.
2: Ja, nog steeds.
1: Ik kan ze ook zelf heel hard om lachen.
0: Maar gaat zij bijvoorbeeld, Suzanne, zit ze dan ergens in de zaal... als jullie de theatervoorstelling doen? Gaat ze daar naartoe, denk je?
1: Ja, de
2: zeker
1: theater...
2: Weten, niet naar de live optredens.
1: Nee, maar in Paradiso was ze er nog wel vorig jaar.
2: Maar toen kon ze zitten. De erezetel voor haar boven in met gewoon recht voor het podium.
1: Ja.
2: Dus dat was ook heel
1: een
2: erg.
1: Flinke oordop.
2: Ja.
0: Meiden, dit is heel bijzonder. Jullie bestaan ruim 40 jaar. En jullie trekken wat dat betreft volle zalen. Vorig jaar Paradiso. En nu zijn er al de tickets die verkocht worden... voor dus de theatershow en de clubtour. Dan heb je toch niks meer te wensen, Suzanne?
2: Nou, ik ben een ongelooflijk dankbaar mens. En ik heb zoiets, ja, ik bedoel, als het van mij morgen afgelopen is, dan kan ik alleen maar zeggen, ik heb goed geleefd en ik heb een fantastisch mooi leven gehad.
1: Morgen afgelopen ben je helemaal gek geworden.
0: Nee, dat kan niet. Nee, dan allerlei data.
2: Nee, maar snap je wat ik bedoel? Soms overlijden mensen, denk je, godverdomme, die hebben nog niks meegemaakt, maar wij hebben echt wel alles meegemaakt.
1: Ja, we hebben wel een rijk leven. We hebben nu al gehad. Maar ik ben nog lang niet van plan om te gaan. En ik heb nog een heleboel op mijn kerfstok.
0: Precies. Nou, dat wil ik zo op je kerfstok.
1: Op
0: je bucketlist.
1: Op mijn bucketlist bedoelde ik.
0: Ik kom sowieso nog even bij je terug. Want dan wil ik die kerfstok laten we zitten. Maar dan wil ik wel die bucketlist nog even weten. Ja, deze moet ik gewoon nog even dragen. Dit is de versie uit 2021.
2: Ja, precies. Dit is een soort remix die we toen gemaakt hadden. Dit was eigenlijk de aanloop een beetje.
1: Ja, ter ere van het 35 jaar.
2: Oh, 35 jaar. Ja, precies.
0: Ja, 2021. We zijn weer 5 jaar verder.
1: En net uit corona.
0: Ze zijn hier te gast, Lois Lane. En dit is It's the First Time.

0: It's the first time. En dan de versie van, wat was het, 2021. Ondertussen zijn we 5 jaar verder. Bestaan jullie niet 35 jaar, maar 40 jaar plus eigenlijk. Hè. Even ter afronding. Er komt dus een clubtour aan. 40 jaar Lois Lane in Concert. Klopt. En de eerste versie is dan, het eerste optreden is in Breda. Dus de eerste voorstelling dat je Breda, maar dan zit je met een uurtje. En dan heb ik even gekeken naar onze provincie in Leiden. Vrij dichtbij hoor, vanaf iedere plek in de provincie. En Utrecht en Tivoli is dan 14 november, 30 oktober in Leiden. En dan komt natuurlijk ook nog de theatertour, de muzikale voorstelling.
1: Ja, precies. Ja. Ja, maar het is wel even belangrijk om te zeggen dat we eigenlijk met de club van oktober tot en met eind december gaan. En waarschijnlijk in januari nog een paar andere. En de theatertour gaat eigenlijk van start vanaf half januari.
2: Ja, zoiets.
0: Precies. En waarom doen jullie en een clubtour en een theatervoorstelling?
2: Clubs, dat is, wordt gewoon rock'n'roll.
0: Ja, dan gaat het dak eraf.
2: Gewoon lekker met de band en, nou, ik wil niet zeggen zo hard mogelijk, maar wel gewoon echt voornamelijk muziek. En in de theaters willen we gewoon ook wat dingen vertellen. Wat van onze eigen verhalen, hoe
0: maar
2: dingen
0: kunnen
2: tot
0: we dan
2: stand zijn gekomen.
0: De diehard fans, gaan die allebei doen?
2: Zeker.
0: Ja?
2: Het wordt echt wel anders. Het wordt echt anders. En ik heb ook zin om bijvoorbeeld in het theater wat dingen aan het toeval over te laten. En ook een question en een Q&A, zoals dat
0: heet.
2: En dus dat wordt veel meer improvisatie. Dat vind ik leuk. Dat moet gewoon kunnen, vind ik.
0: Ja. Is dit dezelfde Monique die ik hoor spreken van 40 jaar geleden?
2: Nee.
0: Wat is het verschil?
2: Nou, ik was een beetje een angsthaas toen ik vroeg me eigenlijk altijd af wat ik op het podium deed. Ja. Van, waarom wil ik dit? Want ik was zo, ik stierf echt 1000 doden.
1: Ja, het was gewoon eigenlijk een martelgang voor haar, mij, iedere keer. Meteen als we klaar waren, holden ze meteen naar de hup, meteen klaar.
0: Maar dat en had jij niet, hè, Suus?
1: Nee, ik sprong altijd gewoon lekker meteen het podium, hup, in het publiek. En mooi was altijd meteen weg.
0: Oké, maar dat doet ze nu dus wel. Ja. En wat is voor jou, even de laatste vraag, Suzanne. Staat er dan gewoon straks in het theater op de planken of in de club, staat er dezelfde Suzanne Kleeman als 40 jaar geleden?
1: Ja. Alleen, ik denk niet dat ik heel veel veranderd ben, maar toch wat minder
2: springerig.
1: Ja. En, ja, dat wel. Want, helaas. Maar ik probeer het nog wel.
2: Volwassen mevrouwen. Er zijn wel volwassen mevrouwen. Maar
1: toe gaat het nog goed, dat springen. Maar af en toe denk
0: maar
1: ik ook,
0: in stem en toonhoogte en zo geen verschil, hè?
2: Bij mij niet.
1: Bij Mo niet, bij mij wel. Bij mij. Ik ben wel wat lager.
2: Suus is ietsje gezakt.
0: Ik hou er wel een beetje lager. Jullie combinatie is toch hartstikke leuk. Maak je niet druk. Nee. Oké. Alle informatie staat natuurlijk op jullie website, Lois Lane. En ik zie jullie vast het einde van het jaar nog een keer.
2: Heel graag.
0: Dankjewel. Oké.

0: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714-352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
4: Statusduw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
5: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
6: Dus het maken van staal wordt schoner.
7: Klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
8: Moet dat dan in Nederland?
9: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
4: En wat levert dat dan op?
7: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
4: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
10: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair. Wil je meer weten? Kijk dan op groenstaal.com.
11: Ik ben Arnold en ik kom uit het mooie Castricum.
12: Ik ben Graciella en ik kom uit Amsterdam Zuidoost.
13: Ik ben Nel uit de Akersloot.
14: Ik ben Jan Pieter en ik kom uit het mooie Uithoorn.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: En is 2 uur belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Goedemiddag.
17: Goedemiddag. De herrie van vliegtuigen rond Schiphol leidt tot meer ernstige slaapverstoring dan eerder werd gedacht. Dat blijkt allemaal uit onderzoek van het RIVM. Bij een ongeluk op de N207 bij Nieuw-Vennep is vanochtend een motorrijder om het leven gekomen. Het slachtoffer kwam in aanrijding met een auto. Hoe dat kon gebeuren, dat wordt onderzocht. En de teleurstelling bij de Oranje-fans in Noord-Holland is heel erg groot na de uitschakeling op het WK van vannacht. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
18: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het OM eist 2 maanden cel tegen de man die het meisje Tamar van 14 uit Marken aanreed. Ze werd 6 jaar geleden op de dijk tussen Marken en Volendam langs de weg gevonden. De man had eerder al toegegeven dat hij over iets heen was gereden, maar dat hij niet wist wat het was en vervolgens was doorgereden. Voor de aanrijding en het doorrijden eist het OM nu een celstraf van 2 maanden. De bestuurder kreeg van het OM aanvankelijk een boete en daarop werd besloten de ouders van Tamar naar de rechter te stappen om alsnog een rechtszaak af te dwingen. Zorginstellingen als verpleeghuizen hebben steeds meer last van een tekort aan personeel. Vooral de nieuwe regels rond de inzet van ZZP'ers heeft het tekort verslechterd, stelt adviesorganisatie BDO. Daardoor mogen freelancers niet hetzelfde werk doen als mensen in loondienst. Veel ZZP'ers besloten vervolgens de zorg te verlaten en niet in dienst te komen. Het ging om zo'n 3000 medewerkers. Vooral in de gehandicaptenzorg is dat volgens BDO een groot probleem. De politie in Spanga in Friesland heeft de bestuurder aangehouden van de auto die vannacht in het water reed. Hij is minderjarig en wordt verdacht van rijden onder invloed. Bij het auto-ongeluk kwam zijn passagier van 18 om het leven. Het RIVM maakt zich zorgen over een opeenstapeling van crises, zoals klimaatverandering en resistente bacteriën en virussen. Als dat allemaal bij elkaar komt, kan een nieuwe grote crisis voor de volksgezondheid ontstaan, zegt het RIVM. Het weer, veel bewolking, af en toe wat zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS-journaal.
8: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantelzorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
19: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers, of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
20: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
19: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
21: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
22: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
23: Kom gezellig langs bij jouw Reed Shop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reed Shop. Gewoon om de hoek.
22: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
24: Goedemiddag.
25: Met Nick Velden.

David Guetta, Teddy Swims, Stones draaien bij NH met Gone, Gone, Gone. Ja, over Gone, Gone, Gone gesproken. Dat is het Nederlands elftal, denk ik. Die zit ondertussen al in het vliegtuig te huis. Oi, heb je meegekregen vannacht. Heb je zitten kijken? Staan kijken kan natuurlijk ook, omdat je het zo spannend vond dat je niet meer kon zitten. Nou, ik heb me dus mijn wekker gezet. 3:15 ging ik eruit, naar beneden toe. 3 uur die tv aan. En wat een spannende wedstrijd is het geweest, hè? Ik dacht wel, om 5 uur lig ik er weer in. Nee, dat was het niet. Nee, het was ondertussen al 6 uur 's ochtends. En helaas, wederom mocht het weer niet baten voor Oranje. Maar het gebeurt wel vaak, hè, op deze manier. Dat we in die laatste 4 minuten geven we zo'n doelpunt weg. Dan eindigen we in die verlenging, komen we bij die penalties en dan lukt het gewoon net niet. Dus, met andere woorden, Marokko heeft ook echt terecht gewonnen, vind ik persoonlijk. Ja, echt waar, hebben ze ook terecht gedaan. Ze waren gewoon de betere ploeg. Zo is het ook, hè, want zij zijn door. Liedjes over volgende keer kunnen we wel winnen of overwinnen zelf. Laten we dat maar erbij pakken voor vandaag. 088 850 51 52. Liedjes die te maken hebben met winnen. 088 850 51 52. Dan pak ik hier nog even een tissue. Droog ik mijn verdriet af. Komt het helemaal goed.

0: Met het liedje die hij voor mij geschreven heeft. Het is Sex Bomb bij NH. Barbara, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Zo, hoe was het bij jou? Heb jij vannacht gekeken of niet?
1: Ik heb vannacht, was ik best moe, dus ik niet gaan kijken, maar ik werd wakker op een gegeven moment, vlak voordat de verlenging begon.
0: Oh.
1: Toen keek ik natuurlijk op mijn telefoon, dacht
0: maar
1: ik,
0: jij bent,
1: ik het wel
0: bent
1: zien.
0: De vrouw van het voetbal en klopt. Jij hebt niet deze spannende wedstrijd gekeken.
1: Nee, ik was heel erg in dubio.
0: Oh, ja.
1: Ik zou eigenlijk naar de kroeg gaan met June, maar ik was op een of andere manier een beetje vermoeid de afgelopen tijd.
0: Had je nog in de kroeg gezeten, denk ik, als je mee was geweest.
1: Maar goed, ik heb dus wel het slechte gedeelte meegekregen.
0: Oh ja.
1: Zo jammer, ze hadden nog met die penalties, dat zag er nog even goed uit, hè?
0: Ja, maar terecht verloren toch? Marokko is
1: sterker,
0: de rechte winnaar in dit geval. Ook was ook niet goed met die penalties, hè, Marokko. Laten we wel zijn. Het is dat wij nog slechter waren. Zo moet je het zien.
1: Het is zo spannend als je dat op dat moment
0: ga er maar eens staan, hè? Ga er maar eens staan.
1: Ja. Nee, lef, of tenminste moedig voor degene die er zijn gaan staan.
0: Ja,
1: maar het moet wel goed zijn.
0: Zo is dat. Wat ook goed moet zijn, is zo met het nieuws van 2:30. Wat zit erin straks, Bar? Wil de lat niet heel hoog liggen natuurlijk, hè?
1: Ja, we hadden het net over droevige Nederlanders. Maar er zitten natuurlijk blije Marokkanen in mijn bulletin.
2: Landbouwvakdagen West-Nederland. 1, 2 en 3 juli in de Middenbeemster. De vakbeurs voor de agrarische ondernemers die vooruit willen en waar de koe en het land centraal staan. Blijf bij en kom naar de Middenbeemster op 1, 2 en 3 juli. Kijk op landbouwvakdagen.nl.
3: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
4: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
3: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
5: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
3: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
6: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
9: Hé, het licht doet het niet.
10: Ik heb geen bereik.
11: Hebben we nog wel water?
12: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
13: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
14: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
15: Hoi, hier Rita uit Hilterdam.
16: Ik ben Mark en ik kom uit Amsterdam.
17: Ik ben Frida uit Bloemendaal. Thuis in heel
0: Het is 2:30 momenteel in Schagen, is het 21 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De twee Amsterdammers die worden verdacht van het veroorzaken van een enorme explosie in Amsterdam-Osdorp 3 weken geleden, die blijven de komende 90 dagen vastzitten. Dat heeft de rechter bepaald. De verdachten zijn 23 en 24. 7 mensen raakten gewond bij die explosie, van wie 2 ernstig. Ja, de politie houdt er rekening mee dat er criminele activiteiten gaande waren in dat gebouw. De verdachten zouden in het pand bezig zijn geweest met voorbereidingen voor plofkraken met explosies. De herrie van vliegtuigen rond Schiphol leidt tot meer ernstige slaapverstoring dan eerder werd gedacht. Dat blijkt allemaal uit onderzoek van het RIVM. De uitkomst van het onderzoek kan gevolgen hebben voor de plannen om hinder rond Schiphol tegen te gaan. Hinder van Schiphol komt neer op gevoelens van boosheid, ergernis en wanhoop. Het OM eist 8 weken cel tegen Jamal T. voor het veroorzaken van de dodelijke aanrijding van het 14-jarige meisje Tamar uit Marken. Dit gebeurde in 2020 aan de Zeedijk tussen Monnikendam en Marken. De man had volgens het OM de aandacht niet op de weg. Ook is hij doorgereden na het ongeval. Onderaan zijn auto zijn DNA-sporen van het slachtoffer gevonden. Tamar liep 's nachts van huis weg. Om 3 uur werd ze op de Zeedijk tussen Monnikendam en Marken dus aangereden door een auto met een Duits kenteken. Dan heeft de politie na 24 jaar een man aangehouden in een verkrachtingszaak. Hij zou in 2002 een toen 16-jarig meisje hebben verkracht in Lisserbroek. Het gaat om een 64-jarige man uit Haarlemmermeer. Het meisje fietste destijds laat op de avond op de Eiweg in Lisserbroek, toen ze achtervolgd werd door een onbekende man. Hij overmeesterde haar. Het onderzoek leverde toen geen verdachte op. Ja, we hebben natuurlijk het laatste berichtje de hele dag al over de grote teleurstelling bij alle Oranje-fans.
0: Ja.
1: En dat het WK dan nu voor Nederland voorbij is. Ja, dat is natuurlijk ongelooflijk jammer. In Amsterdam vanochtend vroeg werd er natuurlijk wel gefeest. Dan door de Marokkaanse fans.
0: Ja.
1: Na de overwinning van Marokko. En onze verslaggever was erbij. Die vertelt over hoe groot de euforie was.
10: En op het moment dat die beslissende penalty erin ging, nou, echt zo'n explosie van vreugde heb ik echt niet vaak meegemaakt. Dat was echt ongekend op dat moment. Ja, en zoals je ook waarschijnlijk heel goed kunt horen nu, is die explosie van vreugde is gewoon in één rechte lijn doorgetrokken naar buiten. En daar worden auto's gestopt, hangen mensen uit de auto's. Ja, het is echt één groot feest hier.
1: Dat was dus Amsterdam-Oostdorp.
0: Ja, leuk toch?
1: Vanochtend.
0: Nou, het is ook gegund, hè? Mag ook wel een feestje gevierd worden, toch?
1: Ja.
0: Als we rustig doen.
1: Ja, het was in Amsterdam redelijk rustig verlopen. Wel met vuurwerk en opstoppingen, maar ja, niet al te gekke rellen of zo.
0: Nee, dat is toch prima. Ik bedoel, ja. Als maar rustig doen, toch?
1: Zo is dat. Nou, hoe zeg je dat? We likken onze wonden.
0: Ja.
1: En meer nieuws vind je in de app en op nanieuws.nl.
0: We likken ze flink.
1: Zo is dat.
0: Dankjewel, hè, Bar. Dan het weer met jouw visie, Jan. Goedemiddag.
11: Goedemiddag, Nick. Er zijn vanmiddag vrij veel wolken, maar zo af en toe komt toch ook de zon eraan te pas en het blijft vrijwel overal droog. Het wordt aan zee 21 graden, elders 23 tot, waar de zon wat langer schijnt, 24 graden. Waaien doet het niet of nauwelijks. Morgen periode met zon, maar ook kans op een enkele bui. Het wordt 22 tot 23 graden en de wind waait zwak tot matig uit het noordwesten.

0: Eros Ramazzotti bij NH.
1: Goedemiddag.
2: Rondje van het huis.
0: Het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. Mijn vraag aan jou is zometeen: wat wil je liever horen? Stemmen via 088 850 51 52 voor keuze A, de Backstreet Boys met We've Got It Going On. Keuze B, dat kan ook. Dan kies je voor Anouk met Birds.

mooi liedje eigenlijk, hè? Tiny Gehoord, Birds van Anouk. Het is aan jou, wat wil jij liever horen? Zo meteen kies jij voor die keuze A. De Backstreet Boys, We've Got It Going On. Of stem je voor de keuze B. Anouk met Birds, stemmen 088 850 51 52.

0: Jardine bij NH met Rein Me In.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Nou, het moment om mee te stemmen, dat is geweest. Dankjewel voor het meestemmen. Voor keuze A, dan kies je voor de Backstreet Boys. We've got it going on. En voor keuze B, Anouk met Birds.
2: Rondje van het huis.
3: Alle stemmen. Alle stemmen zijn geteld.
0: Nou, dankjewel. Nogmaals voor het meestemmen. 80% kies voor keuze B, Anouk.

0: Dat laat je. U weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Kloosterman Badkamers en Keukens in Huizen.
2: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
3: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
2: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
4: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
2: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
5: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
6: Ik ben Leon uit Wormerveer.
7: Ik ben Lara uit Andijk.
8: Ik ben Jan Dirk uit Alkmaar.
9: Oh, ik ben Mirjam en ik kom uit Zwaag.
10: Ik ben Banne uit Amsterdam.
11: Ik ben Monique uit Castricum.
12: Ik ben Willem, wat leuk je broer.
13: Thuis in heel
14: Het is 3 uur. Belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. De twee mannen die worden verdacht van het veroorzaken van een enorme explosie in Amsterdam-Osdorp 3 weken geleden, blijven de komende 90 dagen vastzitten. Dat heeft de rechter bepaald. De herrie van vliegtuigen rond Schiphol leidt tot meer ernstige slaapverstoring dan eerder werd gedacht. Dat komt naar voren uit een nieuw onderzoek van het RIVM. En de man die de 14-jarige Tamar uit Marken aanreed, waardoor ze overleed, moet 8 weken de cel in als het aan het Openbaar Ministerie ligt. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
16: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een politieman die terecht stond voor het verkrachten van een meisje van 17 in Nieuwegein is vrijgesproken. Ook een medeverdachte krijgt geen straf. Volgens het Openbaar Ministerie was het meisje zo dronken dat ze bijzonder kwetsbaar was toen de mannen seks met haar hadden, maar de rechtbank acht dat niet bewezen. Ook zijn de mannen gestopt toen het meisje zei dat ze geen seks meer wilde. Tegen de man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar aanreed en daarna doorreed, is 8 weken cel geëist. Hij moet ook een schadevergoeding betalen aan de nabestaanden en de kosten van de begrafenis als het aan het OM ligt. Het meisje overleed aan haar verwondingen. Aanvankelijk kreeg de man die nu terecht staat alleen een boete, maar de ouders van Tamar dwongen alsnog vervolging af. Het OM maakte vandaag excuses voor de gang van zaken. In de buurt van scholen en beschermde natuurgebieden zijn te veel bestrijdingsmiddelen gevonden. Uit onderzoek van de NVWA blijkt dat bijna 1/3 van de telers die dicht bij scholen en natuurgebieden zitten de regels overtreedt. Ze gebruikten te veel bestrijdingsmiddelen of stoffen die überhaupt niet gebruikt mogen worden. 19 bedrijven kregen daarvoor een waarschuwing of boete. De NVWA deed het onderzoek omdat steeds meer mensen zich zorgen maken over de gevolgen van bestrijdingsmiddelen. Defensie past de regels aan rond legeroefeningen na de grote natuurbranden die daarbij 2 maanden geleden uitbraken op de Veluwe en in Brabant. Er waren al protocollen om te voorkomen dat er brand zou uitbreken bij oefeningen, maar Defensie vindt die niet genoeg meer. Als er een groot risico is op natuurbranden, mag het leger alleen explosieven gebruiken als de brandweer op een afstandje klaarstaat. Het weer, veel bewolking, af en toe zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
17: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
17: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
13: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.

0: Taylor Swift bij NH Opel Live.
1: Goedemiddag.
2: De verjaardagskalender.
0: Nou, dankjewel hoor voor het doorgeven van je verjaardag. Zo staat er vandaag maar één iemand bij ons op de verjaardagskalender. Dat is Wim Hemker uit Amsterdam. Wim Hemker is 80 jaar geworden. Nou, Wim, speciaal voor jou vandaag. Het toetertje, daar komt hij. Hou je vast, gordel om, want daar is hij.
1: Van harte gefeliciteerd.
0: Nou, zet jezelf ook op de kalender 088 850 51 52. Of even mailen naar goedemiddag@nhradio.nl. Ga ik je feliciteren als je jarig bent. Het is vandaag de dinsdag van NH met de Rolling Stones. Start me up. Dat is wat voor het Oranje Team, hè? Yep.

0: Ed Sheeran bij en haar met Overpass Graffiti.
1: 19 toe. 19 toe. 19 toen.
2: Het proces tegen Johan
1: V. 19 toen. 19 toen.
0: Terug naar het jaar 1983. Ja, toentertijd was het een enorm grote hit in de zomer van 83. Het is sterker nog, het is een nummer 1 hit geworden. En ik vind het ook stiekem een hartstikke leuk liedje. Ik heb het over Doe Maar, één nacht alleen, hoor je bij NH.

0: Er is Pink bij NH. Just give me a reason. Just give me a reason waarom Oranje niet gewonnen heeft. Nou, ik weet het wel. Marokko was sterker. Dat is een beetje de conclusie. Maar die penalties bar, daar moeten we wat aan doen. Toch?
1: Ja, ik weet dat bij ons mooie programma Het Sportcafé vorig jaar, volgens mij, of een paar jaar geleden, was iemand te gast. Die heeft echt een boek geschreven over het nemen van penalties.
0: Ja.
1: En dat is een vak apart. Op een hele goede manier oefenen.
0: Ja.
1: En daar kun je dus ook heel goed in worden. Maar ja, aan de andere kant, het is zo'n spannend moment.
0: En wat is het voor Koeman, exit? Wat denk je?
1: Nou, het zou kunnen dat hij zelf het hierbij laat. Daar kan ik me zoiets bij voorstellen.
0: Ja,
1: toch?
0: Ben ik met je eens.
1: En dat kan ik me voorstellen. Dat het misschien tijd is voor een nieuw figuur.
0: Voor een nieuw figuur?
1: Ja, dat kan toch?
0: Nou, mocht je geroepen melden bij de balie. Nou, mocht je je geroepen voelen. Hè?
1: Nou, maar ja, nee.
0: We maken het wel een beetje te bang. Het is natuurlijk, kijk, als dit wel gewerkt had, dan had iedereen nu gezegd, oh, wat heeft die Koeman goed gedaan. Zo is het ook natuurlijk, hè. Het was wel een zijde draadje een beetje, toch? Met die penalties.
1: Nou, hij heeft, wat ik wel hoorde en wat misschien klopt, hij heeft een opstelling gemaakt die misschien gebaseerd is op een beetje op angst. En dat heeft hem de kop gekost.
0: Oh ja, oké. Okay.
1: Tenminste, dat lees ik nu in de analyses. Dat zou kunnen.
0: Ik ben heel benieuwd wat hij besluit. Bart, het is ondertussen bijna 3:30 de hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Wat zit er zo meteen in?
1: Nou, steeds meer mensen die in Amsterdam komen wonen voelen zich niet zo thuis daar. Hoe dat zit, hoor je zo.
2: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
3: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook. Uit de meterkast.
2: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
2: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
7: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
9: Ik kom uit het mooie Batuverdorp.
10: Ik ben Erik en ik woon op het mooie Borneo-eiland Amsterdam.

0: 4, momenteel een grote broek, is het 21 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Het OM eist 8 weken cel tegen Jamal T. voor het veroorzaken van de dodelijke aanrijding van het 14-jarige meisje Tamar uit Marken. Het gebeurde in 2020 aan de Zeedijk tussen Monnikendam en Marken. De man had volgens het Openbaar Ministerie de aandacht niet op de weg. Ook is hij doorgereden na het ongeval. Onderaan zijn auto zijn DNA-sporen van het meisje gevonden. Het meisje liep 's nachts van huis weg. Rond 3 uur werd zij daar op de Zeedijk aangereden door een auto met een Duits kenteken. Steeds meer Amsterdammers voelen zich niet thuis in de stad. Het gaat met name om nieuwkomers en migranten. Het komt naar voren uit de Burgermonitor van Amsterdam. 16 jaar geleden voelden Amsterdammers zich meer thuis in de hoofdstad. Vooral mensen die er nu korter dan 3 jaar wonen voelen zich niet helemaal op hun gemak. En de 2 mannen die worden verdacht van het veroorzaken van een enorme explosie in Amsterdam-Osdorp 3 weken geleden, die blijven langer vastzitten. Dat heeft de rechter bepaald. 7 mensen raakten gewond door de explosie, van wie 2 ernstig. De verdachten zouden in het pand bezig zijn geweest met voorbereidingen voor plofkraken. En de afhandeling van bagage en vliegtuigen op Schiphol gaat het komend jaar flink op de schop. De luchthaven wil met 3 grondafhandelaren verder. Daarmee verdwijnt het huidige systeem waarin 6 bedrijven actief waren. Het betekent ook een spannende tijd voor 1000 platformmedewerkers en bagagetillers. Hun huidige rooster kan veranderen. Verder stelt Schiphol ook strengere eisen aan de afhandeling. Zo moeten er meer medewerkers worden ingezet. We hadden het er net al even over. Ja, de teleurstelling vandaag bij alle oranje fans is natuurlijk groot hier in de studio. Er zijn ook al alle oranje vlaggetjes weggehaald. We zijn uitgeschakeld op het WK. Nu al, ja, na strafschoppen was Marokko te sterk. En we ontkomen er niet aan, maar de Marokkaanse fans in Amsterdam, ja, die konden hun geluk niet op.
2: Fantastisch. Perfect.
3: Ongelooflijk.
2: Perfect. En iedereen maar haat op Issa Diop. Hij heeft het toch gedaan, hè? Toch gedaan.
4: Het is al helemaal licht. Ik weet niet hoe vroeg het is.
2: Maakt niet uit. Iedereen moet werken. Mensen moeten werken. Mensen moeten naar huis. Maar eerst Marokko.
1: Ja. Ja, zo is het, hè?
0: Ja, ik had vanochtend ook wel. Ik dacht, het is al licht, het is al licht buiten.
1: Ja, het was licht.
0: Ik dacht, oh jeetje, want het was echt tegen 6 uur of zo dat het klaar was, het hele zootje. Toen dacht ik, ben ik meteen wel met de hond gaan lopen. Ik had een heel ander ritme ook of zo.
1: Oh, ben je niet meer geslapen?
0: Ja, dat heb ik wel gedaan, maar ik denk wel, ga wel even met die hond. Want normaal mocht die hond natuurlijk 8:00 of 9:00 's ochtends. Ik denk, nou, kan ik nog even tot 9:30, 10:00 misschien, hè? Maar het was, het was prima buiten. Het was licht, het was heel licht. Ik denk, oh jeetje, als het allemaal goed komt met die nachtrust. Maar ja, ik heb nog wel even 3 uur geslapen, dus dat is nog wel goed gekomen. Merk wel een beetje dat, en ik ben niet de enige, denk ik, dat de energie een beetje uit mijn lichaam is gezogen.
1: Iedereen vandaag is hier best wel chagrijnig. Alle collega's, ook op elkaar.
0: Ook op elkaar?
1: Weet je wel.
0: Ja, echt waar?
1: Witte op elkaar.
0: Oh.
1: Ik ook, hoor.
0: Oh jeetje, heb ik het niet goed gedaan?
1: Nee, maar je merkt toch dat iedereen is strak afgesteld.
0: Ja, misschien
1: teleurgesteld en moe.
0: Onbewust zijn we allemaal toch wel een beetje teleurgesteld.
1: Ja, dat het niet nu gewoon voorbij
0: is. Ja.
1: Maar goed, meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
0: Wanneer is eigenlijk het volgende? Het EK duurt weer 2 jaar zeker, hè?
1: Ja, dat dacht ik wel, ja.
0: Oh. Nou ja.
1: Maar genoeg ander leuk voetbal.
0: Goedendag. Goedendag. Oké, Bar, dankjewel. Hè. Gaan we even naar jou vissen met het weer. Jan, goedemiddag.
5: Goedemiddag, Nick. Er zijn vanmiddag vrij veel wolken, maar zo af en toe komt toch ook de zon eraan te pas en het blijft vrijwel overal droog. Het wordt aan zee 21 graden, elders 23, tot, waar de zon wat langer schijnt, 24 graden. Waaien doet het niet of nauwelijks. Morgen periode met zon, maar ook kans op een enkele bui. Het wordt 22 tot 23 graden en de wind waait zwak tot matig uit het noordwesten.

0: Lopez, één in Fanny bij NH.
1: NH.
2: NH. Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Het moment om mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. Mijn vraag aan jou is op het moment: wat wil je liever horen? Stemmen via 088-850-5152. Al voor keuze A. Deze is mooi hoor. Snowy White met Bird of Paradise.

Ja, dat zijn ze, de twee liedjes waarop je mag gaan stemmen. Wat wil jij liever horen? Kies jij voor die keuze A, Snowy White met Bird of Paradise? Of kies je voor die keuze B, Queen met Somebody to Love? Nou, stemmen doe je nu 088-850-51-52. 088-850-51-52. Brother Beyond hoor je bij NH, The Harder I Try.

0: En is Stella Lefty bij NH met Boston. Zo meteen een 4 uur is de tijd voor vandaag de dag met Patricia.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Maar eerst de uitslag van het rondje van het huis. Nogmaals, dankjewel voor het meestemmen. Twee liedjes waar je op kon stemmen. Keuze A, Snowy White met Bird of Paradise. Mooi liedje trouwens. Of toch liever die keuze B, Queen met Somebody to Love.
2: Rondje van het huis.
3: Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Hij zit ondertussen nog even te snuffelen in de berichtenbox waar alles op gestemd is. De meeste stemmen, ja, het is toch wel een meerderheid hoor. 80% kiest voor die keuze B. Queen, hoor je bij NH.

0: waterstuw. Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
1: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
2: Dus het maken van staal wordt schoner.
3: Klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
4: Moet dat dan in Nederland?
5: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
0: En wat levert dat dan op?
3: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
0: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
6: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair. Wil je meer weten? Kijk dan op groenstaal.com.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut, Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
9: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
10: Dat laat je, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
11: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
12: Ik ben Frans en kom uit het criminele gezellige Osdorp.
13: Mijn naam is Ria en ik kom uit Aalsmeer.
14: Ik ben Timmetje en ik kom uit Zwanenburg.
15: Ik ben Carla en ik woon in Oudorp.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: Het is even voor vieren en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara Mulder. Goedemiddag.
18: Goedemiddag. De twee mannen die worden verdacht van het veroorzaken van een enorme explosie in Amsterdam-Osdorp 3 weken geleden blijven de komende 90 dagen vastzitten. Dat heeft de rechter vanmiddag bepaald. De herrie van vliegtuigen rond Schiphol leidt tot meer ernstige slaapverstoring dan eerder werd gedacht. Dat wijst onderzoek van het RIVM uit. En de man die de 14-jarige Tamar uit Marken aanreed, waardoor ze overleed, moet 8 weken de cel in als het aan het Openbaar Ministerie ligt. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
19: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn de laatste tijd meerdere aanslagen voorkomen, vooral van individuen of kleine groepjes. Steeds vaker zijn het minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. Transgenderzorg voor minderjarigen in Nederland is goed geregeld en kan gewoon op de huidige manier doorgaan, concludeert de Gezondheidsraad. De SGP en NSC maakten zich zorgen over de mentale en fysieke effecten van die zorg. Kinderen kunnen hormoonbehandelingen krijgen om de puberteit te remmen of om daarna het geslacht te veranderen. Volgens de Gezondheidsraad blijkt hun algemene welzijn erop vooruit te gaan. Over de lange termijn effecten zijn te weinig gegevens beschikbaar. Wel benadrukt de Raad dat dit soort behandelingen in Nederland pas wordt ingezet na jaren onderzoek en gesprekken met ouders en deskundigen. Een gevangenbewaarder is veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van een vrouw in haar cel. Dat gebeurde in 2010 in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. Ook mag de man 5 jaar niet als cipier werken. De rechtbank rekent de man zwaar aan dat hij de vrouw verkrachtte tijdens de uitvoering van zijn werk, terwijl hij verantwoordelijk voor haar was en zij afhankelijk van hem. telers vlakbij basisscholen of beschermde natuurgebieden gaan geregeld de fout in met het gebruik van bestrijdingsmiddelen. De NVWA zegt dat een derde van de gecontroleerde telers de regels overtrad. Er werd bijvoorbeeld te veel bestrijdingsmiddel gebruikt of een middel dat niet is toegestaan. 19 bedrijven kregen een waarschuwing of boete. Het weer. Vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg en koelt het af naar een graad of 13. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken en overwegend droog. En het wordt morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Daar heeft Jelmer zicht op. Hoe gaat hij op de weg, Jelmer?
4: Het begint langzaam drukker te worden. 8 files op dit moment. Ik noem even de langste 3. De eerste, de A4, Amsterdam richting Den Haag. Tussen Schiphol en Roelof Arendsveen, 13 minuten vertraging. 8 minuten op de A5, Amsterdam richting Hoofddorp. Tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt De Hoek. En de laatste, de A10, knooppunt de Nieuwe Meer. Richting knooppunt Watergraafsmeer. Tussen de aansluiting met de A5 en knooppunt Koenplein, 5 minuten vertraging.
9: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
16: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
20: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
21: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
22: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
23: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
24: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering. U ziet het resultaat. Vaste Landen. Samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
25: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
24: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
26: Vandaag de dag.
27: Met Patricia Navelkerken.

Toto bij NH. Nog altijd veel gedraaid trouwens, schijnt het op festivals. Aan het einde van de avond, als iedereen lekker een beetje moe aan het worden is, dan komt Pamela opeens weer uit de boxen. Dat is toch best wel leuk voor zo'n hit uit de jaren 80. Het is 10 minuten over 4.

0: Fijn dat jullie er weer bij zijn. Met misschien een beetje slaap in de oogjes nog van deze korte nacht die veel mensen hebben gehad. Jij ook, Jelmer?
1: Oh, niet normaal.
0: Jij hebt dus gewoon gekeken. We hadden het er gisteren over.
1: Ik heb gekeken.
0: Toen twijfelde je nog.
1: Nou, ik wilde eigenlijk vannacht nog steeds niet. Nee. Maar ik was toch wakker. Ja, dan denk je op een gegeven moment, nou, die ga ik maar kijken.
0: Nou, gaan we het weten ook. Ja,
1: dus
0: zo is
1: ik
0: het.
1: Ik heb mijn telefoontje gepakt, mijn oortjes ingedaan.
0: En het hele drama gezien.
1: En het hele drama gezien. Wel echt jammer.
0: Ja, jammer hè. We kwamen net zo lekker in de stemming.
1: Maar ik moet zeggen, ja. Marokko heeft echt dat laatste uur...
0: Ze hebben echt beter gespeeld.
1: Veel beter gespeeld.
0: Dat heb ik ook
1: gehoord.
0: Dus, ja. Het is gegund. Ja.
1: Ja, het is ook
0: het
1: echt
0: is voor
1: gegund.
0: Ons gewoon jammer.
1: Als je beter speelt, dan ja. Win je uiteindelijk.
0: Ja, zo is het. Als het goed is wel, ja.
1: Ja.
0: Maar ik moet zeggen, ik heb dus niet de hele nacht daarvoor opgezeten. Maar ik werd wel vannacht om 4 uur wakker. En toen keek ik even op mijn telefoon. Omdat ik natuurlijk toch heel nieuwsgierig was.
1: Ja.
0: En toen zag het er nog best wel gunstig uit. Toen dacht ik, oh, dat gaat de goede kant op.
1: Ja.
0: Toen hadden we volgens mij 1 doelpunt gescoord. Toen dacht ik, oh, nou, ik kan wel weer gaan slapen. En toen werd ik een uur, anderhalf of je later weer even wakker. Toen keek ik op mijn telefoon en zag ik... we gaan voor de strafschoppen.
1: Oh,
0: die,
1: ja.
0: Penalties, ja, die dat penalties. Is echt zoiets afschuwelijks. Die spanning kan ik dus helemaal niet aan. Dus
1: even
0: toen heb
1: wel.
0: Ik echt die telefoon weggegooid. Van, oh nee, nee, dat wil ik echt niet zien. Ik
1: nou,
0: wil
1: die
0: het
1: spelers
0: niet weten.
1: Kunnen het ook niet aan, want hij ging er vaak naast.
0: Ja, oh. Oh, dat, maar dat lijkt me... stel je voor dat je daar staat, hè, in je uppie. En je weet dat iedereen kijkt. En het hangt allemaal van jou af.
1: Ja.
0: En heel Nederland zit te kijken of gaat het de volgende dag terugkijken?
1: Ja, dit is ellendig.
0: Oh, heel ellendig.
1: Heel ellendig.
0: Hey, Barbara is er ook voor bij. Jij ziet er wel fris en fruitig uit. Maar je bent wel gaan kijken, toch?
2: Nou, ik wilde ook niet gaan kijken omdat ik een beetje vermoeid was. Maar toen werd ik dus wakker vlak voordat de verlenging begon.
0: Oh.
2: Toen dacht ik, ja, nu ga ik absoluut kijken. Want ik bedoel, ik moet toch ook weten waar we het de volgende dag over hebben. En sowieso, geschiedenis schrijven misschien wel.
0: Nou, zeker. Dat had gekund.
2: Ja, ja. Maar ontzettend jammer. Vooral omdat die strafschoppen bij Marokko ook niet zo goed gingen.
1: Nee, klopt.
2: Ja. En onze keeper een klein foutje maakte, terwijl hij verder zo goed deed.
1: Ja, zo goed.
2: Maar overal was Marokko
0: is dat ook
2: sterker.
0: Ja, dat blijft iedereen zich natuurlijk onthouden. Over 10 jaar zeggen ze nog, oh, dat hakje van jou.
2: Hey. Ja, maar hij was ook echt heel goed.
0: Ja, zeker. Absoluut. Absoluut.
1: Ja, hij is het hele toernooi best wel heel erg goed.
0: Ja. Dus dat mag ook even gezegd worden. Goed gedaan.
1: Nou, ze hebben het echt
0: nou, jongens, goed gedaan
1: toch?
0: Allemaal. We nemen afscheid met pijn in het hart van het WK, de Oranje Marsen en de Oranje Bus. Maar het waren 2 fantastische weken.
1: Zo is het,
0: toch?
1: En nu moeten we ook weer door, hè, jongens.
2: Zijn we dan niet voor nu? Bijvoorbeeld nu voor Marokko of voor een ander land?
0: Ik weet het nog niet. Ja, ik had in de pool had ik Spanje voorspeld. Dus dan ga ik maar voor Spanje zijn.
2: Ah ja.
1: Ja, ik ben voor Marokko en voor België. Ik ben voor 2. Doet België nog mee eigenlijk?
0: Geen idee. Nee, volgens mij niet.
1: Kijk even naar Bar.
2: Oh, dat weet ik ook niet.
1: Oh, wat erg dan.
0: Nou, hier zitten wel 3 kenners bij elkaar.
1: ik ben voor Marokko en voor België.
0: Oké.
1: Nou, als België er nog is.
0: Ja, en of ze er niet in zitten, maakt ook niet uit ook. Dus jij bent gewoon voor België. Dat is hartstikke goed. Oké, en jij, Bar, voor wie ben jij?
2: Ja, ik weet het niet zo goed. Ik moet dat ook nog even een beetje voelen en bepalen. Ik denk ook Spanje.
0: Ja?
2: Ja.
0: Want jij denkt dat ze ook gaan winnen?
2: Nou, nee, ik zeg niet dat ik ben voor degene die denkt gaat winnen. Maar daar voel ik wel wat voor.
0: Oh, ja. België zit er nog in trouwens. We spelen morgen.
1: Oh,
0: dus
1: kijk.
0: Kun je allemaal gaan kijken. Leuk.
1: Nou, dat ga ik niet doen. Maar.
0: Nou, jongens, ja. We gaan straks nog wel proberen even contact te zoeken met onze collega's die daar zijn nog in Mexico. Om even toch te horen hoe zij die avond beleefd hebben. En hoe ze vanmorgen zijn wakker geworden. En hoe het oranje gevoel daar is. Maar dat is pas verderop in de uitzending. Eerst gaan we zo even bellen met een tuinder die nog altijd aan het glasruimen is tussen zijn gewassen. Na het noodweer van het afgelopen weekend. Maar gelukkig is er hulp onderweg.

0: Lover hoorde je van Sienna Spyro.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: Ja, ik zei het net al even. De kas van een biologische tuinderij in Schravenland, namelijk van tuinderij Land en Boszicht, die werd bij die enorm zware hagelbui van afgelopen weekend totaal verwoest. Ruiten kapot, overal glas. Ja, dat is natuurlijk ook allemaal in de gewassen gevallen die er in de kas stonden. Kortom, het is onduidelijk of er nog wat geoogst kan worden. En dat gaat natuurlijk veel geld kosten. Maar het goede nieuws is dat er een inzamelingsactie is opgezet voor Land en Boszicht. En die loopt al behoorlijk goed. Contact nu daarover met tuinder Eline Makker. Goedemiddag, Eline.
3: Goedemiddag.
0: Hallo, wat troffen jullie aan eigenlijk na die zware hagel van het afgelopen weekend?
3: Een en al ravage. Het was heel heftig om opeens inderdaad al onze mooie gewassen omringd te zien door glas. En daarnaast ook op het land is het ook gatenkaas. Heel veel planten die we wilden gaan oogsten waren eigenlijk niet meer te oogsten. Dus het was heel heftig. We hebben heel wat traantjes gelaten met elkaar.
0: Nou, dat kan ik me voorstellen inderdaad. En had je dat gevoel ook al toen het noodweer losbarstte, toen je hoorde hoe de hagel op het dak kletterde, dat je dacht, hoe gaat het bij de kas?
3: Nee, want wij wonen allemaal niet naast de kas. En ik woon in Naarden. En bij ons was het 2 centimeter. Ik dacht, nou, dat moet de kas wel aankunnen. Maar toen kwam dus het nieuws op zondagochtend dat het veel erger was in Hilversum dan in Naarden.
0: Ja.
3: Het is een hele lokale bui geweest.
0: Ja, ja. Klopt. Ja. We hebben heel veel mensen gesproken, ook bij NH, die dus veel schade op hun dak hadden van die enorme hagelstenen. De auto van onze baas heeft een soort poffertjespan op het dak nu, van al die inslagen. Ja. Dus als ik me voorstel dat dat ook op een kas terecht is gekomen, dan kan ik me voorstellen hoe groot die ravage moet zijn. Zijn jullie nog steeds aan het opruimen eigenlijk? Of is wel alles nu een beetje weggewerkt?
3: Nee, we zijn niet begonnen met opruimen. Ook omdat we nu nog midden in het proces zitten met de verzekeraar. En we hebben eigenlijk gewoon geen zicht op wat er wel en niet verzekerd wordt. We zitten eigenlijk gewoon nu te wachten totdat we duidelijkheid hebben over wat we zelf moeten doen of wat er wel nog mogelijk is. Dus wij zijn eigenlijk aan het wachten.
0: Ja.
3: Alles ligt nu nog helemaal in het puin. We zijn eigenlijk nu alleen bezig op het land en de kas is afgezet.
0: Ah, jeetje zeg, wat heftig. En heb je al een beetje een inschatting van hoe groot de schade is, financieel gezien?
3: Nee, dat is heel lastig te zeggen. Ook omdat we hebben eigenlijk alleen een referentie van vorig jaar. Toen hadden we een storm.

0: Wij zijn een zelfoogsttuin, dus mensen die komen hier groenten oogsten. Maar daarnaast leveren we ook aan de bedrijven op het erf. Dat is dus inderdaad proeflokaal de Serre, maar ook de winkel van Land en Boszicht. We hebben gewoon een hele hechte band met elkaar. We werken en leven hier echt met elkaar. Ja.
1: Ja, en vandaar ook dat zij begonnen zijn met een inzamelingsactie. Hoeveel is er al opgehaald?
0: Nou, ik keek net en het is nu gewoon €22.000 van de 75 die zij voor ons als doelstelling hebben gesteld. En dat is, we zijn gewoon, we worden gedragen door deze gemeenschap. Het is fantastisch.
1: Ja, ja. Dat is dan toch iets moois wat in deze nare situatie naar voren komt, hè?
0: Precies, dat is echt heel erg mooi.
1: Ja. En als mensen ook willen helpen, misschien dat ze jullie wel kennen, dat ze wel eens komen plukken bij jullie in de kas of op het land. Waar kunnen mensen jullie dan helpen? Hoe vinden we jullie de actie voor jullie?
0: De actie is bij ons op onze social media staat die bij ons bovenaan de link. En we gaan ook nog op onze website hem delen. Daar hadden we nu nog geen tijd voor gehad vanwege alle belletjes en al het werk op de tuin. Maar we gaan ervoor zorgen dat hij goed zichtbaar is op onze website. En als mensen op de hoogte willen blijven van wat we gaan doen met al deze mooie donaties, dan kunnen mensen zich aanmelden voor onze nieuwsbrief via de website.
1: Goed, en dat is dus van Land en Boszicht. En bos is met SCH en zicht is met een G. Dus niet met CH.
0: Z-I-G, ja, Z-I-G-T.
1: Het is oud, hè?
0: Ja, het is een oude naam. Een oude tuin, een oude naam.
1: Ja, mooi. En hopelijk straks met een nieuwe kas. En daar kunnen we allemaal aan bijdragen, ook via GoFundMe. Zoek dan even op Nieuwe Kas, Tuinderij, Land en Boszicht. Daar vind je ook alle informatie. Dankjewel Eline en heel veel sterkte daar.
0: Super bedankt. Hele fijne dag nog.
1: Dag.
2: Vandaag de dag.
3: Vandaag de dag.

0: En straks dan vinden we het leuk als je weer even meepraat. Ik ontdekte dit weekend een hele kolonie mieren in mijn huis. Ja, in mijn huis. Die horen daar niet.
1: Ach, wat gezellig.
0: Nee, dat is helemaal niet gezellig. Want als die in je bed gaan kruipen, dan doe je geen oog meer dicht, jammer.
1: Doen we toch al niet.
0: Nee. What else is new?
1: What else is new?
0: Oké, nou ja, goed. Ik hou er niet van. Ik hou ook niet van muggen in mijn huis. Bij mij op de tuin mag het allemaal. Prima. Lekker. Ga maar mier wezen. Ga maar lekker je ding doen. Maar in mijn huis wil ik ze niet. Nou, Nou blijkt dus dat heel veel mensen niks met mieren hebben. In huis dan. Maar dat heel veel Nederlanders dan gif gebruiken om er vanaf te komen. En dat is eigenlijk niet de bedoeling. En nou vragen wij vandaag aan jullie. Hoe zorgen jullie er nou voor dat mieren je huishouden niet overnemen? En dan mag het ook gaan over muggen of slakken. Hoe hou je dat ongedierte uit je huis of uit je tuin?
1: Ja.
0: Dat willen we weten.
1: 088-58-51-52. App of bel.
0: En dan praat je mee na het nieuws van 4:30. En Barbara, wat zit er in dat nieuws?
2: Een magnetron in een hotel in Haarlem zorgde voor flink wat problemen vanmiddag. Je hoort er zo meer over.
3: Landbouwvakdagen West-Nederland. 1, 2 en 3 juli in de Middenbeemster. De vakbeurs voor de agrarische ondernemers die vooruit willen en waar de koe en het land centraal staan. Blijf bij en kom naar de Middenbeemster op 1, 2 en 3 juli. Kijk op landbouwvakdagen.nl.
4: Wow, wow, pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
5: Oh, nu al zin in zaterdag.
4: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
7: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
10: Ik ben Tieneke en ik kom uit Heilo.
11: Ik ben Elf en ik kom uit Zaandam.
12: Ik ben Francine uit het mooie Haarlem.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 4:55. In Halfweg is het 21 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. De man die de 14-jarige Tamar uit Marken in 2020 aanreed, waardoor ze overleed, moet 8 weken de cel in als het aan het Openbaar Ministerie ligt. Tamar liep 's nachts van huis weg en werd tussen Monnikendam en Marken aangereden door de Duitse Jamal T. T had volgens de OM de aandacht niet op de weg, ook is hij doorgereden na het ongeval. Onderaan zijn auto zijn DNA-sporen van het meisje gevonden. Volgens de OM reed de man niet te hard en is er ook geen sprake van een grove verkeersfout of een aanmerkelijke schuld aan het dodelijk ongeval. Brand in een magnetron heeft vanmiddag voor flink wat rook gezorgd in een hotel in Haarlem. De brand ontstond in een gemeenschappelijke ruimte van het hotel waar die magnetron stond. Meerdere aanwezigen moesten door ambulancepersoneel worden gecontroleerd. Ze hadden veel rook ingeademd, maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. Brandweer had het vuur relatief snel onder controle. De twee mannen die worden verdacht van het veroorzaken van een enorme explosie in Amsterdam-Osdorp 3 weken geleden, die blijven de komende 90 dagen vastzitten. Dat heeft de rechter bepaald vanmiddag. De verdachten zijn 23 en 24. 7 mensen raakten gewond door die explosie, van wie 2 ernstig. De verdachten zouden in dat pand bezig zijn geweest met voorbereidingen voor plofkraken. De afhandeling van bagage op Schiphol gaat het komend jaar flink op de schop. De luchthaven wil met 3 grondafhandelaren verder. En daarmee verdwijnt dus het huidige systeem waarin volgens FNV 6 bedrijven elkaar kapot concurreerden. Betekent ook een spannende tijd voor duizenden platformmedewerkers en bagagetillers. Zij krijgen namelijk nogal wat veranderingen in het rooster. En laatste berichtje, steeds meer Amsterdammers voelen zich dan niet zo goed thuis in de stad. Het gaat met name om nieuwkomers en migranten. komt naar voren uit de Burgermonitor. 16 jaar geleden voelden Amsterdammers zich meer thuis in de hoofdstad. Ja, vooral mensen die er korter dan 3 jaar wonen, die voelen zich minder op hun gemak dan de mensen die vroeger zo kort in de stad woonden. Nou, meer nieuws vind je in de app en op nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Barbara.
2: Ja, ik moest even denken aan dat wij ook van best wel wat expats in ons gebouw hebben wonen in Amsterdam.
0: Oh ja?
2: En, ja, en dat we laatst een soort vergadering hadden en dat er toen een briefje is verspreid van het is wel leuk als we elkaar vooral heel veel gedag zeggen. Oh. En sindsdien is elke Fransman, elke Amerikaan, elke Duitser, die heb ik een heel leuk gesprek mee.
0: Oh, wat grappig.
2: Ja.
0: Ja, bij ons komen er ook steeds meer expats inderdaad. En dat is ook wel bijzonder, want als je dan zo'n vergadering hebt van de Vereniging van Eigenaren.
2: Ja, dan moet
0: dat
2: in het Engels, hè?
0: Nou, dat gebeurt bij ons niet, hoor. Daar zijn we wel voor gaan liggen. Maar dan zie je dus wel al die mensen met van die vertaal-appjes zitten ze alles mee te lezen en mee te luisteren. En dat is wel, het is wel een hele nieuwe dynamiek, ja. Moet ik zeggen.
2: Ja, maar ik vind het ook wel, het is wel internationaal. Het voelt ook
0: zeker.
2: Wel leuk.
0: Beetje ja, zeker.
2: Wereld in een notendop.
0: Zeker. Het enige wat ik wel jammer vind is als het mensen zijn die dan maar heel kort blijven. Ja. Want die voelen zich niet zo gebonden aan die flat of zo, weet je. Die hebben niet echt dat gevoel van, hé, wij zijn buren. Ik heb bijvoorbeeld een Russische jongen in de flat wonen. Nou, die jongen die zegt me nooit dag.
2: Nee.
0: En denk ik, ja, dat is misschien omdat hij er maar heel kort woont of zo. Dat hij dan weer over een maand of twee weer weg is.
2: Nou, bij ons was dat dus ook het geval. En toen hebben we dus een soort, heeft iemand in de lift een briefje opgehangen. Een heel leuk briefje, want het is de bedoeling dat we elkaar al groeten en zo. Sindsdien doet iedereen dat.
0: Echt, ik vind dat een goed idee.
2: Ja, ga ik ook doen. Moet je wel de toon goed bekijken.
0: Ja, niet van, je moet elkaar groeten. Nee. Zo zijn wij Nederlanders.
2: Nee,
0: dan wordt het misschien een beetje raar. Oké, goed. Ik ga er eens over nadenken. Maar goed om te weten.
2: Meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Barbara. We gaan dus intussen ook nog even luisteren naar Jan Visser. Want die weet wat voor weer het is.
13: Er zijn vanmiddag vrij veel wolken. Maar zo af en toe komt toch ook de zon eraan te passen. En het blijft vrijwel overal droog. Het wordt aan zee 21 graden, elders 23. Tot waar de zon wat langer schijnt, 24 graden. Waaien doet het niet of nauwelijks. Morgen periode met zon, maar ook kans op een enkele bui. Het wordt 22 tot 23 graden en de wind waait zwak tot matig uit het noordwesten.
0: Jammer, hoe gaat het intussen op de Noord-Hollandse wegen?
1: Nou, het gaat prima op de Noord-Hollandse wegen. 2 vertragingen. De eerste, de A1, Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Muiden en Naardenwest, 5 minuten vertraging. En 20 minuten vertraging op de A4, Amsterdam richting Den Haag. Tussen Schiphol en Roelof Arendsveen.

0: De voortops bij NH. Don't walk away. Nee, blijf lekker zitten, zou ik zeggen. En praat gezellig mee. Wat dacht je daarvan?
1: Of walk mee, maar dan wel met de oortjes in je
0: zo
1: oren.
0: Zo is het. Ja.
2: Dit is NH. Vandaag de dag.
0: Ja, we hebben het over allerlei vormen van ongedierte. Of ja, misschien mag je mieren eigenlijk niet eens ongedierte noemen, Jelmer. Ik heb dus mieren in huis. Dat vind ik echt niet fijn. Op balkon, nou oké. Okay. In mijn tuin, prima, prima. Nuttige beesten, echt supergoed. Maar in mijn huis vind ik het echt vervelend. Want dan zit ik op de bank en dan loopt er opeens een mier over mijn been.
1: In je huis wil je eigenlijk gewoon degene waar je van houdt
0: ja,
1: hebben.
0: Ja, en mijn hond.
1: Misschien je eigen gekozen huisdier. Ja. Daar blijft het wel bij.
0: Ja, dat is het echt. Verder en een goede pannenset. Nee, maar geen mieren erbij.
1: En een goede pannenset, inderdaad. Ja, en als je dacht, dat is bingo.
0: Ja, toch, ja,
1: dan ben je blij.
0: Maar ik vind het lastige dat die mieren, dat je die dan wil bestrijden met zo'n lokdoos en zo, en zo. Maar dan ben ik weer bang dat dat allemaal in het milieu komt. Of dat mijn huisdier ervan gaat eten. Of weet ik veel wat allemaal. Ja. En het blijkt dus dat ik niet de enige ben. Want 50% van de huishoudens in Nederland heeft dus overlast van mieren of van slakken. Dat zijn dus best wel veel mensen.
1: Dat is gewoon de helft. Dat is ongelooflijk
0: ja,
1: veel.
0: En ja. Veel mensen, 4 op de 5, grijpt dan dus toch naar gif om daar een einde aan te maken.
1: Ja, maar dat lijkt me niet meer zo goed.
0: Nee, is echt geen goed plan. Nee. We horen allemaal dagelijks over hoe slecht het gaat met de bijen, de vlinders, de hommels en de andere beestjes.
1: Ja, die we en nodig het ligt ook in je eigen huis, het gif. Ik denk altijd, nou, dat hoeft hier ook niet per se te zitten.
0: Nee, toch? Liever niet. Maar goed, wij vragen dus aan jullie vandaag, wat doe je dan om die plagen buiten de deur te houden? Uit je tuin of uit je huis? Kom maar door met tips. Er komen al heel veel tips binnen, moet ik zeggen.
3: Absoluut.
0: Heb jij zelf een tip waarvan je denkt, nou, maar dat is, werkt altijd goed. Wat ik ook zo irritant vind, fruitvliegjes.
1: Nou,
0: dat is ook zo irritant.
1: Nou, dat is niet te doen. Daar heb ik trouwens wel een tip voor.
0: Goed, vertel.
1: Dat hebben wij laatst gekocht. Wij hadden heel veel vliegen, zeg maar, die in onze planten gingen voortplanten.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Dus toen heeft Mark iets gekocht op het internet. En dat is een heel klein wormpje. Die zet je dan uit, zeg maar, in de plant.
0: Ja.
1: En dan gaan die wormpjes zich voeden op de larfjes.
0: Maar eten die ook mieren? Die...
1: Nee, dit zijn vliegen, denk ik.
0: Ik zie opeens een win-win situatie.
1: Nee, ik denk niet dat
0: Okay.
1: Ik denk, nou, weet ik eigenlijk niet.
0: Nou, maar
1: misschien
0: dit
1: ook
0: klinkt
1: wel
0: als een goede tip,
1: ja,
0: inderdaad.
1: En die zijn zo klein en het is echt niet dat je dan opeens allemaal wormen hebt in huis. Die zijn echt zo minuscuul, dus daar heb je helemaal geen last van.
0: Okay, goed. Nou, Steve die heeft geluk, want die heeft nooit geen last van vliegen, muggen, wespen of spinnen in mijn huis. Hij heeft een kat.
1: Oh,
0: dat is
1: ja,
0: natuurlijk ook een optie.
1: Dat is ook een hele biologische optie.
0: Zeker.
1: En we kregen nog een bepaalde, maar misschien moeten we daar straks nog eventjes verder naar vragen. Maar iets dat je in het stopcontact kan steken.
0: Dat
1: zegt ze Wil. Ja, ik vraag me af wat dat is. Dus misschien gaan we daar zo straks nog even over uitdoseren.
0: Oh ja, dat is een goeie. En John die belde ons ook. Goedemiddag, John.
4: Goedemiddag. Patricia was het toch?
0: Ja, Patricia zit hier. Okay. En Jelmer. Hi.
1: Hi.
4: En Jelmer, ja. Goedemiddag.
0: Hey, vertel het eens.
4: Nou, wat betreft die miertjes, dat is Afrikaantjes in huis, hè?
0: Afrikaantjes?
4: Bij de achterdeur in ieder geval Afrikaantjes planten.
0: Maar hoezo? Houden mieren niet van Afrikaantjes?
4: Oh, daar hebben ze een hekel aan, daar gaan ze van weg.
0: Oh, ja, ik heb dat wel eens gehoord over slakken.
4: Als je echt last van mieren, dan heb je ook bloemstrooien waar ze allemaal lopen. En dan nemen ze mee naar de nest en dan ploffen de larven.
0: Echt?
4: Ja.
0: Van gewoon tarwebloem, bedoel je?
4: Nee, bloem.
0: Bloem?
4: Bloem van 60 cent per kilo.
0: Ja, gewoon van tarwebloem, waar je ook brood mee bakt.
4: Of van gemaakt, oké. Okay, tarwebloem.
0: Ja. Oh,
1: maar dan ontploffen ze, zeg je dat
0: nou? Ontploffen ze.
4: Nou, ze nemen dat bloem mee naar de nest, naar de larven. Dat voeren ze aan de larven. En dan ploffen ze als popcorn. Oh. En dan komen er geen andere mieren meer terug.
0: Echt? Oh, nou, daar heb ik echt nog nooit van gehoord.
1: Zielig.
0: Nou, ja, het is wel zielig. Maar ja, aan de andere kant... Maar je kan ze toch niet allemaal maar in huis laten lopen?
4: Het belangrijkste is, je moet je huis luchten.
0: Oh.
4: En niet op het doodlopen. Het moet gewoon lekker luchten. Je hoeft jezelf niet op de tocht te zetten, maar...
0: Nee. Nee,
4: luchten je huis.
0: Want houden mieren niet van...
4: Als je in huis bent, kan je beter meer verlichting buiten hebben... als je binnen hebt, om de muggen tegen te gaan.
0: Oh ja, ja.
4: En de vliegen.
0: Ja.
4: Want die trekken naar het licht.
0: Ja.
4: En laat de spinnen met rust. En in huis kun je ze ook rustig laten lopen.
0: Ja, ja, want die eten juist weer die muggen op.
4: Dan word ik heel veel insecten gevangen. Laat de spinnen met rust.
0: Ja. Nou, dat is sowieso een goeie, John.
4: Dat zijn je huiskameraadjes.
0: Ja, ja, goeie.
4: Ook, sommige meiden zijn er ook bang van. Maar...
0: Ja.
4: Nou, nee, het is spinnen, dat is een heel nuttig insect.
0: Goed, die laten we zitten en we kopen bloem om de mieren.
4: Dat is
0: het
4: enige. Ja,
0: dat kan ik niet mee zitten, hoor.
4: Daar moet je ook vanaf.
0: Zo is het. Hey, dankjewel, John, voor de tips.
4: Ja.
0: Hoi, hoi. En een fijne middag. Hoi.
4: Fijne middag.
0: Doeg. Nou, we gaan nog even verder zoeken naar tips.
1: Er komt er alvast eentje binnen van Mick. Die zegt gewoon zeggen, jullie zijn niet welkom.
0: Gewoon een bordje daar neerzetten. Mieren niet welkom.
1: Mieren niet welkom.
0: Mieren keer om. Er wordt gewerkt aan uw terugkeer. Zet een bordje erbij. Goed, nou, ik vind het al hele mooie tips, maar er kan nog meer bij. Ik zou zeggen, app of bel ons even.
1: 088 850 51 52.
0: En dan gaan wij intussen luisteren naar het prachtige nummer van Gavin DeGraw. Dit is even genieten, jongens. Oh, Chariots. En intussen kun je ons even appen of bellen.

0: Prachtig, toch? Gavin DeGraw hoorde je met Chariot. Ik vind het zo mooi als dat liedje begint, dat het zo aanzwelt. En dan, dan wordt het helemaal zo'n hoogtepunt. En dan gaat hij weer heel zachtjes naar de
1: Oh, ik heb zomaar door dat ik jouw tweede favoriete nummer heb ontdekt.
0: Zou zomaar kunnen, ja. Goed, we gaan even door met de tips tegen mieren. Het mag trouwens ook tegen muggen en slakken. Er komt nu van alles binnen over allerlei ongedierte. Dat is eigenlijk ook wel heel interessant.
1: Ja.
0: Maar we begonnen met de mieren die ik in huis heb. Maar ik zie ook veel binnenkomen tegen muggen en tegen slakken bijvoorbeeld, Jelmer.
1: We hebben een beerput opengetrokken. Annemie die zegt bijvoorbeeld, doe mij maar een kweekbak met wortels. En dat is dan tegen de slakken. Ze is er helemaal zat van.
0: Oh.
1: Iemand anders zegt citronella olie tegen muggen. Wat hebben we dan nog meer? Huisdieren hebben. Dat is sowieso natuurlijk een hele goeie.
0: Nou, mijn Molly eet geen insecten. Dat kan ik je dan moet je misschien een kat hebben.
1: Die kat van mijn ouders, die vreet alles wat los
0: echt?
1: Vast zit.
0: Ja?
1: Het is echt een moordmachine.
0: Oh, wow.
1: Ja, dat is echt een vreselijk beest eigenlijk, maar wel heel lief. Marieke die stuurt, mieren houden niet van peper.
0: Oh.
1: Dus lekker strooien op de plek waar ze vandaan komen. Of een mierenlokdoos kopen.
0: Okay.
1: En we werden net ook nog gebeld door Lia. En die vond ik ook wel heel interessant, nog nooit van gehoord. Die zei namelijk, een bakje azijn neerzetten op de plekken waar zij lopen.
0: Van de mieren?
1: Voor de mieren.
0: Oh. Ook nooit over gehoord. Nou, wat een nuttige tips allemaal. Maar of die echt kloppen gaan we horen van mierendeskundige Aniek Evans. Goedemiddag, Aniek. Aniek?
2: Ik ben er.
0: Goedemiddag, ja? Hi. Ja, ik kan me voorstellen dat jij het niet eens bent met het vergiftigen van de mieren. Hè? Met zo'n lokdoos bijvoorbeeld. Hoe kijk jij daarnaar?
2: Nou, ja, zeker. Een mierenlokdoos, als je het hebt over wat werkt, kan ik wel zeggen dat het werkt. Alleen het probleem is, het werkt hartstikke goed. Het zijn namelijk zulke giftige stoffen die daarin zitten, dat ze niet alleen mieren doden, maar ook gif zijn voor de rest van de natuur. En zet je zo'n doosje neer, dan brengen de mieren dat ook verder in je bodem, in de natuur. En krijg je bijvoorbeeld ook vogels binnen die de mieren weer opeten.
0: Ja, dat vinden we niet natuurlijk. Dat is duidelijk. Nee.
2: Nee.
0: En jij bent mierendeskundige. Kun je nog eens vertellen waar mieren allemaal goed voor zijn eigenlijk? Want dat probeer ik dan maar tegen mezelf te zeggen. Als ik ze door mijn huis zie marcheren. Dan denk ik, ze zijn wel ergens goed voor. Maar voor wat ook alweer?
2: Ja, zeker. Nou, goede vraag. Ja, mieren zijn eigenlijk een heel belangrijk onderdeel van de natuur. Ze brengen sowieso in principe weinig schade toe. Ze zijn juist de opruimers van de natuur. Ze eten de ethische restjes die je op het terras laat vallen op. Maar ze eten ook de dode beestjes die daar zijn. Dus ze zijn in die zin een belangrijk onderdeel van de natuur. En ze zijn ook weer voedsel voor andere dieren, zoals ik net zei.
0: Ja.
2: En eigenlijk heb je in principe zou je in je tuin, als die in balans is, zou je geen overlast van mieren moeten ervaren.
0: Nee. Maar dit is dus op een woning 4 hoog met een balkon. En ik heb het vermoeden dat die mieren in mijn plantenbakken zitten, die allemaal op het balkon staan.
2: Ja.
0: Denk ik dat ze van het balkon afkomen. Dus wat kan ik nou tegen ze doen? Want ik vind ze echt heel nuttig en prima.
2: Ja.
0: Maar ik wil ze niet in mijn huis. Dus...
2: Nee, zeker niet. Dat snap ik. Ja, dat is inderdaad wat ik net zeg. In een tuin die in balans is, dan zouden ze in principe geen schade moeten doen. Maar in je huis is dat natuurlijk een ander verhaal. En dan kun je echt allereerst kijken, waar komen ze nou precies binnen? Je zegt, ze komen van het balkon.
0: Denk ik.
2: Waarschijnlijk ergens een klein gaatje waar ze naar binnen komen. Ze maken altijd een heel duidelijk spoor. Dus je kunt eigenlijk dat spoor volgen. En dat gaatje even tijdelijk dichtmaken. Een stukje duct tape, een stukje schilderstape is al voldoende. Dan zijn ze even het spoor bijster en kun je ook met een beetje alles reinigen het spoor wissen, zodat ze echt ook niet meer de route vinden naar bijvoorbeeld het kastje met zoet. En wat ook handig is om even dat zoet ook goed op te bergen, bijvoorbeeld in een afgesloten doos en de prullenbakken goed te legen, zodat ze ook echt niks meer hebben om te vinden. En dan wordt het spoor onderbroken, dan komen ze niet meer naar binnen en verliezen ze eigenlijk de interesse om bij jou naar binnen te lopen.
0: Okay. Dat is alvast een goede tip, om het spoor af te breken en te zorgen dat ze niet meer naar binnen kunnen.
2: Mm-hmm.
0: Ik lees ook een tip van een luisteraar die zegt, je moet stuivers op de drempel van je deur plakken.
2: Mm-hmm.
0: Zou dat helpen?
2: Dat is denk ik van oudsher het effect van koper. Ik zou daar toch voorzichtig mee zijn. Koper is toch ook een vervuilend metaal. Dus je kunt toch beter een fysieke barrière opwerpen. Dus door echt even dat gaatje te dichten waar ze via naar binnen komen. Dan dat je nog weer andere schadelijke stoffen gaat toepassen.
0: Okay.
2: Blijft het nou vervelend, ook bijvoorbeeld op een terras, dan kun je denken aan water. Dus gewoon water regelmatig eroverheen gooien, dan hebben ze zo vaak natte voeten dat ze gaan verhuizen.
1: We krijgen of net ook een appje, ja, precies. Die zegt, ik doe kokend water 2 keer per dag voor 2 dagen lang. Ja. Dus nou, dat is wel een hele goeie, zeg jij.
2: Dat is een hele goeie, dat werkt zeker. En dat is voor de mieren in kwestie natuurlijk niet prettig, maar wel een oplossing zonder dat je gifstoffen in de natuur hebt.
0: Precies, wel milieuvriendelijk. En dan krijg je nou niet dat de vogels al die gifstoffen binnenkrijgen.
2: Precies.
0: Nou,
2: precies.
0: Heel goed. Tot slot nog even de pepertip. Vond ik ook wel een grappige. Werkt dat zo? Houden mieren niet van peper?
2: Nou, klopt. Er zijn een aantal kruiden waar ze inderdaad niet van houden. Kaneel, kruidnagel, cayennepeper, dat soort tips. Die vind je online wel. Maar daarvoor moet je echt realiseren dat dit van oudsher stoffen zijn die ook schimmeldodend werken. Natuurlijke stoffen. En ook daarmee belangrijke schimmels in de bodem doden. Dus daar zou ik ook zeker spaarzaam mee omgaan.
0: Ja. Nou, ik denk dat wij gewoon gaan mikken toch op het water. En op inderdaad even het gaatje vinden waar die beesten allemaal doorheen komen. Ik ben alleen bang dat gewoon mijn balkondeur is die de hele tijd openstaat.
2: Ja, dat kan
0: Dat is lastig te dichten. Hey, dankjewel Aniek dat je even bij ons in de uitzending wilde zijn.
2: Ja, graag gedaan. Okay. Succes met de uitzending.
0: Dag. Aniek Evens hoorde je, mierendeskundige. En ik, we hebben echt een berg tips gekregen. Ik ga het allemaal proberen gewoon.
1: We gaan aan de slag.
0: Zo is het.

0: L. Stewart hoorde je on the border. En straks na het nieuws van 5 uur... dan mag ik vrijkaarten gaan verloten. Jawel, voor het Amsterdamse Bostheater. Daar is op dit moment een mooie voorstelling te zien. En daar kun jij dus naartoe. Ik zou vooral even blijven luisteren.
1: Deze maand actiemaand bij meubelstoffeerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie van €50... nu voor €10 per meter. Kijk alvast op meubelstoffeerderijscholtens.nl. Meubelstoffeerderij Scholtens. Uw meubelen, onze passie.
2: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
3: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
4: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
5: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
6: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
7: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
6: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
8: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
6: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
9: Ik ben IJsselman Kees uit Callantsoog en ik maak hele lekkere ijsjes.
10: Hallo, ik ben Anja uit Amstelveen.
11: Hallo, ik ben Monika en ik kom uit Zaandam.
12: Ik ben Appie uit Amsterdam-Noord.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 5:01 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara Mulder. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. De gemeente Amsterdam trekt 17,5 miljoen euro uit voor de aanleg van nieuwe sportvoorzieningen in de stad. De herrie van vliegtuigen rond Schiphol leidt tot meer ernstige slaapverstoring dan eerder werd gedacht. Dat blijkt allemaal uit onderzoek van het RIVM. En de man die de 14-jarige Tamar uit Marken aanreed, waarna ze overleed, moet 8 weken de cel in als het aan het Openbaar Ministerie ligt. Straks meer daarover. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
15: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het ministerie van Volksgezondheid stond ertoe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven, terwijl dat juridisch helemaal niet mocht, blijkt uit een analyse van Nieuwsuur. De regel werd niet officieel door het kabinet aangekondigd, maar werd wel genoemd in instructies aan het personeel door de branchevereniging van verpleeghuizen. De instructie om verpleeghuisbewoners binnen te houden bleef ruim 2 maanden bestaan. Juristen reageerden kritisch dat het ministerie van Volksgezondheid hieraan meewerkte. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Dat schrijft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid in zijn halfjaarlijkse dreigingsbeeld. Dreigingsniveau blijft 4 op een schaal van 5. Volgens de NCTV zijn het vooral individuen of kleine groepjes die jihadistische aanslagen voorbereiden. Steeds vaker gaat het daarbij om minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. De NCTV zegt dat de laatste tijd meerdere aanslagen zijn verijdeld. Zo werden terrorismeverdachten aangehouden in asielzoekerscentra in Dronten en Vlissingen. Een gevangenbewaarder is veroordeeld tot 3 jaar cel omdat hij een vrouw in haar cel heeft verkracht. Dat gebeurde in 2010 in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij de vrouw verkrachtte tijdens de uitvoering van zijn werk, terwijl hij verantwoordelijk voor haar was en zij afhankelijk van hem. Op Wimbledon heeft Jesper de Jong zich geplaatst voor de tweede ronde. Zijn partij tegen Rinki Hijikata werd gisteravond stilgelegd vanwege de duisternis en ging vanmiddag verder. De Jong was uiteindelijk in 5 sets te sterk voor de Australiër. Morgen speelt hij in de tweede ronde tegen de 19-jarige Braziliaan Joao Fonseca. Het weer. Vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, koelt het af naar een graad of 13. Morgen veel zon, in het binnenland enkele stapelwolken en overwegend droog. Dan wordt het ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ja, en hoe het gaat op de Noord-Hollandse wegen, dat horen wij van Jelmer.
13: Er staan op dit moment 12 files. Ik noem even de langste drie. De eerste, de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Schiphol en Knoop en Burgerveen. 12 minuten vertraging. 5 minuten vertraging op de A7 Zaanstad richting Hoorn. Tussen Afrit Zaandijk en Purmerend. En ook 5 minuten vertraging op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Alsmeer en Bad Hoeverdorp.
16: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
17: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
18: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
19: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
18: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
20: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
21: Wow,
20: kost je maar 3 minuten.
21: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
20: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
22: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
23: Vandaag de dag.
24: Met Patricia Navelker.

0: Lovers hoorde je met Sweet Louise. Het is 5:09. Een heel goede middag.
1: NH met vandaag de dag.
0: Ja, we zitten hier nog wel eventjes, gezellig, in de studio van NH, Jelmer.
2: Tot 7.
0: Ja, dus als je er dan toch bent, kun je ook vertellen, wat gaan we eigenlijk doen het komende uur?
2: Nou, dat is wel zo aardig.
0: Zo is het.
2: We krijgen natuurlijk weer het sportnieuws. Gaat nog heel even over Oranje. Maar ook FC Volendam komt vandaag aan bod. En daarna hartstikke leuk. Dus pak je telefoon alvast erbij. Moet je echt in de smiezen houden, want we duiken het theater weer in. En Ruben van Haften die komt langs en die geeft tickets weg voor het Amsterdamse Bostheater Spinoza.
0: Ja, dat is mooi. Hoe je die kaarten kunt winnen hoor je straks. Maar eerst gaan we meer horen over die rechtszaak vandaag tegen de Duitse automobilist. Die wordt verdacht van de fatale aanrijding met de 14-jarige Tamar uit Marken. Inmiddels 6 jaar geleden was het dat het meisje doodgevonden werd in de berm langs de dijk van Marken. En de automobilist die daarvoor verantwoordelijk zou zijn, die stond dus vandaag alsnog voor de rechter. Eerder kreeg hij wel een boete van €1500 van het OM, waar de nabestaanden woedend over waren. Maar vandaag dus toch nog een rechtszaak. En verslaggever Melle Bos die was daarbij. Melle, ja, de verdachte had dus al een boete gekregen, een tijd geleden. Hoe komt het dat hij nou toch voor de rechter stond?
3: Ja, dat klopt. Ja, in 2021 kreeg hij een boete van het Openbaar Ministerie. En dat was eigenlijk alleen maar omdat ze toen konden bewijzen dat hij tijdens het rijden op zijn telefoon keek. En daarmee was voor het Openbaar Ministerie de zaak rond. Alleen de ouders van Tamar konden dat begrijpelijk echt niet verkroppen. En die gingen via, dat heette dan artikel 12, kan je bij het Hoge Gerechtshof alsnog vervolging afdwingen. En dat lukte. En toen is dus ook een nieuw onderzoek gestart. En dat duurde heel lang. En daarom zitten we nu 6 jaar later alsnog voor de strafrechter.
0: Oh, oké. Okay. En wat is er precies gebeurd in die nacht van 2020? Wat weten we daar nu over?
3: Ja, ik denk dat sommige luisteraars nog wel zich kunnen herinneren. Het was op 25 juli in 2020. De 14-jarige Tamar uit Marken is in die nacht weggelopen vanuit huis. Vermoedelijk na een ruzie met haar ouders. Ze sliep 's nachts op de Zeedijk tussen Monnikendam en Marken. En werd daardoor om 3 uur 's nachts aangereden door een auto met Duits kenteken. De bestuurder van die auto, de verdachte Jamal T., die vandaag ook voor de rechter zat, die reed door. En rond 4:15 werd zij gevonden door de twee agenten die onderweg waren naar de ouders in reactie op van de melding van vermissing. Dus eigenlijk is ze toen doodgereden. Alleen de allergrote vraag is, wat is er gebeurd tussen die aanrijding en dat zij in de berm lag? Want ze is aangereden op straat, op de weg. Uiteindelijk belanden ze in de berm. En dat is eigenlijk de grootste vraag. Maar daar is na 6 jaar onderzoek nog steeds niet heel veel meer over duidelijk.
0: Oh, was de verdachte er wel bij vandaag?
3: Ja, die was erbij. Hij zat schuin voor me. Hij was er met een tolk, want hij spreekt zelf geen Nederlands. En hij was totaal niet spraakzaam. Dus hij zei eigenlijk niet zo heel veel. En hij hoorde het allemaal maar aan. Ook hij bewoog niet. Hij reageerde eigenlijk nergens op.
0: Oh, dat lijkt me voor de nabestaanden wel heel zwaar. En wat wordt hem precies ten laste gelegd door het Openbaar Ministerie?
3: Nou, wat hem in ieder geval ten laste wordt gelegd, wat wel interessant is, de klassieke vraag van wie heeft het gedaan, wordt eigenlijk niet meer gesteld. Al het onderzoek wijst uit dat Tamar is overleden door de aanrijding met zijn auto waar hij achter het stuur zat.
0: Okay.
3: En de grote vraag is, wist hij dat hij haar aanreed en heeft hij haar verplaatst? Want ze is dus in de berm gevonden.
0: Ja.
3: Alleen dat kan na al het al jaren onderzoek nog steeds niet worden bewezen. En hij ontkent dat. Ja, dus dan kunnen ze dat ook niet ten laste leggen. Dus hij wordt nu weer alleen maar ten laste gelegd. Het kijken op zijn telefoon, het niet opletten en het verlaten van een ongeluk.
0: Oh ja, want dat is ook strafbaar natuurlijk. Maar er staat mij bij dat er in de tijd ook beelden waren van een parkeerplaats of zo even verderop, waar die bestuurder met ook een bijrijder volgens mij uit de auto is gestapt en de schade aan de auto hebben zitten bekijken. Is dat ook nog meegenomen?
3: Zeker. Hij verklaart erover, ja, ik had het idee dat ik over een drempel ben gereden of een dier heb geraakt. En het was een hele rare rechtszaak, want het bleef maar in het midden liggen. Ze hebben heel veel onderzoek gedaan. Een x-aantal forensisch onderzoekers zeiden, hij had het wel kunnen weten. Een x-aantal zeiden het niet. Maar omdat er niet een duidelijk antwoord op te geven is, kan het OM daar ook niet zo heel veel mee.
0: Nee.
3: Dus bleef het maar in het midden.
0: Ja, en wat eisen zij dan nu tegen deze chauffeur?
3: Ze hebben eigenlijk 2 losse straffen geëist. Eerder kreeg je dus een geldboete. Die hebben ze links laten liggen. Ze hebben zijn nu overgesteld op de eis van een gevangenisstraf. Omdat zij ook wel inzagen dat de gevolgen dermate ernstig waren. Dat ze dus overstapten op een gevangenisstraf. Voor het niet opletten tijdens het rijden eisen ze 2 weken hechtenis. En voor het doorrijden na een ongeval eisen ze 6 weken gevangenisstraf.
0: Okay. Nou, dus toch een celstraf en dan in totaal van 8 weken. Hoe is dat aangekomen bij de nabestaanden van Tamar? En waren die er ook vandaag in de rechtszaal?
3: Zeker, zeker. Ik, In mijn carrière heb ik dan denk ik nog nooit in zo'n volle rechtszaal gezeten. Het, voor mijn gevoel was half Marken aanwezig. Van de burgemeester tot de dominee tot alle nabestaanden, tot de broers tot de ouders. En die waren natuurlijk zichtbaar aangedaan en ook wel echt boos. Die kunnen het eigenlijk niet verkroppen dat zij eerst al zo hebben moeten strijden om überhaupt deze zaak al voor een rechter te krijgen. En ze hebben nu het gevoel dat hij alsnog er wel heel makkelijk van afkomt.
0: Ja, ja, heel pittig lijkt me voor de nabestaanden van Tamar. Hoe gaat het nu verder eigenlijk? Zit deze jongen, die bestuurder, zit hij vast? Of, want hij komt uit Duitsland, hè? Komt hij dan straks voor de uitspraak weer terug? Of hoe moet ik dat zien?
3: Nee, hij zit niet vast. Hij zit niet vast. Hij komt zelf elke keer. Het is volgens mij iets van 7 uur rijden vanuit zijn woonplaats. Is hij hier naartoe gekomen. En hij was er vandaag ook bij om de vraag te beantwoorden van eigenlijk de officieren en de rechters. Al was het vaak niet meer dan met 1 of 2 woorden. En nu gaat hij weer terug. En over 2 weken is de uitspraak van de rechter. En dan wordt duidelijk of hij de cel ingaat. Of zoals zijn advocaat voor pleiten vrijkomt, vrijblijft.
0: Ja, ja, goed, dat is over 2 weken. Tot slot nog even. Het OM heeft wel excuses aangeboden, begreep ik, aan de nabestaanden. Voor het feit dat ze toentertijd eigenlijk alleen met die boete bezig zijn geweest. Wat heeft dat gedaan voor de nabestaanden?
3: Ja, nou, de spanning was wel spanning tussen het OM en de nabestaanden, voelde ik. Want ze hebben niet alleen excuses aangeboden destijds, maar ook vooral dat het 6 jaar heeft geduurd. Ja. Dat is veel langer dan eigenlijk alle wettelijke termijnen die je daar, ja, die, zo, hoe lang het mag duren. Dus dat was al een pijnlijk moment. Het OM moest toegeven van ja, we hebben hier veel te lang over gedaan. We hebben dit niet goed aangepakt. En het is, ja, het excuus is dat het zo lang heeft geduurd en dat we eigenlijk alleen maar door toedoen van de ouders nu hier voor de rechter zitten.
0: Ja, heftig. Goed, de uitspraak is dus over 2 weken, dan horen we meer. Dankjewel voor jouw verslag, Mellebos.

0: weer zo'n nummer dat hij denk ik aanstaande donderdag gaat spelen. En zaterdag en zondag en dinsdag. Ik heb het over Bruno Mars. Die treedt 4 keer op met zo'n romantic tour. En dat is in de Johan Cruijff Arena. En ik denk dat de fans bijna niet meer kunnen wachten. Maar dat moeten ze toch, want donderdag pas is de eerste.
1: Vandaag de dag.
0: Ja, wij gaan verder met de sport. En die bespreek ik vandaag met Milton Pus. En Milton, moeten we het echt nog over Oranje hebben eigenlijk?
2: Nou, heel kort hoor, Patricia. Goedemiddag.
0: Ja, vertel. Je hebt je denk ik ook wel zitten opwinden. Net zoals heel veel mensen die vannacht de moeite hebben genomen om te kijken, toch?
2: Ja, nou ja, we hadden het er gisteren natuurlijk uitgebreid over dat ik... Ik had gezegd dat ik netjes ervoor en erna zou gaan slapen. Dat is gelukkig wel gelukt. Maar ik heb me inderdaad wel behoorlijk zitten opwinden voor de televisie. Zeker vanwege het tijdstip. Ik heb volgens mij... Het was pikken donker toen ik de wekker... Wakker werd van de wekker.

0: laat ik positief eindigen. Ik had het toch voor geen goud willen missen. Want het was toch wel een unieke ervaring om kwart voor drie de wekker te zetten. En dan om 6 uur weer te gaan slapen. Met gelukkig ook nog wat contact met mijn vrienden. Die waren gelukkig ook wakker. Want anders had ik me helemaal zo eenzaam gevoeld.
1: Ja.
0: Maar ik vroeg me eigenlijk af, heb jij nog gekeken? Want we hebben het gisteren ook nog even gehad.
1: Nou ja, ik had dus al die twijfel van ga ik dat nou doen of niet? Ik heb dus niet de wekker gezet, maar ik ben wel om 4 uur wakker geworden. Toen zag ik dus dat het 1-0 was. Toen ben ik weer gaan slapen, omdat ik dacht, nou, dat komt wel goed. En toen werd ik om, ik denk 5:30 weer zo'n beetje wakker. En toen zag ik net het bericht binnenkomen. Het worden strafschoppen. En toen heb ik die telefoon van mij afgeworpen, omdat ik dacht, als er één ding is wat ik echt niet kan zien, dat kan ik echt niet, is strafschoppen. Dat vind ik zo'n hel. En dat vind ik zo spannend. Daar kan ik dus echt niet naar kijken. Ik heb gewoon zo'n plaatsvervangende stress. Dat ik krijg dan gewoon bijna een hartaanval. Ik heb het verleden wel een paar keer gezien. En vooral van het Nederlands elftal. En ik weet gewoon, dat kunnen ze gewoon niet. En ik weet niet waarom, maar ze kunnen het niet. Nee, dus ik heb het niet gezien, expres. Omdat ik dacht, ik krijg een hartaanval.
0: Nee, nou, misschien was dat ook wel beter geweest achteraf. Dat ik ook gewoon inderdaad niet de werker had gezet. Maar
1: nou ja,
0: ik had het ook niet willen missen.
1: Zo is het toch? Ja, precies. Nou, toen er bij mij in de buurt hard getoeterd werd en het vuurwerk de lucht in ging, wist ik dat Oranje inderdaad ten onder was gegaan. Want de Marokkaanse Amsterdammers in de buurt die vierden feest. Hey, van Oranje is natuurlijk een kleine stap naar het andere Oranje. Dat is FC Volendam. En daar was jij vandaag. Waarom eigenlijk?
0: Ik had een interview met Nick Dodeman. Dat is een nieuwe speler, maar toch eigenlijk ook weer niet. Want hij speelde in het verleden al van 2017 tot 2021 bij Volendam. Hij heeft er vervolgens nog bij Cambuur en Willem II gespeeld. En daar mocht hij transfervrij vertrekken deze zomer. En nu is hij hier weer terug bij Volendam. En om in het thema van Oranje toch nog een beetje te blijven, vroeg ik hem hoe hij de wedstrijd had beleefd.
2: Ik heb niet gekeken.
3: Oh.
2: Nee, dat zou je misschien wel denken, maar nee, die tijden zijn mij eerlijk gezegd veel te gek. 7 uur wil ik nog wel aan, 9 uur wil ik nog wel aan, maar daarna dan gaat bij mij lekker de ogen dicht, want de kids worden meestal ergens rond 5:30 wakker. Dus anders haal ik het hier niet. Dus nee, dat heb ik niet gekeken. Dus ik zal zo de samenvatting maar eens gaan opzoeken.
0: Durf je het wel aan nog, de samenvatting?
2: Jawel hoor. Ja. Ik denk het wel. Dat moet wel lukken, toch?
1: Ja, als je al weet hoe het afloopt, dan is het misschien ook makkelijker inderdaad. Wat voor speler is hij, deze Nick Dodeman, die dus terugkomt bij Volendam?
0: Nou, je kan hem wel omschrijven als een echte Noord-Hollander, want het is een buitenspeler uit Venhuizen. En het laatste jaar heeft hij zich echt ontpopt tot een ware assistenkoning. Dat is ook zijn bijnaam geworden, omdat hij zoveel assists gaf bij Willem II. Afgelopen jaren 17 in de eerste divisie. En daar was hij mee echt koploper in die ranglijst van de assists. Nou, zoals ik al net vertelde, zijn contract liep af bij Willem II. En eigenlijk zag het naar uit dat hij mocht blijven. En hij heeft ook nog best wel lang met de club daarover gepraat, over een nieuw contract. Maar na de promotie van de Tilburgers, overigens uitgerekend tegen Volendam, veranderde dat en moest hij op zoek naar een nieuwe club. En dat werd Volendam. Mede omdat het terugkeren naar zijn roots in Noord-Holland fijn voelde. Ook voor zijn gezin en ook voor zijn familie. Om weer in de vertrouwde omgeving een beetje op te groeien. Want hij heeft 2 jonge kinderen. En Dodeman legde ook uit wat hij toevoegt aan het huidige Volendam.
2: Ah ja, ik ben natuurlijk een stukje ouder geworden. Ik heb in de tussentijd wel wat ervaring opgedaan in het voetbal, denk ik, door 3 promoties mee te maken. 1 keer bij Cambuur, 2 keer bij Willem II. Dus ja, dat zijn wel dingen natuurlijk wat je meeneemt. Ik hoop dat ik dat hier ook kan gaan doen. Dus dat zou heel erg mooi zijn natuurlijk. Ja.
0: Want je bent inderdaad 2 keer kampioen geworden van de eerste divisie en ook 3 keer gepromoveerd. Is dat ook het doel, kampioen worden met de Volendam? Want het staat nog niet op je palmares.
2: Nee, kampioen met Volendam, dat zit er nog niet tussen. Nee, in de tussentijd dat ik weg ben geweest, heb ik ze 2 keer zien promoveren. En als ik dan hier dat feestje heb gezien op de dijk, dan kijk je daarna en denk je, nou, dat zou ik ook wel mee willen maken.
1: Ja, dat zou mooi zijn. Een duidelijk doel heeft hij, deze Dodeman. Wanneer is de eerste oefenwedstrijd ook alweer van Volendam?
0: Ja, dat is komende zondag. En dat is best wel een speciale aangelegenheid. Want dat is tijdens de open dag. En dan spelen ze tegen de amateurs van het kleine broertje RKAV Volendam. Bij ook de RKAV Volendam. En het artikel over Dodeman zal later vanavond nog online komen. Dus dan kun je dat in alle rust terugkijken en teruglezen.
1: Ja, op nanieuws.nl. Dankjewel, Milton.
4: Van

0: Sting, Love and Pride hoorde je. En als je meekijkt via de webcam van NH, via onze website, nhnieuws.nl, dan zie je misschien al dat Ruben binnen is gekomen, onze theaterrecensent. Goedemiddag!
1: Hallo!
0: En jij gaat straks vertellen over de voorstelling die je gezien hebt in het Amsterdamse Bostheater. En vrijkaarten gaan we weggeven. Dus als je daarheen wil, dan zou ik zeggen, blijf vooral even opletten. Eerst gaan we naar het nieuws van 5:30 met Barbara. Wat zit erin?
2: 17,5 miljoen euro, dat trekt Amsterdam uit voor nieuwe sportvoorzieningen. Hoe dat precies gaat, dat hoor je zo.
3: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evi. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
4: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Hé, het licht doet het niet.
7: Ik heb geen bereik.
8: Hebben we nog wel water?
9: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
10: Oma!
11: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
12: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
13: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
14: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
15: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
16: Ik ben Anneke en ik kom uit de mediastad Hilversum.
17: Ik ben Jan Visser en ik kom uit Purmerend.
18: Ik ben Rita en ik woon in Weteringbrug.
19: Thuis in Heel Noord-Holland.
0: Het is 5:01. In Nederhorst en Berg is het 21 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Twee Amsterdammers die worden verdacht van het veroorzaken van een enorme explosie in Amsterdam-Osdorp 3 weken geleden. Die blijven de komende 90 dagen vastzitten. Dat heeft de rechter vanmiddag bepaald. 7 mensen raakten gewond door die explosie, van wie 2 ernstig. Ja, de verdachte zou in een pand geweest zijn om voorbereidingen te plegen voor plofkraken met explosies dus. De provincie Noord-Holland trekt volgend jaar €600.000 uit voor de ontwikkeling van aardwarmte. Ook komt er de komende 3 jaar hetzelfde bedrag beschikbaar om leegstaande winkels en ruimtes boven winkels om te bouwen tot woningen. De investeringen worden gedaan nadat bleek dat de provincie vorig jaar ruim €80 miljoen minder uitgaf dan begroot. Volgens meerdere partijen hebben daardoor projecten vertraging opgelopen. De afhandeling van bagage op Schiphol gaat het komend jaar flink op de schop. De luchthaven wil met 3 grondafhandelaren verder. En daarmee verdwijnt het huidige systeem, waarin volgens de vakbond 6 bedrijven elkaar kapot concurreren. Nou, het betekent wel een spannende tijd voor duizenden platformmedewerkers en bagagetillers. Ja, zullen hun huidige rooster zien veranderen. En daar hebben ze ook zorgen over. De gemeente Amsterdam trekt €17,5 miljoen uit voor nieuwe sportvoorzieningen. Sportvelden worden ook vervangen, 40 speelplekken worden opgeknapt en het skatepark op het Olympiaplein in Amsterdam krijgt een opknapbeurt. Volgens de gemeente zijn de investeringen nodig omdat de vraag naar sportvoorzieningen steeds maar blijft groeien. Een deel van het geld gaat ook naar Sportpark Brassa in Zuidoost is dat. Laatste berichtje. Brand in een magnetron. Heeft vanmiddag voor flink wat rook gezorgd in een hotel in Haarlem. Dat was wel even schrikken. Die magnetron stond namelijk in een gemeenschappelijke ruimte. Veel mensen ademden rook in en moesten worden nagekeken door ambulancepersoneel. Ze hoeft uiteindelijk niet mee naar het ziekenhuis. Ja, de brandweer had het vuur uiteindelijk snel onder controle.
0: Ja.
2: Jij hebt ook brand in je magnetron.
0: Ja, maar ik was denk ik een beetje dom geweest. Ik had er iets ingezet wat er volgens mij niet in mocht. Een soort kartonnen bakje of zo.
2: Dat verbaast me niet.
0: Nee.
2: Mijn zus ook wel eens. Je hebt zo'n kartonnen papier onder een pizza.
0: Ja,
2: zoiets, het enige wat je moet doen, namelijk verwijderen.
0: Verwijder dat.
2: Als je dat niet doet.
0: Ja, dan krijg je dus vlammetjes in de magnetron. Gelukkig was ik er in de buurt en dacht ik... Wat knettert er nou zo? Ik hoorde echt zo tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Ik dacht, wat is dit voor geluid? Ik keek naar de kraan. Ik denk, nee, die druppelt niet. Toen dacht ik, er komen allemaal rare vlammetjes uit mijn magnetron. En toen kon ik hem gelukkig... ik heb hem open gedaan. Toen dacht ik, oh nee, die moet ik natuurlijk dicht doen. Want anders komt er zuurstof bij. En toen heb ik hem uitgezet en de stekker eruit getrokken. Toen is het vanzelf uitgegaan.
2: Hoeft er geen brandweer aan te passen?
0: Nee,
2: komen.
0: Geen brandweer. Nee, dat niet.
2: Gelukkig.
0: Ik had ook een keer trouwens, toen heb ik... Nee, dat ga ik me niet vertellen.
2: Jawel, jawel. Je hebt A, A zegt wie B zegt.
0: B zeggen. Nee, ik had een airfryer gekocht. En toen had Frans, die had heel slim... had hij het verlengsnoertje wat we daarvoor nodig hadden... om hem bij het stopcontact te krijgen... had hij in dat bakje van de airfryer gedaan. En toen ging ik dus op een gegeven moment die airfryer... in een ander stopcontactje doen... waar ik geen verlengsnoer voor nodig had. En toen was ik natuurlijk vergeten om dat verlengsnoer eruit te halen.
2: Ja, maar die dommigheid is bij Frans ontstaan.
0: Ja, dat is het.
2: Dat doe je toch niet?
0: Dat doe je toch niet?
2: Nee, veel te verwarrend.
0: Maar dat was ook weer heel gek, want toen hoorde ik ook een geknetter... en het ging stinken naar gesmolten plastic.
2: Ja.
0: En toen deed ik de airfryer open en dacht ik, oeps.
2: Einde airfryer.
0: Nee hoor, ik heb hem nog steeds.
2: Oh.
0: Net op tijd, maar ik moest mezelf wel inhouden... om niet met mijn blote hand dat ding, die hele verschoeide verkoolde, versmolten afstands- of snoertje om dat te pakken. Dat moest ik niet doen natuurlijk.
2: Dat had ook nog gekund.
0: Had gekund, ja.
2: Huiselijke ongemakken. Nou, meer nieuws vind je in de app en op nanieuws.nl.
0: Heel belangrijk. Dank je wel, Barbara.
2: Nou ja, jawel. Ik heb ze ook vaak, hoor.
0: Ja, toch? Maar dit is even een waarschuwing voor de mensen. Doe dat dus niet.
2: Nee, doe dat niet. Doe dat niet.
0: Doe dat niet. Dank je wel, Barbara. Wij gaan verder met het weer van onze eigen Jan Visser. Goedemiddag, Jan.
1: Dag Patricia, goedemiddag.
0: Heb jij wel eens brand gehad in de airfryer of in de magnetron?
1: Nee. Gelukkig niet.
0: Jij denkt altijd eerst even na voordat je zo'n apparaat aanzet.
1: Nou, zou ook mij wel eens wat gebeurd zijn, hoor. Maar ja. Nee, dat nou net niet.
0: Oké, goed. Nou, laten we dan verder praten over het weer. Het was wennen vandaag dat er even wat minder zon was. Maar het was ergens ook wel weer lekker, vond ik.
1: Vond ik ook, ja. Ja, een dag even, even dimmen.
0: Hè, ja, met, even dimmen, zeg maar.
1: Weinig zon inderdaad, veel bewolking. Temperaturen zijn ook niet zo hoog geweest, 21 tot 22 graden. Dus ja, dat was even lekker bijkomen. En officieel is nu ook de landelijke hittegolf voorbij... want in de beeld werd het ook maar 21 graden. Dus dat is even klaar. De temperatuur is nu gezakt naar 20 graden. Verder blijft het ook vanavond bewolkt... en er kan soms een heel klein beetje regen uit het hoekendek vallen. We hebben te maken met zwakke storingen van een lage drukgebied... dat zelf ook niet erg actief is, ligt boven Ierland. Alleen daar is de bovenlucht kouder en dan zien we de ontwikkeling van buien. Maar voor de rest, ja, er kan vanavond een spatje, een buitje vallen... maar veel voorstellen doet het niet. Nou, morgen zijn er perioden met zon, maar ook wel een enkele bui kan er ontstaan. En de temperatuur die komt uit op zo'n 22 tot 23 graden. Dus het blijft tamelijk aangenaam. En de wind is matig uit het noordwesten. Donderdag neemt de kans op regen wat toe. Geen grote hoeveelheden. Maar dan kan het eventjes soms een beetje wat druilerig zijn. Temperatuur 22 graden en een aantrekkende wind uit het westen. En de dagen daarna wordt de invloed van hoge druk weer groter. Maar we blijven met de west- tot noordwestenwind te maken houden. Dus geen overdreven hoge temperaturen. Zo'n 23 tot 24 graden. En ook geregeld zon.
0: Nou, heerlijk, Jan. Het kon niet beter, vind ik.
1: Nee, hè?
0: Dat is echt even een verademing gewoon.
1: Ja, ja.
0: Ja, en heb je inmiddels al meer zicht op of de warmte eventueel weer terug gaat komen volgende week? Waar we het gisteren ook al even over hadden, dat het nog wat onzeker was.
1: Ja, nou ja, vooralsnog blijft het wel een klein beetje nog aan de onzekere kant. Omdat de spreiding tussen de oplossingen, de verschillende leden van het ensemble, om het maar zo te zeggen, die blijft vrij groot. Maar het is echt op de lange termijn, hoor. Want als je bijvoorbeeld kijkt tot begin volgende week, verandert er niet zoveel. En daarna is er een licht stijgende trend. Maar ik zie nog niet veel oplossingen richting 30 graden gaan, gelukkig.
0: Ah, mooi, fijn. Ja. Heerlijk om te horen. Dankjewel, Jan. Hey, mooie avond voor jou, hè?
1: Ja, hetzelfde, hoor.
0: Ja, en we hoeven even niet meer naar voetbal te kijken, Jan. Dat is ook nog wel leuk, toch?
1: Nee, maar ja, soms loopt er wel eens een aardige wedstrijd tussendoor,
0: ja,
1: natuurlijk. En als dat op een respectabele tijd is, dan kan dat nog wel.
0: Als het gewoon 9 uur 's avonds begint, dan is het allemaal niet zo'n probleem, inderdaad. Maar we gaan er niet meer voor 's nachts op blijven, dat is duidelijk.
1: Nee, dat doen we niet meer. Nee.
0: Oké. Okay. Hey, dag Jan, tot morgen weer.
1: Ja hoor, hetzelfde.
0: Hoi. Ja, we horen Jan natuurlijk over een uurtje nog een keertje. En dan morgenochtend vroeg weer in de ontbijttafel. Intussen gaan we ook nog even kijken naar de situatie op de weg. Jelmer, hoe gaat die?
7: 11 files op dit moment. Ik noem even de langste drie. De eerste, de A7, Zaanstad richting Hoorn. Tussen Purmerend Noord en Hoorn, 7 minuten vertraging. 9 minuten op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Alsmeer en Bad Hoefendorp komt door een kapotte vrachtauto. En de rechterrijstrook, die is daar dicht. En de laatste, de A10, knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt de Nieuwe Meer. Tussen Landsmeer en Amsterdam-Hemhavens, 7 minuten vertraging.

0: De Bee Gees hoorde je met muziek uit de gelijknamige geweldige film The Night Fever hoorde je.
1: NH.
2: Vandaag de dag.
1: Vandaag de dag.
2: Het theater met Ruben van Haften.
0: Ja, we gaan weer even lekker het theater in met Ruben, die al even hier naast mij zit in de studio. Goedemiddag en welkom terug, Ruben.
3: Ja, het is weer even geleden.
0: Ja, zeker. Ja, je was tussendoor nog eventjes bij ons, maar nu ben je er gelukkig weer.
3: Ja.
0: En gaan we het hebben over theater niet binnen, maar buiten. Want jij bent in het Amsterdamse Bostheater geweest.
3: Ja.
0: Een van mijn lievelingsplekken om naar theater te gaan.
3: Ja, er zijn elk jaar bijzondere voorstellingen die maar een paar weken spelen.
0: Ja.
3: En dat was nu ook. En dat was nu Spinoza.
0: Oh ja. Ja, volgens mij heeft Jos Heerdemans het daar ook al over gehad in zijn uitzending bij Tekst en Uitleg met de makers van die voorstelling. Maar laten we even een stukje laten horen van hoe dat dan ongeveer klinkt.
4: Niet alles wat krachtig is, maakt ook veel lawaai.
5: Wie zwijgt, die buit. En wie spreekt, verdwijnt.
6: Ik geloof zonder angst. Daarom kan ik niet zwijgen.

0: klinkt intens en mooi.
1: Het is heel intens. Ja? Ja, het is heel intens. Er gebeurt zoveel tegelijk. En een hele grote kast ook. Opzwepende muziek. Ja, het is heel intens.
0: Fantastisch, ja. En dan in die mooie, op die mooie locatie, ja, daar midden in het bos. Wat is het verhaal dat verteld wordt in de voorstelling?
1: Nou, het gaat dus over Spinoza. Dat is de bekende filosoof die hier in Nederland veel werk heeft gedaan. En hij ging eigenlijk in tegen de religieuze regeringen van die tijd. Omdat hij dus vond dat geloof werd misbruikt om macht uit te oefenen. Ja. En hij zette heel erg in op wetenschap en op zelfdenken. En daar werd hij om verketterd. En daarom moest hij zijn werk in het geheim doen. Heeft dus ook in het Latijn gedaan. Dus heel veel mensen gingen speciaal Latijn leren om zijn werk te kunnen lezen.
0: Oh, ja.
1: Dus hij heeft eigenlijk wel voor een revolutie gezorgd over het denken in Nederland.
0: Ja, ja. En je zegt al, hij werd verketterd. Omdat hij natuurlijk eigenlijk de wetenschap boven God stelde.
1: Ja.
0: Dus dat werd in de tijd, ja, waar hebben we het over, 17e eeuw?
1: Zeker.
0: Hierheen kwam en zijn ideeën verspreidde. Of kwam hij hierheen of was hij hier geboren?
1: Nee, hij is hierheen gekomen. Hij is wel een migrant.
0: Laat de voorstelling ook zien wat hij voor persoon was, wat hij voor iemand was.
1: Ja, zeker. Het laat zien dat het een heel toegewijd persoon was aan zijn werk, maar dat hij daardoor ook zijn persoonlijke leven vaak een beetje liet verslonzen. Dus hij heeft dan een mooie relatie met iemand, prachtige rol gespeeld door Hugh Brouwers, maar eigenlijk vindt hij zijn werk veel belangrijker dan zijn relatie met die man. En dat geldt ook voor de relatie met zijn zussen. Een van zijn zussen, gespeeld door Sarah Janee, is getrouwd met een belangrijk iemand in het Jodendom. En die zit dus heel erg tussen, ja, wat ga ik nou doen? De relatie met mijn broer of de relatie met mijn man opeenzetten?
0: Ja.
1: En daar is die ook best wel redelijk vaak onredelijk in. Dus ik vind ook dat ze hem niet te veel ophemelen, maar echt goed neerzetten wat voor persoon het was.
0: Ja, en die denkbeelden van hem, want een voorstelling over filosofie, want dat is het, dat klinkt eigenlijk ook best wel ingewikkeld. Hè? Meestal zijn die voorstellingen in het Amsterdamse bos toch heel vrolijk, luchtig en om te lachen.
1: Ja.
0: Maar is dit niet heel topzwaar?
1: Nou, het heeft zware momenten. Het heeft ook weer wat mooiere en luchtigere momenten. Dus er zit ook zeker wel humor in. Maar het is inderdaad wel echt gericht op die denkbeelden. En die brengen ze gewoon met de muziek in beeld, met de teksten, maar ook dat het wordt uitgebeeld. Dus het wordt best wel mooi en gedegen neergezet. Ja,
0: en zet je misschien zelf ook wel aan het denken over
1: zeker,
0: dingen.
1: Zeker. Je gaat daar echt weg met, oké, maar wat vind ik nou van zijn ideeën? En hoe denk ik er nou zelf eigenlijk over?
0: Ja, ja.
1: Dus je wordt niet in een hoek geduwd van, maar dit
0: zo
1: is hoe
0: het
1: je moet denken.
0: Nee, want dat was juist ook niet wat hij wilde natuurlijk.
1: Nee,
0: de wet voorschrijven.
1: Ja, dat inderdaad. Ja. En ook zijn werk heeft natuurlijk ook voor een revolutie gezorgd in Nederland. Hij wilde het geweldloos, dat is niet gebeurd. Want de gebroeders de Wit zijn vermoord.
0: Oh ja, dat heeft het allemaal in gang gezet eigenlijk.
1: Heeft onder andere zijn werk mee te maken gehad. En die scène is echt heel intens, maar heel goed neergezet. Dus ze worden ook echt in een soort lijkzakken boven het podium getild. Het is echt heel intens, maar dat blijf je echt absoluut bij.
0: Wauw. Nou, indrukwekkende voorstelling dus. Hoeveel sterren van de 5?
1: Oeh, dat vind ik altijd moeilijk. Ja, ik zou nu willen zeggen 4.
0: Oké, 4 sterren voor de voorstelling in het Amsterdamse Bostheater. En wij mogen vrijkaarten weggeven voor 7 juli. Dat is een dinsdagavond. Muggenspray moet je zelf meenemen. En een eventuele picknickmand.
1: Zou ik doen.
0: Ja,
1: zou ik doen.
0: En als je daarheen wil, dan willen wij wel even van jou het codewoord weten. Dat is zijn voornaam. De voornaam van Spinoza?
1: Als mensen zijn voornaam weten.
0: Ja?
1: Ja, die vind ik leuk.
0: Is dat een beetje moeilijk misschien?
1: Nou, is wat te doen.
0: En anders nemen we ook genoegen met als je vertelt waarom je erheen wil. En met wie. Dat vind ik ook leuk. Dus laat van je horen op 088-850-51-52. En dan ga je misschien wel naar het theater.

0: Lady Antebellum, Need You Now. En we hebben een winnaar, denk ik zo. Ja, er hebben een paar mensen gebeld die volgens mij het goede antwoord hebben. Ik ga eens eventjes kijken wie we aan de lijn hebben. Is dit Trudy?
1: Ja.
0: Hey, goedemiddag Trudy.
1: Hallo.
0: Hallo. Ja, wij vroegen wat is de voornaam van Spinoza. Dat was misschien een beetje een moeilijke vraag, maar jij wist het?
1: Ja, ik wist het gewoon.
0: Namelijk?
1: Baruch.
2: Ja, dat klopt, Trudy. Maar er wordt in de voorstelling ook een bijnaam van hem gebruikt. Weet je die ook toevallig? Die is moeilijk, hoor.
1: Nee.
2: Dat was
1: nee,
2: Bento. Ze noemen hem de hele tijd Bento. Ja.
0: Oh, oké. Okay. Dus Baruch wordt Bento genoemd. Hé, hey, maar het goede nieuws is, Trudy.
2: Is goed, ja.
0: Het is goed. Ja, dat betekent... Ja, jij gaat gewoon naar de voorstelling op dinsdag 7 juli. En ik wens je heel veel plezier. Maar ik zou wel muggenspul meenemen, hè?
1: Ja, natuurlijk. Ja.
2: Ja, want die hebben gratis kaartjes, hè, al die muggen. Dus dat, ja.
0: Nou, heb je er zin in, Trudy?
1: Dan er al vanaf.
0: Ja, ja, precies, ja. En misschien een gezellig drankje. Weet je al wie je mee gaat nemen?
1: Nee, nog niet.
0: Oké, okay,
1: nee,
0: nou,
1: denk even over nadenken.
0: Is goed. Nou, blijf even aan de lijn. Dan gaan we even jouw gegevens noteren. En dan wensen we jou een heel mooie voorstelling.
1: Dankjewel.
0: Dag, Trudy. Hoi, hoi.
1: Fijne voorstelling.
0: Joe, doeg. Nou, wat leuk, Ruben. Ik ben helemaal blij gemaakt.
2: Hartstikke leuk.
0: Ja, ik wil er eigenlijk zelf ook nog wel heen, denk ik. Dat is echt wel een mooie voorstelling, volgens mij.
2: Ja, zeker doen. Hij speelt nog tot 11 juli. Dus als mensen nog willen, ga.
0: Dan kan het. Dankjewel, Ruben van Haften.

0: Alita Adams, een nummer dat we minder vaak horen dan de Window of Hope. Maar zeker zo mooi. Never Knew Love hoorde je hier bij NH. Straks het nieuws van 6 uur alweer. En daarna, Jelmer, gaan wij op zoek naar een leuk dagplaatje om de dag muzikaal mee af te sluiten. En in welke richting mogen we, of eigenlijk de luisteraars, dan gaan zoeken?
1: De hel op aarde.
0: Wat?
1: Nee hoor. Iets wat je echt niet wil meemaken. 8 dagen lang op de oceaan. Alleen, maar je houdt altijd nog een beetje hoop.
0: Oké.
2: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
4: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
6: 2 grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
7: Tatenstiel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
8: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
9: Dus het maken van staal wordt schoner.
10: Klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
11: Moet dat dan in Nederland?
12: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
7: En wat levert dat dan op?
10: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
7: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
13: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair. Wil je meer weten? Kijk dan op groenstaal.com.
14: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
15: Ik ben Tina en ik kom uit Veenhuizen in het mooie Noord-Holland.
16: Ik ben Gonnie, ik kom uit de Watergraafsmeer. Geboren en getogen Amsterdam.
17: Ik ben Frans, ik woon in Purmerend in de Purmer Noord.
18: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 6:02 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara Mulder. Goedenavond.
19: Goedenavond. De gemeente Amsterdam trekt 17,5 miljoen euro uit voor de aanleg van nieuwe sportvoorzieningen in de stad. De herrie van vliegtuigen rond Schiphol leidt tot ernstige slaapverstoring. Het is erger dan eerder werd gedacht, blijkt uit onderzoek. En de man die de 14-jarige Tamar uit Marken aanreed, waardoor ze overleed, moet 8 weken de cel in als het aan het Openbaar Ministerie ligt. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
9: Dooral Negens met het NOS-journaal. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn de laatste tijd meerdere aanslagen voorkomen, vooral van individuen of kleine groepjes. Steeds vaker zijn het minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. Dreigingsniveau blijft 4 op een schaal van 5. Het aantal meldingen van seksueel geweld is opnieuw toegenomen. Vorig jaar meldden zich ruim 4500 slachtoffers bij het Centrum Seksueel Geweld. Dat is 20% meer dan het jaar ervoor. Volgens het centrum komt de stijging doordat slachtoffers steeds meer vertrouwen hebben in het centrum en zich durven te melden. Het aantal meldingen stijgt al jaren. Hoewel het juridisch niet mocht, stond het ministerie van Volksgezondheid er toe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven. Dat meldt Nieuwsuur. Dat verplicht binnenblijven stond in een instructie van de branchevereniging. Juristen zijn kritisch over de medewerking van het ministerie van Volksgezondheid. Treinreizigers maken flink gebruik van het goedkope treinabonnement voor de zomer. Ze kunnen daarmee tijdelijk voor €49 per maand reizen in de daluren. In 2 weken tijd is het abonnement door 175.000 mensen gekocht. De site van de NS was de eerste dagen slecht bereikbaar door de grote belangstelling. Volgens NS hebben de mensen met het dalurenabonnement in deze 2 weken ook al ruim 9 miljoen kilometer gereisd. Het speciale zomertarief geldt nog tot september. Het weer vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, dan koelt het af naar een graad of 13. Morgen overdag veel zon, in het binnenland wel wat stapelwolken en overwegend droog. Dan wordt het morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En hoe gaat het op de Noord-Hollandse wegen? Dat weet je al, maar wat heeft de ANWB verkeersinformatie voor zijn neus?
1: Zeker, 7 files op dit moment. Ik noem de langste 3. De eerste, de A4, Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer is een ongeluk gebeurd. Er is 1 rijstrook open, 25 minuten vertraging. 12 minuten vertraging op de A4, Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt de Hoek en knooppunt Burgerveen. En de laatste, de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Alsmeer en Bad Hoeverdorp, daar zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechte rijstrook is daar dicht en je reis duurt 8 minuten langer.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
20: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
21: Zijn we er al?
20: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
21: Kampioenen!
20: En verzekerd zijn.
22: Oh ja, verzekering.
20: En weer door met de Ora autoverzekering.
23: Oma!
24: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
25: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
20: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
25: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
26: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: Andrew Gold hier bij NH Never Let Her Slip Away. Het is 6:10. Een heel goede avond.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
1: De ogen en oren van Noord-Holland.
0: Ja, de verslaggevers van NH, dat zijn natuurlijk onze eigen ogen en oren. En dat zijn ze niet alleen in de provincie trouwens, maar soms ook ver over de grens. Collega Juri Bakker bijvoorbeeld, die hoorden we gisteravond al even. Die ging met een collega, op eigen kosten trouwens, naar Monterrey in Mexico. En hij zag daar vannacht Oranje ten onder gaan.
3: Saibari. Nederland weet het weer niet te bolwerken in een strafschoppenreeks. Er was de hoop, er was de droom.
0: Maar poef, die was ook weer zo weg. Contact nu met Mexico, met collega Juri. Goedemorgen, Juri. Je hebt het allemaal live meegemaakt. Ben je er alweer een beetje bovenop?
4: Goedenavond, Patricia. Nou ja, hier is het nu 10:00 AM. Ik moet zeggen dat ik nog wel een klein katertje heb. Je hoort het misschien ook een beetje aan me. Flink geschreeuwd gisteren, maar helaas, het mocht niet zo zijn. Dus we zijn na die wedstrijd naar huis gegaan. En we hebben nog een paar troosttaco's gegeten. En nu is het gewoon op naar het volgende toernooi.
0: Ja, zo is het ook. Ja. En hoe kwam het eigenlijk dat jullie daar waren? Was dat een soort spontane actie? Ik wist eigenlijk helemaal niet dat je ging.
4: Nee, ja, ik wilde heel graag een jongensdroom om een keer bij het WK aanwezig te zijn. En zoals sommige collega's weten, heb ik een Mexicaanse vrouw. Dus toen ik hoorde dat Nederland mogelijk een wedstrijd in Mexico zou spelen, dacht ik, dan wil ik toch wel heel erg graag proberen om daarbij te zijn.
0: Ah, ja.
4: En ik heb collega Servaas zover gekregen om zich aan te sluiten. En dat bevalt heel goed.
0: Ja, zeker, ja. En jullie hebben waanzinnige dingen meegemaakt. Jullie zijn daar als helden onthaald door de Mexicanen. Als jullie in oranje shirtjes rondliepen, werden er foto's gemaakt. Had je dat allemaal verwacht toen je daarheen ging?
4: Eigenlijk niet. Nee, die aandacht die we hier krijgen... Die had ik echt van tevoren niet verwacht. Het is zo intens, zo overweldigend. Ik heb een paar dagen geleden een korte speech gegeven voor 300 uitzinnige Mexicanen die het zo mooi vinden dat het Nederlands elftal hier een wedstrijd heeft gespeeld. En dat heeft dus alles te maken met de gouverneur van deze deelstaat waar Monterrey in ligt. Dat is de deelstaat Nuevo León. De kleur van zijn partij is ook oranje. En het logo van de stad is ook een leeuw. Dus een oranje leeuw. 1 en 1 is 2.
0: Dat is duidelijk, ja. Ja, dus die man die was helemaal dolgelukkig dat oranje ook echt bij hem ging spelen in de stad. Toen zaten jullie gisteren in het stadion. Jij vertelde ons gisteravond dat die Mexicanen dus helemaal oranje-minded waren. Hoe was dat dan in het stadion tijdens de wedstrijd?
4: Ja, goede vraag. Dat viel dus eigenlijk vies tegen. Iedere keer als Nederland aan de bal was, zeker in het begin, merkte je toch dat de Mexicanen een beetje begonnen te joelen. En je merkte toch dat er groter enthousiasme was voor Marokko. Dus ik dacht inderdaad, dat is toch wel heel vreemd. En ja, ik denk toch dat dat dan te maken heeft met het trauma uit 2014... toen Nederland volgens de Mexicanen een onterecht penalty kreeg na de Schwalbe in de ogen van de Mexicanen van Arjen Robben.
0: Ah ja, ja, dat was wat je gisteren ook al vertelde, dat er nog steeds geroepen wordt van no era penal, het was geen penalty, en dat heel diep zit.
4: Ja. Dat zit nog steeds heel diep, ja. Ja. Dus ze vinden het heel leuk om met ons mee te feesten. Het oranje feestje, dat vieren ze graag mee. Maar stiekem zit er toch nog wel een hoop wrok in van dat ene moment. Ja.
0: Nou, misschien dat nu is weggeveegd, nu we daar verloren hebben van de Marokkanen. Zaten er trouwens ook veel Marokkaanse fans op de tribunes? Want je hoorde wel inderdaad veel geschreeuw en gejoel op de tribunes, maar dat waren dus voor een deel ook Mexicanen.
4: Ja, het grootste deel was inderdaad Mexicaan van de supporters. Er zaten aardig wat Nederlanders in het stadion, enkele duizenden. Ik denk ongeveer evenveel Marokkanen. Een paar plukken rode shirts hier en daar in het stadion. En van tevoren werd er ook nog een decibel meting gedaan. Welke supporters de meeste herrie konden maken. En ja, dat wonnen de Marokkanen op voorhand toch ook al.
0: Oké, dat was een voorbode misschien. Maar goed, het is niet anders. Het feest is voorbij. Was het kaartje duur eigenlijk? Want dat hoorden we natuurlijk ook van tevoren steeds. Hè? Dat de kaartjes onbetaalbaar waren.
4: Ja, dat heb ik ook gehoord. Nou, wij hebben voor een zeer schappelijk bedrag een kaartje kunnen bemachtigen. Dan heb ik het over €200. Dat is natuurlijk nog steeds veel geld. Maar als je dat hier vertelt aan Mexicanen die bij de wedstrijd waren, dan zeggen ze: wat een geluksvogels waren jullie. Want wij hebben echt een veelvoud daarvan neer moeten tellen.
0: Oh, jeetje. En was het bedrag wel waard? Wat jullie betaald
4: Absoluut.
0: Hebben?
4: Absoluut. Ja, tuurlijk, het resultaat is jammer, maar het is de ervaring is het geld meer dan waard geweest. En dan heb ik het niet alleen over de wedstrijd, maar natuurlijk ook over de reis en de hele sfeer en alles.
0: Ja, ja. En jullie zijn inmiddels een soort bekende Noord-Hollanders geworden in Mexico. Jullie hebben in heel veel kranten gestaan met je foto. Dat is natuurlijk ook toch allemaal heel bijzonder om mee te maken, toch?
4: Absoluut, heel bijzonder. Behalve Nederlandse media, gisteren ook nog meerdere Mexicaanse media te woord gestaan. Dus ook hier in Mexico weten ze in ieder geval dat wij erbij geweest zijn. Ja.
0: Geweldig. Nou, een ervaring die je nooit zult vergeten. Ga je nu meteen naar huis trouwens? Of is er een ander team? Want je zei, mevrouw is Mexicaans. Ga je dan voor Mexico juichen?
4: Ja, vanavond voor jullie vannacht weer speelt Mexico tegen Ecuador. Dus ik ga zeker voor ze juichen. Ondanks het feit dat ze gisteren ons dus een beetje in de steek hebben gelaten. Maar goed, we hebben gelukkig in ons huishouden nog een ander team waar we voor kunnen juichen. En of we nu naar huis gaan, ja, we zijn hier nog een dagje in Monterrey. Over 24 uur pakken we onze koffers en dan rijden we weer terug naar Mexico stad om vrijdag weer terug te vliegen naar Nederland.
0: Oké. Nou, wij vonden het in elk geval heel leuk om jullie verslag te horen hier in de uitzending. Dus dank daarvoor en nog heel veel plezier.
4: Graag gedaan en goede uitzending nog.
0: Jury Bakker hoorde je, onze collega vanuit Mexico.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.

0: Grace De Niro hoorde je van ABC. Het is bijna 6:30 alweer. Tijd voor
1: Vandaag de Dag.
2: Dagplaat.
0: De Dagplaat. Een favoriet onderdeel van onder andere Jelmer en een heleboel luisteraars.
3: Het is één.
0: Van mij ook trouwens hoor.
3: Ja, het is toch helemaal top dit.
0: Het blijft leuk. Wij zoeken op elke dag op dit tijdstip naar een plaatje om de dag muzikaal mee af te sluiten. En dat plaatje dat komt van jullie, van onze luisteraars. Altijd over een actueel thema of iets uit het verleden. En dan gaan we die dagplaat die we kiezen, die gaat straks helemaal gedraaid worden. En dat maakt het natuurlijk zo leuk.
3: Dat is een beetje de kers op dit programma.
0: Ja, kan je het zelf bepalen.
3: Het cadeautje.
0: Zo is het. Nou, we gaan het uitpakken, dat cadeautje. We hebben vandaag een verhaal waarvan je echt hoopt het zelf nooit mee te maken. Dik een week midden op de oceaan op een piepklein vissersbootje zitten. Het zou echt niks voor mij zijn. Met alleen een laken en een koelbox.
3: Ja, die heb je wel, maar niemand bij je. Zonder gezelschap. Helemaal alleen. En erger nog, op een gegeven moment kwam deze lieve visser. Die zag in de verte een vissersboot. Alles aangedaan om zijn aandacht te trekken. Maar nee, vissersbootje verdween uit zicht. Dat was na 3 dagen. Toen heeft hij nog daarna 5 dagen in zijn eentje, zonder ook maar iemand te zien op die oceaan, in enorme stormen met regen en onweer, weet ik het wat allemaal. Toen kwam hij weer een ander bootje tegen en toen is hij uiteindelijk gered. Hij at stukjes rauwe vis en verzamelde regenwater om te drinken. Het enige wat hij wel had en nooit is kwijtgeraakt, dat was hoop.
0: Oh.
3: Dat is mooi.
0: Ja, knap ook. Heel knap. Ik zou er hoop gelijk op geven. Dus denk ik, nou, dat is het dan.
3: Ik zou denken, voel me maar aan haaien.
0: Ja. Ik spring eraf.
3: Ik spring eraf.
0: Maar goed, hij is dus uiteindelijk gered.
3: Het is
0: nou. Dus ja, nee, dus zo zijn wij dan weer een beetje fatalisten.
3: Ja, jongens.
0: Glas is half leeg.
3: Hey, ik moet overboord. Nee,
0: ja, ik zie een boot, dus ik ben weg. Nou, we zoeken plaatjes over vissen, over bootjes, maar vooral natuurlijk ook over hoop. Waar dacht jij toen?
3: Nou, ik dacht aan Panic at the Disco.
0: Heel goed. Ik dacht aan Chris Ria, die ging vissen. I'm going fishing. It sounds crazy. Ja, zeker als je dan 8 dagen vast komt te zitten.
3: Dat is crazy, I know.
0: Wow, inderdaad. Ja. Maar goed, de keuze, lieve mensen, is aan jullie. Ga maar op zoek naar plaatjes over vissen, over bootjes en vooral ook over hoop. Je kunt ze kwijt nu.
3: 088 850 51 52. Je mag appen, je mag bellen, je mag signalen sturen, postduiven.
0: Ja, nou, postduiven weet ik niet of je dat redt zo snel. We hebben nog maar 10 minuutjes of zo, hè?
3: Weet je, verzin het.

0: One Good Reason Festival, songfestivalliedje van Marlene hoorde je. En straks na het nieuws van 6:30, dan hoor je of jouw plaat vandaag de dagplaat is geworden. We zoeken dus plaatjes over bootjes en vissers, maar vooral over hoop. Er zijn er volgens mij een heleboel van. Denk nog maar even rustig na. En dan gaan we intussen naar het nieuws van 6:30. Met Barbara, wat zit daarin?
1: Nou, 6 jaar geleden werd een meisje van Marken, die werd doodgereden. Dat was een heel noodlottig ongeval. Maar vandaag eindelijk was de rechtszaak. En onze verslaggever Melle, die was erbij.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Ik ben Corrie en ik kom uit Heemskerk.
8: Ik ben Karen uit Purmerend.
9: Ik ben Ed en de wereld is mijn huis.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 6:05. In Naarden is het 21 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedenavond.
1: Goedenavond. De man die de 14-jarige Tamar uit Marken in 2020 aanreed, waardoor ze overleed, moet 8 weken de cel in, als het aan het Openbaar Ministerie ligt. Het meisje liep 's nachts van huis weg en werd tussen Monnikendam en Marken aangereden door de Duitse Jamal T. Hij had de aandacht niet op de weg, zegt het Openbaar Ministerie. Ook is hij doorgereden na het ongeval. Onderaan zijn auto zijn DNA-sporen van het meisje gevonden. Familie en vrienden en andere betrokkenen waren vandaag massaal aanwezig bij de rechtszaak, vertelt onze verslaggever Mella Bos, die het ook wel indrukwekkend vond.
11: In mijn carrière heb ik dat denk ik nog nooit in zo'n volle rechtszaal gezeten. Het, voor mijn gevoel, was half Marken aanwezig. Van de burgemeester tot de dominee, tot alle nabestaanden, tot de broers, tot de ouders. En die waren natuurlijk zichtbaar aangedaan en ook wel echt boos. Die kunnen het eigenlijk niet verkroppen dat zij eerst al zo hebben moeten strijden om überhaupt deze zaak al voor een rechter te krijgen. En zij hebben nu het gevoel dat hij alsnog er wel heel makkelijk van afkomt.
1: En dat zei onze verslaggever Melle Bos. Ja, er wordt dus 8 weken cel geëist. Volgens het OM reed de verdachte niet te hard en is er ook geen sprake van een aanmerkelijke schuld aan het dodelijk ongeval. Over 2 weken is vermoedelijk de uitspraak. Ajax neemt Jano Monserrate over van Atletico Madrid. De 20-jarige Spaanse middenvelder tekent een contract voor 4 jaar. Hij voegt zich in eerste instantie bij Jong Ajax. Hij is Spaans jeugdinternational en vaste waarde in het tweede team van Atletico. Hij kwam dit seizoen 2 keer uit, ook voor het eerste elftal. De 2 Amsterdammers die verdacht worden van het veroorzaken van een enorme explosie in Amsterdam-Osdorp 3 weken geleden, die blijven 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechter vandaag bepaald. 7 mensen raakten bij die explosie gewond. De verdachten die zouden in het pand bezig zijn geweest met voorbereidingen voor plofkraken, met alle gevaren van dien. En de KNVB doet zojuist melding van online discriminatie na de uitschakeling van Oranje op het WK tegen Marokko. Justin Kluivert, Quinten Timber en Crescenzo Summerfield, ja, die kregen na hun gemiste strafschoppen racistische en haatdragende reacties op sociale media. De Voetbalbond noemt dat onacceptabel en doet melding bij Meld Online Discriminatie. En laatste berichten. Ja, iedereen was vandaag natuurlijk in Nederland verdrietig en teleurgesteld dat het WK-avontuur nu alweer voorbij is. Maar de Marokkaanse Nederlanders, of de Nederlandse Marokkaan, die waren wel blij, hè?
12: En op het moment dat die beslissende penalty erin ging, nou, echt zo'n explosie van vreugde heb ik echt niet vaak meegemaakt. Dat was echt ongekend op dat moment. Ja, en zoals je ook waarschijnlijk heel goed kunt horen nu, is die explosie van vreugde is gewoon in één rechte lijn doorgetrokken naar buiten. En daar worden auto's gestopt, hangen mensen uit de auto's. Ja, het is echt één groot feest hier.
1: Dat was dus vannacht of eigenlijk vanochtend vroeg in Amsterdam, Osdorp.
0: Ja, ik hoorde dat en toen wist ik dus dat het voorbij was voor Nederland.
1: Ja. Ja, je bedoelt aan dat getoeter te horen. Want Nederlanders toeteren wat minder dan de Marokkanen.
0: Ja, die gaan meestal niet de straat op en dan toeteren. Nee. Dus je weet zeker dat dat winst dan bij Marokko is geweest.
1: Ja. Nou goed, ze hebben het wel heel goed gedaan, de Marokkanen.
0: Ja, daarom. En voor ons is het gewoon helaas voorbij.
1: Absoluut. Nou, meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Barbara. Fijne avond voor jou.
1: Jullie ook.
0: We gaan nog even luisteren naar Jan Visser, want die weet wat voor weer het wordt.
13: Het is vanavond overwegend meest bewolkt weer, met misschien lokaal een spatje regen. Toch is er ook af en toe wat fletse zon, en in de loop van de avond begint het geleidelijk aan wat meer op te klaren. Komende nacht zijn er opklaringen en de temperatuur zakt naar een graad of 13. Over het algemeen is er niet veel wind. Morgen zijn er perioden met zon, maar er kan ook een bui vallen. Het wordt 22 tot 23 graden en de wind waait meest matig uit het noordwesten.
0: Hoe gaat het intussen op de Noord-Hollandse wegen, Jelmer?
14: Twee files nog. De eerste de A7 Heerenveen richting Hoorn, tussen Breesandijk en Den Oever, 8 minuten vertraging. En 4 minuten vertraging op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Alsmeer en Bad Hoeverdorp komt door bergingswerkzaamheden en de rechterrijstrook die is daar dicht.

0: Mitch Ewer hoorde je hier bij NH. If I was.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: Wij gingen op zoek naar plaatjes over vissers en bootjes en vooral over hoop. Want dat had te maken met het verhaal dat wij vandaag in de krant lazen over een visser die 8 dagen helemaal alleen
3: Midden op de oceaan
0: dobberde. Beetje rauwe vis at, een beetje regenwater opving in zijn koelboxje.
3: Ja, het is filmisch, maar het gebeurde echt.
0: Ja, en wij zouden dan al lang hebben opgegeven en hebben gedacht, nou, laat dan maar.
3: Absoluut.
0: En
3: ik zou,
0: hij
3: weet
0: dacht,
3: niet wat aan mijn poot hebben gebonden, maar jongens.
0: Ja, doei. Tabé. Ermee. Maar hij niet, hij hield hoop. En dat vond ik toch wel heel knap. En hij is uiteindelijk ook gered. En vandaar dus dat we op zoek gingen naar die plaatjes.
3: Ja, kijk, dat is dan wel weer. Dan zou je wel, kijk, als je weet dat je gered wordt, dan denk je, nou, ik hou nog wel even vol. Probleem is, dat weet je niet.
0: Nee.
3: Dus voor hetzelfde geld heb je daar 8 dagen.
0: Nou, je hoop.
3: En dan op een gegeven moment beginnen toch nog de meeuwen aan je te pikken.
0: En de haaien op het bootje te cirkelen.
3: En dan heb je het allemaal voor niks gedaan. Dan denk ik, nou. Maar ja, als je weet dat je het haalt, dan is het gewoon weer leuk.
0: Dan is het heel anders. Ik heb toch wel eens verteld dat ik gestrand was en bijna gezonken op het Markermeer. Dat ik toen uiteindelijk in de armoede. Ja, ik kon er 1-1-2. Ja, Markermeer is anders dan de oceaan.
3: Markermeer vergelijk met het midden van de oceaan.
0: Nee.
3: Waar je 8 dagen rondbommert met enorme stormen.
0: Maar juist om aan te geven, ik had daar de hoop al ongeveer opgegeven. Ik dacht, dit gaat gewoon niet worden. Dit overleven wij niet.
3: Daar denk je, jongens, te benen.
0: Nou, okay. Maar goed, deze man hield wel vol en die is gewoon gered. Wij zijn uiteindelijk trouwens ook gered, want ik zit hier toch maar weer gewoon. Maar dat was wel nadat ik...
3: Is het gelukt?
0: Ja, ik heb mijn t-shirt uitgedaan en ben gaan zwaaien toen er in de verte een zeilboot aankwam. Maar die heeft ons naar de kant gesleept.
3: Wat goed.
0: Ja, het was echt heel spannend.
3: Oh, dus je hebt het te danken aan een hele striptease.
0: Ja. Zeker, ja.
3: Heerlijk.
0: Ja, dat was wel een goede actie.
3: Ik weet niet of dat mij zou redden, zeg maar. Misschien duwen ze dan wel zo weer de pomp in.
0: De andere kant op, mensen. Steven.
3: Ja, we zijn rechtsomkeerd.
0: Het is allemaal een vrouw. Hey, het is een man.
3: Lieverd, zullen we plaatjes doen?
0: Ja, plaatjes.
3: Ja, oké, goed. We beginnen met Jos. Want die kwam namelijk met Kinderen voor Kinderen. Ja, daar kwam je dan denk ik aan, stel je voor.
0: Ja, als hij nog wat langer gedobberd had, was hij daar gekomen.
3: Precies,
0: ja. Zo is het. Nou, Gerrit, Paul, die wilden allebei Forest horen. Rock the boat. Nee, don't tip the boat over. Dan ben je helemaal ver van huis.
3: Ja, dan ben je ver van huis.
0: Ja.
3: Henny, die zegt nou, ja, zuster, nee, zuster. Op het onbewoond.

0: 40 jaar.
1: Oh, het is zo'n heerlijk liedje dit.
2: Op het velletje van de worst. Eén van ons is al waanzinnig. Al waanzinnig. Van de dorst.
3: Van de dorst.
1: Nou, dit liedje moest ik dus wel denken toen ik mezelf met mijn hemd ging zwaaien. Want dat zit hier dus ook in. Van dan zien ze een stip aan de horizon. En dan zeggen ze, zwaai je met je onderbroek, zwaai je met je hemd.
0: Ja, dus dan roepen ze, ja, zuster, nee, zuster.
1: Ja, precies. Dat is het. Nou, we gaan door. Sorry, we dwalen totaal af. Marja, die wilde graag de Waterboys horen.

0: The Fisherman's Blues, zo heet het nummer.
1: Nou, Clary, die dacht... die zit daar helemaal alleen. En ik denk wel dat hij dit nummer dan misschien wel heeft gezongen.
0: Zitten.
1: Ja.
0: Nou, als hij zo'n stemmetje had, dan is het ook wel goed dat hij gered is.
1: Ja,
0: ja toch? Nou, Mieke die wil Olie Tijdens horen. Ja, mooi nummer ook. We hadden het er net nog over. Toen ik een ander nummer van haar draaide. Maar dit is inderdaad wel echt een heel hoopvol liedje. Maar dat is niet de dagplaat geworden.
1: Nee.
0: Want dat is...
1: We gaan iets geks doen.
0: Oh nee.
1: Een liedje die niet iedereen, denk ik, kent. Maar Marjan wel. En Marjan die had een heel verhaal van dit is past er prachtig bij. En toen dacht ik, nou dan doen we dat toch gewoon. Het is High Hopes in Hard Times. Wat natuurlijk heel goed past.
0: Zeker.
1: Van Niels Geuzenbroek.
0: Aha.
2: Dagplaat.

0: Larsen hoorde je met Lush Live. Het is dinsdag 30 juni. Ik vind het tijd om even terug te kijken op de dag. Wat dacht je ervan?
1: Vind ik helemaal goed.
0: Ja, toch?
2: Ja. Dit was Vandaag de Dag op NH.
0: Er gebeurde namelijk weer een heleboel bij ons op de radio. En in heel veel gevallen ging het toch nog een klein beetje over het voetbal van vannacht.
1: Niet zo gek, hè?
0: Dat is
1: van morgen eigenlijk.
0: Iedereen zat gewoon met kleine oogjes en een beetje zo'n chagrijnig hoofd. Echt zo van, oh. Maar in de ontbijttafel hoorden we ook een ander verhaal. Want Nederland-Marokko werd natuurlijk gespeeld en verloren door Nederland. En de felicitaties gingen in de ontbijttafel naar Marokko. En Pieter die belde even met Nessim van supermarkt De Marokkaan in Amsterdam. Want wat was het een spannend potje.
3: Vlaggetjes.
4: Vlaggetjes?
3: Nog gaan laten hangen of
5: ja.
3: Ja, wat?
5: Toch?
3: Huh? Ja?
5: Ja, ja, ze hebben het toch goed gedaan even. Ik kan het nog even niet aan.
3: Huh? Om ze eraf te halen, gaat dat al te ver?
5: Oh. Ja, toch?
4: Wanneer is Koningsdag eigenlijk?
0: Oké, nou dit was dus niet Nessim van supermarkt De Marokkaan. Maar de vlaggetjes die zijn weg inderdaad, valt me nu pas op.
1: Nee, de vlaggetjes zijn weg.
0: Dat is grappig, hè?
1: Hé, verdorie.
0: Echt pas nu zij het zeggen, denk ik, de vlaggetjes zijn weg.
1: Nou, ik was met jou aan het vergaderen vanmorgen. Vond ik een heel treurig beeld. En toen keek ik naar... Nee, niet jij.
0: Zo klopt het even.
1: Ik keek vanuit mijn huis naar Café Thuis.
0: Oh, ja.
1: En toen zag ik de eigenaar daar ook de vlaggetjes van de muren halen.
0: Ja,
1: van het café.
0: Ja,
1: was
0: ja.
1: Echt zo zielig.
0: Ja, heel snel. Maar wel beter om het gelijk te doen. De pleister eraf. Huppakee.
1: Ja, weg met het feest.
0: Weg met het feest. Einde oefening. Hey, bij June waren de meiden van Lois Lane te gast. De zusjes Kleeman, die hebben een nieuwe single, It Takes a Million. En voor dat nummer haalden ze inspiratie uit influencers. Want daar zijn ze niet echt fan van.
6: Altijd maar van, kijk eens hoe mooi ik ben. Kijk eens hoe goed ik ben. Want ik heb allemaal geweldig gedaan. Ik heb zulke lekkere dingen gekookt. Echt geweldig. En dan kunnen bijna niet meer praten van de botox. En ik denk van, jeetje, wat een wereld maar, is dit.
0: Grappig, dat zei een van de zusjes Kleeman.
1: Ja.
0: Leuk, wij hadden het bij ons in de uitzending toch ook weer even over voetbal. We hadden contact met Mexico, waar collega Yuri zit. Hij zag dus gisteren hoe het allemaal misging. Maar... hij heeft een fantastische tijd gehad. En ze zijn daar zelf echt een soort supersterren geworden.
7: Absoluut, heel bijzonder. Behalve Nederlandse media gisteren ook nog meerdere Mexicaanse media te woord gestaan. Dus ook hier in Mexico weten ze in ieder geval dat wij erbij geweest zijn. Ja.
0: Ja, leuk. Ik heb al die foto's gezien. Dat zag er echt zo grappig
1: dat
0: uit.
1: Dat is toch wel echt mega kers op de taart.
0: Onze collega's op avontuur.
1: Ja.
0: Leuk. Morgen is er weer een dag. En dan gaat Sjoerd Hilarius langs bij Zeemanskoor De Dwarsliggers in de IJmuiden. Ze hebben dringend nieuwe zangers nodig. Dus als je dit een beetje zuiver en met overtuiging kan meezingen...
1: Oh, je mag?
0: Nee, ze zijn even mannen, toch? Of niet?
1: Oh.
0: Ja, hoewel, ja, nou, het is een zeemanskoor. Maar misschien mag het ook wel voor vrouwen. Maar goed, luister morgenochtend vroeg naar de ontbijttafel. Dat is sowieso leuk om te doen, natuurlijk. Maar dan hoor je ook nog veel meer over zeemansliederen... en het koor dat dus nieuwe leden nodig heeft. Nou, dat is een mooie, toch?
1: Dat is zeker een mooie.
0: Ja.
1: We zouden nog wel een keertje zingen, trouwens.
0: Ja.
1: We hebben afgesproken. We moeten eigenlijk nog zoveel doen.
0: We moeten zingen, we moeten naar Artis. Ja, een EHBO-cursus.
1: Onze EHBO-cursus.
0: Oh, jeetje. En meer social media-filmpjes maken. Want wij moeten eigenlijk ook een beetje influencers worden. Zoals waar de zusjes Kleeman het over hadden.
1: Oh ja.
0: Maar dat gaat natuurlijk niet lukken, want we hebben geen botox.
1: Nee.
0: Nee. Nee. Dan houdt het op.
1: En ook geen zin.
0: Bovendien zit ik altijd alles per ongeluk dubbel erop. En dat is allemaal heel boemerig.
1: Ja, dat heb jij wel.
0: Ja, dat is een beetje mijn.
1: Dat geeft allemaal niet, daar ben ik dan.
0: Ja, zo is het om dat er allemaal weer af te halen. Nou, lieve mensen, wij breien er een eindje aan. Jelmer gaat de trein in, ik in de auto. En wij spreken jullie morgenmiddag weer. En morgenochtend vroeg is Pieter er weer met zijn crew.
1: Tabé, tot morgen.
0: Fijne avond. Dit is nog even Steve Winwood.

0: Dat laatje. U weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
1: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
2: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
3: Ik ben Lissy uit Assendelft.
4: Ik ben Hanna uit Amsterdam.
5: Ik ben Isabel uit Haarlem.
6: Ik ben Esther uit Hoofddorp.
7: Ik ben Hoek uit Schermhoorn.
8: Ik ben Milou uit Amsterdam.
9: Ik ben Kegodien uit Wisp.
10: Thuis in heel
11: Het is 7 uur.
12: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinet lijkt een meerderheid te hebben gevonden voor het pakket met stikstofmaatregelen. Pro heeft laten weten de plannen te steunen, mits ze niet worden afgezwakt. Met de 20 zetels van Pro en de 66 van de minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA komt het aantal voorstemmers op 86 van de 150. Pro zegt dat ze de plannen graag ambitieuzer hadden gezien, maar noemt het ook een stap in de goede richting. In de plannen staat onder meer dat rond 15 grote natuurgebieden stikstofarme zones van 1 kilometer moeten komen. Hoewel het juridisch niet mocht, stond het ministerie van Volksgezondheid het toe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven. Dat meldt Nieuwsuur. Dat verplicht binnenblijven stond in een instructie van de branchevereniging. Deze portier had er ook mee te maken.
13: Er zat bij mij op de balie een knop. En dan kon ik de deur op automatisch zetten of niet automatisch. Niet automatisch was de deur dicht, klaar.
14: En als er bijvoorbeeld een leverancier binnenkwam?
13: Ja, dan moest de deur dus open. En dan moest ik dus voor zorgen dat niet tegelijkertijd iemand naar buiten sniekte.
12: Juristen zijn kritisch over de medewerking van het ministerie van Volksgezondheid. Het herstel van het spoor bij Rotterdam duurt nog zeker tot en met zaterdag. De problemen ontstonden door brand gistermorgen in een kabelgoot. Daardoor rijden geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. ProRail ging er eerst nog vanuit dat de storing tot donderdagavond zou duren. Dat wordt dus zeker zaterdagmiddag. Transgenderzorg voor minderjarigen in Nederland is goed geregeld en kan gewoon op de huidige manier doorgaan. Dat concludeert de Gezondheidsraad.
15: Het is best een behoorlijk traject. Het zijn niet één of twee gesprekken, maar het zijn echt meerdere gesprekken. En in de gesprekken wordt niet alleen met jongeren, maar ook met ouders gekeken wat er aan de hand is. Is er inderdaad sprake van genderdysforie, ja of nee?
12: Kinderen kunnen hormoonbehandelingen krijgen om de puberteit te remmen of om daarna het geslacht te veranderen. Volgens de Gezondheidsraad blijkt hun algemene welzijn erop vooruit te gaan. Het weer vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken, overwegend droog. Dan wordt het zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Non-stop muziek.
17: De NH

0: De ontbijttafel.
1: Kaas.
2: Ik had gezegd 3 keer, niet 4 keer.
1: Ach nee.
2: Je zei het 4 keer.
1: Nee.
2: Dat zijn de regels.
1: Ja, maar de eerste telde niet mee, want anders oefenen.
2: Nee.
0: Elke werkdag van 6 tot 10. Bij NH.

0: Ik ben Aria uit Hoofddorp.
1: Ik ben Dennis van den Horren uit Zandvoort.
2: Ik ben Ad uit Hoofddorp.
3: Ik ben Alice en ik woon in Zaandijk.
4: Ik ben Ravi en ik kom uit Hilversum.
5: Ik ben Ivana uit Medemblik.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 8 uur.
8: Door Almegens met het NOS-journaal. Het kabinet lijkt een meerderheid te hebben gevonden voor het pakket met stikstofmaatregelen. Pro heeft laten weten de plannen te steunen, mits ze niet worden afgezwakt. Laura Bromet van Pro vertelt waarom.
9: En kijk, het kabinet is afhankelijk voor zijn steun voor de plannen van Pro in de Tweede Kamer, maar zeker ook in de Eerste Kamer. Dus het is heel verstandig dat ze dan goed opletten wat wij belangrijk vinden en dat we ook in hun plannen verankeren.
8: Pro zegt dat ze de stikstofplannen graag ambitieuzer hadden gezien, maar noemt het ook een stap in de goede richting. Verschillende voetballers van het Nederlands elftal hebben na het missen van hun penalty racistische reacties gekregen. Het gaat om Kluivert, Timber en Somerville, die op hun Instagram-accounts hatelijk werden bejegend. Zo kregen ze onder berichten plaatjes van apen. De voetballers hebben de reactiemogelijkheid uit moeten schakelen. De KNVB zegt de discriminerende berichten vreselijk te vinden en aangifte te doen bij het racisme-meldpunt Meld Online Discriminatie. Bij overstromingen in West-Afrika zijn zeker 24 doden gevallen. Veruit de meeste doden vielen in de hoofdstad van Ghana, waar verschillende wegen en woonwijken onder water staan. In Accra konden zo'n 150 mensen worden gered, zegt de brandweer op de Ghanese televisie.
10: It's been a very busy day for firefighters everywhere. Beyond firefighting, our job transcends to rescue. I would say that the total number of people we've rescued today will be in the excess of about 150 people.
8: Ook in Ivoorkust vielen slachtoffers. De verwachting is dat de regen deze week aanhoudt. Een zeldzame geboorte in Veldhoven, daar is een eeneiige vierling geboren. Het zijn vier jongens. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren en maken het goed. Een eeneiige vierling komt naar schatting ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor. Het weer vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg en dan koelt het af naar zo'n 13 graden. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken. Wel overwegend droog. En dan wordt het morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
11: De NH Muziek.

0: Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70, 70 en 80.
1: En 80. De Muziekmiddag.
2: 1973.
1: 1982.
2: 1975.

0: 1969.
1: Het beste uit 60, 70 en 80.
0: Een muziekmiddag.
2: Met William van der Log.
1: Zondag van 2 tot 5 bij NH.

0: ben Silly Billy. Woon in Grote Vaart, Amsterdam.
1: Hoi, ik ben Pine. Ik kom uit Noordgewouw.
2: Ik ben Jan Willem. Ik woon aan en op de Amstel.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 9 uur.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. De politie heeft onlangs een minderjarige aangehouden voor het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Volgens Nieuwsuur werd de jongen geïnspireerd door nihilistisch extremisme. Dat betekent dat er geen duidelijke ideologie achter zit. De NCTV maakt zich zorgen over de toenemende geweldsdreiging uit dit soort groepen. De KNVB gaat een melding doen bij het racisme-meldpunt nadat meerdere Oranje Internationals hatelijk en racistisch werden bejegend na hun gemiste penalty. Volgens de KNVB waren sommige reacties strafbaar. Oud-profvoetballer Yevgeny Levchenko is voorzitter van de Spelersvakbond en hij pleit voor een brede aanpak.
6: Gelukkig praten wij ook met OM en met politie. Alleen ik vind dat wel nog steeds te weinig, omdat eigenlijk werken wij van incident tot incident. En ik vind dat wel op grotere schaal moet veel, veel zwaarder opgetreden worden.
5: Verschillende spelers kregen na de wedstrijd plaatjes van apen op hun Instagram-account. Belangenverenigingen van huisartsen stappen opnieuw naar de rechter. Ze zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven, zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft financieel ondergewaardeerd, vinden de belangenverenigingen. Huisartsen zeggen dat ze steeds meer taken krijgen die niet op waarde worden geschat en veel meer uren werken dan 36 per week. Het gaat langer duren voordat er weer treinen rijden ten zuiden van Rotterdam. Eerst dacht ProRail dat het zeker tot en met donderdag zou duren. Dat wordt sowieso zaterdagmiddag. Reizigers op Rotterdam Centraal hebben last van de hinder.
7: Ik kan naar Roosendaal toe, maar alles staat lek en ik kan niet eens via Breda. Want dat is ook al helemaal uit.
8: Ja, ze weten eigenlijk niet hoe lang het duurt, dus we horen het vanzelf.
9: Nu moeten we van hier naar Dordrecht, van Dordrecht naar Breda, van Breda naar Antwerpen en van Antwerpen naar Brugge.
10: Wordt een lange reis?
9: Ja, een paar uurtjes erbij.
5: De problemen begonnen gisterochtend na brand in een kabelgoot. Het weer vanavond bewolkt, morgen veel zon en meestal droog, en dan wordt het zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
11: De NH Muziek Mix.

0: Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Noord-Holland.
0: Bart Slim.
1: Ja, er staat weer een prachtige verzameling platen voor je klaar.
0: Goedemorgen, met een pakkie met Bart.
1: Hoe drink je je koffie?
2: Zwart.
0: Wat moet er op de toeter?
1: Hoor je dat geluid en weet je welk woord er is weggetoeterd? Onmiddellijk die telefoon pakken.
0: Goedemorgen, met Bart Slim. Elke werkdag van 10 tot 12.
1: Onder het genot van een lekker bakkie.
0: Hier.
1: Ja.
0: Bij NH.
1: Dat bedoel ik.

0: Ik ben Henny en woon in het fraaie kustdorpje Egmond aan de Hoef.
1: Mijn naam is Herman en ik kom uit Amsterdam-Oost.
2: Ik ben Leni en ik kom uit Amsterdam. Je zal er maar wonen. Thuis in heel
3: Het is 10:00.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. Met de steun van PRO tekent zich in de Tweede Kamer een meerderheid af voor de stikstofplannen van het kabinet. De plannen mogen dan niet afgezwakt worden, waarschuwt Laura Bromet van PRO.
5: Wij hebben wel gezegd als PRO, dit pakket wat er nu ligt van het kabinet is het absolute minimum. En als daar aan geknabbeld gaat worden door rechts, als daar afzwakkingen komen, dan zijn ze ons kwijt.
4: In de plannen staat onder meer dat rond 15 grote natuurgebieden stikstofarme zones van 1 kilometer moeten komen. Het goedkope treinabonnement voor deze zomer is in trek. In 2 weken tijd is het abonnement door 175.000 mensen gekocht. Met het abonnement kunnen reizigers tijdelijk voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren. Belangenverenigingen van huisartsen zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft ondergewaardeerd, vinden ze. Zo werken ze vaak onbetaald over, zegt de Landelijke Huisartsvereniging.
6: We weten ook dat de huisartsen zeker 10 uur per week onbetaald werk doen die niet mee worden genomen in de basistarieven. En dat kan niet. Dat moet gewoon echt in die basistarieven terechtkomen. Dus dat vinden wij heel belangrijk.
4: De organisaties stappen naar de rechter voor betere tarieven. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Nooren wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Een laat doelpunt van Erling Haaland zorgde voor de beslissing. Voor Noorwegen wacht in de 8e finales een ontmoeting met Brazilië, dat maandagavond met dezelfde cijfers Japan versloeg. Het weer, vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, koelt het af naar een graad of 13. Morgen overdag opnieuw zonnig en droog, graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS-journaal.
7: Non-stop muziek. De NH Muziek.

0: staat daar nou voor de deur?
1: Nick Velderman.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Het is de Goedemiddagshow. Soms moet je hem even erbij pakken, hè? De verjaardagskalender.
2: Wordt het A
1: of wordt het B?
0: Wat gebeurt er?
1: Rondje van het huis.
0: Ja.
1: Maandag tot en met donderdag tussen 2 en 4.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Met Nick Velderman.
1: NH.

0: Nico uit Amsterdam.
1: Ik ben Yvonne en ik woon in het historische Alkmaar.
2: Hoi, ik ben Constance en ik kom uit Zedergelaard.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 11 uur.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen gisteren in Duitsland heeft eerder zijn baby flink door elkaar geschud. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor dat letsel. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam niet tot een veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. De man opende gisteren het vuur op medewerkers van een jeugdinstelling waar hij een gesprek had over die voogdij. Op de A50 tussen Os en Ravenstein heeft de politieauto een voetganger aangereden. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het ongeval gebeurde even voor 6:30 op de vluchtstrook ter hoogte van Schaik. Op dat moment stond er een file op de A50. De politieauto vervoerde een verdachte en reed over de vluchtstrook waar de voetganger werd geraakt. Volgens de politie is onduidelijk wat hij daar deed. Belangenverenigingen van huisartsen stappen opnieuw naar de rechter. Ze zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven, zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft financieel ondergewaardeerd, vinden de belangenverenigingen. De afgelopen jaren is de Zorgautoriteit al 2 keer door de hoogste bestuursrechter hiervoor op de vingers getikt. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Noren wonnen vanavond met 2-1 van Ivoorkust. Een laat doelpunt van Erling Haaland zorgde voor de beslissing. Voor Noorwegen wacht in de 8e finales een ontmoeting met Brazilië. Op dit moment begint ook een ander duel in de 16e finale. Frankrijk-Zweden trapt af. Het weer. Vannacht trekt de bewolking weg en koelt het af naar een graad of 13. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 25... Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek.

0: Leo Driessen en wereldberoemde gasten als Frits Barend.
1: Na deze inleiding is voor mij de lol alweer.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
2: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
3: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
2: Allemaal vrienden aan tafel en Leo.
4: Zo. Ik heb een hele fijne tafel. Op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

0: Roestvrij en ik kom uit Egmond aan Zee.
1: Ik ben Edward en ik kom uit het zinderende Alkmaar.
2: Ik ben Jurgen en ik kom uit Middenmeer.
3: Ik ben El en ik weet het wel, uit Zwanenburg.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
1: Het is 12 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd afgelopen nacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman was in 2 periodes bondscoach van Oranje en kwam in totaal tot 64 interlands. In de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het gebouw waar ze les kregen instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. De slachtoffers zijn tussen de 5 en 16 jaar oud. Een 30-jarige juf kon onder het puin vandaan gehaald worden. In het gebouw kregen kinderen bijles. Volgens getuigen was het een vervallen gebouw waar illegaal een tweede verdieping op was gebouwd, waardoor dat dak instortte. Er zijn 2 personen opgepakt, onder wie de eigenaar van het schooltje. De politie onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden bij de bouw. Op de A50 tussen Os en Ravenstein heeft een politieauto een voetganger aangereden. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het ongeval gebeurde even voor 6:30. Op dat moment stond er file op de A50. De politieauto vervoerde een verdachte en reed over de vluchtstrook waar de voetganger werd geraakt. Volgens de politie is onduidelijk wat hij daar deed. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeval kon gebeuren. Belangenverenigingen van huisartsen zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft ondergewaardeerd, vinden ze. De afgelopen jaren waren er al vaker rechtszaken hierover en nu stappen ze dus opnieuw naar de rechter. Het weer. Een paar buien trekken naar het noordoosten weg en het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen zonnig en droog bij een graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
7: De NH

0: Roos en ik kom uit Amsterdam.
1: Ik ben Ans van de Ontbijtplan en ik kom uit Amstelveen.
2: Ik ben Arthur en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Kaylin en ik kom uit Hoofddorp.
4: Ik ben Lise en ik kom uit Alkmaar.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 1 uur.
7: Jorien Bouwman met het NOS Journaal. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen gisteren in Duitsland heeft eerder zijn baby flink door elkaar geschud. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor dat letsel. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam niet tot de veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. De man opende gisteren het vuur op medewerkers van een jeugdinstelling waar hij een gesprek had over de voogdij. In België is maandag een 12-jarige jongen urenlang achtergelaten in een schoolbusje. Hij was op weg naar school in slaap gevallen en van zijn stoel gegleden. Daardoor was hij over het hoofd gezien bij het uitstappen. Pas uren later belde de school dat hij nooit was aangekomen en werd hij gevonden in de afgesloten bus. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang. Kort daarna waren er ook al 2 andere incidenten bij die vervoerder. De school en het busbedrijf onderzoeken waar het is misgegaan. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij afgelopen nacht besloten. Oranje werd uitgeschakeld op het WK door Marokko. Koeman zegt dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij. Koeman beleefde als bondscoach 64 interlands. Serena Williams is na haar eerste partij op Wimbledon al uitgeschakeld. De 44-jarige tennister was al enkele jaren gestopt, maar maakte onlangs haar rentree op het hoogste niveau. In Londen won ze 1 set van haar 20-jarige tegenstander Maya Joint uit Australië. Serena Williams wordt gezien als een van de beste tennissers aller tijden. Ze won 23 keer een Grand Slam. Samen met haar zus Venus speelt ze nog wel het dubbeltoernooi op Wimbledon. Het weer, het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 21 tot 25 graden. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.

0: Ik ben Aria uit Hoofddorp.
1: Ik ben Dennis van den Horren uit Zandvoort.
2: Ik ben Ad uit Hoofddorp.
3: Ik ben Alice en ik woon in Zaandijk.
4: Ik ben Ravi en ik kom uit Hilversum.
5: Ik ben Ivana uit Medemblik. Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 2:00.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In verschillende Europese landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar misbruik van EU-geld door politieke partijen. Europarlementariër Bardella van het radicaal-rechtse Rassemblement National uit Frankrijk bevestigt dat contacten van zijn partij worden onderzocht. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de Europese fractie, waar de partij toen in zat, opdrachten verleend aan vertrouwelingen zonder de juiste procedures te volgen. Het zou gaan in totaal om 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Het Europese OM bevestigt de invallen, maar wil niet zeggen welke partijen worden onderzocht. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Het geweld van RSF in Soedan richt zich vooral op niet-Arabische Soedanezen. Bij de inname van de stad Al-Fasher in oktober 2025 vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. Een Belgische jongen van 12 is maandag urenlang achtergelaten in een schoolbus. Hij was over het hoofd gezien toen iedereen uitstapte. Pas uren later kwam men erachter. De jongen was erg overstuur. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij het dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang in België. Frankrijk heeft zich vrij makkelijk geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De Fransen wonnen met 3-0 van Zweden. Topspeler Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op gelijke hoogte met Lionel Messi als topscorer op dit WK. Afgelopen avond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde. Ze wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Het weer, het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen is het zonnig en droog en het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek.